Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 30. Toen Jezus zijn opdrachten aan de 12 leerlingen beëindigd had, ging hij daar weg om in hun steden te onderrichten en te verkondigen. Toen Johannes in de gevangenis hoorde over de daden van de Messias, liet hij hem bij monden van zijn leerlingen vragen: "Bent u het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten?" Jezus gaf hun ten antwoord: "Ga Johannes vertellen wat u hoort en ziet. Blinden zien weer en kreupelen lopen. Melaatsen worden rein en doven horen. Doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd. Gelukkig degene die geen aanstoot aan mij neemt." Toen ze vertrokken, begon Jezus tegen de mensen over Johannes te spreken. "Waarom bent u naar de woestijn gegaan? Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind? Waarom ging u dan? Om iemand in verfijnde kleren te zien? Mensen die verfijnde kleren dragen, vind je in de paleizen van de koningen. Maar waarom ging u dan? Om een profeet te zien? Ja, zeg ik u, zelfs meer dan een profeet. Hij is het over wie geschreven staat: zie, ik zend mijn bode voor u uit, om voor u de weg te banen. Ik verzeker u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Vanaf de dagen van Johannes de Doper tot nu toe leidt het koninkrijk der hemelen geweld en geweldenaars lopen het onder de voet. Want tot aan Johannes hebben alle profeten en de wet het voorzegd. En als u het wilt aanvaarden, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft, moet horen. Waarmee zal ik deze generatie vergelijken? Het is ermee als met kinderen die op de marktpleinen zitten en de anderen toeroepen: at niet en dronk niet, en ze zeggen: hij is in de macht van een demon. De mensenzoon is gekomen. Hij at en dronk, en ze zeggen: kijk die veelvraat, die slemper, die vriend van tollenaars en zondaars. De wijsheid wordt gerechtvaardigd door haar daden. Toen begon hij de steden waar de meeste van zijn machtige daden waren verricht te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida. Als in Tyrus en Sidon de machtige daden verricht waren die bij u verricht zijn, zouden ze zich allang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, voor Tyrus en Sidon zal het op de dag van het oordeel draaglijker zijn dan voor u. En Kafarnaum, zult u hemelhoog verheven worden? Tot in het dodenrijk zult u neerdalen. Als in Sodom de machtige daden verricht waren die bij u verricht zijn, zou het tot op de dag van vandaag nog bestaan. Maar ik zeg u, voor het land van Sodom zal het draaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u." In die tijd nam Jezus het woord: "Ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u dit verborgen hebt voor wijze en verstandige en het onthuld hebt aan eenvoudige. Ja, Vader, zo hebt u het goed gevonden. Alles is me door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon hem heeft willen onthullen. Komt allen naar me toe die afgemat en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht."

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 50. In die tijd liep Jezus op Sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen kregen honger en begonnen aren te plukken en aten die op. De fariseeën zagen het en zeiden hem: "Kijk eens, uw leerlingen doen iets dat op Sabbat niet mag." Maar hij zei: "Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij het huis van God binnenging en hoe ze de offerbroden aten, die hij niet mocht eten, en ook zijn metgezellen niet, maar alleen de priesters? Of hebt u niet gelezen in de wet dat op Sabbat de priesters in de tempel de Sabbat ontheiligen en toch onschuldig zijn? Ik zeg u, hier is meer dan de tempel. Als u begrepen had wat dit zeggen wil: barmhartigheid wil ik en geen offer, zou u geen onschuldige veroordeeld hebben. Want de mensenzoon is heer van de Sabbat." Hij ging daar weg en kwam in hun synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze stelden hem de vraag: "Mag men op Sabbat genezen?" Met de bedoeling om hem te kunnen aanbrengen. Maar hij zei hun: "Als iemand van u een schaap heeft en het is op Sabbat in een kuil gevallen, zal hij het er dan niet uithalen? Hoeveel meer is een mens niet waard dan een schaap? Daarom mag men op Sabbat goed doen." Toen zei hij tegen de man: "Strek uw hand." Dat deed hij en ze werd weer even gezond als de andere. Eenmaal buiten beraamden de fariseeën plannen tegen hem om hem uit de weg te ruimen. Toen Jezus dat merkte, week hij uit naar elders. En een grote menigte volgde hem en hij genas allen. En hij verbood hun om zijn verblijfplaats bekend te maken. Zo werd vervuld wat gezegd is bij monden van de profeet Jesaja: "Zie mijn knecht die ik gekozen heb, van wie ik houd en in wie ik vreugde vind. Ik zal mijn geest op hem leggen en het recht zal hij verkondigen aan de volkeren. Hij zal niet twisten, niet schreeuwen en niemand zal op straat zijn stem horen. Het geknakte riet zal hij niet breken en een smeulende pit zal hij niet doven tot hij het recht laat zegevieren. En op zijn naam zullen de volkeren hun hoop stellen." Toen werd een bezetene bij hem gebracht die blind was en niet kon spreken. Hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag. Heel de menigte was buiten zichzelf en zei: "Is dat niet de zoon van David?" Toen de fariseeën dat hoorden, zeiden ze: "Alleen door Beelzebul, de opperdemon, drijft hij de demonen uit." Maar hij kende hun gedachten en zei tegen hen: "Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld raakt, wordt een woestenij. En geen stad of huisgezin kan stand houden wanneer ze innerlijk verdeeld raken. Als de Satan uitdrijft, raakt hij in zichzelf verdeeld. Hoe zal zijn rijk dan stand houden? Als ik met hulp van Beelzebul de demonen uitdrijf, hoe doen uw eigen mensen het dan? Dus die zullen over u oordelen. Maar als ik met de hulp van de geest van God de demonen uitdrijf, dan is kennelijk het koninkrijk van God onder u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van een sterke binnendringen en de inboedel weghalen als hij niet eerst de sterke vastbindt? Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, verstrooit. Daarom zeg ik u: elke zonde en elke godslastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal niet vergeven worden. Als iemand de mensenzoon weerspreekt, zal het hem vergeven worden. Maar als iemand de Heilige Geest weerspreekt, zal het hem niet vergeven worden, niet in deze tijd en niet in de komende. Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Stel dat de boom ziek is, dan is ook zijn vrucht rot. Want aan de vrucht kent men de boom. Addergebroed, hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u slecht bent? Want waar het hart vol van is, loopt de mond van over.
Een goed mens haalt uit zijn goede voorraad goede dingen tevoorschijn en een slecht mens haalt uit zijn slechte voorraad slechte dingen tevoorschijn. Ik zeg u, over ieder zinloos woord dat de mensen spreken, zullen ze verantwoording moeten afleggen op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig bevonden worden en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Toen gaven enkele uit de kring van schriftgeleerden en fariseeën hem ten antwoord. Meester, we willen een teken van u zien. Maar daarop gaf hij hun als antwoord. Een slechte en overspelige generatie verlangt een teken. En geen ander teken zal hun gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster zat, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in de schoot van de aarde zijn. De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan met deze generatie en haar veroordelen. Want zij bekeerden zich tot de verkondiging van Jona, maar hier is meer dan Jona. De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan met deze generatie en haar veroordelen. Want zij kwam van het uiteinde van de aarde om Salomo's wijsheid te horen. Maar hier is meer dan Salomo. Wanneer een onreine geest iemand verlaten heeft, doolt hij rond door dorre streken op zoek naar rust, zonder die te vinden. Dan zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis waar ik vandaan kom. Bij zijn terugkomst vindt hij het leeg, schoon en opgeruimd. Dan gaat hij 7 andere geesten halen die nog slechter zijn dan hij zelf. Ze gaan naar binnen en blijven daar wonen. Zo iemand is er uiteindelijk erger aan toe dan van tevoren. Zo zal het ook gaan met deze slechte generatie. Terwijl hij nog tot de menigte sprak, stonden daar opeens zijn moeder en zijn broers buiten. Ze wilden hem spreken. Iemand zei tegen hem, kijk, uw moeder en uw broers staan buiten en willen u spreken. Hij gaf degene die hem dat zei het antwoord, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Met een gebaar naar zijn leerlingen zei hij, kijk, hier zijn mijn moeder en mijn broers. Want wie de wil doet van mijn vader in de hemel, die is mijn broer en zuster en moeder.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 58. Op die dag was Jezus het huis uitgegaan en hij zat aan het meer. Er stroomden zoveel mensen bij hem samen dat hij in een boot ging zitten, terwijl het volk allemaal op de oever stond. Hij vertelde hun veel door middel van gelijkenissen. Een zaaier ging het land op om te zaaien. En bij het zaaien viel er een deel op het pad en de vogels kwamen het opeten. Een ander deel viel op de rotsgrond, waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op doordat het geen diepe grond had. Toen de zon opkwam, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. Weer een ander deel viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het. Weer een ander deel viel in goede aarde en leverde vrucht op, 100-voudig, 60-voudig of 30-voudig. Wie oren heeft, moet horen. De leerlingen kwamen hem vragen: waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? Hij gaf hun ten antwoord: jullie is het gegeven de geheimen van het koninkrijk der hemelen te verstaan, maar hun niet. Want aan degene die heeft, zal gegeven worden, en wel overvloedig. Maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat die heeft. Hierom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat ze kijken en niet zien, luisteren en niet horen en begrijpen. In hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met uw oren zult u horen en niet begrijpen, met uw ogen zult u kijken en niet zien. Want het hart van dit volk is verhard, met hun oren luisteren ze slecht en hun ogen houden ze dicht, opdat ze met hun ogen niet zien en met hun oren niet horen, opdat ze met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en ik hen zou genezen. Gelukkig zijn jullie, omdat jullie ogen zien en omdat jullie oren horen. Want ik verzeker jullie, veel profeten en rechtvaardigen hadden willen zien wat jullie zien, en zij hebben het niet gezien, en hadden willen horen wat jullie horen, maar zij hebben het niet gehoord. Luisteren jullie dan naar de gelijkenis van de zaaier. Telkens wanneer iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat in zijn hart is gezaaid. Dat is degene die op het pad is gezaaid. Die op de rotsgrond is gezaaid, dat is degene die het woord hoort en meteen met vreugde aanneemt. Hij is niet echt geworteld, hij is iemand van het ogenblik. Als er dan onderdrukking of vervolging ontstaat vanwege het woord, komt hij meteen ten val. Die tussen de distels is gezaaid, dat is degene die het woord hoort. Maar de zorgen om het bestaan en de begoocheling van de rijkdom verstikken het woord. En hij blijft zonder vrucht. Die in goede aarde is gezaaid, dat is degene die het woord hoort en begrijpt, en die draagt dan vrucht. De een 100-voudig, de andere 60-voudig, weer een ander 30-voudig. Toen stuurde hij de menigte weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en zeiden: leg ons het beeld uit van het onkruid op de akker. Hij antwoordde: de zaaier van het goede zaad is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, dat zijn de kinderen van de boze. De vijand die het zaaide is de duivel. De oogst is de volleinding van de tijd en de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid bijeen wordt gehaald en in het vuur verbrand wordt, zo zal het zijn bij de volleinding van de tijd. De mensenzoon zal zijn engelen uitsturen en die zullen uit zijn koninkrijk allen bijeenbrengen die anderen ten val brengen en onrecht bedrijven. En ze zullen hen in de vuuroven gooien. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft, moet horen. Het gaat met het koninkrijk der hemelen als met een schat in de akker verborgen. Toen iemand hem vond, verborg hij hem. En van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht hij die akker. Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een koopman op zoek naar mooie parels. Toen hij één kostbare parel gevonden had, ging hij alles verkopen wat hij had en kocht hij haar. Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een sleepnet dat in zee werd gegooid en vissen van allerlei soort bij elkaar bracht. Toen het vol was, trokken ze het op de oever. Ze gingen zitten en verzamelden de goede vissen in manden. De slechte gooiden ze weg. Zo zal het zijn bij de volleinding van de tijd. De engelen zullen uitgaan en de kwade tussen de rechtvaardigen uithalen en hen in de vuuroven gooien. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Hebben jullie dat allemaal begrepen? Ze zeiden hem ja. Hij zei hun: daarom gaat het met iedere schriftgeleerde die leerling is geworden in het koninkrijk der hemelen als met een huisvader die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Toen Jezus deze gelijkenissen beëindigd had, ging hij daar weg. Hij kwam in zijn vaderstad en onderrichtte hen in hun synagoge op een manier die hen verbaasde. En ze zeiden: waar heeft hij die wijsheid en machtige daden vandaan? Dat is toch de zoon van de timmerman? Zijn moeder heet toch Maria? En Jacobus, Jozef, Simon en Judas zijn toch zijn broers? Zijn zusters wonen toch allemaal bij ons? Waar heeft hij dat dan allemaal vandaan? En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei hen: een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderstad en in zijn eigen huis. Hij verrichtte daar niet veel machtige daden vanwege hun gebrek aan vertrouwen.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 36. In die tijd hoorde de tetrarch Herodes over Jezus' faam, en hij zei tegen zijn dienaren: "Dat is Johannes de Doper. Hij is uit de doden opgewekt, en daarom zijn die krachten werkzaam in hem." Want Herodes had Johannes gearresteerd en hem in de boeien geslagen en in de gevangenis opgesloten vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Want Johannes had tegen Herodes gezegd: "Het is u niet geoorloofd om haar te bezitten." Hij wilde hem uit de weg ruimen, maar hij was bang voor de mensen omdat die hem voor een profeet hielden. Toen echter de verjaardag van Herodes gevierd werd, trad de dochter van Herodias op als danseres, tot groot genoegen van Herodes. Daarom beloofde hij onder ede haar te geven wat ze maar zou vragen. Door haar moeder opgestookt, zei ze: "Geef me hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper." De koning werd bedroefd, maar vanwege zijn eed en omwille van zijn gasten gaf hij het bevel om het haar te geven. En hij liet Johannes in de gevangenis onthoofden. Zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven. En zij bracht het naar haar moeder. Zijn leerlingen kwamen het lijk halen en ze begroeven het en ze gingen Jezus op de hoogte stellen. Toen Jezus dat hoorde, week hij met een boot uit naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Toen de mensen dat hoorden, volgden ze hem te voet vanuit de steden. Toen hij van boord ging, zag hij een grote menigte. Hij had

Vijf broden en twee vissen keek op naar de hemel, sprak de zegenbeden uit. Hij brak de broden en gaf ze aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze aan de mensen. Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden de brokken op die over waren, 12 korven vol. Afgezien van vrouwen en kinderen waren het zo'n 5000 man die gegeten hadden. Meteen hierna dwong hij de leerlingen om aan boord te gaan en alvast voor hem uit over te steken. Dan zou hij intussen de mensen wegsturen. Toen hij de mensen had weggestuurd, ging hij de berg op om te bidden. Hij alleen. Toen het avond geworden was, was hij daar nog alleen. Toen de boot al veel stadia uit de kust was, had hij het zwaar te verduren van de golven omdat de wind tegenzat. Op het einde van de nacht ging hij lopend over het meer naar hen toe. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Een spook, riepen ze, en ze schreeuwden van angst. Meteen zei Jezus, rustig maar, ik ben het, wees niet bang. Petrus gaf hem ten antwoord, Heer, als u het bent, laat me dan over het water naar u toe komen. Hij zei, kom. En Petrus stapte overboord, liep over het water en kwam naar Jezus toe. Toen hij lette op de kracht van de wind, werd hij bang. En toen hij begon te zinken, schreeuwde hij, Heer, red me. Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast. Hij zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De mensen in de boot vielen voor hem op de knieën en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. Ze staken over en kwamen aan land in Genezareth. Toen de mensen uit die plaats hem herkenden, brachten ze de hele omgeving op de hoogte en bracht men alle zieken bij hem. Die vroegen of ze hem mochten aanraken, al was het maar de zoom van zijn kleed. En wie hem aanraakte, werd gered.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 39. Toen kwamen uit Jeruzalem fariseeën en schriftgeleerden naar Jezus toe met de vraag: waarom overtreden uw leerlingen de traditie van de oudsten? Want ze wassen hun handen niet als ze brood gaan eten. Maar hij gaf hun ten antwoord: waarom overtreedt zelfs u het gebod van God door uw traditie? Want God heeft gezegd: eer uw vader en uw moeder, en ook: wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Maar u zegt: wie tegen zijn vader of moeder zegt: ik geef als offergave datgene waarmee ik u had kunnen ondersteunen, die hoeft zijn vader niet meer te eren. Zo ontkracht u het woord van God door die traditie van u. Huichelaars, treffend heeft Jesaja over u geprofeteerd: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Hun verering stelt niets voor. Wat ze als ware leer brengen zijn voorschriften van mensen. Hij riep de mensen bij zich en zei tegen hen: luister en begrijp me toch. Niet wat de mond binnenkomt maakt de mens onrein, maar wat uit de mond komt, dat maakt de mens onrein. Toen kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: weet u dat de fariseeën, toen ze hoorden wat u zei, daarover gevallen zijn? Maar hij gaf hun ten antwoord: elke aanplant die mijn hemelse vader niet heeft geplant, zal uitgetrokken worden. Laat ze dus maar. Het zijn blinden die blinden de weg wijzen. Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze allebei in een kuil. Petrus zei daarop: leg ons dat beeld eens uit. Hij zei: zijn ook jullie nog altijd vol onbegrip? Weet je niet dat alles wat de mond binnenkomt naar de buik gaat en er weer uitgaat op het gemak? Wat uit de mond komt, komt uit het hart, en dat verontreinigt de mens. Want uit het hart komen slechte gedachten: moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dat zijn de dingen die de mens onrein maken. Met ongewassen handen eten maakt de mens niet onrein. Jezus ging daar weg en nam de wijk naar het gebied van Tyrus en Sidon. En kijk, een Canaanese vrouw uit die streek kwam naar buiten en riep: heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter is vreselijk bezeten. Maar hij gaf haar niet eens antwoord. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem: stuur haar weg, want ze roept ons achterna. Hij antwoordde: ik ben alleen gestuurd naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam naar hem toe en knielde voor hem neer en zei: Heer, help me. Hij gaf haar ten antwoord: het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het aan de hondjes te geven. Maar zij zei: juist, Heer, want wat die hondjes eten zijn de kruimels die van de tafel van hun baas vallen. Toen gaf Jezus haar ten antwoord: vrouw, groot is uw vertrouwen. Mogen het u vergaan zoals u wenst. En haar dochter was vanaf dat moment genezen. Jezus ging daar weg en kwam bij het meer van Galilea. En hij ging de berg op en nam daar plaats. Er kwamen veel mensen naar hem toe met kreupelen, blinden, verminkten, stommen en nog veel anderen bij zich. Ze legden die aan zijn voeten neer en hij genas hen. Het volk stond verbaasd toen ze zagen dat stommen spraken, verminkten beter waren, kreupelen liepen en blinden zagen. En ze verheerlijkten de God van Israël. Jezus riep zijn leerlingen bij zich en zei: ik heb te doen met deze mensen, want ze zijn al 3 dagen bij me en hebben niets te eten. Ik wil ze niet met een lege maag wegsturen. Ze zouden onderweg wel eens kunnen bezwijken. De leerlingen zeiden hem: waar halen we in deze eenzame streek genoeg brood vandaan om zoveel mensen te eten te geven? Jezus zei hun: hoeveel broden hebben jullie? Ze zeiden: 7 en wat visjes. Toen hij de mensen had gezegd op de grond te gaan zitten, nam hij de 7 broden en de vissen, sprak het dankgebed uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen
en de leerlingen gaven ze aan de mensen. Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden de brokken op die over waren, 7 manden vol. Afgezien van vrouwen en kinderen waren het 4000 man die gegeten hadden. Toen hij de mensen had weggestuurd, ging hij aan boord en hij ging naar het gebied van Magadan.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Jezus Christus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Bidden wij dan nu in groot vertrouwen op de liefde van God voor elk van ons, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid
van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, lezen wij nog een stukje uit het dagboek van de heilige zuster Faustina, waar ze de woorden van Jezus noteert over het vertrouwen op de goddelijke barmhartigheid. Laat de zielen die naar de volmaaktheid streven, mijn barmhartigheid in het bijzonder aanbidden, want de overvloed van genade die ik hen verleen, vloeit uit mijn barmhartigheid voort. Ik verlang dat deze zielen zich onderscheiden door een grenzeloos vertrouwen op mijn barmhartigheid. Ik draag zelf zorg voor de heiliging van zulke zielen. Ik zal ze voorzien van alles wat ze nodig hebben om heiligheid te bereiken. De genaden van mijn barmhartigheid kunnen maar met één vat geput worden, en dat vat heet vertrouwen. Hoe meer een ziel vertrouwt, des te meer zal zij ontvangen. Zielen die een grenzeloos vertrouwen hebben, zijn een grote troost voor mij, want ik giet al mijn genadeschatten in hen. Ik verheug mij erover als ze om veel vragen, want het is mijn verlangen om veel, heel veel te geven. Aan de andere kant ben ik treurig als zielen om een beetje vragen en als ze hun harten verengen. Beste luisteraars, met deze woorden eindigen wij het gebedsmoment van de barmhartigheid. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Wij wensen u een groot vertrouwen op de barmhartigheid toe.

Apostolische Constitutie Humanae Salutis van Paus Johannes de 23e, waardoor het Tweede Ecumenisch Vaticaans Concilie wordt aangekondigd. Johannes, bisschop, dienaar der dienaren Gods, ter eeuwige gedachtenis. Inleiding. De hersteller van het heil der mensheid, Jezus Christus, die alvorens hij ten hemel steeg, aan zijn door hem gekozen apostelen het bevel gaf om het licht van het evangelie aan alle volkeren te brengen, heeft hen tevens deze rijke belofte gedaan. Ziet, ik ben met u alle dagen, tot aan de volleiding der wereld, om het hun vertrouwde ambt, gezag en steun te schenken. Indien deze verblijdende tegenwoordigheid van Christus zich in de Heilige Kerk steeds op levendige en doeltreffende wijze heeft gemanifesteerd, heeft zij toch vooral uitgeblonken toen de menselijke gemeenschap door woestere stormen werd belaagd. Gedurende die tijden immers heeft de bruid van Christus zich in al haar luister de leermeesteres van de waarheid en de bedienares van het heil getoond. En voor het oog van iedereen heeft zij laten zien over welke grote kracht haar liefde, haar vurig gebed en haar door de goddelijke genade toegestane moeilijkheden en leed beschikte. Haar bovennatuurlijke middelen zijn zeker absoluut onovertrefbaar, daar deze haar door de goddelijke stichter zelf zijn verleend toen hij op een plechtig ogenblik van zijn leven sprak: heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen.

droevige feiten. In onze tijd nu ziet de kerk dat de maatschappij ernstig geschokt wordt en een beslissend keerpunt tegemoet gaat. Terwijl de mensheid naar een nieuwe toestand wordt voortbewogen, wacht de kerk een uitgebreide taak, zoals de gebeurtenissen in vroegere, zeer moeilijke tijdsomstandigheden ons hebben geleerd. Want op dit ogenblik wordt van de kerk geëist dat zij de onafgebroken vitale goddelijke kracht van het evangelie in de aderen van de huidige menselijke gemeenschap laat stromen, die zich weliswaar beroemt op de laatste successen in techniek en wetenschap, maar die tevens de gebreken van een sociale orde ondergaat, welke sommigen trachten te herstellen zonder met God rekening te houden. Bovendien moeten wij constateren dat de mensen van onze tijd niet evenzeer in geestelijke goederen zijn vooruitgegaan als in materiële. Het gevolg hiervan is dat zij op meer onverschillige wijze streven naar het onvergankelijke, maar daarentegen meestal met groter verlangen het vergankelijke genot van de wereld najagen, dat de vooruitgang van de techniek hen zo gemakkelijk biedt. Ten slotte volgt hieruit dat het strijdbare atheïsme standhoudt en tot talrijke volkeren doordringt, hetgeen wel zeker als een nieuw ontstellend verschijnsel moet beschouwd worden.

Redenen tot vertrouwen. Deze oorzaken van droefheid en bezorgdheid die wij u ter overweging hebben voorgesteld, hebben ongetwijfeld tot gevolg dat zij de noodzakelijkheid aantonen om waakzaam te zijn en iedereen aansporen om zich van zijn verantwoordelijkheid bewust te zijn. Wij weten wel dat het zien van deze rampen sommigen zo moedeloos maakt dat zij slechts de duisternis bemerken waarin, volgens hun mening, deze wereld volledig gehuld is. Wij echter verlangen ten zeerste een onwankelbaar vertrouwen te stellen in de goddelijke redder van het mensdom, die nooit de door hem verloste stervelingen aan hun lot heeft overgelaten. Ja, zelfs wanneer wij geluisterd hebben naar de vermaningen van Christus de Heer, die ons aanspoort om de tekenen van de tijden te leren zien, dan bemerken wij te midden van zoveel duistere wolken talrijke aanwijzingen die de kerk en het mensdom de voortekenen verschaffen van een betere tijdperk. De bloedige oorlogen die elkaar in onze tijd zijn opgevolgd, de rampzalige gevolgen voor de geest, die overal door vele leerstellige systemen zijn veroorzaakt, de bittere ervaringen die de mensen gedurende lange tijd al te veel hebben ondervonden, dit alles heeft immers de mensen veel geleerd. En zelfs de vooruitgang van de techniek, waardoor de mensen de macht hebben gekregen verschrikkelijke wapenen tot hun eigen ondergang te vervaardigen, heeft niet weinig angst en gevaar teweeggebracht. Dit nu heeft tot gevolg dat de mensen tegenwoordig door bezorgdheid worden aangegrepen, dat zij gemakkelijker de beperktheid van hun vermogens herkennen, dat zij vurig naar de vrede verlangen, dat zij het belang van de geestelijke waarden inzien en dat zij tenslotte dit proces van het sociale leven willen bespoedigen, dat de maatschappij, ofschoon weifelend, inderdaad reeds begonnen is. Dit proces namelijk spoort de enkelingen, de verschillende klassen der burgers en ook de naties meer en meer aan om op vriendschappelijke wijze met elkaar samen te werken en elkaar hulpvaardig wederzijdse bijstand te verlenen en deze te vervolmaken. Dit nu helpt de kerk ten zeerste om haar apostolaat makkelijker en meer onbelemmerd uit te oefenen, daar de meeste mensen die tot nu toe haar verheven zending nog niet bemerkt hebben, tegenwoordig, na beter hierover ingelicht te zijn, meer bereid schijnen om aan de aansporingen van de kerk gehoor te geven.

tegenwoordige vitaliteit van de kerk. De kerk nu heeft zich niet werkeloos afzijdig gehouden van de lotgevallen der volkeren, van de vooruitgang van techniek en wetenschap en van de gewijzigde toestand in het maatschappelijk leven. Dit alles heeft zij immers met voortdurende waakzaamheid gevolgd. Met al haar krachten heeft zij zich verzet tegen de leerstellingen van hen die alles wilden terugbrengen tot de materie of die trachten de fundamenten van het katholieke geloof te ondermijnen. Toen heeft zij uit haar schoot een overvloed van krachten doen opstaan die haar ertoe brachten om haar apostolaat, haar godsdienstzin en haar werkdadigheid te doen binnendringen in al de gebieden van de menselijke activiteit. Op de eerste plaats de krachten van de geestelijkheid die door haar kennis en deugd meer en meer getoond heeft berekend te zijn voor de vervulling van haar taak. Vervolgens de activiteit van de leken, die steeds beter de rol begrepen hebben die hun in de kerk is toevertrouwd en in het bijzonder hun plicht beseften, waardoor ieder afzonderlijk wordt gehouden om met de kerkelijke hiërarchie mede te werken. Daar komt nog bij dat het ontzaglijk lijden, waardoor tegenwoordig zoveel christengemeenschappen zo meedogenloos worden gedrukt, tot gevolg heeft dat een zeer bewonderenswaardig aantal bisschoppen, priesters en leken, wegens de onwrikbare standvastigheid van hun katholiek geloof, allerlei soort vervolgingen te verduren heeft en een voorbeeld geeft van zo'n christelijke moed dat zij met recht te vergelijken zijn met hen die met gouden letters in de annalen van de kerk staan opgetekend. Terwijl wij zien dat het aanschijn van de maatschappij grondig veranderd is, vertoont ook de katholieke kerk zich daarom voor onze ogen in een zeer gewijzigde en volmaaktere vorm. Zij is namelijk onwankelbaar door een krachtiger organisatie, versterkt door een meer uitgebreide wetenschap, prachtiger stralend door de glans van haar heiligheid, en wel zo dat zij in onze tijd geheel en al gereed schijnt te zijn om de heilige strijd van het geloof te strijden.

Het tweede ecumenisch Vaticaans concilie. Bij het zien van dit dubbel schouwspel, namelijk van de ene kant een maatschappij die leidt aan een ontzaglijk gebrek aan geestelijke goederen en van de andere kant de kerk van Christus die bloeit door een overvloedige rijkdom aan leven, hebben wij reeds vanaf het begin van ons pontificaat gemeend dat het een ernstige plicht van ons apostolisch ambt is om onze gedachten daarop te richten dat de kerk, met de medewerking van al onze zonen, zich steeds meer in staat zal tonen om de problemen van de mensen van onze tijd tot een oplossing te brengen. Als het ware gehoorgevend aan een inwendige stem, te gevolge van een bovennatuurlijke ingeving, hebben wij daarom gemeend dat de tijd reeds rijp is om aan de katholieke kerk en de gehele menselijke familie een nieuw ecumenisch concilie te schenken, dat de serie van de 20 algemene kerkvergaderingen moet voortzetten, die in de loop der eeuwen van zo'n grote waarde zijn geweest voor de groei van de hemelse genade in de zielen der gelovigen en voor de vooruitgang van het christendom. Vooreerst de uitbundige blijdschap van de katholieken, waarmede het bericht hiervan in de gehele wereld ontvangen is. Onmiddellijk daarna de talrijke gebeden tot God die door de gehele kerk als om strijd voor het concilie gestort zijn. Vervolgens de intense ijver waarmee het concilie wordt voorbereid en die onze verwachtingen buitengewoon versterkt. Ten slotte de grote belangstelling, of althans de sympathieke, afwachtende houding waarmee die christenen die van de kerk van Rome gescheiden zijn en zelfs de niet-christenen dit concilie volgen. Dit alles, zeggen wij, toont wel zeer duidelijk dat het grote belang en de voortreffelijkheid van deze gebeurtenis aan niemand is ontgaan. Het komende ecumenisch concilie wordt dan ook op een moment gevierd waarop de kerk er met meer vurigheid dan ooit naar verlangt om haar geloof met nieuwe middelen te versterken en zich weer te verblijden in het heerlijke schouwspel van haar eenheid. Tegelijkertijd voelt zij zich met nog meer nadruk aan haar taak verplicht te zijn, niet alleen om haar heilzame kracht doeltreffender te maken en de heiliging van haar kinderen te bevorderen, maar ook om de christelijke waarheid steeds krachtiger te verspreiden en haar instellingen te consolideren. Men zal dan ook voorop moeten stellen dat de moederkerk altijd vitaal blijft en bloeit door een eeuwige jeugd. Zij geeft onafgebroken blijk van haar aanwezigheid bij de belangrijke feiten van de geschiedenis van het mensdom. En in de loop der eeuwen heeft zij zich telkens opnieuw aangepast, stralend door een nieuwe schittering en nieuwe overwinningen behalend, ofschoon zij steeds dezelfde blijft, gevormd naar dat prachtige beeld waarmee de goddelijke bruidegom, namelijk Christus Jezus, die haar lief heeft en beschermt, haar heeft willen voorzien. Sinds dat wij nu constateren dat in de verschillende delen van de wereld de initiatieven van zeer velen vermenigvuldigd worden, die met grote moed trachten te bereiken dat onder alle christenen die zichtbare eenheid wordt hersteld, die op de juiste wijze beantwoordt aan de verlangens van de goddelijke verlosser, is het geheel en al vanzelfsprekend dat het komende concilie die punten van de leer overvloediger doet uitkomen en die vormen van broederlijke naastenliefde benadrukt, waardoor de christenen die van deze apostolische stoel gescheiden zijn vuriger tot deze eenheid worden aangewakkerd en waardoor hen als het ware de weg wordt getoond om die eenheid te bereiken. Ten slotte, wat de gehele menselijke familie betreft, die voortdurend door de gevaren van rampzalige oorlogen in onzekerheid, twijfel en angst wordt gehouden, zal het komende ecumenisch concilie aan alle mensen van goede wil een gunstige gelegenheid verschaffen om beraadslagingen en voorstellen tot vrede te beginnen en uit te breiden. Deze ware vrede kan en moet vooral veroorzaakt worden door geestelijke en bovennatuurlijke goederen, door de geest en het geweten die het licht en hun leiding ontvangen van God,
de schepper en hersteller van het menselijk geslacht.

programma van de werkzaamheden van het concilie. Maar deze resultaten die wij zo vurig van het Ecumenisch Concilie verwachten en waarover wij dikwijls gaarne gesproken hebben, eisen zeker dat ter voorbereiding van deze zo belangrijke gebeurtenis plannen, studies en werkzaamheden ondernomen worden. Bovendien wordt de leerstelling en praktische kwesties naar voren gebracht met het doel om de christelijke instellingen en voorschriften in absolute overeenstemming te brengen met de veelzijdige praktijk van het leven en om deze in dienst te stellen van het mystieke lichaam van Christus en van zijn bovennatuurlijke zending. Dit alles nu heeft betrekking op de Heilige Schrift, de eerbiedwaardige traditie, de sacramenten en gebeden van de kerk, de zeden, de werken van liefdadigheid en bijstand, het lekenapostolaat en het missiewerk. Deze bovennatuurlijke orde, evenwel, moet zoveel mogelijk tot voordeel strekken van die andere orde die door de tijd begrensd wordt en die helaas dikwijls de enige zorg en de angstvallige preoccupatie van de mensen is. Want ook op het gebied van de tijdelijke zaken wordt de kerk beschouwd als de mater et magistra, de moeder en de leermeesteres, om de woorden te gebruiken van onze onsterfelijke voorganger Innocentius III, toen het vierde ecumenisch concilie van Lateranen werd gehouden. Ofschoon de kerk niet op de eerste plaats het aardse doel beoogt, kan zij zich toch op haar weg niet afzijdig houden van die kwesties welke de tijdelijke goederen betreffen of die activiteiten voorbijgaan die deze goederen produceren. Zij weet inderdaad hoezeer door de onsterfelijke zielen die hulpmiddelen van nut kunnen zijn, die in staat zijn het leven van de enkelingen menselijker te maken, wier eeuwig geluk dient verzekerd te worden. Zij weet dat zij door de mensen met het licht van Christus te verlichten ertoe bijdraagt dat deze zichzelf grondig leren kennen, want zij brengt hen ertoe te begrijpen dat zij zelf zijn welke een hoge waardigheid zij bezitten en naar welk einddoel zij moeten streven. Het gevolg hiervan is dan ook dat de kerk door haar instellingen die zich over alle volkeren uitstrekken, nu in deze tijd rechters of daadwerkelijk duidelijk zichtbaar is en dat door haar een sociale leer is opgesteld en uitgewerkt die betrekking heeft op het gezin, het onderwijs, het arbeidersvraagstuk, de maatschappij en tenslotte op alle soortgelijke problemen. Wegens deze leer heeft de kerk zo'n hoog aanzien bereikt dat haar gezaghebbende stem bij alle verstandige mensen de hoogste autoriteit geniet als tolk en voorvechter van de zeden en als beschermer van de rechten en plichten, zowel van de individuen als van de staten. Wij vertrouwen dan ook dat wat in het Ecumenisch Concilie zal behandeld worden van zo'n invloed zal zijn dat het niet alleen de inwendige mens met het licht van de wijsheid van Christus verlicht en met vurige kracht versterkt, maar dat het ook doordringt in alle activiteiten van de menselijke samenleving.

De bijeenroeping van het concilie. Het eerste bericht over het houden van een ecumenisch concilie hebben wij gegeven op 25 januari 1959. Toen wij dit deden, leek het ons alsof wij met een bang gevoel en een bevende hand dit kleine zaad neerlegden. Gesteund door de goddelijke hulp zijn wij toen dit veelzijdige en gewichtige werk begonnen dat een grote inspanning vergde. Vanaf die dag zijn er bijna 3 jaar verlopen waarin wij dit zaadje met de bijstand van de hemelse genade hebben zien uitgroeien tot een hoge boom. Wanneer wij terugzien op deze lange en moeitevolle weg achter ons, dan moeten wij zeer grote dank betuigen aan God die ons in zo'n ruime mate zijn zegen heeft geschonken om alles zo zorgvuldig, prachtig en eendrachtig te laten verlopen. Alvorens de onderwerpen vast te stellen die in het concilie moeten behandeld worden, hebben wij eerst de verstandige en wijze raad gevraagd van de kardinalen, de bisschoppen van de gehele kerk, de Romeinse congregaties, de algemene oversten van de religieuze orden en congregaties, de katholieke universiteiten en kerkelijke faculteiten. En gedurende een jaar heeft men zich met deze consultaties van het allergrootste belang bezig gehouden. Hierdoor is duidelijk komen vast te staan welke vooral de onderwerpen moesten zijn die bestudeerd dienden te worden. Ter voorbereiding van het concilie zijn toen verschillende commissies ingesteld aan wie wij de moeilijke taak hebben opgelegd de schemata van de decreten op het gebied van geloof en zeden op te stellen waaruit wij die zouden kiezen, welke in de algemene vergadering van het concilie moeten behandeld worden. Met grote vreugde eindelijk maken wij u bekend dat deze intense studies, waaraan de kardinalen, bisschoppen, prelaten, theologen, rechtskundigen, geleerden en deskundigen van de gehele wereld hun eenstemmige en voortreffelijke medewerking hebben verleend, reeds ten einde lopen. Derhalve, vertrouwend op de bijstand van de goddelijke verlosser, die het begin en het einde van alle dingen is, en op de voorspraak van zijn verheven moeder, de heilige maagd Maria, en van de heilige Jozef, aan wiens bescherming wij van het begin af deze belangrijke gebeurtenis hebben toevertrouwd, menen wij dat het ogenblik is aangebroken om het tweede ecumenisch concilie van het Vaticaan bijeen te roepen. Na hierover de mening aan hoort te hebben van hunne eminenties de kardinalen, kondigen wij aan, bepalen wij en roepen wij bijeen op gezag van onze Heer Jezus Christus, van de heilige apostelen Petrus en Paulus en op eigen gezag voor het komende jaar 1962 het tweede ecumenisch en algemeen concilie van het Vaticaan dat zal worden gehouden in de Vaticaanse basiliek op de dagen die de goddelijke voorzienigheid ons zal ingeven te bepalen. Wij willen bovendien en bevelen dat bij dit voor ons vastgestelde ecumenisch concilie onze beminde zonen, hunne eminenties de kardinalen, onze eerbiedwaardige broeders de patriarchen, primaten, aartsbisschoppen en bisschoppen, zowel residerend als titulair, uit alle delen van de wereld aanwezig zullen zijn. En eveneens al diegenen van de kerk die het recht en de plicht hebben bij het ecumenisch concilie tegenwoordig te zijn.

oproep tot gebed. Ten slotte vragen wij alle gelovigen en het gehele christenvolk om alle medewerking aan het concilie te verlenen en tot de Almachtige God gebeden te willen storten, opdat hij deze gewichtige aangelegenheid, die reeds nabij is, met zijn goedheid zal begeleiden, haar zal sterken door de kracht van zijn liefde en zal bewerken dat zij met de vereiste waardigheid zal plaats hebben. Mogen deze gemeenschappelijke gebeden zonder ophouden voortvloeien uit het geloof als uit een levende bron. Mogen zij gepaard gaan met vrijwillige lichamelijke offers, opdat zij aangenamer aan God zullen zijn en uiterst vruchtbaar. Mogen zij eveneens verrijkt worden door een edelmoedige inspanning van christelijk leven, hetgeen reeds een duidelijk bewijs kan vormen dat alle genegen zijn om de voorschriften en decreten op te volgen die eens door het concilie zullen worden vastgesteld. Wij richten deze aansporingen tot onze zeer beminde zonen, zowel seculieren als regulieren, waar zij ook verblijven, en tot alle gelovigen van iedere stand. In het bijzonder echter spreken wij tot de kinderen van wie iedereen zeker weet van hoeveel invloed hun onschuld en hun gebed bij God zal zijn. En ook tot de zieken en tot hen die lijden, daar wij overtuigd zijn dat hun smarten en hun offerleven krachtens het kruis van Christus omgevormd worden in een krachtig smeekgebed, in geestelijk welzijn, in een bron van heiliger leven voor heel de kerk. Ten slotte vragen wij met nadruk aan alle christenen die van de katholieke kerk zijn afgescheiden om tot God te bidden, want het concilie zal ook hen ten goede komen. Wij weten immers dat zoveel van hun zonen een sterk verlangen koesteren naar het verkrijgen van de eenheid en de vrede volgens het onderricht en het gebed van Christus tot zijn hemelse Vader. En het is ons niet ontgaan dat de aankondiging van het concilie door hen niet alleen met grote vreugde is ontvangen, maar dat niet weinigen van hen beloofd hebben tot God voor het welslagen ervan te bidden. En dat zij de blijde hoop hebben in naam van hun gemeenschappen afgevaardigden te kunnen zenden om zich van de werkzaamheden van het concilie op de hoogte te stellen. Dit alles is ons een reden tot grote troost en hoop. Om onze relaties gemakkelijker en vlotter te doen verlopen, hebben wij reeds enige tijd geleden zelfs hiervoor een secretariaat ingesteld. Mogen met betrekking tot de familie der christenen van deze tijd gebeuren wat, naar wij weten, met de apostelen na de hemelvaart van Christus te Jeruzalem geschied is. Toen namelijk de gehele pas ontstaande kerk zich in een zo groot mogelijk eendracht tot Petrus, de herder van de lammeren en de schapen, heeft gewend en samen met hem en voor hem gebeden heeft. En mogen de aanbiddelijke geest van God, gehoorgevend aan de vurigste wensen van alle, dit smeekgebed aanvaarden, dat dagelijks uit alle delen van de aarde ten hemel stijgt. Laat het Pinksterwonder in onze tijd opnieuw werkelijkheid worden. En geef uw kerk dat zij volhardend met Maria, de moeder van Jezus, in eensgezind en vurig gebed en onder Petrus' leiding het rijk van waarheid en gerechtigheid, het rijk van de goddelijke verlosser mogen uitbreiden. Het rijk van waarheid en gerechtigheid, het rijk van liefde en vrede. Amen. Wij willen dat deze constitutie nu en voor altijd van kracht is en zal zijn. En wel zo dat wat door haar is vastgesteld op eerbiedige wijze door de belanghebbenden onderhouden wordt en derhalve haar kracht verkrijgt. Aan de uitvoering van deze constitutie zullen generlei tegengestelde voorschriften kunnen gegeven worden, daar wij deze alle door dezelfde constitutie afschaffen. Vandaar dat indien iemand, voorzien van welk gezag ook, wetend of onwetend, het tegendeel zou doen van wat wij hebben uitgevaardigd, bevelen wij dat dit absoluut als ongeldig en tevergeefs moet beschouwd worden. Niemand is het bovendien geoorloofd dit document van onze wil of van deze constitutie te verminken of te vernietigen. Wij bevelen zelfs dat aan de afschriften en kopieën ervan, het zij gedrukt of met de hand geschreven, die met het zegel van een kerkelijke waardigheidsbekleder voorzien zijn en die tevens door de hand van een publieke notaris zijn ondertekend, door alle hetzelfde geloof moet worden geschonken als aan dit geschrift zou gegeven worden als het werd getoond. Indien iemand ons gereed
in zijn geheel zou verachten of op een andere wijze van de hand zou wijzen, dan mogen hij weten dat hij de straffen zou oplopen die door het recht bepaald zijn voor hen die aan de bevelen van de paus niet zouden hebben gehoorzaamd. Gegeven te Rome bij Sint Pieter op 25 december, de geboortedag van onze Heer Jezus Christus van het jaar 1961, het vierde van ons pontificaat. Ik, Johannes, de bisschop van de katholieke kerk.

En dan, beste luisteraars, gaan wij nog luisteren naar een stukje uit het laatste deel van deze uitzending over het jaar 1660. Wij doen dit terwijl wij naar muziek luisteren, uitgebracht in het jaar 1660. Twee stukken van de componist Marco Uccellini, gevolgd door twee stukken van de hand van de componist Giovanni Antonio Pandolfi Meali.

Op 15 december begint de Filipijn Andres Malong een revolte tegen de Spaanse koloniale overheid. En hij slaagt erin de regio Pangasinan te veroveren, waarna hij tot koning wordt uitgeroepen. Zijn succes echter was maar van korte duur. Op 17 januari 1661 werd de regio heroverd door de Spanjaarden.

In 1660 verscheen een werk van de geleerde Ibrahim al-Hakilani, gelatiniseerd als Abraham Echelensis. Hij was een Maronitisch katholiek, geboren in een dorpje op de berg Lebanon in 1600. Hij studeerde aan het Maronitisch College te Rome en doseerde later zowel in Rome als in Parijs Syrisch en Arabisch. Hij droeg bij tot de vertaling van de Bijbel naar het Arabisch en vertaalde ook verschillende Arabische en Syrische christelijke werken naar het Latijn. Hij stierf in Rome in 1664.

Tot 1660 was Henry Moore rector van het Engels Jezuïte College van Sint Omaars. Een onderwijsinstelling voor Engelstaligen die niet meer vrij waren in hun eigen land katholiek onderwijs te genieten. Gevestigd in Sint Omaars, dat toen nog deel uitmaakte van de Spaanse Nederlanden. Maar in 1678 door Spanje geruild werd voor andere gebieden. En sindsdien behoort het toe aan Frankrijk. Henry Moore was de achterkleinzoon van de heilige Thomas More, die tijdens de Engelse Reformatie gemarteld werd. Op 6 juli 1535, omdat hij weigerde zijn trouw aan de paus af te zweren. Henry More, dus zijn kleinzoon, werd op zijn beurt na zijn wijding uitgezonden naar de Engelse missie, waar hij 2 maal gearresteerd en gevangen genomen werd. Hierna keerde hij terug naar Sint Omaars, waar hij 2 maal rector werd van het college. Ook in 1660 publiceerde hij zijn Geschiedenis van de Engelse Jezuïten. Hij stierf een jaar later in 1661.

Op 3 mei 1660 werd het verdrag van Oliva getekend door Leopold I, keizer van het Heilig Roomse Rijk, keurvorst Frederik Willem van Brandenburg-Pruisen, koning Jan II Casimir van Polen en koning Karel X Gustaaf van Zweden. Op 27 mei volgde ook het verdrag van Kopenhagen en deze betekenden

In 1660 leed de Marichal schipbreuk nabij de Kaap de Goede Hoop. Dit schip had een Franse bisschop en enkele priesters aan boord, die gered werden en toestemming kregen aan land te gaan. Ze mochten echter geen pastorale bijstand verlenen aan de enkele reeds aanwezige katholieken in Kaapstad. Pas in 1803 werd voor het eerst een heilige mis opgedragen in de Kaapkolonie.

In 1660 publiceerde de theoloog William Henrick het eerste volume van zijn theologisch leerboek, bedoeld voor gebruik in de Franciscaanse scholen. In het voorwoord schreef hij: het onderricht in de theologie bestaat niet enkel in het zoeken naar de waarheid. Men moet ook de waarheid aanwenden tot eigen heiliging en tot de heiliging van anderen. En vooral om in onszelf en in anderen de liefde tot God te ontsteken en te voeden. William Herings werd geboren in Helmond nabij Eindhoven in 1621 en studeerde aan de Universiteit van Leuven, waar hij de graad van dokter in de wijsbegeerte behaalde. Daarna trad hij toe tot de Franciscanen en werd hij lector in de theologie in Leuven. Na 15 jaar theologie te hebben gedoseerd, werd pater Herings onderscheiden met de titel Lector Jubilatus, gelijkwaardig aan de universitaire graad van dokter in de godgeleerdheid. Hij werd tweemaal gekozen tot provinciaal overste en daarna ook tot commissaris-generaal voor de noordelijke landen van Europa. Op 24 oktober 1677 werd hij gewijd tot bisschop van het bisdom Ieper in de Franciscanerkerk te Brussel. Onmiddellijk begaf hij zich naar zijn bisdom, maar hij bestuurde het minder dan een jaar. Hij stierf tijdens zijn eerste diocesane visitatie. Het grafschrift op zijn grafsteen in de kathedraal van Ieper luidt: op virtutem et omnimodam ereditionem ad has in fulas assumptus. Wat zoveel betekent als: vanwege zijn deugd en alomvattende geleerdheid tot deze bisschoppelijke waardigheid verheven. Brieven die na zijn dood werden gevonden tonen aan dat de paus reeds had besloten hem tot kardinaal te verheffen. En zo, beste luisteraars, is het nog tijd voor de laatste uitzending waar wij gaan op terugblikken in deze speciale zomereditie van het programma Anno Domini. Wij kiezen de maand mei met de uitzending over het jaar 754. Laten wij eens luisteren wat er allemaal in dat jaar gebeurd is. De heilige Bonifacius werd gemarteld op 5 juni 754. Hij was afkomstig uit zuidwestelijk Engeland. We hebben geen zekerheid over zijn geboortejaar, maar het is waarschijnlijk ergens tussen 672 en 680. Hij werd geboren als Winfried in een adellijke familie en toonde van jongs af aan grote begaafdheid. Zijn ouders bestemden hem voor een wereldlijke loopbaan. Maar geïnspireerd door missionaire monniken voelde Winfried zich geroepen tot het religieuze leven. Na veel moeite kreeg hij toestemming van zijn vader en ging hij naar het klooster in het huidige Exeter in Engeland, waar hij onder abt Wolfhart werd gevormd in vroomheid en geleerdheid. Ongeveer 7 jaar later trad hij toe tot een Engelse abdij. Daar leidde hij onder abt Winbert een streng en studieus leven en maakte snel vorderingen in heiligheid en kennis. Vooral in de Heilige Schrift, zoals blijkt uit zijn brieven. Hij was ook goed onderlegd in geschiedenis, grammatica, retorica en poëzie. Hij legde zijn geloften af als Benedictijn en kreeg de leiding over de kloosterschool. Op 30-jarige leeftijd werd hij priester gewijd. Zijn geleerdheid werd al snel bekend in hoge kringen en hij had groot succes als prediker. Ondanks de vooruitzichten op een glanzende carrière in zijn vaderland verlangde hij niet naar eer, maar voelde hij zich geroepen om het evangelie te verkondigen aan de Saksen in Duitsland.
Uiteindelijk kreeg hij toestemming hiertoe van zijn abt. In 716 vertrok hij naar Friesland. Door politieke onrust moest hij echter terugkeren naar Engeland. In 718 reisde hij naar Rome, waar paus Gregorius II hem op 15 mei 719 de volmacht gaf om het evangelie te verkondigen onder de heidenen in Duitsland. Hij trok vervolgens door Beieren, Alemanië en Thüringen, waar hij de kerkelijke toestand hervormde en missioneerde, al met wisselend succes. Na enige tijd werkte hij samen met de oudere Willibrord in Friesland en bekeerde vele afvalligen en heidenen. Toen Willibrord hem als opvolger wilde aanwijzen, weigerde hij, omdat hij zich geroepen wist tot missioneringswerk. Hij trok verder naar Hessen en Thüringen, waar hij talrijke bekeringen bewerkstelligde en kloosters stichtte. In 722 werd hij in Rome tot bisschop gewijd en kreeg hij de naam Bonifacius. Met pauselijke steun en bescherming van Karel Martel zette hij zijn werk voort. Over Karel Martel trouwens straks meer. Een bekend moment was het vellen van de heilige eik van de god Thor bij Geismar, waarmee hij de machteloosheid van de heidense goden aantoonde en velen tot het christendom bracht. Hij stichtte kerken en kloosters, hervormde de kerkelijke organisatie en bestreed misbruiken en ketterijen. Hij kreeg steun van talrijke medewerkers, onder wie missionarissen en vrome vrouwen uit Engeland. In 732 werd hij aartsbisschop en kreeg hij het pallium. En later werd hij aartsbisschop van Mainz en primaat van Duitsland. Gedurende zijn leven organiseerde hij synodes, hervormde hij de klerus en bevorderde hij het kloosterleven. Hij speelde ook een rol in de kerkelijke organisatie van Beieren en Gallië en werkte nauw samen met de Frankische machthebbers. Op latere leeftijd keerde hij terug naar zijn oorspronkelijke missie, de bekering van de Friezen. In 754 werd hij bij Dokkum samen met zijn gezellen door heidenen vermoord, terwijl hij zich voorbereidde op het toedienen van het vormsel. Zijn lichaam werd uiteindelijk begraven in de abdij van Fulda. Hedendaags is dat in het centrum van Duitsland. Zijn graf werd een belangrijk bedevaartsoord. Zijn feest werd eerst in Engeland gevierd en later wereldwijd ingevoerd. Hij wordt vereerd als patroon van onder meer brouwers, kleermakers en veilmakers. En hij is ook patroon van verschillende Duitse steden. Hij wordt de apostel van Duitsland genoemd. Er zijn van hem een heel aantal geschriften bewaard gebleven, waaronder vooral brieven en enkele gedichten. Zijn feestdag is op 5 juni. In juni in 754 stierf de kalif van het rijk van de Abbasiden, Abu al-Abbas al-Safa. Al-Safa betekent de bloedvergieter. Zoals wij in het online magazine Historiek kunnen lezen, was hij de eerste kalif van dit rijk, dat op zijn hoogtepunt in 850 zich uitstrekte over het volledige Arabische schiereiland, Perzië, een heel deel van hedendaags Afghanistan, het oostelijk deel van het huidige Turkije en de kuststrook van Noord-Afrika tot in hedendaags Tunesië. De Abbasidische revolutie, ontketend door de machtige veldheer Abu Muslim, had de vorige islamitische dynastie van de Omayyaden omvergeworpen. Deze wisseling van de macht werd definitief nadat de laatste Omayyadse kalif, Marwan II, in 750 werd verslagen en zijn volledige dynastie van de Omayyaden dus werd uitgeroeid. Eén telg echter overleefde het. En het is door hem dat de Omayyaden toch nog eeuwenlang aan het hoofd van een eigen rijk zouden staan, namelijk het islamitische
Al-Andalus, het huidige Portugal en Spanje. Maar goed, we hadden het niet over de Omayyaden, maar over de Abbasiden die hen opvolgen. Met als eerste kalif dus Abu al-Abbas, bijgenaamd Al-Safa de bloedvergieter. Omwille van zijn meedogenloze afrekening met de Omayyaden. Hij sterft in 754. Er zijn drie mannen die hem willen opvolgen als kalif. Zijn nonkel Abd Allah ibn Ali, die het leger leidde dat de laatste Omayyadse kalif had verslagen. De oudere broer van de overleden kalif, Abu Ja'far Abdallah ibn Muhammad al-Mansur, kortweg al-Mansur, die ook een belangrijke rol speelde in de omverwerping van de vorige dynastie. En de hiervoor al vermelde veldheer Abu Muslim. Alle drie zeer bekwaam, zeer ambitieus en geoefend in de strijd. Abu al-Abbas zelf, dus de kalif die juist overleden is, had zijn broer al-Mansur aangeduid als opvolger. En zo gebeurt het ook. Al-Mansur volgt zijn jongere broer op als kalif en gaat onmiddellijk aan de slag om zijn tegenstrevers uit de weg te ruimen. Hij doet dit op de slimste manier, namelijk door ze tegen elkaar te laten vechten. Hij overhaalt Abu Muslim om zijn onkel Abd Allah ibn Ali aan te vallen. En deze laatste wordt een vernederende nederlaag toegebracht in november 754, nabij Nisibis in het huidige Zuidoost-Turkije. Diens troepen zouden aldus een Syrische vertelling gedemoraliseerd zijn door het overtrekken van een komeet als een speer van vuur. Een van de twee problemen voor al-Mansur was zo opgelost. Maar restte hem nog Abu Muslim, die in zijn thuisstreek Khorasan, een groot gebied dat zich bevindt in de grensregio van het hedendaagse Iran, Afghanistan, Turkmenistan en Tajikistan, dus in het oostelijk deel van het Rijk van de Abbasiden, regeert als koning. Zij het niet onder die titel, maar hij had eigenlijk die macht. Al-Mansur vreest dat dit gebied zich onder zijn leiding zou kunnen afscheiden en hij wilde koste wat kost vermijden dat Abu Muslim zijn thuisgebied zou bereiken na de veldslag die hij tegen de nonkel van de kalif gewonnen had. Abu Muslim overigens wist in 751 de oprukkende Chinese troepen tegen te houden. En de legende gaat dat hij Chinese papiermakers tot krijgsgevangenen maakte en dat daardoor deze techniek de Arabische wereld binnenkwam. Maar hoe dan ook, Abu Muslim wordt onderschept voor hij Khorasan bereikt en hij wordt uitgenodigd bij de kalif al-Mansur. Hij gaat hierop in en valt zo in de handen van al-Mansur, die hem na een schijnproces laat executeren in de zomer van 755. Beide problemen afgehandeld voor al-Mansur, wat trouwens de zegevierende betekent. Het is al-Mansur die de hoofdstad van het Rijk naar het oosten verplaatst en de stad Bagdad sticht, wat meer centraal gelegen was in zijn grote Rijk en in de streek waar ooit de Babyloniërs en Persen heersten in het huidige Irak, in plaats van hun vorige hoofdstad Damascus in Syrië, wat aanzien werd als eerder periferie. Al-Mansur is de grootvader van Harun al-Rashid, waarover we het in een andere uitzending van Anno Domini reeds gehad hebben, in de uitzending over het jaar 800. Wij gaan luisteren naar de Graduale Ecce Quam Bonum, naar Psalm 133. We luisteren naar een uitvoering van de Schola Metensis van hun cd Quand le chant grégorien s'appelait chant massé, toen Gregoriaanse zang chant massé
heten

En zo, beste luisteraars, zijn wij gekomen aan het laatste fragmentje van deze uitzending. Wij gaan, zoals we met de vorige twee uitzendingen gedaan hebben, luisteren naar een deel uit het laatste stuk van de uitzending over het jaar 754. In 754 riep de iconoclastische Byzantijnse keizer Constantijn de Vijfde in de keizerlijke hoofdstad een concilie bijeen van 338 bisschoppen. Er was echter geen enkele van de vijf patriarchen of hun gezanten aanwezig. Rome was niet uitgenodigd. De keizer had expres gewacht totdat de zetel van Constantinopel vakant was. En Antiochië, Jeruzalem en Alexandrië stonden onder islamitische heerschappij. Uit lafheid en onderdanigheid keurden de aanwezige bisschoppen de ketterse houding goed van de keizer en zijn vader Leo III. Evenals de argumenten van de iconoclastische partij en hun maatregelen tegen de verdedigers van de heilige beelden. Zij spraken een banvloek uit over de heilige Germanus van Constantinopel en de heilige Johannes Damascenus, zoals we daarnet al zeiden, en beschuldigden de geloofsgetrouwen van afgoderij. Tegelijkertijd keurden zij de plundering van kerken goed, onder het voorwendsel dat men de beelden wilde vernietigen. Het Lateraans Concilie van 769 en het Tweede Concilie van Nicea in 787 verworpen deze ketterse bijeenkomst.

Wiltrude, een dochter van Karel Martel en Rotrude van Trier, stierf in 754. Zij was tegen de wil van haar broers Pepijn en Carloman en op instigatie van haar stiefmoeder, de Beierse Swanahilde, in het huwelijk getreden met Odilo de Eerste, hertog van Beieren. Dit leidde tot een oorlog waar Odilo het onderspit moest delven. Na de dood van haar echtgenoot werd Hiltrude in 748 regentes voor haar zoon Tassilo. Moeder en zoon werden op een gegeven moment gevangen gehouden door Grifo, de zoon van Karel Martel en zijn tweede vrouw Swanahilde, die geen enkel deel van het rijk van zijn vader geërfd had en daar zonder succes tegen een opstand kwam. Hiltrude stierf in 754.

In 754 werd Li Fan geboren in een vooraanstaande Chinese familie. Zijn voorvaderen vervulden belangrijke bestuurlijke functies aan het hof van voorgaande keizers van de Chinese Tang-dynastie. En ook hij zelf werd ambtenaar aan het keizerlijk hof. Zo was hij onder keizer Xianzong vanaf het jaar 809 medeverantwoordelijke voor het staatsexamen. Dit examen verleende toegang tot een benoeming in het staatsapparaat van het Chinese Rijk. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze speciale zomereditie van het programma Anno Domini. Indien u een van de programma's die we hebben uitgezonden afgelopen radiojaar integraal wilt herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en een zeer mooie zomer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze 17e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden, of liever de openingspsalm, laten we daarmee beginnen. Die vindt u op bladzijde 662, zoals altijd. Bladzijde 662. De hymne die vindt u op bladzijde 692. We zijn opnieuw in de eerste week van het getijdenboek. Bladzijde 692. En dan kan u de psalmen terugvinden op bladzijde 776. Bladzijde 776 voor de psalmen. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe, de rots van ons heil, alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia. De dag de eerste in de tijd, dat God het al geschapen heeft, dat onze Schepper zelf herleeft, ons uit de greep des doods bevrijdt. Die dag, nog voor het morgenrood, verrijzen wij uit slaap en nacht en bidden God met grote kracht, zoals ons de profeet gebood. Dat hij ons hoort en neemt ons aan en leidt ons aan zijn rechterhand, gereinigd naar het zalig land waar reeds voor ons de zetels staan. Opdat hij ons, die hem tot lof, op de welaangename tijd, de psalmen zingen straks verblijdt en schenkt zijn heil in de hemelhof. O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon de Vader gans gelijk, en Geest die heerst in het hemelrijk, oneindig is uw heerschappij. De boom des levens is het kruis van onze Heer. Gelukkig de mens die weigert te doen wat goddelozen hem raden, die niet de wegen der zondaars gaat, niet zit te midden der spotters, maar die zijn geluk vindt in 's Heeren wet, haar dag en nacht overweegt. Hij is als een boom aan het water geplant, die vruchten draagt op zijn tijd. De zomers verdorren zijn bladeren niet, maar al wat hij doet brengt hem voorspoed. De goddelozen vergaat het zo niet. De wind blaast hen weg als kaf. Geen goddeloze houdt stand in het oordeel. Geen zondaar waar vromen bijeen zijn. De Heer immers kent de weg van de vromen. De weg van de zondaars loopt dood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De boom des levens is het kruis van onze Heer. Ikzelf heb mijn koning aangesteld op Sion, mijn heilige berg. Waarom zijn de volken rumoerig? Beramen de naties verzet? De heersers der aarde komen in opstand. De machthebbers vinden elkaar tegen de Heer en zijn gezalfde. Laat ons hun boeien verbreken. Hun ketenen werpen wij af. Die woont in de hemel, hij lacht. De Heer drijft de spot met hen. Dan vaart hij uit in zijn gramschap en slaat hen met schrik voor zijn toorn. Ikzelf heb mijn koning aangesteld op Sion, mijn heilige berg. Dit is het besluit van de Heer. Hij sprak tot mij: Gij zijt mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Vraag mij, ik geef u de volken als erfdeel. Schenk u de aarde als eigendom. Breek hun verzet met ijzeren scepter. Sla hen in stukken als potten van klei. Wees nu verstandig, gij vorsten. Heersers der aarde, weet wat ge doet. Dient de Heer met ontzag. Kust hem bevend de voeten. Wekt ge zijn toorn op, dan zijt ge verloren. Snel is zijn woede ontbrand. Gelukkig degenen die hem vereren, hun toevlucht nemen tot hem. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ikzelf heb mijn koning aangesteld op Sion, mijn heilige berg. Gij, Heer, zijt mijn schild. Gij geeft mij eer en aanzien. Heer, hoe talrijk zijn zij die mij kwellen. Dreigend komen zij op mij af. Overal hoor ik ze roepen. Redding bij God vindt hij niet. Toch zijt gij, Heer, mijn schild. Gij geeft mij eer en aanzien. Altijd wanneer ik roep tot de Heer, antwoordt hij mij van zijn heilige berg. Veilig kan ik gaan rusten en slapen. Ik zal weer opstaan, want hij staat mij bij. Duizenden vijanden zal ik niet vrezen. Ook al dringen zij wild om mij heen. Heer, richt u op en kom nader. Kom mij te hulp, mijn God. Gij die mijn vijand de kaak verbrijzelt. Gij die de tanden der zondaars breekt. Ja, bij de Heer is redding. Zegen dan, Heer, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer, zijt mijn schild, Gij geeft mij eer en aanzien. Het woord van Christus mogen in volle rijkdom onder u wonen, vermaand elkander met alle wijsheid. Uit het boek Job. Job zei: ja, zilver kun je wel ergens vinden, goud kun je wel ergens wassen, ijzer uit de bodem halen, erts omsmelten tot koper. Het duister kun je terugdringen en tot in de verste hoeken doorzoeken, de donkere diepte van de rotsen. Ja, men hakt gangen uit, ver van de bewoonde wereld waar bijna niemand komt, kronkelgangen als draden zo dun. Boven op de aarde ontkiemt het graan, diep onderin woelt een soort vuur. In haar gesteente is saffier te vinden, en stofgoud ook. Geen roofvogel kent het pad daar naartoe, zelfs de havik weet het niet te ontdekken. De machtigste dieren blijven er weg. Geen leeuw is er ooit doorgedrongen. Alleen de mens, die de hand slaat aan het gesteente, de fundamenten van de bergen omwoelt, tunnels boort in de rotsen, die ontdekt inderdaad allerlei kostbaarheden. Dampt hij de bronnen van de rivieren af, dan brengt hij inderdaad de meest verborgen schatten aan het licht. Maar wijsheid, waar vind je die? Weet iemand waar zij woont? Geen mens kent de weg naar haar toe. In het land der levenden is zij onvindbaar. Als de oceaan zegt, niet hier, dan zegt de zee, hier evenmin. Zij is voor geen goud te koop, met geen zilver te betalen. Goud uit Ophir is niet goed genoeg, kornalijn nog saffier. Goud of glas komen hier niet in aanmerking, geen sieraden, hoe kostbaar ook, halen het erbij. Koraal en kristal, zij verbleken. Een vermogen aan parels weegt niet op tegen de wijsheid. Waardeloos blijkt topaas uit koes en het zuiverste goud geen geschikte munt. Ja, waar komt de wijsheid vandaan? Weet iemand waar zij woont? Zij is verborgen voor al wat leeft. Zelfs de vogels in de lucht kunnen haar niet ontdekken. Dood en onderwereld zeggen, bij geruchten hebben wij vernomen. God alleen kent het pad er naartoe. Hij weet waar zij zich ophoudt. Zijn oog reikt tot aan de grenzen van de aarde. Hij ziet alles wat de hemel omspant. Hij die de kracht bepaalt van de wind en de omvang

Wij verkondigen Gods wijsheid die verborgen was, het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis, wie kent de gedachte des Heren? Het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. Uit de belijdenissen van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, gestorven in het jaar 430. Groot zijt gij, Heer, en alle lof waardig. Groot is uw macht en uw wijsheid heeft geen maat. Loven wil u een mens, een deel maar van uw schepping, en nog wel een mens die zijn sterfelijkheid met zich draagt, die het bewijs van zijn zonden met zich meedraagt, en het bewijs dat gij de hovaardigen weerstaat. Toch wil een mens u loven, een mens die maar een deel is van uw schepping. Gij zelf zet hem aan dat hij er zijn vreugde in vindt u te loven, want gij hebt ons gemaakt voor u, en onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u. Heer, laat mij weten en begrijpen wat het eerst moet zijn, u aanroepen of u loven, u kennen of u aanroepen. Maar wie roept u aan zonder u te kennen? Want dan zou men onwetend iets anders kunnen aanroepen. Of moet men u aanroepen om u te leren kennen? Maar hoe kan men iemand aanroepen zonder in hem te geloven? Of hoe kan men in iemand geloven als niemand hem verkondigt? Die de Heer zoeken, zullen hem loven. Want al zoekend vinden zij hem, en vindend zullen zij hem loven. Laat mij, Heer, u aanroepend zoeken en in u gelovend u aanroepen. Gij zijt immers aan ons verkondigd, Heer. Mijn geloof roept u aan. Mijn geloof dat gij mij hebt geschonken. Dat gij mij hebt ingegeven door uw mens geworden zoon, door het dienstwerk van uw verkondiger. En hoe zal ik mijn God en Heer, aanroepen? Ik roep hem toch in mijzelf te komen wanneer ik hem aanroep? En welke plaats is er in mij waar mijn God in mij kan komen? Waar zou God in mij kunnen komen, God die hemel en aarde gemaakt heeft? Is er, Heer mijn God, soms iets in mij dat u kan omvatten? Omvatten u soms hemel en aarde die ge hebt gemaakt en waarin ge mij hebt gemaakt? Of is het zo dat al wat bestaat u omvat, omdat al wat bestaat niet zonder u kan bestaan? Maar ook ik besta. Wat vraag ik dan dat gij in mij komt? Ik zou niet bestaan als gij niet in mij zoudt zijn, want ik ben nog niet in het dodenrijk en toch zijt gij ook daar. Immers, al daal ik af in het dodenrijk, gij zijt aanwezig. Ik zou dus niet bestaan, mijn God. Ik zou volstrekt niet bestaan als gij niet in mij waart. Of kan ik niet beter zeggen, ik zou niet bestaan als ik niet was in u, uit wie en door wie en in wie alles is? Ja, zo is het, Heer, zo is het. Waarheen roep ik u als ik u aanroep, daar ik toch in u ben? Of van waar zoudt gij in mij komen? Want waarheen, buiten hemel en aarde, zou ik gaan, opdat hij vandaar in mij komt, mijn God die heeft gezegd, hemel

Hemel en aarde zijn vol van mij. Wie zal mij geven dat ik rust mag vinden in u? Wie zal mij geven dat gij komt in mijn hart en het dronken maakt om zo mijn kwaad te vergeten en u, mijn enig goed, te omhelzen? Wat zijt gij voor mij? Gedoog dat ik spreek. Wat ben ik zelf voor u dat gij mij beveelt u te beminnen, en als ik het niet doe, vertoornd zijt en mij dreigt met nameloos kwaad? Is het dan maar een gering kwaad u niet te beminnen? Ach, zeg mij bij uw barmhartigheid, Heer mijn God, wat zijt gij voor mij? Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Zeg het zo dat ik het hoor. Zie, de oren van mijn hart zijn naar u toegewend, Heer. Open ze en zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Ik zal die stem naijlen en u vastgrijpen. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Of ik sterf of niet sterf, laat mij uw aanschijn zien.

anders dan u heb ik in de hemel. Niets wil ik op aarde dan u. Al schieten mijn krachten en moed tekort, mijn steun en mijn erfdeel is God. Zeg mij, ik ben uw heil. Mijn steun en mijn erfdeel is God. Laten wij dan samen God loven en prijzen en het Te Deum Laudamus bidden.

En laat ons bidden. God, niets is heilig zonder U. Buiten U bestaan geen vaste waarden, maar al wie op U hoopt, staat sterk en veilig. Omring ons met de rijkdom van Uw barmhartigheid, geef zin en richting aan ons leven, dat wij al het goede weten te gebruiken en ons hechten aan wat blijft. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. U, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.

0: bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Welkom in het programma Boekad. We lezen in het boek van Tessa Afshar, de roman Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 21. Wacht op de Heer, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Zo staat in Psalm 27, vers 14. Waar het gereedschap dat nodig was voor het werk van Priscilla en Aquila, priemen, naalden, messen, gatenprikkers, scharen, stempels, draden en koorden, weinig ruimte innam, was het leder zelf niet zo makkelijk netjes op te bergen, waardoor de werkplaats er na een paar uur ploeteren voluit zag en krap aanvoelde. Carilliné keek naar de hoogte van de ruimte en besefte dat ze met een paar eenvoudige aanpassingen een ordelijkere omgeving voor haar nieuwe vriendin kon creëren. Ze tekende het vertrek met daarin een reeks planken die zich hoog langs alle muren uitstrekten. Ze waren te smal om de lichtinval te verstoren, maar voegden welkome extra opbergruimte toe. Ze ontwierp ook een brede snijtafel voor het midden van de ruimte, met een kist eronder, evenals een lade waarin ze de kleinere werktuigen konden bewaren. Ze was bezig een lange bank met een intrekbare kruk te tekenen toen Ferox blafte en ze de stemmen van Theo en Taharka bij de deur hoorde. Ze stond op om de mannen te begroeten. Maar zodra ze Theo's gezichtsuitdrukking zag, verflauwde haar glimlach. Is het niet goed gegaan bij de termen? Ze zijn gek als ze je zeep afgeslagen hebben, zei ze. Ja, bij de baden ging het goed. Theo wreef over zijn nek. Taharka en ik waren er zelfs vroeg mee klaar. We waren dicht bij de buurt die Pomponia noemde en besloten een kijkje te gaan nemen. Een vuist draaide om in Carilliné's borst. Jullie konden het huis niet vinden? We hebben het huis gevonden, maar daar woont ze niet. Er woont niemand die verband houdt met de familie Vitrivius. De huidige bewoners hebben geen idee waar ze naartoe zijn verhuisd. Kennelijk hebben ze er ook niet lang gewoond. Geen van de buren kon ons helpen. Maar een oude man zei dat ze Rome hebben verlaten. Het spijt me, Carilliné. Het spoor is doodgelopen. Plotseling leek het koud in het warme atrium. Bedankt voor het proberen, Theo, zei ze. En ze sloeg haar armen strak over elkaar. Geef het nog niet op. We hebben senator Pudens nog. Carilliné beet op haar lip om te voorkomen dat die trilde. Ze probeerde te glimlachen, maar faalde. Probeerde dapper te kijken, maar dat lukte ook niet. Carilliné. Theo stak een hand uit die haar schouder niet helemaal raakte. We zijn nog niet klaar. Stel dat dit betekent dat God nee zegt. Stel dat ik hier nooit had moeten komen. Ze deed een stap naar achteren en nog een. Ik heb altijd geweten dat God niet wil dat ik mijn vader vind. Met een grote stap overbrugde Theo de afstand tussen hen. Dit keer stak hij beide handen uit en greep haar schouders vast. Hij trok haar naar voren tot ze neus aan neus stonden. Tot ze slechts hoefde te fluisteren om elkaar te verstaan. Haar hart sloeg een slag over. Theo boog zijn hoofd een fractie. Ze voelde de warmte van zijn adem op haar wang. Yeshua is niet tegen je, Carilliné, zei hij. Geef niet op, niet voordat God zijn wil duidelijk maakt. Ze perste haar ogen dicht.
Wilde God haar inderdaad haar vader ontzeggen? Of maakte de angst voor die mogelijkheid dat ze overhaaste conclusies trok bij elke hindernis die ze tegenkwam? Hoe dan ook, het deed niet ter zake. Ze zou niets achterhouden voor Jezus, niet meer. Ze keek Theo aan. Een wijs man vertelde me dat de Heer altijd met me zal zijn, altijd, met of zonder Vitruvia, met of zonder mijn vader. Hij is bij me. Ik zal niet opgeven, Theo. Maar ik zal ook niet tegen de Heer ingaan. Ik zal wachten tot hij mij de weg toont. De grijze ogen werden warm en er blonken goedkeurende blikken. Ze voelde een keten losser worden, een gewicht wegvallen. Ze voelde een kooi openbreken en glimlachte. Alsof hij werd aangetrokken door een onweerstaanbare kracht, boog Theo zijn hoofd nog een fractie verder, totdat het dat van haar bijna raakte. Maar voordat dat gebeurde, haalde hij diep adem en stapte weg. Na de avondmaaltijd liet Cariline haar tekeningen voor de werkplaats aan Priscilla zien. "Dit is niet moeilijk uit te voeren," zei ze. "Het verdubbelt jullie opslagcapaciteit en helpt de werkplaats de hele dag ordelijk te houden, zelfs wanneer er veel lederen nodig is voor grote bestellingen." Priscilla bestudeerde de ontwerpen met belangstelling. "Hoe heb je dat bedacht? Ik heb nog nooit een opslagplaats gezien die zo onder de tafel is gebouwd. Praktisch maar aantrekkelijk. Ik moet je plannen aan Aquila laten zien. In de winter, als we het niet zo druk hebben, zal hij tijd hebben om ze te bouwen. Fijn dat je aan ons gedacht hebt, liefde. Dank je wel." Ze keek naar de dikke rol met tekeningen. "Heb je er dan nog meer?" "Sommige zijn van mij en sommige van mijn moeder." Priscilla stond op om alle ontwerpen te zien. Ze was niet bekend met bouwkundige concepten, maar zowel ontvankelijk als geïnteresseerd. Een combinatie die haar gezelschap tot een waar genoegen maakte. Cariline liet een luxueus domus zien dat ontworpen was door haar moeder. "Dat is een van mijn lievelingstekeningen van haar," zei ze. Haar moeder was erin geslaagd de domus, een huis dat ontworpen was voor stedenwijken, het huiselijk welkom van een landgoed te geven. Priscilla zei niets. Lange tijd bestudeerde ze de domus met een merkwaardige intensiteit. "Ik heb dit gezien," zei ze. "Deze domus?" Cariline trok een wenkbrauw op. "Het is een origineel ontwerp van mijn moeder, geen kopie van een bestaand huis. Het is nog nooit gebouwd." "Toch heb ik hem gezien. Ik kan me alleen niet herinneren waar." Ze liet een vinger over het kenmerkende ontwerp van de kantelen glijden. "Ik heb die kapitelen gezien, die kolonnade, zelfs de kleur van die gevel." Ze stond op. "Laten we het Aquila vragen." Nieuwsgierig liep Cariline achter Priscilla aan. Waarschijnlijk had Priscilla een villa gezien die op het ontwerp van haar moeder leek. Toch wilde ze graag een bouwwerk zien dat leek op wat haar moeder had willen bouwen. Ze vonden Aquila in de werkplaats waar hij de rommel van die dag opruimde. "Lieveling, heb jij deze domus gezien?" vroeg Priscilla terwijl ze de tekening voor hem op tafel uitspreidde. "Wat is dat? Een bouwkundige tekening?" Cariline knikte. "Ja, werk van mijn moeder." Aquila trok de lamp dichterbij en boog zich over de afbeelding. "Dit ziet er merkwaardig bekend uit." Dat zei ik ook," riep zijn vrouw uit. "Waar hebben we het gezien?" "Laat me nadenken.
Aquila trok de omtrek van de zuilengang na. Ik heb het. Hij ging rechtop zitten. Wat? Zeiden Caroline en Priscilla tegelijk. Het is de domus waar we langskomen als we naar het huis van senator Pudens gaan. Dat huis op de hoek van hun weg in de Esquilijn. Ik wist dat ik het eerder had gezien. Precies hetzelfde huis, nietwaar, schat? Aquila knikte. Ik ben geen bouwkundige, maar naar mijn beste weten is het hetzelfde huis. Maar hoe is dat mogelijk? Mijn moeder heeft dit huis 25 jaar geleden ontworpen en ze is niet lang daarna gestorven. Wie kan dan het gebouwd hebben? Wil je dat echt weten? Vroeg Priscilla met een grijns. Theo had de ochtend vrij. Toen hij hoorde van het mysterie van de domus, bood hij aan met Caroline mee te gaan naar de Esquilijnheuvel, zodat ze het bouwwerk zelf kon zien. Priscilla wierp zich op om hun de weg te wijzen. Zonder vragen pakte Taharka zijn mantel en vormde hun achtergoede. Het was geen zinloos gebaar. Na 2 ernstige pogingen tot moord op Caroline hoefde Theo hem niet te vertellen dat ze haar elke keer als ze het huis uitging moesten beschermen. Theo wierp blikken om zich heen, alert op elke schaduw, terwijl ze langs de bogen van Aqua Claudia liepen, het aquaduct dat nog niet lang geleden voltooid was door keizer Claudius. De stadswijken van Rome met hun hoge flatgebouwen, de wankele insulae die 4 en 5 verdiepingen de lucht inrezen, en buitengewone openbare gebouwen maakten plaats voor de heuvels van de buitenwijken, waar de rijken woonden. Op een hoek perceel prijkte op verhoogde grond, achterlangs travertijnmuren, een elegante hele domus met marmeren lambrisering. Als op een afgesproken teken kwamen ze allemaal tot stilstand en keken. Het was onmiskenbaar hetzelfde bouwwerk als Caroline's moeder getekend had. Een klein geluidje ontsnapte aan Caroline's lippen. Zonder nadenken pakte Theo haar hand en ze klemde zich aan hem vast. Nou, waar wachten we op? Vroeg Priscilla. Iemand moet onze aanwezigheid aankondigen. Theo naderde het dubbele hek en keek naar de klopper. 2 dolfijnen van brons die tot een cirkel waren gevormd. Precies datzelfde ontwerp had hij in een hoek van Gemina's tekening gezien. Daardoor voelde het vreemd om die koude, solide massa aan te raken, om de scherpe roffel van metaal op hout te horen. Met z'n vieren werden ze door een zacht sprekende slaaf binnengelaten in het atrium en gevraagd te wachten. De kleine vijver in het midden van het vertrek, de met gordijnen afgedekte openingen naar kleine vertrekken aan weerszijden, zelfs de plaats van de zuilen waren een exacte replica van Gemina's tekeningen, zo besefte Theo ook. Kort daarna kwam er een lange man van middelbare leeftijd aanlopen door de gang, waarachter het peristyle lag, de voormalige binnenplaats die het hart vormde van het meer afgezonderde deel van het huis. Zijn toga viel in perfecte plooien over zijn schouder. Kan ik jullie helpen? Vroeg hij. Als antwoord stapte Caroline naar voren. Zonder een woord gaf ze hem de tekeningen van haar moeder. De man wierp een nieuwsgierige blik op haar, waarna hij de rol opende. Hij fronste zijn voorhoofd toen hij de afbeeldingen zag en de aantekeningen las. Vervolgens trok alle kleur weg uit zijn magere gezicht.

0: De binnenste gedeelte van een domus bevatte de intiemere vertrekken van het huis, gereserveerd voor goede vrienden en familie. Vreemden werden gewoon ook ontvangen in het atrium waar ze bleven staan. Aangezien ze niet eens wisten hoe hun gastheer heette, konden ze niet van hem verwachten dat hij hen welkom heette in het privégedeelte van zijn huis. Hij ging hun voor naar de eetzaal, een vierkant vertrek dat door een schuifdeur in verbinding stond met de tuin. Muurschilderingen van landschappen gaven de ruimte een vrolijk aspect. De complexe mozaïek op de vloer, gemodelleerd naar de oceaan, deed de ruimte groter lijken dan die was. "Verfrissingen voor onze gasten," zei hun gastheer tegen de vriendelijke slaaf die de deur voor hen had geopend, waarna hij hen uitnodigde om plaats te nemen op de comfortabele banken die tegen drie muren waren gezet. "Vergeef me mijn onbeleefdheid," zei Theo. "Ik ben Theodotus uit Korinthe. Mag ik informeren naar uw naam? Ziet u, we kwamen hier alleen omdat we het huis herkenden van Gemina's tekeningen. Maar we verkeren in onwetendheid ten aanzien van uw identiteit." Hun gastheer lachte. "Deze dag wordt steeds merkwaardiger." Hij stak ter begroeting een hand uit naar Theo. "Ik ben Aulus Galerius Sergius." Zijn greep was stevig en warm. Hij keerde zich naar Carilline. "En jij bent?"
1: "Ik ben Carilline Gemina."
0: Galerius schudde verwonderd zijn hoofd. "Carilline Gemina? Het is een genoegen kennis met je te maken. Ik heb je moeder gekend." Carilline, die nog maar net was gaan zitten, sprong op.
1: "O ja?"
0: "Zeker. Je moeder was de liefste vriendin van mijn echtgenote."
1: "Uw echtgenote?"
0: Het was alsof ze niet kon slikken.
1: "Bent u getrouwd met Vitruvia?"
0: "Hoe weet je dat?" zei Galerius. "Hoewel ze heen gegaan is, vrees ik." De lucht verdween uit Theo's borst.
1: "Gecondoleerd," fluisterde Carilline.
0: "Wat? Nee. Ik bedoelde niet dat ze heen gegaan is naar het hiernamaals. Ze is alleen een dagje weg om haar vader te bezoeken. Daarom is ze hier niet, in eigen persoon, om je te begroeten." Carilline bracht een trillende hand naar haar mond. Alles in Theo wilde opspringen en haar vasthouden, haar troosten. Knarsetandend hield hij zich afzijdig. Hij dwong zich om haar worsteling gade te slaan en er niets aan te doen. Het was niet aan hem. Die gedachte brandde als zuur in zijn ingewanden. "Ik had nog nooit van Vitruvia gehoord tot ik de brieven van mijn moeder vond," zei Carilline met bevende stem. "Ik vond ze verstopt in een geheim vak in deze tekeningen." Galerius schudde zijn hoofd.
1: "En wij hebben nooit van jou geweten. We hebben nooit gehoord dat Gemina een kind ter wereld heeft gebracht voordat ze stierf. Anders hadden we je al lang opgezocht."

Juweel van de Nijl, hoofdstuk 22. Soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer. Zo zegt het boek Spreuken in hoofdstuk 18, vers 24b. Als druppels kwikzilver verspreidde Karilinis gedachten zich en rolde buiten haar greep. Ze waren op zoek gegaan naar haar moeders domus en hadden Vitruvia gevonden. Haar gedachten schoten alle kanten op en ze vond het moeilijk om alles wat er gebeurde te volgen. Haar eigen leven werd voor haar ogen met één laag tegelijkertijd afgespeld. Zo gezeten in het sierlijke bouwwerk dat haar moeder ontworpen had, omringd door de vormen, proporties en kleuren die zij had bedacht, keek Karilene lange tijd verbijsterd voor zich uit. Een driedimensionale wereld had haar moeders platte tekening vervangen en tot leven gebracht. Ze stak haar hand uit en raakte de deur aan die naar de tuin leidde. Het voelde alsof ze een stukje aanraakte van de moeder die ze nooit had gekend. Galerius schonk robijnrode wijn in een glazen bokaal en bood haar die aan nadat hij er een royale plens water had aan toegevoegd. Drink eens, kind, dan kom je een beetje bij. Karilene nam de bokaal aan en nam een slokje. Tegen de tijd dat Galerius de andere had bediend, had ze haar op hol geslagen gedachten weer in de hand. Ik kan niet wachten tot ik Vitruvia over je kan vertellen, zei Galerius met een grijns. Ik zal haar misschien weer bij moeten brengen als ze flauw valt. Ze zal stom verbaasd zijn als ik haar vertel dat Gemina een dochter heeft. Ik stond ook perplex toen ik te weten kwam dat mijn moeder een geheime vriendin had. Een vriendin die de kleindochter is van de grote architect Vitruvius. Hoe kon deze domus gebouwd worden? Ik dacht dat ik de originele plannen had. Galerius stond op. Wacht hier. Toen hij terugkwam, had hij een grote papyrusrol onder zijn armen. De bundel bevatte drie afzonderlijke rollen die dezelfde tekeningen bevatten als die zij bezat, maar die nog gedetailleerder waren. In de hoek stond een zwierige aantekening. Een lang leven gewenst, lieve Vitruvia, en veel geluk tot het einde van je jaren. Ze heeft deze aan mijn vrouw gestuurd als geschenk voor haar 25e verjaardag. Het exemplaar dat ik heb, moet ze als ruw concept hebben gebruikt. Galerius knikte. We hebben deze tekeningen jarenlang bewaard. Vitruvius zei altijd dat ze die domus wilde bouwen ter nagedachtenis aan Gemina. We vonden het ontwerp allebei prachtig. Een paar jaar geleden konden we dit stuk grond kopen en eindelijk Vitruvius' droom werkelijkheid laten worden. Mijn moeder zou stellig verheugd zijn over wat u hebt bereikt. Galerius stond op. Wil je de rest van het huis zien? Hij ging voor door de domus, te beginnen met zijn tablinum, een comfortabel en fris vertrek met ongewoon hoge plafonds, waarin Galerius' massieve bureau de belangrijkste plaats innam. Zijn tablinum was een schuifdeur verbonden met de tuin. Ze gingen naar buiten en kwamen bij een gedeeltelijk overdekt pad met smalle marmeren zuilen en paneelwerk, wat de buitenruimte beschut deed aanvoelen. Het geluid van sijpelend water gaf hen het gevoel dat de stadswijken van Rome 1000 kilometer ver weg waren. Zoals gebruikelijk was de keuken achter in de tuin weggestopt. Onverwacht was de slimme halve muur bedekt met een klimplant met aromatische bloemen die de ingang van de keuken volkomen aan het zicht onttrok. Op een soortgelijke manier had haar moeder hoekjes gecreëerd voor de huishoudelijke bedienden en slaven, die discreet verborgen werden achter deuren en panelen. In de tegenoverliggende hoek van de tuin
waren een klein privébad en privaat gebouwd. Boven bevonden zich diverse mooie kamers en praktische opslagruimte aan een lange gang. Elke kamer was doordacht ontworpen en vertoonde de drie voornaamste kenmerken van Vitruvius: gebruiksvriendelijkheid, schoonheid en stevigheid. Dit was een huis dat de tand des tijds zonder twijfel eeuwenlang zou doorstaan. Een domus om generatie na generatie na te laten aan je kinderen en je kindskinderen. Je moeder was een begaafde architecte, zei Galerius, terwijl Carilinee zijn huis bewonderde. In alles hier is haar hand te zien. Nadat hij hen mee teruggenomen had naar de eetkamer, vroeg Carilinee: wanneer hebt u voor het laatst van mijn moeder gehoord? Galerius dacht na. Gemina heeft mijn vrouw een laatste brief geschreven vanuit Caesarea, waarin ze ons vertelde van het ongeluk van je ouders. Op dat moment hoopte ze nog de Cushitische koningin op andere gedachten te kunnen brengen. Ze hoopte herenigd te worden met je vader. Ze moet nog niet van jou hebben geweten, want ze vertelde niets over haar zwangerschap. Carilinee klemde haar handen ineen. Mijn ouders zijn nooit herenigd. Ze is gestorven zonder mijn vader weer te zien. Dat hebben we begrepen. Toen we daarna niets van haar hoorden, werden we ongerust. Ik heb tijdelijk een man in dienst genomen om nieuws over haar te vinden. Hij schikte de plooien van zijn toga. Tegen die tijd was er niet meer. Zo'n tragisch verlies. Vitruvia is maandenlang ontroostbaar geweest. Carilinee boog zich met grote ogen naar voren. Kende Vitruvio mijn vader? Nee, ze hebben elkaar nooit ontmoet. Maar kenden ze zijn naam? Galerius fronste zijn wenkbrauwen. Zijn naam? Hij poseerde even. Kind, weet je dan niet wie je vader is? Tot een paar weken geleden dacht ik dat mijn vader dood was. Wie heeft je dan grootgebracht? Mijn tante. Ah ja, Blandina was het toch? We hebben haar maar één keer ontmoet. Ze was getrouwd toen we je moeder ontmoetten en woonde in Caesarea. Een lieve vrouw. Je moeder hield veel van haar. Heeft ze je verteld dat je vader was gestorven? Nee, mijn grootouders hebben ons allebei dat verhaal verteld. Grootvader was woedend vanwege mijn moeders besluit om weg te lopen. Ik veronderstel dat hij op die manier de rekening wilde vereffenen met de man die mijn moeder, zo zei hij, kapot gemaakt had. Ze imiteerde de hooghartige stem van haar grootvader en Galerius lachte. Je hebt geen echte band met Quintus Blandinus, begrijp ik. Carilinee streek de rok van haar tunica glad over haar benen. Jarenlang hebben mijn grootouders niets van me willen weten. Pas na mijn 10e verjaardag hebben ze me eindelijk laten komen. Toen moest je er onderhand wel naar verlangen om hen te ontmoeten. Ik was eerder nieuwsgierig dan dat ik er naar verlangde. Ik had een Cushitische vriend die mijn grootvader kende. Ze vertelde hem over Natemahar. Hij is me dierbaarder dan mijn grootvader ooit zou kunnen zijn. We hebben elkaar geadopteerd, zo zou je kunnen zeggen. Toen mijn grootvader me ontbood, vroeg ik Natemahar, die destijds in Caesarea op bezoek was, wat voor iemand mijn grootvader was. Carilinee herinnerde zich het gesprek. Natemahar had zwijgend nagedacht voordat hij had gezegd: ik ken hem niet goed, maar hij is heel streng. Streng in de zin dat hij veel regels heeft, had ze gevraagd. Ja, dat en nog meer. Hoezo meer?
Je weet dat jij soms iets zegt waardoor ik moet bulderen van het lachen en dat ik dan aan je vlecht trek en je bij de hand noemt. Ja, je grootvader zou er waarschijnlijk aanstoot aan nemen en je zonder eten naar bed sturen. Dat klinkt niet aardig. Nou ja, misschien is hij tegen jou anders dan in het paleis. Maar dat bleek niet het geval. Karoline was in haar kindertijd vele malen zonder eten naar bed gegaan. Karoline zette de herinnering van zich af en zei: toen ik hen eindelijk ontmoette, vertelden mijn grootouders dat mijn vader was gestorven. En ze verboden me ooit over hem te spreken. Toen ze vertelde hoe ze per ongeluk het geheim van haar grootvader had ontdekt, floot Galerius zacht. Gemina zei altijd dat je grootvader het niet kon verdragen om te worden tegengesproken. Het klinkt mij ronduit vreed in de oren om je al die jaren je vader te onthouden en erover te liegen. Voorzichtig zette Karoline haar bokaal op de tafel. Heeft mijn moeder u ooit de naam van mijn vader verteld? Niet aan mij. Maar misschien heeft ze die aan Vitruvia onthuld in een van haar brieven. Karoline deed haar best om haar teleurstelling te verbergen. Dat ze dit huis en Galerius en Vitruvia op wonderlijke wijze had gevonden, was al een geschenk van God. Als zijn plan niet verder reikte, zou ze tevreden zijn. Jullie moeten morgen terugkomen, zei Galerius. Jullie allemaal. Kom bij ons eten. Dan is Vitruvia er weer en zal ze staan popelen om kennis met je te maken. Theo huurde een overdekt rijtuig en Karoline zat veilig tussen Taharka aan de ene kant en Theo aan de andere, die haar eigen persoonlijke menselijke schild vormde terwijl ze op weg waren naar de Esquilijnheuvel. Karoline vermoedde dat het rijtuig niet zozeer voor het gemak was, als wel om haar 's avonds, als de duisternis een wapen kon worden, in de handen van een getrainde krijger extra bescherming te bieden. Zodra ze bij de domus uit het schommelende rijtuig stapte, werd ze enthousiast ontvangen door haar gastvrouw. Vitruvia had brede heupen en een platte borst, precies zoals ze in haar brief had beweerd. Ze was een elegante vrouw van middelbare leeftijd met een dure blonde pruik en een stralende lach. Haar hazelnoodbruine ogen waren al nat van tranen voordat Karoline een voet over de drempel had gezet. Ze sloeg haar armen om Karoline heen en wiegde haar zoals een moeder die lang afwezig is geweest dat doet. Hun tranen veranderden in lachen toen Vitruvius' pruik opzij zakte als gevolg van de ietwat onstuimige omhelzing. Ze bracht een hand omhoog om de sierlijke krullen op hun plek te duwen. Bij Jupiters bolle ogen, en ik had hem nog wel opgezet om een goede eerste indruk te maken. Ik kan me geen betere indruk voorstellen, lieve Vitruvia, zei Karoline. Het was warm geworden in Rome. Daarom had Vitruvia voor de maaltijd aan tafel en banken in de tuin laten zetten. Anders dan Priscillius' binnenplaats met zijn overvloed van kruiden en bloemen in potten, was Vitruvius' tuin groot en keurig met een ondiepe vierkante vijver met een fontein in de vorm van een dolfijn die fris water spuwde. Toen Karoline zich tegenover Theo op de bank uitstrekte, ving ze zijn blik en zwaaide. Als Theo er niet was geweest, zou zij hier niet zijn. In Rome, in dit huis. Ze zou dit geschenk niet hebben gekregen. Ze probeerde hem met haar blik uit te drukken hoe dankbaar ze was. Een trage glimlach welfde zijn lippen tot een halve maan. Een ogenblik voelde zijn ogen warmer dan de bries
En daar werd ze zozeer door afgeleid dat ze geen acht sloeg op Galerius en Vitruvia en alle vragen die op het puntje van haar tong lagen.

We lezen in het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Vitruvio stond op om een van de slaven aanwijzingen te geven toen hij de eerste gang opdiende en Carilline was weer bij de les. Ze hadden vanavond maar met z'n drieën kunnen komen omdat Priscilla en Aquila een huisbijeenkomst hadden. Ter ere van Gemina heb ik vanavond al haar lievelingskostjes besteld, zei Vitruvia. De eerste gang is kruidensalade, geserveerd met varkensvlees, gerookt met mirte. Gemina vond dit een heerlijk gerecht. Ik ken het niet. Tante Blandina gaf de voorkeur aan eenvoudiger voedsel. Carilline proefde een hap. Er smolt zojuist iets in mijn mond, misschien mijn tong. Ik zou de hele schaal in mijn eentje leeg kunnen eten, bekende Vitruvia. Maar je moeder had een ijzeren zelfbeheersing. Ze was lang en slank, net als jij. Een schoonheid, heel mooi. Hoe heb je haar ontmoet? Vroeg Carilline. Ik heb haar ontmoet in Fanum, waar het beroemdste bouwwerk van mijn grootvader staat. Ik was gekomen om grootvaders basilica te zien, zoals iedereen die naar Fanum reist. En daar was ze. Had je de basilica nog nooit eerder gezien? Vroeg Carilline verbaasd. Vitruvio veegde haar mondhoeken af met een delicate linnen servet. Nee, toen pas. Mijn vader was geen groot fan van architectuur. Voordat mijn grootvader een gevierd architect werd, was hij militair en diende hij als officier van de artillerie. Mijn vader leek daarin op hem. Hij ging in het leger en diende vele gelukkige jaren, maar hij had geen belangstelling voor architectuur of techniek en hij had nooit zin om Fanum te bezoeken. Ik werd echter met een loodlijn in mijn hand geboren. Ik heb mijn grootvader nooit ontmoet. Hij was al lang gestorven toen ik geboren werd. Maar op de een of andere manier heb ik zijn passie voor gebouwen geërfd. Carilline grinnikte. Dat kan ik begrijpen. Vitruvia nam haar schattend op. Mijn vader kon dat niet begrijpen. Hij kon nooit bevatten waarom ik meetkunde en ontwerpen wilde leren. Ik moest de boeken van mijn grootvader stiekem mee naar bed nemen en in het geheim lezen. Pas toen ik met mijn lieve Galerius trouwde en hij werd overgeplaatst naar Fanum, kon ik mijn grootvaders pronkstuk de basilica bezoeken. Stel je me een verrassing voor toen ik daar een tenger, spichtig meisje met houtblonde haren en ronde ogen alleen op de overdekte kolonnade zag lopen. En haar de omtrek van de zuilen zag meten als ze dacht dat niemand keek. Carilline lachte. Ze zag haar moeder bijna voor zich, zoals Vitruvia haar beschreef. Wat deed je? Ja, ik vroeg natuurlijk of ik haar leren reep mocht lenen om mijn eigen metingen uit te voeren. Samen onderzochten we de driezijdige gebinten, de kapitelen en de vloertegels. We bespraken het dak, de fundering en mijn grootvaders besluit om de basilica van noord naar zuid te situeren. We glipten stiekem de omheinde zuilengang op, de bovenverdieping binnen die niet open is voor het publiek, omdat hij gereserveerd is voor zakelijk gebruik. Ik zal nooit vergeten dat een man in een toga met een rood hoofd tegen ons bulderde dat we hier niets te zoeken hadden. Je moeder richtte zich op als een keizerin. We hebben hier wel degelijk iets te zoeken, meneer. Als studenten bouwkunde kunnen we op geen betere plaats zijn. Toen stak ze de man met grote waardigheid het ene eind van haar lepenreep toe en vroeg hem haar te helpen de hoogte van de zuilen te meten. Carilline poeste het uit. Wat deed hij? Hij deed wat ze vroeg. En dat deden de meeste mensen. Vitruvia bette haar ogen met haar servet. Je moeder was verscheidene jaren jonger dan ik, maar het deed er weinig toe.
Die middag begon een levenslange vriendschap. Zoals wij elkaar begrepen en zo verknocht als wij waren, dat is zeldzaam, kind. Ik hoop dat je iemand zult vinden die je hart vult zoals Gemina het mijne vulde. Niemand, geen enkele vriendschap heeft haar ooit kunnen vervangen. Caroline dacht aan Mariamne en Hermione, aan hun liefdevolle aanvaarding, hun trouw, hun standvastigheid. Ik heb zulke vriendinnen, zei ze. Dan lacht het gelukje toe. God heeft me gezegend. Ik mag dan geen moeder of vader hebben, maar wel het gezelschap van de allerbeste vriendinnen. Caroline vroeg zich af of de sterke band tussen Vitruvia en haar moeder in één middag was gesmeed. Is dat de enige keer dat je mijn moeder hebt gezien? Die dag in de basilica? Gelukkig niet. Destijds was Gemina's vader in Fanum gestationeerd. 5 maanden lang waren we onafscheidelijk. We sjouwden door de straten van Fanum, bekeken de boog van Augustus en bespraken de door mijn grootvader ontworpen ingenieuze tactische muren. We droomden ervan eens onze eigen basilica te bouwen en waren uren bezig met het ontwerpen van een stad vol gebouwen. We gilden om grappen die alleen wij begrepen, lazen de boeken van mijn grootvader, probeerden tuinieren uit. Vitruvia boog zich naar haar man toe om zijn wang te strelen. Galerius ging met ons mee als zijn werk het toeliet. Soms als hij even weg kon klippen, nam hij ons mee om te picknicken op het strand van de Adriatische Zee. Galerius glimlachte. Het was een verrukkelijke tijd. Toen je grootvader ontdekte dat Gemina en ik architectuur bestudeerden, verbood hij ons elkaar nog langer te ontmoeten. Hij dacht dat ik een slechte invloed op haar had, denk ik. Daarna moesten we elkaar stiekem ontmoeten en konden we niet meer zo vaak samen zijn. Dat verklaart waarom mijn moeder het nodig vond om je brieven te verstoppen. Vitruvia knikte. Toen werd je grootvader naar Kush gestuurd en Galerius werd teruggeplaatst naar Rome. De laatste keer dat ik Gemina zag, reed ze in een rijtuig over de Via Flamina op weg naar Puteoli, waar een schip met de bestemming Kush op haar wachtte. We hadden afgesproken contact te houden. Een vriend van Galerius bracht onze brieven over en weer. Maar daarna hebben we elkaar nooit meer gezien. Ze stak een beringde hand uit en streelde Caroline's wang. Je hebt haar glimlach. Haar lach, weet je wel, en dezelfde ogen, hoewel de kleur anders is. Ze klapte haar handen tegen elkaar en bracht haar vingertoppen naar haar lippen. En ze heeft je Caroline genoemd. Caroline trok een wenkbrauw op. Waarom heeft ze mij een Griekse naam gegeven? Geen Latijnse ter ere van mijn grootvader of een Kushitische ter herinnering aan mijn vader, maar Grieks. Weet je dat niet? Ik heb er tante Blandina een paar keer naar gevraagd, maar ze barstte altijd in tranen uit en gaf nooit antwoord. Ah, dat begrijp ik wel. Je tante heeft vroeger een baby gehad, zie je? Mijn tante? Caroline was geschokt. Ja, heel vroeg in haar huwelijk, een klein meisje. Haar enige kind. Ze kwam te vroeg en bleef niet in leven. Je tante noemde haar Caroline, ter ere van de moeder van haar echtgenoot. Caroline Blandina. Je moeder zei altijd dat ze, als ze een dochtertje kreeg, haar Caroline zou noemen. Als troost voor haar zus. En kijk, daar ben je. Caroline boog haar hoofd. Hoeveel geheimen had haar familie begraven? Hoeveel pijn lag er verborgen in haar afkomst? Arme tante Blandina. Had ze aan haar verloren baby gedacht elke keer als ze de naam van haar nichtje riep?
was de naam waarvan haar moeder had gehoopt dat hij haar zus zou troosten, in plaats daarvan een voortdurende doorn in Blandina's vlees geworden? Over namen gesproken. Karilene boog zich gespannen naar voren. Heeft mijn moeder je ooit de naam van mijn vader bekendgemaakt, Vitruvia? Vitruvia wapperde met haar vingers. Galerius vertelde me over je situatie, kind. Ik was sprakeloos. Dat gebeurt niet vaak, kan ik je vertellen. Galerius keek zijn vrouw glimlachend aan. Mijn vrouw kan altijd wel iets bedenken om te zeggen. Ik ben de halve nacht opgebleven in een poging hem me te herinneren. Vitruvia schudde haar hoofd. Het spijt me, Karilene. Je moeder heeft me zijn naam geschreven in een brief. Eén keer maar. Het was een kenmerkende naam. Kushitis, veronderstel ik. Ze gooide haar handen omhoog. En nu kan ik me hem niet meer herinneren. Sinds vanochtend vroeg heb ik de halve huishouding van de ene opslagruimte naar de andere gesleept op zoek naar Gemina's brieven. Toen we een paar jaar geleden zijn verhuisd, ben ik ze uit het oog verloren. Ik weet wel dat ze hier ergens zijn. Ik zou haar brieven nooit weggooien, maar ik kan ze niet vinden. Karilene blies uit. Weer een muur. Weer een doodlopende weg. Herinner je je iets over hem? Hoe hebben ze elkaar ontmoet? Hoe zijn ze verliefd geworden? Ze hoopte dat een schijnbaar onbelangrijk detail haar nog naar hem kon toeleiden. De gesprekken verstomden toen twee slaven de eerste gang afruimden en het hoofdgerecht opdienden. Rauwe oesters gepresenteerd op halve schelpen, op een bedje van sneeuw uit de bergen, geroosterde lamscarbonaatjes met peperkorrels, een eierschotel en aspergepudding. Karilene keek naar de anderen om te zien hoe ze hun oesters met het puntige handvat van een lepel uit de schelp haalde. Ze stopte een hap van iets in haar mond en proefde niets. Vitruvia slikte een oester door en zuchtte tevreden. Waar waren we? O ja, hoe je ouders verliefd werden. Het was een fantastische romance. Gemina was kort voordat ze je vader tegenkwam aan iemand anders beloofd. Je grootvader was onvermurfbaar wat betreft de verbintenis en Gemina had ermee ingestemd. Kennelijk had de vader van de jonge man beloofd je grootvaders carrière vooruit te helpen. Ik maakte me zorgen om Gemina. Ik begreep niet hoe ze gelukkig kon zijn met zo'n regeling. De jonge man in kwestie, ik kan me zijn echte naam natuurlijk niet meer herinneren, maar ik dacht altijd aan hem als Varro. Karilene lachte. Varro betekende stomkop. Die Varro was nogal bazig en eiste dat Gemina het lezen en het tekenen opgaf. Alles waar ze van hield en van genoot. Ze haalde haar schouders op. Jonge mannen kunnen zulke lomperd zijn. Theo schraapte zijn keel. Vitruvia wuifde naar hem. Jij niet, jongen. Jij bent te aardig om ooit in die categorie te vallen. Ze zette haar afglijdende pruik recht. En al die mooie spieren en welgevormde trekken kunnen trouwens ook geen kwaad. Theo werd rood. Karilene had hem nog nooit zo zichtbaar in verlegenheid gezien. Ze vond het een uitgesproken, genotvolle aanblik. Je grootvader was er al in geslaagd een ongelukkige verbintenis te regelen voor je tante Blandina, zei Vitruvia tussen twee happen lamsvlees door. Hij stuurde haar naar Caesarea met een man die twee keer zo oud was als zij. Hij had geen idee wat zijn dochters nodig hadden. Ik vreesde dat hij voor Gemina weer zo'n beroerde toestand had gecreëerd. En toen greep de koningin in.
De koningin? Caroline spitste haar oren. Zij is toch diegene die de Kushiten Kandake noemen? De Kandake was er verantwoordelijk voor dat je ouders elkaar ontmoeten. Oh, niet met opzet, maar inderdaad. Ze had een grote ceremonie georganiseerd waarvoor Quintus Blandinus en zijn familie ook waren uitgenodigd. Je vader was de zoon van de beste vriendin van de Kandake en was die avond ook aanwezig. Ze bereidde hem voor op een of andere officiële positie. Wat was het ook alweer, even denken? Het had iets met cijfers of geld, geloof ik. Een schatbewaarder? Piepte Caroline. Ja, dat was het. Hij werd voorbereid om als schatbewaarder te dienen. Sissen was haar vader.

U luisterde naar hoofdstuk 22 uit de roman Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar. En u kan deze aflevering opnieuw beluisteren via de website van Radio Maria, radiomaria.be. U gaat daarvoor naar het programma Boekhoud.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk, op deze 17e zondag door het jaar. De hymne kan u terugvinden op bladzijde 696. 696 voor de hymne. De psalmen vindt u terug vanaf bladzijde 780. En op het midden van bladzijde 783 vindt u de korte schriftlezing. 780 en 783. God, kom mij te hulp, Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O eeuwige Schepper van het al, die dag en nacht in hun getal, tijd en getijden in hun kring, ons geeft een milde wisseling. Hoor de heraut der dageraad, die waakt terwijl de nacht vergaat, hen die op reis zijn begeleid, en nacht van nacht met roepen scheidt. Hij roept de drager van het licht, verrijst en al het duister zwicht. Hij roept de boze geesten schaar, die 's nachts ons kwelt, vlucht uit elkaar. Hij roept, de zeeman vat weer moed, stil wordt de wilde watervloed. Hij roept, de rots der kerk bevrijdt, zich van zijn schuld doordat hij schrijdt. O Jezus, zie hoe zwak wij zijn, maak gij ons door uw blik weer rein. Ziet gij ons aan, dan wenen wij, dan valt de schuld en zijn wij vrij. O licht, verlicht ons binnenin, verdrijf de slaap uit ziel en zin. Ons eerste lied zij u gewijd en onze trouw en dankbaarheid. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer en met de Geest die troost en leidt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Reeds bij het ochtendgloren God zoek ik u, beschouw ik uw macht, alleluia. God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren. Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen. Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie. Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof. Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u. Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken. Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over uw peinzen. Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels. Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en de eeuwen der eeuwen. Amen. Reeds bij het ochtendgloren God zoek ik u, beschouw ik uw macht. Alleluia. Midden in het vuur hieven de drie een loflied aan en riepen als uit één mond: geprezen zij God, alleluia. Loof de Heer, alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. Loof de Heer, hemelse sferen, boden des Heeren, prijst hem. Looft hem, wateren boven de hemel, hemelse machten, prijst hem. Loof de Heer, zon en maan, sterren des hemels, prijst hem. Loof de Heer, regen en dauw, alle stormwinden, prijst hem. Loof de Heer, vuur en hitte, koude en warmte, prijst hem. Looft hem, nevels en buien, hagel en vorst, prijst de Heer. Loof de Heer, ijs en sneeuw, nachten en dagen, prijst hem. Loof de Heer, licht en donker, bliksem en wolken, prijst hem. Loof de Heer, heel de aarde, prijs en verhef hem eeuwig. Loof de Heer, bergen en heuvels, al wat daar groeit, prijst de Heer. Loof de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water, vogels des hemels, prijst hem. Looft hem, wilde en tamme dieren, mensen, kinderen, prijst de Heer. Israël, loof de Heer, prijs en verhef hem eeuwig. Loof de Heer, priesters des Heren, al zijn dienaren, prijst hem. Looft hem, geesten van de rechtvaardigen, vromen, ootmoedigen, prijst de Heer. Looft hem, Anania, Azaria, Misael, prijst en verheft hem eeuwig. Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig. Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels, u komt de lof toe in alle eeuwen. Midden in het vuur hieven de drie een loflied aan en riepen als uit één mond: geprezen zij God, alleluia. Laat Sions volk zijn koning begroeten, alleluia. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weerklinke te midden der zijnen. Israël juiche zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten. Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer. Want onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen. Jubelt dus heiligen om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen. Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmscherpe zwaard in uw handen. Trekt met uw wraak door het heidense land. Bestraft de vijandige volken. Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters. Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. laat Sions volk zijn koning begroeten. Alleluia. Uit het boek Apocalyps. Aan onze God die op de troon is gezeten en aan het Lam behoort de overwinning. Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank, eer en macht en sterkte aan onze God in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Het Rijk der Hemelen gelijkt op een sleepnet dat in zee werd geworpen. Toen het vol was, trok men het op het strand. Men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en de slechte weg te werpen.

Het rijk der hemelen gelijkt op een sleepnet dat in zee werd geworpen. Toen het vol was, trok men het op het strand. Men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en de slechte weg te werpen. Christus de Heer is de opgaande zon die geen ondergang kent. Hij is het daglicht dat iedere mens verlicht. Laten wij hem prijzen en aanroepen. Heer, Gij zijt ons leven en ons heil. Schepper der wereld, dankbaar aanvaarden wij deze dag en wij gedenken uw verrijzenis. Heer, Gij zijt ons leven en ons heil. Laat uw Heilige Geest ons leren ook vandaag uw wil te doen. Laat uw wijsheid ons leiden ieder uur van deze dag. Heer, Gij zijt ons leven en ons heil. Schenk ons op deze zondag de vreugde van het samen zijn rond de tafel van uw woord en van uw lichaam en bloed. Heer, Gij zijt ons leven en ons heil. Heer, wij staan voor u om u te danken voor al uw goede gaven. Heer, Gij zijt ons leven en ons heil.

God, niets is heilig zonder u. Buiten u bestaan geen vaste waarden, maar al wie op u hoopt, staat sterk en veilig. Omring ons met de rijkdom van uw barmhartigheid. Geef zin en richting aan ons leven, dat wij al het goede weten te gebruiken en ons hechten aan wat blijft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden luisteraars, we hadden afgesproken in deze zomer om jullie elke week mee te nemen op een grote wereldreis.
2: En telkens is het afspraakpunt op onze rots in de branding.
1: En velen hebben ons reeds vergezeld met de eerste 3 excursies in het verre Filipijnen.
2: Op enkele van de duizenden eilanden waaruit dit land bestaat.
1: En hartelijk dank dat jullie terug klaarstaan voor een 4e excursie. En vandaag zelfs een 5e.
2: En om jullie door ons te laten gidsen.
1: En de eerste bestemming is de Democratische Republiek Congo.
2: Dus op het Afrikaanse continent. Volgt u ons maar. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal

0: Afspraak op onze rots in de branding.
1: Beste luisteraars, laat ons dan starten voor vandaag met het eerste Afrikaanse land, namelijk Congo-Kinshasa of de Democratische Republiek Congo. Het ligt centraal in Afrika met een immense oppervlakte, zomaar eventjes iets meer dan een 2.340.000 vierkante kilometer.
0: Ja, nog iets meer dan ons land, Frankrijk, Nederland, Italië, Spanje en Polen samen.
1: En uiteraard grenst het dan ook aan verscheidene landen. In het westen aan Congo-Brazzaville, in het noorden aan de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan. In het oosten aan Oeganda, Rwanda, Burundi en Tanzania. En in het zuiden aan Zambia en Angola.
0: De officiële taal is het Frans en de vier belangrijkste inheemse talen zijn het Lingala, Kikongo, Swahili en het Chiluba. Het land telt een goede onder de 1 miljoen inwoners, waarvan een 80% zich christen noemen.
1: Over de pre-koloniale periode kan je lezen. Van 2000 voor Christus tot 500 na Christus kwamen migratiegolven van Bantu het land binnen vanuit het noordwesten, waarbij de oorspronkelijke pygmeumbevolking naar het zuiden verdreven werd. Tegen de 15e eeuw was de dominante politieke macht in Congo het hoogst ontwikkelde koninkrijk Congo met uiteraard een koning aan het hoofd, genaamd de Mwene-Congo of Mani-Congo.
0: Dit rijk met een 2 miljoen inwoners vormde het centrum voor een intensieve handel van grote hoeveelheden ivoor en de productie van koperwerk, aardewerk, naast de natuurlijke producten. Hoewel historische bronnen schaars zijn, is duidelijk dat deze Congo-beschaving geavanceerd was.
1: En graag bedanken we voor de volgende informatie de website van de congregatie van de zusters van Ons Lieve Vrouw ten Bunderen. Een bijzondere, aan te raden, interessante website. In 1482 ontdekte de Portugees Diego Cao de monding van de Congo-stroom en neemt het voor zijn land in bezit. En alzo, zoals in andere landen, startte de Portugese kolonisatie. Maar naast de reeds bestaande handel werd de 16e eeuw vooral gekenmerkt in de kuststreken door de slavenhandel, door Europese kooplui. We komen daar straks op terug. En zo stilaan ontstonden tevens bloedige stammenoorlogen en uiteindelijk een demografische en culturele ondergang van dit koninkrijk. Vanaf het midden van de 19e eeuw verdween dan wel de Atlantische slavenhandel, maar om plaats te maken voor een Arabische slavenhandel in het oosten van het land.

0: In de tweede helft van deze 19e eeuw startte de verkenning door Europese ontdekkingsreizigers in het Congolese binnenland. Denken we aan de Schot David Livingstone, de Engelsman Henry Morton Stanley. Koning Leopold II toonde grote belangstelling in dit, zoals genoemd werd, het donkere continent.
1: Hij riep een bijzondere conferentie samen in Brussel, welke de aanleiding gaf tot de oprichting van Association Internationale Africaine, om, zoals vermeld staat, Afrika te openen voor de beschaving en te bevrijden van de slavenhandel. De koning stak er veel geld in voor expedities zoals met Stanley enzovoort.
0: Uiteindelijk werd Congo als een soevereine staat erkend in 1885 met als staatshoofd koning Leopold II. Maar veel vrijhandel was er niet, daar de koning de handel monopoliseerde, waardoor veel in bezit kwam van de staat en dus van de vorst.
1: En we kennen de dramatische situaties van de inwoners. Om een voorbeeld te geven, bij het aanleggen van een 385 kilometer lange spoorlijn vielen er duizenden slachtoffers tijdens de werken. Men spreekt van 1 Congolese dode per dwarsligger. Later kwam de rubberhandel op gang door dwangmatige handenarbeid van de inlanders. Uiteindelijk een periode van massale uitbuiting en weerzinwekkende misbruiken, zoals lijfstraffen en zelfs het afhakken van de armen. We laten het hierbij. Volgens schattingen vergaarde koning Leopold II 1 miljard euro.
0: Uiteraard bleven de protesten niet uit. Niet alleen in België, maar nog meer vanuit het buitenland. In 1907 tekende koning Leopold II de Akte van Afstand. Dit betekende het ontstaan van de kolonie Belgisch Congo. Maar uiteindelijk werden alle voorstellen om deze kolonie meer zelfstandigheid te geven radicaal afgewezen en bleven de inlanders tweederangsburgers met weinig politieke rechten.
1: In 1916, tijdens Wereldoorlog 1, door de schending door de Duitsers van het oostelijk Congolese grondgebied, viel België de Duitse kolonies Rwanda en Burundi binnen. Na Wereldoorlog 1 werden dan belangrijke vernieuwingen ingevoerd die Belgisch Congo tot een van de beste uitgeruste Afrikaanse kolonies maakten en waarbij de gezondheidszorg in handen kwam van edelmoedige mannelijke en vrouwelijke missionarissen.
0: Maar ondertussen, zoals in vele andere kolonies, komt de roep naar de onafhankelijkheid naar boven. Deze werd dan vastgelegd op 30 juni 1960.
1: Maar enkele dagen later slaan leger en politie aan het muiten en moesten de blanken het land uitvluchten, begeleid door een 10.000 soldaten vanuit België gestuurd. Ook Rwanda en Burundi werden in 1962 aparte, onafhankelijke landen.
0: Dan volgden er in Congo verschillende machtwisselingen ten gevolge van onderlinge twisten via ontslagen, terechtstellingen enzovoort. Maar we gaan hier ook niet dieper op in.
1: En zo komen we aan de staatsgreep van de stafchef van het leger, Joseph Mobutu, op 25 november 1965, met een nieuwe grondwet, maar met versterking van het centrale gezag en met slechts één partij, zijn eigen politieke partij, de MPR of Mouvement Populaire de la Révolution. En het land bekwam terstond een nieuwe naam, Zaïre. En dit alles met de volle steun van een aantal westerse industrielanden.
0: Maar ondertussen kwam er ook verzet naar boven door het opdagen van guerrillatroepen enzovoort. De steeds verder wordende, slechte economische situatie eind jaren 70, de meer en meer opduikende geruchten over de slechte behandeling van politieke tegenstanders, de vriendjespolitiek en corruptie, leidden tot de langzame ineenstorting van het staatsapparaat en een aanzwellend verzet tegen het regime.
1: Om de stabiliteit en de vrede in het land te herstellen, richtten in 1994 de rivaliserende krachten Le Haut Conseil Républicain op, onder voorzitter van de aartsbisschop van Kisangani, Monseigneur Laurent Monsengwo. Maar de onderhandelingen gaven geen resultaat. Ondertussen, op 18 mei 1997, valt een rebellenleger onder leiding van Laurent Désiré Kabila na een tocht van 3000 kilometer vanuit het oosten de hoofdstad Kinshasa binnen, terwijl Mobutu in het buitenland verbleef wegens prostaatkanker en er 4 maanden later overleed.
0: Onder Kabila krijgt het land zijn huidige benaming van République Démocratique du Congo met verkiezingen. Maar de strubbelingen bleven niet uit met een burgeroorlog toen 2 anti-Kabila-rebellenbewegingen opdoken vanuit het oosten met de steun van Oeganda en Rwanda.
1: Kabila werd vermoord op 19 januari 2001 en opgevolgd door zijn zoon Joseph. Zijn taak was echter niet eenvoudig, aangezien Congo, ook nu nog, geteisterd werd door andere rebellengroepen die opstanden ontketenen, mensen ontvoeren, vrouwen verkrachten en zelfs hele dorpen in brand steken.
0: In december 2016 had Joseph Kabila er 2 termijnen op zitten. Het maximum volgens de grondwet. Maar de nieuwe verkiezingen werden steeds uitgesteld en vonden dan pas plaats in december 2018. Kabila stelde zich niet meer verkiesbaar.
1: Volgens waarnemers van de katholieke kerk was Martin Fayulu de duidelijke winnaar, maar officieel werd Felix Tshisekedi uitgeroepen tot winnaar en tot de dag van vandaag.
0: Beste luisteraars, we stellen voor dit even te laten bezinken en te luisteren naar het Congolese lied Jesu Azali Awad of Jezus is hier. Daarna volgt een woordje over de christelijke geschiedenis van het land.

0: Beste luisteraars, we stellen voor, ook in het kort, de christelijke geschiedenis van het land Congo even te overlopen. Maar we hebben beslist ons te beperken tot het prilste begin.
1: Meestal wordt vermeld dat de aanvang startte tegen het eind van de 19e eeuw met de Belgische kolonisatie. Eigenlijk gebeurde de eerste evangelisatie reeds vanaf 1482 met de ontdekking van het gebied door de Portugese zeevaarder Diego Cao.
0: 3 jaar later keert Diego er terug met 4 leden van de Orde van Sint Franciscus of de Tertiarissen genaamd. In 1487, bij zijn 3e reis, ontmoet Diego Cao in het noorden de Congolese koning Nzinga, die de wens uitte om christen te worden en Portugese missionarissen vroeg om te komen.
1: De koning stuurde zelfs enkele jonge inwoners naar Portugal, die er werden gedoopt aan het hof in Lissabon en in 1491 terugkeerden naar hun land samen met een aantal missionarissen, waaronder ook Dominicanen en Franciscanen.
0: Op 3 mei 1491 werd de koning gedoopt met een groot aantal familieleden, waaronder de koningin, prins Alfonso, hovelingen en edelen.
1: Maar het jaar daarop werd deze Congolese koning onder invloed van heidense tovenaars afvallig van het geloof.
0: Maar de koningin en hun zoon prins Alfonso bleven trouw aan hun doopselbeloften. Zij moesten in ballingschap vluchten en de andere heidense zoon van de koning werd gesteund door de heidense hoofdmannen.
1: Maar op zijn sterfbed duidt de koning toch zijn christelijke zoon Alfonso aan als opvolger. Deze zal regeren tot 1543.
0: En zo zien we hoe deze oudste zoon van koning Alfonso Henrique in 1521 door paus Leo X benoemd werd tot apostolisch vicaris van Congo en in Lissabon tot de allereerste bisschop van Congo werd gewijd. Maar dan zien we hoe de relatie met Portugal en de kerk stilaan afkoelde.
1: Dit ten gevolge van de vrede en toenemende slavenhandel, door roofexpedities uitgevoerd, door slavenhandelaars uit Portugal en andere Europese landen. Zo bestaat er een klachtbrief van de Congolese christelijke koning Alfonso met het verzoek om de slavenhandel te stoppen. Daarop kreeg hij een cynisch antwoord. Zowat 500.000 Congolezen werden in een eeuw tijd naar andere landen verscheept, zoals naar Brazilië, de Caraïbische eilanden en Noord-Amerika.
0: Koning Alfonso I wordt genoemd de apostel van Congo en stierf op 80-jarige leeftijd in 1543. Zijn zoon, Diogo, poogde zijn vaders werk verder te zetten. Een merkwaardig voorbeeld. Ten gevolge toen van het tekort aan priesters stimuleerde hij de opleiding tot leken, onderwijzers, catechisten en die zelfs betaald werden door de overheid. Zeer revolutionair in die tijd.
1: De tweede grote golf van evangelisatie kwam er dan wel tegen het eind van de 19e eeuw. Voor eerst door de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika, de Witte Paters genaamd. Later de Schutisten, de Missionarissen van het Heilig Hart, de Picpussen en zoveel andere congregaties. Congo telt vandaag een 2 miljoen katholieken verspreid over 6 aartsbisdommen, met samen zomaar eventjes 47 bisdommen.

0: En beste vrienden, we stellen jullie voor vandaag een tweede excursie aan te vatten.
1: En dit naar een oostelijk gelegen buurland van dit immense grote land, welke Congo is.
0: We gaan inderdaad op bezoek in het land Burundi.
1: En wat al direct opvalt is de grootte van het land, of correcter uitgedrukt, de kleinheid van het land naar Afrikaanse normen.
0: Waar Congo dus 78 keer groter is dan ons land, is Burundi iets kleiner dan België.
1: Maar beste vrienden, volgt u ons nu maar.
0: Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding.
2: De Republiek Burundi ligt in het oostelijke deel van Afrika, maar toch al wat meer in het binnenland.
0: Wat opvalt als je het bekijkt op een kaart, het heeft zowat de vorm van een hart.
2: Ten noorden ligt Rwanda, ten oosten en ten zuiden Tanzania en in het westen grenst het aan het immense land Congo. De westelijke grens ligt eigenlijk midden in het Tanganyika-meer, een langwerpig meer van noord naar zuid.
0: De hoofdstad is Gitega en ligt centraal in het land. De officiële talen zijn het Frans, Engels en het Kirundi. Het is iets kleiner dan ons België, met een 12 miljoen inwoners. 75% zijn christenen en 10% moslims, maar nog een 23% houden zich aan de traditionele godsdiensten.
2: De vroege geschiedenis van Burundi is bekend door een mix van mondelinge geschiedenis, legendes en archeologische bevindingen. Maar de eerste echte concrete aanwijzingen van het bestaan van een Burundische staat zijn afkomstig uit de 16e eeuw en dan meer het oostelijke deel.
0: En vanuit dit oostelijke gebied werden nabijgelegen gebieden met de tijd geannexeerd tot het huidige Burundi onder de verschillende koningen. Dit gaf uiteraard toen reeds spanningen met het noordelijke gelegen Rwanda.
2: De grootste groei vond plaats onder leiding van Tutsi-koning Entare de Vierde en die het land leidde van 1796 tot 1850. In deze periode verdubbelde Burundi in omvang. Koning Entare IV leidde een prinselijk bestaan en bezat het merendeel van het land.
0: Landbouwers en herders konden gebruik maken van zijn land en betaalden belastingen aan de koning en konden alzo genieten van koninklijke bescherming.
2: Zo verstevigden deze Tutsi-leiders hun autoriteit. Een systeem gelijkend op de westerse feodaliteit. Het is geweten hoe de Europese ontdekkingsreizigers en dan ook missionarissen die vanaf 1856 het gebied bezochten, deze samenleving wat vergeleken met dat van het oude Griekse keizerrijk Byzantium.
0: Een volgende fase in de geschiedenis van Burundi was de kolonisatie door Duitsland. Trouwens, samen met het noordelijke gelegen Rwanda vanaf 1890. Het zou duren tot 1916.
2: In tegenstelling tot de Rwandese monarchie, die de Duitse inmenging eerder wat aanvaarde, ging de toenmalige Burundese koning Mwezi IV actief in tegen de Europese overheersing, maar ook tegen de Europese missionarissen. Toen volgde in Burundi een periode van opstanden en geweld, waarbij de Duitsers erin slaagden de koninklijke macht wel een zekere schade toe te brengen, maar ze konden diens macht nooit vernietigen. De periode onder Duitsland was een periode van veel geweld en chaos, zowel in Burundi als Rwanda.
0: Uiteindelijk bleef deze buitenlandse aanwezigheid in Burundi eerder minimaal en konden de koningen regeren zoals vroeger. Maar de Europeanen brachten veel dodelijke ziekten met zich mee, die zowel het Burundese volk als hun veestapel veel schade toebrachten, met vele perioden van grote hongersnood tussen 1904 en 1944.
2: Tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1916 viel België vanuit Belgisch Congo, Burundi en ook Rwanda binnen. En in 1923 kreeg ons land dan een mandaat van de Volkerenbond, de voorloper van de huidige Verenigde Naties, voor het territorium genaamd Rwanda-Burundi, welke een trustschap van de VN werd onder de Belgische administratieve autoriteit. De Belgen beheerden het gebied dus via een indirect bewind gedurende 46 jaar, gebaseerd op de door de Tutsi gedomineerde hiërarchie.
0: Het is dan vanaf 1959 dat België startte met een politieke hervorming, met het systeem van politieke partijen. En zo kwam al snel de vraag van Burundi via koning Wambutsa IV, een Tutsi, voor onafhankelijkheid en tevens de splitsing met Rwanda.
2: Bij de eerste verkiezingen in 1961 stemden 80% van de kiezers voor deze onafhankelijkheid. Om een verhaal kort te maken, de onafhankelijkheid van Burundi werd een feit op 1 juli 1962. Koning Mwambutsa IV richtte een constitutionele monarchie op met democratische verkiezingen en bestaande uit gelijke aantallen Hutu en Tutsi.
0: Maar toch gebeurden er opstanden vanuit de Hutu-gemeenschap na de moord op hun Hutu-eerste minister, met gevolg repressieve acties vanuit de overheid. Er vond zelfs een mislukte staatsgreep plaats door de Hutus om de monarchie omver te werpen, wat dan nog eens leidde tot zware represailles enzovoort.
2: Uiteindelijk ontroonde eerste minister Micombero een Tutsi, de koning, en schafte in 1966 de monarchie af en riep een republiek uit. Maar veel rust kwam er niet, zoals in 1969, waarbij geruchten van een nieuwe staatsgreep belangrijke politieke en militaire figuren werden gearresteerd en gedood.
0: In 1972 vond in het zuiden van het land een verschrikkelijke genocide plaats door Hutus naar Tutsis toe, met 200.000 à 300.000 slachtoffers. Er volgden weer twee staatsgrepen, dan een volgende genocide in 1993 en een burgeroorlog die duurde tot 2005... met tenminste 100.000 slachtoffers.
2: De huidige gekozen president is generaal Evariste Ndayishimiye. Hij zou een vurig katholiek zijn en zijn partij christelijk georiënteerd. We komen er straks op terug. Tot zover deze bondige weergave van de geschiedenis van Burundi. De bedoeling is om in grote trekken toch een idee daarover te hebben.
0: We gaan luisteren naar het koraal Saint-Dominique uit de Burundese stad Bujumbura met het lied Gloria.

0: Beste vrienden, we bevinden ons in het land Burundi.
1: We overliepen zojuist, weliswaar in vogelvlucht, de geschiedenis van het land. Even nog een woordje over de christelijke en katholieke geschiedenis.
0: Zoals reeds gemeld zijn dus een 75% van de Burundezen christelijk en daarvan een 61% katholieken. De overigen zijn protestanten, anglikanen, evangelische christenen en adventisten. Deze 4 miljoen katholieken in Burundi zijn aldus verspreid over 2 aartsbisdommen die samen 7 bisdommen tellen. Het gaat om het aartsbisdom Bujumbura in het westen van het land aan het grote Tanganyika-meer en deze in de hoofdplaats Gitega in het hartje van het land.
1: De eerste Rooms-Katholieke missionarissen arriveerden in Burundi reeds in 1870. Een belangrijke congregatie waren de missionarissen van Afrika, of de Witte Paters genoemd, alsook een zustergemeenschap, de zustersmissionarissen van Onze Lieve Vrouw van Afrika, of de Witte Zusters. Zij vertrokken vanuit Algiers in 1870 en zo naar de Sahara, richting Oeganda, Rwanda, Congo, Burundi enzovoort.
0: Beste vrienden luisteraars, we laten het hierbij en zouden graag een interessant en hoopvol bericht willen aanhalen. Bij het overlopen van de geschiedenis van Burundi en uiteindelijk van vele Afrikaanse landen botsen we voortdurend op woelige jaren van opstanden, oorlogen, veelal burgeroorlogen en zeer wankelijke politieke situaties.
1: En daarom doet een bericht als deze een hoopvol lichtje branden. En de hoop dat er een periode van rust en vrede kan heersen, en vooral voor de kerk.
0: Zo werd op zaterdag 26 maart 2023 de huidige president, generaal Evariste Ndayishimiye, in 2020 verkozen, ontvangen door paus Franciscus. Deze president zou dus een vurig katholiek zijn en zijn partij christelijk georiënteerd. De president presenteerde aan de Heilige Vader de sociaal-politieke situatie van het land en vooral zijn projecten met Burundi. Deze omvatten een goede samenwerking tussen kerk en staat, het sociaal engagement van de kerk in Burundi, gezamenlijke inspanningen voor verzoening, wederopbouw en de strijd tegen de armoede.
1: De president van Burundi vertelde nadien in een interview met Vatican News hoe de paus bijzonder verheugd was over de verzoeningsinspanningen onder het Burundese volk. Hij waardeerde ook de vriendschap die tussen de verschillende kerken in dit land tot stand komt. We hebben de kerk nodig om dit volk te verzoenen en in de strijd tegen de armoede, verklaarde de president. Het huidige Burundi is niet meer het Burundi dat we vroeger kenden.
0: En we gaan terug luisteren naar het koraal Sainte-Dominique uit de Burundese stad Bujumbura met een loflied tot de Heer. Adieu voor de Heer.

0: Beste luisteraars, we zijn gekomen aan het einde van deze vijfde excursie in het zomerprogramma 2026.
1: Waarin we jullie meenemen naar verre landen.
0: Zoals we al vermelden, velen onder jullie kunnen niet meer op reis en daarom proberen we jullie toch een beetje in een vakantiesfeer te brengen.
1: En hopelijk lukt het ons wat. Maar de vakantie is nog niet ten einde. Verre van.
0: En daarom spreken we terug af voor twee nieuwe uitstappen vanuit onze rots in de branding.
1: En Jos, weet je al welke landen?
0: Wel, beste Lut, één van beide wil ik wel al verklappen.
1: En welke dan?
0: Wel, Ethiopië. En daar hoort een heel bijzonder verhaal bij, als we de christelijke geschiedenis naar boven halen. Of beter gezegd, de Joods-christelijke geschiedenis. Want we moeten teruggaan naar het Oude Testament.
1: Dat wordt zeker interessant.
0: Beste vrienden, dank dus voor het luisteren en nog een mooie dag toegewenst.
1: En vooral vergeet de gidsen niet in deze zomerperiode.
0: Je bedoelt een goede steun voor onze radio.
1: Ja, want in de zomer zijn de maandelijkse giften veelal wat minder, omdat velen ook op verlof zijn.
0: Wel, laat ons dan een mooi Burundees Maria-lied horen ter aanmoediging.
1: Onze radio is tenslotte een radio van Maria.
0: Beste vrienden, tot volgende keer.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Beste broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria. Het Rijk der Hemelen is een schat. Het is een kostbare parel. Als dat Rijk der Hemelen in je leven binnenkomt, zoals nu in deze heilige Eucharistie, laat dan alles achter en ga binnen in dat Rijk. Dat zal je gelukkig maken. Misschien kan deze zondag voor u de dag van uw leven worden. Wij zegenen het water, we besprenkelen u ermee, opdat Gods Rijk in u weer binnenstroomt, zoals op de dag van uw heilig doopsel. Dierbare broeders en zusters, laten wij die moedig bidden tot de Heer onze God, dat hij dit water dat hij geschapen heeft wil zegenen en er ons mee besprenkelt tot gedachtenis aan ons doopsel. Mogen hij ons bijstaan, opdat wij trouw blijven aan de geest die wij ontvangen hebben. Almachtige, eeuwige God, gij hebt gewild dat het water, bron van leven en begin van elke reiniging, ons ook innerlijk zou zuiveren en ons de gave schenken van het eeuwige leven. We bidden u, zegen dit water waardoor wij op deze dag des Heren gesterkt willen worden. Vernieuw in ons de bron van uw genade, het levend water, dat ons naar lichaam en naar geest voor alle kwaad beveiligt. Sta toe dat we met een zuiver hart tot u komen en uw heil waardig ontvangen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: De Almachtige God, zuivere ons van zonden en maken ons waardig door de viering van deze Eucharistie eenmaal deelgenoten te worden aan het gastmaal van zijn Koninkrijk.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. O God, niets is heilig zonder u. Buiten u bestaan geen vaste waarden. Maar al wie op u hoopt, staat sterk en veilig. Omring ons met de rijkdom van uw barmhartigheid. Geef zin en richting aan ons leven, dat wij al het goede weten te gebruiken en ons hechten aan wat blijft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit het eerste boek van de Koningen. In die dagen verscheen de Heer 's nachts in een droom aan Salomo en zei: vraag wat ge wilt en ik zal het u geven. Salomo antwoordde: Heer mijn God, gij hebt uw dienaar tot koning vergeven in plaats van mijn vader David, hoewel ik maar een jonge man ben en nog niet weet wat ik doen of laten moet. Zo staat uw dienaar te midden van het volk dat gij uitverkoren hebt, een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is. Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest om recht te kunnen spreken over uw volk en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van u? Het begaagde de Heer dat Salomo dit had gevraagd. En God zei tot Salomo: omdat gij juist dit gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven, ook niet om rijkdom, evenmin om het leven van uw vijanden, maar omdat gij wijsheid gevraagd hebt om recht te kunnen spreken, zie, daarom voldoe ik aan uw verzoek en geef ik u een hart vol wijsheid en begrip, zoals voor u niemand ooit heeft gehad en ook na u niemand zal hebben. Woord van de Heer. Ja.

0: Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, wij weten dat voor wie God liefhebben, voor hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn, zich alles ten goede keert. Want die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon, opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Die hij heeft voorbestemd, heeft hij ook geroepen. Die hij riep, heeft hij gerechtvaardigd. En die hij rechtvaardigde, heeft hij verheerlijkt. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

In die tijd zei Jezus tot de menigte: het koninkrijk der hemelen gelijkt op een schat verborgen in een akker. Toen een man hem vond, verborg hij hem. En in zijn blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht die akker. Ook gelijkt het koninkrijk der hemelen op een mens, een koopman, op zoek naar mooie parels. Toen hij een parel van grote waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar. Ook gelijkt het koninkrijk der hemelen op een sleepnet dat in het meer geworpen allerlei soorten vissen bijeenbracht. Toen het vol was, trok men het op de oever, ging zitten, verzamelde de goede in manden, de slechte echter werden weggeworpen. Zo zal het ook gaan bij de volleinding van de wereld. De engelen zullen uittrekken om de bozen van de rechtvaardigen te scheiden en in de vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tanden geknars. Hebt gij dit alles begrepen? Ze zeiden hem ja. Hij zei hen daarom: mijn iedere schriftgeleerde die onderwezen is in het koninkrijk der hemelen, gelijk aan een mens, een landheer, die uit zijn schat nieuw en oud tevoorschijn haalt. Woord van de Heer.

Jezus is een fantastische verteller. Als hij vertelt over verborgen schatten en parels van grote waarde, dan boeit dat de mensen. Ook wij horen graag zulke verhalen. Toch moet ik er onmiddellijk aan toevoegen dat Jezus helemaal niet braaf en zoetjes is vandaag. Hij heeft het over schurkenstreken, waarmee hij het zoeken naar Gods koninkrijk vergelijkt. Of is het geen schurkenstreek wat die landman uithaalde toen hij die grote schat vond? Hij was als spitter of ploeger aan het werk voor iemand anders en hij stootte op diens akker op een schat. Dat gebeurde in de oudheid regelmatig. Mensen werden opgeroepen om te gaan vechten in een oorlog en dan verborgen ze hun bezitting, hun schat in de grond. Maar vaak kwamen die mensen nooit meer levend uit de oorlog terug. Het recht van toen bepaalde dat al wat in de grond stak het eigendom was van de eigenaar van dat stuk land. Maar onze landman uit de parabel haalt een schurkenstreek uit. Hij verbergt die schat weer. Een koffer met kostbare geldstukken en gouden oorringen wellicht. En nog andere waardevolle spullen. Nu vertelt hij er niets van, ook niet aan de eigenaar van die akker. Maar hij gaat alles te gelde maken wat hij bezit om die akker te kopen. De mensen zullen het een dwaas idee gevonden hebben dat hij zomaar haven en goed verkocht voor een stukje landbouwgrond. Maar de man was uit op die schat. Alles legde hij ervoor in de waagschaal. Het was de dag van zijn leven. Hij had geheel toevallig en onverwacht een schat gevonden. En die moest hij nu, wat het ook kostte, tot de zijne maken. Zo moet ook jij doen, zegt Jezus, als je het rijk Gods binnen wilt gaan. Je moet er alles voor over hebben, zelfs je leven. Maar ook wij begrijpen nog niet goed wat het rijk van God wel is. Dat is overvloedig leven voor eeuwig. Maar dan is het voorwaar ook niet meer zo dwaas als je er alles voor over hebt. De koopman van Paros was ook zo iemand. Maar nu gaat het niet om een eenvoudige landarbeider die moet spitten en ploegen. Hier gaat het om een internationale koophandelaar van Paros. Paros waren vruchten van oesters, maar ze waren in de oudheid wat diamanten nu zijn voor ons. Op een zekere dag had die rijke koopman bij een parelvisser een parel gezien van onschatbare waarde. En hij kende wat van parels. Ook hij ging alles te gelde maken wat hij bezat en dat zal bij hem heel veel geweest zijn. Maar hij wilde kost wat kost, die parel. En hij wist wat hij deed. Ook voor hem was het de dag van zijn leven. En dan had hij zijn gehele fortuin uit voor die ene parel. Hij wist wat hij op een dag terug zou winnen op wat hij uit had gegeven voor die ene parel. Misschien het dubbele van wat hij bezat. Misschien het vierdubbele of nog meer. Schurkensteken zijn dat. En Jezus zegt ons dat ook wij zulke schurkensteken uit moeten durven halen om het rijk der hemelen te winnen. Had Jezus bij het begin van zijn openbaar leven niet gezegd dat sinds de dagen van Johannes de Doper het rijk God zich met geweld baan brak en dat geweldenaars het buit maakten, Matthäus 11, vers 12. Hier zegt Jezus hoe je te werk moet gaan om het koninkrijk van zijn vader binnen te gaan, als een geweldenaar. De eerste lezing zegt ook zoiets over de jonge koning Salomo. In een droom zei de Heer hem dat hij hem alles mocht vragen wat hij wilde, dat hij het hem zou geven. En wat vroeg Salomo dan? Niets anders dan wat wijsheid. Omdat hij als koning nog zo jong en onervaren was, en dat verzoek behaagde God. Ook dat was eigenlijk een schurkenstreek, een groot waagstuk. Salomo stelde alles in de waagschaal
om zijn koningschap dat hij nu als koning van Israël uit mocht oefenen in Gods naam zo goed mogelijk te vervullen met wijsheid en met kennis van zaken. En hij kreeg van God wat hij vroeg. Paulus zegt het ook in de tweede lezing. God keert alles ten goede voor wie hem liefhebben. God roept ons allen om hem aangenaam te zijn en de dingen te doen die passen bij het Heer zijn van God, bij Gods Koninkrijk dus. En het einde van de evangelielezing vandaag is niet minder intrigerend. Jezus zegt dat in Gods Koninkrijk van alles wat binnengaat. Gods Koninkrijk gelijkt op een sleepnet dat allerlei soorten vissen bijeenbracht. Maar eenmaal op de oever werden de vissen die niet eetbaar waren eruit gegooid. Zo zal het ook gaan op het einde der tijden, zegt Jezus. De engelen zullen de boze van de rechtvaardigen scheiden en ze in het vuur werpen. Ja, je moet er wel iets voor over hebben om het volle geluk in God te vinden. Zoals de mensen in de wereld soms handelen als een schurk om iets te verkrijgen, zo moeten ook wij alles in de waagschaal leggen om het koninkrijk der hemelen te winnen. Hebben de heiligen dat ook niet gedaan? Heeft onze heilige pater Damiaan niet heel zijn leven geofferd om de melaatsen op Molokai te helpen? En door het offer van zijn leven verwierf hij Gods heerlijkheid. Heeft de heilige Godelieve van Gistel niet alles van haar echtgenoot die haar verstoten verdragen om van God het loon der heiligheid te ontvangen? Heeft de heilige Johannes Bosco niet alles overgehad om de verwaarloosde jeugd van zijn tijd bij God te brengen? En hebben de martelaren niet hun leven gegeven om te delen in Jezus' heerlijkheid? En heeft Jezus zelf niet God zijn Heer laten zijn tot op de bittere droessen van zijn kruisdood om ons allen met God te verzoenen, ja te verzonen? Dat wil zeggen ons met hem zoon of dochter of kind van God te maken? Het rijk der hemelen is waarlijk een schat en een parel die alles te boven gaat. Maar belangrijk ook is te weten dat als je niet blijft leven in geloof en deugdzaamheid, je er op het einde van de tijd uit wordt gegooid. Je moet alles over hebben voor God. Niet één dag, niet een maand, niet een jaar, maar tot op je sterfbed. Dan zal je zien hoe heerlijk het was voor God te hebben geleefd om nu voor altijd bij hem te zijn.

0: Broeders en zusters, bidden wij met aandrang tot God, die in alles het heil bevordert van die hem liefhebben.
1: Voor de herders van de kerk, dat God hun wijsheid schenkt in hun dienstwerk. Laat ons bidden.

voor hen die ons besturen. Dat zij steeds goed en kwaad weten te onderscheiden en streven naar het beste. Laat ons bidden.

voor allen die zoeken naar de zin van hun bestaan. Dat zij bereid mogen zijn alles achter te laten om Gods koninkrijk te vinden. Laat ons bidden.

voor onszelf, dat wij uit de geloofsschat die ons is toevertrouwd steeds oud en nieuw tevoorschijn mogen halen. Laat ons bidden.

voor de intenties van onze gemeenschap, voor de jongeren en kinderen die ons zijn toevertrouwd, en voor onze overleden broeders en zusters, dat de Heer hen opneemt in zijn eeuwig koninkrijk. Laat ons bidden.

Op de voorspraak van de heilige Joachim en Anna, wiens feest wij vandaag vieren, bidden wij u, God, voor onze grootouders. Dat ze in een tedere liefde voor hun kleinkinderen hen iets mee proberen te geven van de kostbare schat van het evangelie. Laat ons bidden.

0: Almachtige, eeuwige God, uw koninkrijk ligt verborgen in ons midden. Schenk ons de ware wijsheid en laat ons in vreugde uw rijk vinden en erin binnengaan. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard zal kunnen worden door God, onze almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, aanvaard de gaven die van uw goedheid komen, die wij neerzetten op dit altaar. Wij vragen dat deze mysteriën ons hier op aarde heiligen, uit kracht van uw genade, en ons voeren naar de blijvende vreugde, door Christus onze Heer.

Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Door mens te worden heeft hij de oude mensheid een nieuwe jeugd geschonken. En door het lijden te aanvaarden heeft hij onze zonde uitgewist. De toegang tot het eeuwig leven heeft hij vrijgemaakt door uit de doden te verrijzen. Door naar u, zijn Vader, op te gaan, heeft hij de poort ontsloten die tot de hemel toegang heeft. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde.

Waarlijk heilig zijt gij, Heer. Heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuiver offerande u op wordt gedragen. Daarom zijn wij hier voor u verzameld en vieren wij op deze eerste dag der week een gemeenschap met heel de kerk, dat Jezus Christus uit de doden op is gestaan. Door hem die zittert aan uw rechterhand, bidden wij, heilig onze haven die hier voor u neer zijn gelegd. Maak ze door uw heilige geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons toe heeft vertrouwd. Want in de nacht dat hij overgeleverd werd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen in dankzegging tot u gebeden. En heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem deze beker en drink hier alle uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Zo gedenken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon die ons verlossing heeft gebracht, het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer, totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. En mogen ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat hij voor u uitverkoren en weg hebt gelegd ons ten deel vallen, samen met de heilige maagd en moeder Gods Maria, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de heilige Joachim en Anna, met de zalige apostelen en martelaren en met al uw heiligen. Op hun hulp stellen wij ons vertrouwen, want ze zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar

dat ze op mogen groeien met de schat voor ogen die het koninkrijk van uw vader is. Met de kostbare parel van het evangelie. En dat ze kostbare mensen worden in de samenleving van morgen. Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn. Voor alle die ons hebben verlaten en die zochten naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die in ons eigen hart op is gewekt door Christus onze Heer. Want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen uw goede gave uit. Door hem en met hem en in hem.

Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid van zonde vrij mogen zijn en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias,

0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons alle één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
2: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, geef elkaar een teken van vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de heilige maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek en ik zal gezond worden.

En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: Laten wij tot slot nog bidden. Heer, wij hebben uw goddelijk sacrament ontvangen. De blijvende gedachtenis aan wat uw Zoon voor ons geleden heeft. Laat deze gave die hij ons in zijn ondoorgrondelijke liefde heeft geschonken, een help zijn voor ons heil. Hij die met u leeft in eeuwigheid.
1: Amen.

We wensen u nog allemaal een vreugdevolle zondag. En hopelijk mag je iets ontdekken van de schat van Gods Koninkrijk. Ik wil nog meedelen dat de mis op donderdag aanstaande om 8 uur zal zijn. Dus de mis donderdag is om 8 uur.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. We gaan vandaag naar het Nieuwe Testament en we lezen in de eerste brief van de heilige Petrus, hoofdstuk 2, versen 18 tot en met 25. Slaven, schik je vol ontzag naar je meesters, niet alleen als zij goed en vriendelijk zijn, maar ook als zij lastig zijn. Want met God in gedachten onverdiend leed verdragen is een gunst. Wat voor bijzonders is het om slagen te verdragen die men verdiend heeft? Maar geduldig verdragen dat u te lijden hebt vanwege uw goede daden, dat is het wat God behaagt. En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten. U moet in zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden. Als hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. Als men hem leed aandeed, uitte hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan hem die rechtvaardig oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen, want u was verdwaald als schapen, maar nu bent u bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.

Met de lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus hebben we een probleem. Want het komt verwarrend over. De heilige Petrus spreekt namelijk tegen de slaven. We moeten dat natuurlijk in de context begrijpen van 2000 jaar geleden. Toen bestonden er nog slaven en vrijen. En de slaven waren zij die in dienst traden van degenen die vrij waren. En een vrije persoon mocht in alle vrijheid beschikken, zelfs over het leven van de slaaf. Slavenarbeid maakte deel uit van de cultuur. En het is misschien zelfs onbegrijpelijk dat de eerste christenen, maar zelfs ook Jezus Christus, niet onmiddellijk hebben gesproken tegen de slavernij. Alles werd op dat moment zeer geestelijk gezien. We mogen blij zijn vandaag dat die slavernij niet meer bestaat. Zeker, er bestaat vandaag in de wereld nog een vorm van slavernij. En die moeten we bekampen. Maar het is wel niet goed te begrijpen dat Jezus, die de rechtvaardigheid predikt, dat hij de slavernij ongemoeid laat, als het ware. En dus ook in de eerste kerk, bij de eerste christenen, zal men niet spreken tegen de slavernij op zich, maar zal men het evangelie prediken voor zowel slaven als vrijen. Wat kunnen we daaruit leren? In de eerste plaats is het natuurlijk vandaag goed dat die slavernij niet meer bestaat. Dat er een einde is gekomen aan die vorm van slavernij die echt in de cultuur zat van de mensen vroeger. Maar in de tweede plaats zien we eigenlijk ook dat men vroeger er niet zoveel belang aan hechtte of men nu slaaf was of vrij. Het evangelie werd wel degelijk verkondigd aan beide, maar er werd niet gezorgd voor een zekere vorm van rechtvaardigheid. En nochtans spreekt Petrus in de tekst die we hebben gelezen over de rechtvaardigheid. We lezen namelijk het volgende. Petrus zegt over Christus: in zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid. Als we deze zin alleen nemen, dan zouden we dus durven zeggen dat het evangelie ons leert om ook te zorgen voor rechtvaardigheid hier op aarde. En dus zou men moeten spreken tegen de slavernij. Maar dat doen die eerste christenen en ook de apostelen niet. Ook dat heeft Jezus Christus blijkbaar niet gedaan. Maar hoe kunnen we dat dus begrijpen? En de uitleg ligt hem eigenlijk in: wat is het meest belangrijke? Wat is het allereerste dat verkondigd moet worden in het evangelie? En vandaag zouden we allemaal zeggen, dat is de goedheid naar de ander. En dat klopt wel. Maar die goedheid naar de ander moet altijd in functie staan van de liefde voor God. En dus het allereerste, het allerbelangrijkste dat verkondigd moet worden, is dat er een geliefde God is, die ons dus lief heeft, die ons geschapen heeft en die ons verwacht voor het eeuwige leven. Als we aan die verkondiging voorbij gaan, dan dient onze verkondiging eigenlijk tot niets. De eerste verkondiging is die van God, bovenal bemin één God. En al het andere is daarom niet onbelangrijk, maar wel daaraan ondergeschikt. Het is te zeggen, het andere moet in functie staan van de liefde voor God. En we mogen gelukkig zijn dat de slavenarbeid niet meer bestaat, maar tegelijkertijd zien we dat men eerst moet kiezen voor die liefde voor God, om dan te komen tot de liefde ook voor de naasten en voor meer rechtvaardigheid in de wereld. En vandaag de dag zien vele mensen dat vaak omgekeerd. God wordt aan de kant geduwd, daar spreekt men niet meer over.
Het evangelie wordt enkel en alleen maar gereduceerd tot enkele waarden van de rechtvaardigheid die daar zeker in staan, maar die vaak eigenlijk niet expliciet door Jezus naar voren zijn gebracht. En het is natuurlijk zeker zo dat men moet strijden voor rechtvaardigheid. Maar ook dat altijd in functie zien van God, zonder daarbij de eerste en grootste verkondiging te verwaarlozen. God is een God van liefde, die zijn enige zoon heeft gestuurd naar de aarde om ons te redden van de zonde. En hij, na gestorven te zijn op het kruis, gestorven voor onze zonde, is verrezen en heeft daarmee het eeuwig leven geopend voor een ieder van ons die in hem gelooft. En dat is die eerste verkondiging. En als je daaraan voorbij zou gaan, dan heeft zelfs de liefde tot de naaste geen kracht meer. Het is een beetje zoals Jezus het zegt wanneer hij de christenen vergelijkt met het zout der aarde. Als het zout de smaak verliest, waarmee wordt er dan nog gezouten? En het is net in die eerste verkondiging dat de smaak zit van het zout. En dat is die kracht die komt vanuit de liefde voor God. In uw eigen verkondiging, zelfs in uw eigen familie, vandaag nog, vergeet die verkondiging van Jezus Christus niet. Gekruisigd en verrezen. Petrus doet hetzelfde. Petrus spreekt niet tegen de slavenarbeid. Hij had dat gerust mogen doen, maar de tijd was daar blijkbaar nog niet rijp voor. Dat zal altijd mysterieus zijn en onbegrijpelijk voor ons. Maar in die tijd, en volgens de context van die tijd, was het nog niet aangebroken om dat af te schaffen. En toch zal Petrus spreken, maar over wat? Over die eerste verkondiging. Over Jezus Christus. Gekruisigd omwille van onze zonde. Om ons te brengen tot leven voor gerechtigheid. Tot een leven voor God. Want het is in God dat men de ware gerechtigheid vindt. En ja, sommigen zullen het waarschijnlijk heel spijtig vinden. En we kunnen dat zeker eigenlijk ergens doen. Dat de slavenarbeid niet vroeger is afgeschaft geweest. En het blijft een mysterie. Men kan die vraag zelfs luidop zeggen. Hoe komt het dat God daar niet tegenin is gegaan? Bijvoorbeeld in de tijd van Jezus Christus, waar slavenarbeid de norm was. Maar blijkbaar hebben de eerste christenen dus eerst het grootste en belangrijkste feit naar voren gebracht. De verkondiging van de liefde van God, gestorven aan een kruis in Jezus Christus, maar verrezen. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was verdwaald als schapen, maar nu bent u bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen. Wat is het belangrijkste? Een goed leven hier of een leven in de hemel? En Jezus Christus heeft aangetoond dat ook het lijden, hoe hard en moeilijk ook, een zekere kracht in zich heeft om tot de hemel te komen, omdat men daarmee in de voetsporen treedt van Jezus Christus, die geldt als een voorbeeld voor een ieder van ons. En zo is die prediking van Petrus ook nog begrijpelijk. Hij neemt het belangrijkste eerst, en dat is God. En die wordt verkondigd ook bij de slaven. Tot slot moeten we misschien ook nog melden dat we die slavenarbeid eigenlijk ook op een geestelijke manier moeten interpreteren in de Heilige Schrift. Namelijk, Petrus spreekt hier tot een ieder van ons die ergens slaaf van is. En dat zijn we allemaal. Slaaf van deze wereld. Slaaf van iets waar we aan gehecht zijn. En zo spreekt Petrus eigenlijk ook tot ons. Namelijk dat wij te midden van ons slaaf zijn, naar vrijheid kunnen snakken, om zo
de ware vrijheid te ontdekken in Jezus Christus, wederom voor ons gestorven en verrezen, opdat wij zouden leven voor gerechtigheid. Een moeilijke passage dus, die we zo net hebben gelezen, maar die ons wel helpt om van het slaaf zijn van de wereld te groeien naar die vrije mensen die God zelf heeft geschapen. En tot slot lezen we nogmaals deze passage. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 2, versen 18 tot en met 25. Slaven, schik je vol ontzag naar je meesters. Niet alleen als zij goed en vriendelijk zijn, maar ook als zij lastig zijn. Want met God in gedachten, onverdiend leed verdragen is een gunst. Wat voor bijzonders is het om slagen te verdragen die men verdiend heeft? Maar geduldig verdragen dat u te lijden hebt vanwege uw goede daden, dat is het wat God behaagt. En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten. U moet in zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden. Als hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. Als men hem leed aandeed, uitte hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan hem die rechtvaardig oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen, want u was verdwaald als schapen, maar nu bent u bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Zometeen zullen wij opnieuw helemaal live verbonden kunnen zijn met de Heilige Vader en dat vanop het Piazza della Libertà in Castel Gandolfo, waar de paus momenteel nog even vakantie geniet. Het zal het laatste Angelus zijn van daaruit, want binnenkort is het opnieuw alle hens aan dek voor paus Leo de 14e. En vanaf augustus worden ook de generale audienties hervat. Zometeen dus zullen wij samen met de paus het Angelus bidden. Laten wij eerst samen het middaggebed van de kerk bidden op deze 17e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 784. Bladzijde 784. En de korte schriftlezing die vindt u terug onderaan bladzijde 786. Bladzijde 786. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons, Geest, in deze tijd.

herhaalt het zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het de dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer, dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer, dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef gij ons voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, Hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het is beter te gaan tot de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie zaait op de akker van zijn zelfzucht, zal verderf oogsten. Wie zaait op de akker van de geest, zal van de geest eeuwig leven oogsten. Uw woord, Heer, blijft gelden voor

eeuwig. Uw trouw is bestendig voor alle geslachten. En laat ons bidden. God, niets is heilig zonder u. Buiten u bestaan geen vaste waarden, maar al wie op u hoopt, staat sterk en veilig. Omring ons met de rijkdom van uw barmhartigheid. Geef zin en richting aan ons leven, dat wij al het goede weten te gebruiken en ons hechten aan wat blijft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Bij deze uitzending van Radio Vaticaan live. Zoals u kan horen zijn we helemaal live verbonden met het Piazza della Libertà in Castel Gandolfo. Het dorp waar het paleis gevestigd is, dat dient tot zomerverblijf van de pausen. Residentie van de Heilige Vader gedurende ongeveer een maand. Maar ook al daarvoor, iedere dinsdag trouwens, dat de paus afreist naar Castel Gandolfo om een dag rust te genieten. En de pelgrims hebben zich natuurlijk ook verzameld. Dat is daar een overrompeling van je welste in dat dorpje. Want heel groot is het daar niet. Maar ze zijn het ondertussen gewoon wanneer een paus ervoor kiest om naar Castel Gandolfo te komen. In de vakantieperiodes dan komen er natuurlijk heel veel mensen om een glimp op te vangen van de paus en ook hem te horen. Het zal ongetwijfeld goed zijn voor het toerisme daar. En opnieuw veel mensen ook die kleurrijke vlaggen hebben meegebracht. Om zo trots te tonen dat hun natie vertegenwoordigd is. De paus die spreekt dus vanuit de ingangspoort, zeg maar. En daar komt hij. We gaan luisteren naar zijn woorden.
0: Cari fratelli e sorelle. Buona domenica! Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio.
2: In het centrum van het onderricht van Jezus staat het koninkrijk van God.
0: E ha un tesoro. Le parabole lasciano intendere.
2: Waarbij het evangelie van vandaag het vergelijkt met een parel en met een schat. De parabel laat begrijpen dat het een verrassing is die zich bevindt in de aarde, die we niet waar we niet kunnen aan voorbij gaan. En die we niet eens hadden kunnen verwachten. En vanaf de eerste pagina beschrijft de evangelist de roep van Jezus om hem te volgen als iets dat onweerstaanbaar is. Vrij, zeer zeker, maar ook dringend. En met de mogelijkheid om klaar te zijn, om werkelijk in overeenstemming te komen met datgene wat we zelf verlangen. En dat is een eerste aspect, heel belangrijk. De wijze waarop dat God nabij komt en zich laat vinden. En een tweede... Het is dus de ontmoeting met het rijke Gods is een keuze die niet beperkt, maar die juist het leven breder maakt, vergroot. Wanneer er iets moet veranderen, wanneer daar de mogelijkheid toe is. Een tweede aspect waar Jezus groot belang aan hecht is om de schat te vinden die begraven is in het veld.
3: Giovani e anziani, poveri e ricchi, a un profondo rinnovamento.
2: En de liefde van God die werkelijk in ieder bemint, oud en jong, gezond en ziek,
3: per origine, per cultura, per competenze, per livello di responsabilità.
2: Iedereen is geroepen om zich als één te vinden in Jezus. De kostbare parel is het rijk dat verdeeld wordt en dat we bij elkaar kunnen vinden. Zowel bij de herders als bij degenen die het veld bewerken. In elke verantwoordelijkheid die we dragen. Iedereen in de kerk is geroepen tot gemeenschap. Met personen van verschillende origine, cultuur, mogelijkheden. Niveau van verantwoordelijkheid om één te zijn in Jezus, met een voorkeur voor de kleinsten, voor diegenen die er het meest nood aan hebben. Laten we het niet enkel een geschenk laten zijn, maar laten wij kijken naar het Rijk Gods als inderdaad die kostbare parel van grote waarde. De grote waarde die te vinden is in de relatie met God. En van daaruit ook de relatie onder onszelf. En mogen onze lieve vrouw, zetel van de wijsheid, ons daartoe helpen om dit te realiseren in volheid.
3: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
4: Et concevit Spiritus Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
3: et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua, lucia teis, requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum,
4: et cum spiritu tuo,
3: sit nomen Domini benedictum,
4: ex hoc nunc et usque in saeculum,
3: adiutorium nostrum in nomine Domini,
4: feci caelum et terra.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ieri in Libano è stato beatificato Elia Oyek, patriarca di Antiochia.
1: Dierbare broeders en zusters, gisteren in Libanon werd Elia Hoyek, de patriarch van Antiochië van de Maronieten, zalig verklaard. Hij was dat van 1899
0: tot 1931.
1: Hij heeft gedurende 30 jaar de Maronitische kerk geleid met grote toewijding, met grote pastorale sensibiliteit, een man van dialoog en van hoop, een punt van licht voor de hele gemeenschap, sociaal, politiek. Hij werd zelfs genoemd de vader van het grote Libanon. Laten wij dan ook bidden met intercessie van deze nieuwe zalige voor de Maronitische gelovigen in de gehele wereld en om de gave van vrede voor het ganse volk van Libanon, een volk dat me zo dierbaar is. Ik volg dan ook met grote zorgen de toename van het geweld in het heilig land, waar zoveel slachtoffers gevallen zijn onder de burgers in Gaza, in Jordanië. Ik wil dan ook nogmaals oproepen om terug te keren naar een onderhandeling om een politieke oplossing te vinden die gebaseerd is op wederzijdse waardigheid en gelijke rechten voor iedere persoon en om nieuwe militaire actie te vermijden, in het bijzonder die groei kan bevorderen van het respecteren en het naleven van het internationaal recht. En dat voor het hele Midden-Oosten doe ik een oproep opnieuw om de wapens te laten zwijgen, de vernietiging te laten ophouden, dat zoveel levens al van burgers heeft geëist, in het bijzonder ook om gebieden die te maken hebben met de voorzieningen voor drinkbaar water, voor elektriciteit en andere infrastructuur te vermijden. Ik wil dan ook ten diepste van mijn hart alle partijen oproepen om terug te keren naar de dialoog en de diplomatie, om wegen van vrede te vinden dat zo sterk verlangd wordt door zoveel in de regio. Laten we dan ook blijven bidden voor alle volkeren in de wereld die lijden onder de gevolgen van de oorlog. Mogen de Heer de harten aanraken en verlichten die geesten van de verantwoordelijken om zich te wenden tot verzoening en vrede. Ik wil ook mijn nabijheid uitdrukken aan diegenen die getroffen zijn in deze dagen door de verschrikkelijke branden in Frankrijk en in Spanje. En wil ook een ieder uitnodigen om te bidden voor de brandweermannen, voor al diegenen die proberen om de branden te blussen, En ik wil op deze wijze ook mijn nabijheid uitdrukken. Wij vieren vandaag ook de zesde werelddag voor grootouders en ouderen met het thema, een woord dat afkomstig is uit het boek van de profeet Jesaja. Ik daarentegen, ik vergeet jullie nooit. Een grote dank aan de Heer voor de gave van de ouderen, voor de kerk, voor de samenleving. De grote waarde die ze hebben voor de kerk, voor ons allen. In het bijzonder ook voor
0: de bekomen van vrede.
1: Een hartelijke groet aan allen die aanwezig zijn. Zij die verblijven in Italië, afkomstig uit allerhande delen van de wereld. Aan de pelgrims die afkomstig zijn. En die samen met hun bisschoppen worden vergezeld. En we hoorden daar ook een hele bijzondere vermelding. Onder meer voor kinderen die afkomstig zijn uit het Casa della Misericordia uit Oekraïne. Die worden opgevangen door de parochie van San Michele Arcangelo uit Nocera Superiore.
0: Maria, madre di Gesù. Ottenga i partecipanti a questa bella tradizione.
1: En dan ook een hartelijke groet aan pelgrims afkomstig uit België, zei hij.
0: E a tutti voi auguro di cuore una buona domenica.
1: Uit Maldegem, als ik mij niet had vergist, het was even ertussendoor. Maar de Belgen zijn ook aanwezig. Een school van Carabinieri. Samen met hun kapelaans, met hun verantwoordelijken. De paus die begroette ook nog verschillende groepen die ook hier aanwezig zijn op het Piazza della Libertà. Afkomstig uit Cameroen, met hun kleurrijke vlaggen ook. En we zien hier ook beelden van mensen die geschenken overhandigen aan de paus. Een mand met appelen, zie ik. En een bijzondere groet ook aan de deelnemers van de Sagra delle Pesche. Delle Pesche, dat is het. Dus het zijn perziken. En moest ik even gaan kijken naar wat het juist was dat nu werd overhandigd. Maar het is dus een gebruik in Castel Gandolfo om dat te doen. Ook brood dat overhandigd wordt aan de paus zie ik hier. Ze brengen deze vruchten voort om deze te laten zegenen en ook om goede oogsten te hebben in de toekomst. Ook de processie van de Madonna Fiumarola mogen de heilige maagd Maria, moeder van Jezus, zei de paus nog, u allen ondersteunen en dragen en verder begeleiden in uw weg en het volgen van het evangelie. En u hoort de enthousiaste pelgrims op de achtergrond. Ook nog verschillende kardinalen, bisschoppen en zo, die worden begroet door de Heilige Vader. Ja, de gentilhomme du pape, die duidelijk teken deed aan de carabinieri om naar voren te komen, om ook toch nog even begroet te worden door de Heilige Vader. Het zijn natuurlijk andere omstandigheden hier in Castel Gandolfo. Ook protocolair, niet altijd even eenvoudig voor onze medewerkers van de pauselijke prefectuur. van de pauselijke huishouding. Zij staan in voor de nodige logistieke regeling, protocolaire regeling ook. En zo gaan wij langzamerhand afscheid nemen, althans voor nu, dierbare luisteraars. Met grote dankbaarheid dat u ook opnieuw verbonden wou zijn met dit live moment vanuit Castel Gandolfo op het Piazza della Libertà. En terwijl de Heilige Vader nog even enkele mensen begroet, zal hij zich terug naar binnen begeven. Het is zijn laatste dagen die hij daar kan doorbrengen, althans in deze verlofperiode. Hij zal zeer binnenkort terugkeren naar het Vaticaan en daar zijn drukke agenda opnieuw hervatten. We houden u zeker op de hoogte via Radio Vaticaan. Er is een aflevering morgen om 17:30. Van harte dank. En graag tot een volgende keer. Een zeer gezegende zondag gewenst.

Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de leidende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in 150 landen wereldwijd. Welkom in deze zomerse uitzending van ons radioprogramma. We grasduinen vandaag in het jaarrapport van onze katholieke hulporganisatie, bladeren in het tijdschrift Echo der Liefde en we stellen ook een aantal projecten voor die we steunen in Libanon, een land dat de laatste maanden letterlijk onder vuur ligt. Om te beginnen nemen we u mee in het jaarrapport 2025 met woorden van uitvoerend president Regina Lynch. Achter de cijfers schuilt een verhaal van geloof, van vertrouwen en van heel concrete hulp aan christenen die lijden of vervolgd worden.
1: Wat meteen raakt is dit. Kerk in Nood leeft al 79 jaar lang van de vrijgevigheid van gewone gelovigen. Vaak wordt hulp beloofd nog voor het geld er helemaal is. Menselijk gezien is dat gewaagd, maar het getuigt van een diep vertrouwen op Gods voorzienigheid.
0: Regina Lynch zegt het heel eenvoudig en krachtig. Ook in een wereld vol onzekerheid blijft God mensen roepen om te delen. Mensen die de nood van de leidende kerk zien en bereid zijn offers te brengen, zodat anderen niet vergeten worden.
1: Dankzij die gulheid kon Kerk in Nood in 2025 maar liefst 5.368 projecten steunen. Dat zijn duizenden concrete tekenen van nabijheid, verspreid over de gehele wereld.
0: En achter elk project zit meer dan geld alleen. Er is ook een geestelijke band tussen gever en ontvanger. Wie geeft, draagt bij aan de zending van de kerk. Wie ontvangt, bidt voor de weldoeners.
1: Zo ontstaat wereldwijd een stille kring van dankbaarheid, gebed en verbondenheid. En precies dat maakt dit rapport zo bijzonder. Het gaat niet over anonieme statistiek, maar over mensen, over roepingen, over geloof dat stand houdt. Laten we luisteren naar enkele cijfers die dat zichtbaar maken.
0: Om te beginnen de steun aan priesters. In 2025 werden bijna 1,9 miljoen misintenties toevertrouwd aan 40.207 priesters. Dit betekent dat ongeveer 1 op de 10 priesters wereldwijd steun kreeg via Kerk in Nood. Gemiddeld werd om de 17 seconden ergens een mis opgedragen voor de intenties van weldoeners. Dat is tegelijk geestelijke en materiële steun.
1: Ook zusters werden niet vergeten. Er waren 883 projecten speciaal voor hen. En ongeveer 6.200 zusters ontvingen bestaanshulp, vorming of praktische ondersteuning. Ongeveer 6.200 kloosterzusters ontvingen die hulp. En daarna ging er ook steun naar opleiding over jonge roepingen, voortgezette vorming, retraites en zelfs naar heel praktische noden zoals naaimachines, hostiebakmachines, voertuigen en noodzakelijke bouwwerken aan kloosters.
0: Een bijzonder hoopvol cijfer is ook dit. 13.368 seminaristen kregen hulp in hun opleiding. Dat is ongeveer 1 op de 8 toekomstige priesters wereldwijd. Vooral in Afrika was die steun groot. Maar ook in Azië, Latijns-Amerika en Europa, met onder meer Oekraïne, bleef vorming van toekomstige priesters een belangrijke prioriteit.
1: Daarnaast waren er 847 projecten voor catechisten en geëngageerde leken. Op plaatsen waar priesters schaars zijn, houden zij vaak het geloofsleven mee recht.
0: Ook de verspreiding van bijbels en religieuze boeken bleef belangrijk. Via 92 projecten konden wereldwijd meer dan 520.000 boeken worden uitgedeeld.
1: Verder waren er 737 bouwprojecten en 845 transportmiddelen, van auto's en motorfietsen tot boten. Zo kunnen priesters en religieuzen ook in afgelegen gebieden mensen bereiken, kerken herstellen en gemeenschappen opbouwen.
0: Maar waar was die hulp het hardst nodig? Ook dat vertelt het jaarrapport ons.
1: In 2025 vertrouwden weldoeners 145,8 miljoen euro toe aan Kerk in Nood. Daardoor kon de kerk in 141 landen hoop blijven brengen.
0: Afrika ontving het grootste aandeel, met 34,5% van de steun. Daar groeit de kerk sterk, maar tegelijk lijden christenen in verschillende landen zwaar onder geweld en terreur.
1: Azië, inclusief Oceanië, kreeg 19% van de hulp. In veel landen zijn christenen er een kwetsbare minderheid. Opvallend is dat India in 2025 wereldwijd het meeste steun ontving.
0: Ook het Midden-Oosten bleef een brandpunt van zorg, met 17,1% van de hulp. Libanon, Syrië en Irak behoren nog altijd tot de landen waar de christelijke aanwezigheid zwaar onder druk staat. Latijns-Amerika ontving 16,4%, waar armoede, migratie en een tekort aan priesters het kerkelijk leven bemoeilijken.
1: In al die gebieden wordt de kerk steeds vaker geroepen om ook gewonde harten nabij te zijn. Daarom steunt Kerk in Nood niet alleen materiële hulp, maar ook vorming, begeleiding en menselijke nabijheid.
0: Zonder de weldoeners zou dit alles onmogelijk zijn. Maar in het licht van het geloof mogen we ook zeggen: achter elke gift staat een hart dat zich laat raken. En achter elke ontvangen hulp een gebed dat opstijgt naar God.
1: Zo wordt het jaarrapport 2025 uiteindelijk een geestelijke getuigenis. Het vertelt ons dat liefde grenzen kan overstijgen, dat geloof stand houdt in beproeving en dat de kerk ook in de donkerste nacht een klein maar helder licht van hoop mag zijn.
0: Tot zover de cijfers en de feiten uit het jaarrapport. Achter al die resultaten ligt natuurlijk ook een diep gevoel van dankbaarheid voor de weg die we hebben afgelegd. Hierbij past dit prachtig, oprecht nummer, een lied over Gods eindeloze liefde en de steun die zijn genade biedt. Juist ook op de momenten dat het even tegenzit. Hier is Thank You, Lord.
2: Thank you, Lord, for the small things, like me and her on a porch swing. For

0: In het jaarrapport lazen we dat het Midden-Oosten de blijvende aandacht van kerkgenoot verdient. Ongeveer 20% van de inwoners van Libanon zijn sinds de escalatie van de toestand in het Midden-Oosten op de vlucht. De kerk heeft haar deuren opengezet voor iedereen die een toevluchtsoord zoekt. Maar de middelen zijn beperkt. Daarom heeft Kerk in Nood onmiddellijk omvangrijke hulpmaatregelen opgestart. De vluchtelingen moeten voorzien worden van voedsel, medicijnen en hygiëneproducten. Ook brandstof voor de generatoren is dringend nodig om de stroomvoorziening te waarborgen. De kinderen moeten bovendien naar school kunnen blijven gaan, zodat er voor hen hoop is op een betere toekomst. Bovendien hebben de wanhopige mensen die al eerder door de jarenlange crisis uitgeput waren, ook geestelijke bijstand nodig.
1: Deze oorlog drijft ons tot het uiterste en werpt ons terug naar af. De kerk is hier werkelijk een rots in de branding.
0: Dat zegt Marielle Boutros uit Beirut, die onze hulpprojecten ter plaatse coördineert.
1: Helpt u de mensen in Libanon om niet onder de last van hun kruis te bezwijken?
2: Dit is Kerk in Nood.
1: In de regio Saïda in Libanon wordt noodhulp geboden aan 7500 mensen die door de oorlog uit het zuiden zijn gevlucht. Dankzij een project met een budget van 90.000 euro worden voedsel en brandstof verstrekt aan gezinnen die alles hebben moeten achterlaten.
0: Enkele getuigen van hoop in moeilijke tijden komen aan het woord.
1: Met elke doos hulp kunnen we een glimlach brengen.
0: Dat vertelt Dominique, een jonge moeder. Haar hart gaat uit naar de vele Libanezen die door het geweld hun huis moesten verlaten.
1: In Yezine, een van de laatste veilige gebieden in Zuid-Libanon, worden deze ontheemde families opgevangen. Priester Elias Abu Rachet legt uit:
0: onze regio ligt dicht bij het conflictgebied, maar geldt nog steeds als veilig. Daarom kunnen we mensen uit hun dorpen bij ons opnemen. Ongeveer 7500 mensen hebben in de Maronitische gemeenschap van Saïde en Yezine een toevlucht gevonden. Maar de situatie is zwaar. Er is een groot tekort aan voedsel en andere basisbehoeften. Toch blijven bewoners zoals Dominique zich inzetten.
1: Wie echt menselijk is, voelt het lijden van anderen.
0: Dat zei Dominique.
1: Ook de inwoners die hulp bieden, leven onder druk. De oorlog komt dichterbij en velen overwegen zelf te vertrekken. Toch blijft de kerk hen aanmoedigen om vol te houden en hun huizen open te stellen.
0: We moeten naast hen blijven staan en hen bemoedigen.
1: De gelovigen in Yezine willen een levend voorbeeld zijn van naastenliefde. Ze willen laten zien dat niemand alleen staat, zelfs niet in tijden van crisis. Met eenvoudige middelen, vooral warme maaltijden, brengen zij hoop in een moeilijke werkelijkheid. De hulp van buitenaf maakt het verschil.
0: Volgens de initiatiefnemers is dit een moment dat vraagt om solidariteit. Ontheemden rekenen op de steun van anderen om deze periode door te komen. Uw bijdrage kan ervoor zorgen dat gezinnen te eten krijgen, ouderen niet worden vergeten en kinderen zich veel veiliger voelen.
1: Zelfs een kleine daad van vriendelijkheid kan een reddingsboei zijn,
0: zegt Dominique opnieuw.
1: We brengen een glimlach op gezichten en maken echt een verschil in het leven van gezinnen.
0: Met de steun van weldoeners kunnen we
1: hoop geven aan mensen die hun huis moeten verlaten, voedselhulp bieden aan 7500 ontheemden, solidariteit tonen met de lokale gemeenschap die deze mensen opvangt, en dit project gaat ook naar kwetsbare gemeenschappen. Een gift van 12 euro helpt om één ontheemde persoon 2 maanden te ondersteunen, en een gift van 50 euro helpt een gezin van 4 gedurende 2 maanden. Jennifer Aoun is een Zweeds-Libanese zangeres die bekend werd door haar deelname aan allerlei zangwedstrijden, zoals de Zweedse versie van America Got Talent, waarin ze liederen van Céline Dion coverde. We luisteren nu naar The Prayer, het gebed.

0: Beste luisteraars van Radio Maria België, het volgende verhaal uit Libanon is een verhaal over ziekte en genezing, over angst en vertrouwen, over een moeder die zelfs op haar moeilijkste ogenblikken niet denkt aan zichzelf, maar aan haar kind. Het is het verhaal van Lina. Maar het is ook uw verhaal, want uw geloof, uw gebed, uw steun, die hebben dit mogelijk gemaakt. Lina en haar man Fadi trouwden op latere leeftijd. Lange tijd bleven kinderen uit. Totdat Elias geboren werd, hun wonderkind, zoals ze hem zelf noemen. Een kind dat met zijn komst al een wonder in zich droeg. Maar het leven kent ook duisternis. Lina kreeg kanker. En toen ze genezen leek, trof de diagnose haar voor een tweede keer. Op dat ogenblik dacht ze niet aan zichzelf. Haar eerste gedachte was:
1: wat zal er met Elias gebeuren?
0: Maar het gezin sloot de rijen met een houding die Lina zo verwoordt:
1: wat er ook komt, wij zullen het samen het hoofd bieden. Ons kleine gezin en God.
0: Lina en haar familie stonden er niet alleen voor. Het Metanoia-centrum, opgericht door de Melkitisch-Katholieke Eparchie van Sidon, dat is het lokale bisdom, begeleidt mensen in nood en toont hen dat God aanwezig is in hun leven. Via gezinsbezoeken, geestelijke begeleiding en psychosociale ondersteuning reikt het centrum de hand aan wie het moeilijk heeft. En de medewerkers kwamen bij Lina thuis. Ze luisterde naar haar angsten en zorgen, een ruimte waar zij vrijuit kon spreken, zonder haar gezin te belasten. Die nabijheid, die gaf haar kracht. Dankzij die begeleiding kon Lina aanwezig zijn op een bijzonder moment, de eerste heilige communie van haar zoon Elias. Ze was er, voor haar kind, op een dag die ze bijna niet had kunnen beleven. Tijdens een recent bezoek hoorde het centrum goed nieuws. Lina had haar behandeling afgerond. De artsen zijn nu voorzichtig optimistisch. En Lina zelf zegt het met woorden die ons allemaal raken:
1: nu wachten en bidden wij. Maar wat er ook gebeurt, deze maanden hebben ons geleerd dat vreugde niet afhangt van de omstandigheden. Het is een keuze die wij elke ochtend maken.
0: Geloof is voor Lina en haar gezin geen abstract begrip. Het is een diep vertrouwen in God. Een rots waarop zij steunen, elke dag opnieuw. En dat geloof wordt gevoed door de nabijheid van mensen die voor hen zorgen. Mensen zoals u.
1: Er zijn in Libanon nog veel mensen zoals Lina. Mensen die in de duisternis zitten en niet weten wat er iemand voor hen klaarstaat. Het Metanoia-centrum heeft uw steun nodig om dat te blijven doen. Met 10 euro financiert u een huisbezoek dat hoop en geloof brengt. Met 20 euro steunt u een psychologische begeleidingssessie. Met 170 euro maakt u een huwelijksvoorbereiding mogelijk. Met 650 euro dekt u de kosten van een volledige retraite. Elke gift, groot of klein, gaat via Kerk in Nood naar dit of een gelijkaardig pastoraal project. Meer informatie vindt u op onze website www.kerkinnood.be. Beste luisteraars, wij zijn nooit alleen. Dat is de kern van het evangelie. God is aanwezig in het gebed, in de sacramenten, maar ook in de handen van mensen die voor elkaar zorgen. Door uw steun wordt dat geloof zichtbaar en tastbaar voor wie het meest nodig heeft.
0: We luisteren nu naar een bijzonder gezang uit de Melkitische traditie. Het is de litanie van de offeranden. Binnen deze Oosterse liturgie geeft dit gezang het plechtige moment aan waarop het brood en de wijn naar het altaar worden gebracht. In een indrukwekkend wisselspel tussen de diaken en het koor klinkt telkens de smeekbede om vrede, vergeving en bescherming. Het is volledig a cappella gezongen, zoals de traditie dat voorschrijft. Hier is de Litany of the Offering.
2: Nu kan men

0: Na dit mooie liturgische lied richten wij onze blik op de jongeren van Libanon. Een land dat kreunt onder economische instabiliteit, politieke onzekerheid en de naweeën van gewapende conflicten. Een land dat zijn jonge mensen ziet vertrekken en met hen dreigt het christelijk leven er weg te sijpelen. En toch, er is hoop. En die hoop heeft een naam, een gezicht, een stem. Ze heet Marisha. Op 1 december 2025 bezocht Paus Leo Libanon. Hij richtte zich tot de jongeren met woorden die rechtstreeks uit het hart kwamen.
1: Dierbare jongeren, misschien betreurt u het dat u een wereld geërfd hebt die verscheurd is door oorlogen en verminkt door sociale onrechtvaardigheid. Maar er is hoop. En die hoop leeft in u. Jullie hebben een gave die bij volwassenen maar al te vaak verloren is gegaan. Jullie hebben hoop. Jullie hebben tijd. Meer tijd om te dromen, te plannen en het goede te doen. Jullie zijn het heden en de toekomst die ligt in jullie handen.
0: Marisha, een jonge Libanese katholieke, was daar aanwezig.
1: Ze beschrijft het zo.
0: Ik kan zeggen dat het een magisch ogenblik was, vol zegeningen. Ik voelde de aanwezigheid van God en het immense belang van dat moment. Het was werkelijk iets groots voor mij.
1: De paus gaf de jongeren een boodschap mee die ze niet snel zullen vergeten.
0: Hij zei ons dat wij, ook al is het moeilijk, de hoop niet mogen verliezen en gemotiveerd moeten blijven. Hij toonde ons dat er vreugde en hoop te vinden zijn, zelfs midden in de chaos.
1: Wat de paus deed tijdens zijn bezoek, doet het universitair pastoraat, de pastorale universitaire, elke dag. Opgericht door de vergadering van katholieke patriarchen en bisschoppen van Libanon, begeleidt het initiatief jonge christenen op 35 universiteitscampussen door heel het land, waaronder 17 niet-katholieke universiteiten, want geloof en dialoog stoppen niet aan de poort van een christelijke instelling. Marisha getuigt over wat het pastoraat voor haar betekende.
0: Dankzij het pastorale programma kreeg ik een vorming die mij hielp mezelf beter te begrijpen. Ik besefte wie ik was en wie ik in de toekomst wilde zijn. Het hielp mij een heel bijzondere relatie met God te ontwikkelen en gaf mij zoveel praktische handvatten. Ik ben hier opgegroeid, rijper geworden en ik had de kans om uit mijn comfortzone te stappen door dingen te doen die ik nooit voor mogelijk had gehouden.
1: Voor Marisha was de gemeenschap van het pastoraat een anker in onzekere tijden. Ze verwoordt het zo.
0: In de gemeenschap wisten we dat we niet alleen waren. Ik was niet alleen. Ik wist dat er anderen waren als de angst toesloeg. Als ik met iemand wilde praten. Als ik iemand nodig had die naar mij luisterde.
1: Beste luisteraars, is dat niet precies waartoe wij als kerk zijn geroepen? Een gemeenschap waar niemand alleen hoeft te staan, waar de stem van God weer klinkt in de stem van de naaste.
0: Vandaag bereikt het universitair pastoraat meer dan 1200 jongeren. Maar er zijn er zoveel meer die wachten op een gebaar van nabijheid, op een woord van bemoediging, op het besef dat de kerk ook voor hen er is. Uw steun maakt dat verschil. Met €85 begeleidt u 1 jonge katholiek gedurende een volledig jaar. Met €850 begeleidt u 10 jongeren gedurende een jaar. Met €2000 ondersteunt u het werk van het universitair pastoraat gedurende 1 week. De jongeren van Libanon zijn niet verloren. Ze zoeken, ze dromen, ze geloven, soms wankelend, maar ze geloven. En zij hebben u nodig om hen te zeggen: jullie zijn niet alleen. De kerk staat achter jullie en God heeft jullie lief.
1: Tijdens de pontificale eucharistieviering in Beirut zong de bekende Libanese zangeres Abir Nech mee met haar kenmerkende engelachtige stem een hymne en het Onze Vader in het Aramees. Dat is de taal van Jezus. Wat zorgde voor een emotioneel hoogtepunt bij de aanwezigen. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Geconfronteerd met de dreigende terugtrekking van het Libanese leger uit het zuiden van het land, hebben christenen die aan hun land verbonden zijn, hun bezorgdheid over de toekomst geuit. 4 christelijke gemeenschappen in Zuid-Libanon, Al-Mashab, Ghmeich, Debel en Ain Ebel, uiten hun diepe bezorgdheid over het begin van de terugtrekking van het Libanese leger uit een aantal grensgebieden, wat ernstige veiligheidsgevolgen kan hebben, in een verklaring gepubliceerd op 31 maart 2026. De ondertekenaars zijn vastbesloten om op hun land te blijven, ondanks alle omstandigheden, en doen een beroep op de Libanese staat, gespecialiseerde VN-agentschappen en internationale humanitaire organisaties. Pater Maroun Youssef Ghaffari, de pastoor van Al-Mashab, sprak vlak voor Pasen met een journalist van Kerkinood en bevestigde deze ernstige angsten en beschreef hoe zijn parochianen, die over het hele land zijn ontheemd, proberen hoop te behouden, terwijl ze proberen te voorzien in hun materiële en spirituele behoeften. Als pastoor van Al-Mashab, hoe reageert u op de bezorgdheid die de gemeenschappen Al-Mashab, Ghmeich, Debel en Ain Ebel hebben uitgesproken?
1: De terugtrekking maakt de weg open voor een onbekende toekomst en een uiterst gevaarlijke situatie. Vooral omdat het Libanese leger tot nu toe hulpconvooien voor deze dorpen escorteerde. Bovendien verklaren Israëlische functionarissen dagelijks dat ze in Libanon zullen blijven totdat Hezbollah is ontwapend en dat ze de dorpen aan het front zullen vernietigen. Maar de dorpen die nog bewoond zijn, zijn christelijke en hun bewoners zijn vreedzaam. De mensen van Ghmeich en Ain Ebel zijn vast besloten op een land te blijven, zelfs als ze van de grond moeten eten, zoals de pastoor van Ghmeich op televisie op 31 maart verklaarde. Christenen zijn gehecht aan hun land en aan hun staat. Helaas lijkt deze verbondenheid met het land van de boodschap, dit land dat door Christus, de maagd Maria en de apostelen is bezocht, het geschenk van zichzelf en het getuigenis van bloed te vereisen, zoals het geval was voor mijn broer Sami, evenals voor pater Pierre Rai, de pastoor van Kalaya. 3 jonge maronitische christenen uit Ain Ebel werden op 12 maart ook gedood door aanvallen. En 2 anderen uit Debel, een vader en zijn zoon, werden op de weg door geweervuur gedood.
0: Waar verblijft u en uw parochianen? En hoe ziet uw dagelijks leven eruit?
1: Alle inwoners van de parochie en het dorp werden op 10 maart gedwongen Al-Mashab te verlaten. Ze zijn verspreid over het gehele land. Slechts een klein aantal gezinnen is naar wooncentra verhuisd. Samen met onze parochieraad, de gemeente Al-Mashab en de crisisafdeling hebben we iedereen kunnen vinden. We proberen contact met hen te houden en te reageren op hun dringende behoeften volgens onze zeer beperkte middelen. Maar God verlaat zijn kinderen niet. Hij die de vogels van de lucht voedt en de bloemen op het veld kleedt, zorgt ook voor ons, zijn kinderen, door zijn voorzienigheid. Persoonlijk verblijf ik in Araya, dat is ten oosten van Beirut. Maar nadat ik mijn broer voor mijn ogen heb verloren, probeer ik mijn kracht te verzamelen. Ik ben een priester en een dienaar van de gemeenschap die mij is toevertrouwd. Maar ik ben ook een mens. Ik verheug me met hen die juichen en ik huil met hen die huilen. Ik herhaal de woorden, mijn ziel is bedroefd. En herhaal daarmee de woorden van de Heer Jezus in de Hof van Olijven. Jezus zelf huilde voor het graf van zijn vriend Lazarus, diep geraakt. Zo is mijn toestand vandaag.
0: In dat opzicht, hoe ervaren uw mensen Pasen?
1: Sinds de oorlog van 2023 heb ik het initiatief genomen om elke ochtend een meditatie gebaseerd op het woord van God via sociale media te sturen. Ik ga hiermee door, waarbij ik de nadruk leg op de spirituele, sociale en morele dimensies. Bovendien blijven we attent voor de behoeften van ieder individu. Sommigen aarzelen om naar voren te komen, terwijl anderen dat spontaan doen. Wat betreft de Goede Week hebben we samen met de parochieraad besloten dat de gelovigen deelnemen aan vieringen in de parochies waar ze momenteel wonen. Vorig jaar, ondanks de verwoesting, was de kerk in Al-Mashaab vol. Dit jaar was de bijeenkomst beperkt tot zaterdagavond in de kerk van Sint Antonius de Grote in Jeddah El-Metn, aan de rand van de hoofdstad. Onze situatie lijkt op die van het gelovige volk in het Oude Testament. Het rest ons alleen nog om met de psalmist te zingen: Hoe mooi zijn uw woningen, o Heer des legers. Mijn ziel verlangt naar de hoven van de Heer.
0: En welke boodschap heeft u voor de weldoeners van Kerk in Nood?
1: Veel dank aan Kerk in Nood voor de aandacht die u aan de situatie besteedt en aan ons als ontheemde bevolking. We houden allemaal vast aan de hoop dat het kruis dat we dragen een brug zal worden naar een opstanding waarvan we de tijd niet kennen. Maar de opstanding, die zal komen. We hebben een getuige te dragen. Christus is opgestaan. Hij is inderdaad opgestaan.
0: De verzen die Pater Maroen citeerde komen uit Psalm 84 en in de Willibrordvertaling luiden ze als volgt. Hoe hartverrukkend uw woningen, Heer, ter hemelse scharen, mijn ziel vergaat dan verlangen naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart, ja al wat ik ben, het roept tot de levende God. De psalm is geschreven door de zonen van Korach en bezingt het verlangen naar Gods huis, de tempel in Jeruzalem. Het is een van de mooiste pelgrimspsalmen uit de Bijbel, vol heimwee naar de aanwezigheid van God. We beluisteren nu een interpretatie van deze psalm zoals die klonk in de Augustijnenkerk in Dordrecht tijdens het muziekprogramma Nederland zingt. Het lied kreeg als titel Wat hou ik van uw huis?

0: Tijdens een reis door Libanon konden medewerkers van Kerk in Nood verschillende bevoorrechte getuigen spreken over hun werk, hun roeping en de toestand van het land. Het interview van zuster Clotilde gaat in op de spirituele identiteit, de geschiedenis van veerkracht en de huidige uitdagingen waarmee de Franciscaanse zusters van het kruis in Libanon worden geconfronteerd. Laten we luisteren. Zuster Clotilde, kunt u zichzelf even voorstellen en ons iets vertellen over uw achtergrond en uw rol binnen de gemeenschap hier in het ziekenhuis?
1: Ik ben zuster Clotilde en ik ben al vele jaren een Franciscaanse zuster van het kruis. Momenteel werk ik nauw samen met de administratie en de gemeenschap om ervoor te zorgen dat onze missie dagelijks blijft functioneren, ondanks de zware omstandigheden. Mijn leven is volledig gewijd aan dit huis en aan de zielen die God aan onze zorg heeft toevertrouwd.
0: Kunt u de fundamentele geest van deze plek uitleggen? Hoe zag Abuna Jacob de missie van de Zusters van het Kruis voor zich toen hij hiermee begon?
1: Abuna Jacob keek altijd naar de wereld door de ogen van het evangelie. Hij bouwde deze instellingen niet uit de wens om een grote organisatie te creëren. Nee, hij bouwde ze omdat hij medelijden had met degenen die de wereld negeerden. Toen hij de Zusters van het Kruis oprichtte, gaf hij ons een heel specifiek mandaat. Wij zijn geroepen te gaan waar anderen zich afwenden, het lijden te omarmen en het kruis te dragen naast de meest kwetsbaren. Hij leerde ons dat de zieken, de verlatenen en de geestelijk zieken geen lasten zijn. Zij zijn het gebroken lichaam van Christus. Hij liet ons een nalatenschap na van absoluut vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid. Hij zei ons altijd dat zolang we de glorie van God en de waardigheid van de armen zoeken, we nooit zullen missen wat echt nodig is om te overleven en te dienen.
0: Libanon heeft al zoveel donkere periodes doorgemaakt, van wereldconflicten uit het verleden tot de huidige situatie. Hoe is het de congregatie gelukt haar deuren open te houden tijdens al deze opeenvolgende oorlogen?
1: Onze geschiedenis in Libanon is een geschiedenis geschreven in de schaduw van het kruis. Maar het is ook een geschiedenis van opstanding. Dit huis is geboren in oorlogstijd en het heeft zichzelf door oorlogen heen onderhouden. Wanneer bommen vallen en de samenleving instort, zegt menselijke logica dat je moet vluchten, jezelf moet beschermen of de deuren moet sluiten, omdat er geen middelen zijn. Maar de logica van de kerk is precies het tegenovergestelde. Wanneer de wereld in oorlog is, moet onze aanwezigheid nog sterker zijn. Tijdens de moeilijkste jaren, wanneer voedsel schaars was, wanneer medicijnen volledig uit het land verdwenen en het financiële systeem instortte, hielden we onze deuren open. Als de zusters van het kruis hun deuren sluiten, waar zullen deze arme zielen dan heen gaan? Ze hebben niemand anders. Er waren dagen dat we niet wisten of we nog genoeg brood zouden hebben voor de volgende ochtend. Maar goddelijke voorzienigheid is nooit te laat gekomen. God verlaat zijn kinderen niet. En hij verlaat zeker niet degenen die door iedereen zijn afgewezen.
0: Wat is de spirituele motivatie die jou en de andere zusters overeind houdt wanneer de psychologische en fysieke uitputting overweldigend wordt?
1: Uitputting is realiteit, want we zijn menselijk. Er zijn momenten waarop het gewicht van het lijden dat we elke dag zien, gecombineerd met de stress van de oorlog om ons heen, te veel voelt om te dragen. Maar onze kracht komt niet van menselijke energie. Ze komt van het altaar en van het gebed. Wanneer je je ochtend doorbrengt voor het Allerheiligste Sacrament, ontvang je de genade die nodig is om de dag tegemoet te treden. Je ziet een patiënt niet alleen als een medisch geval. Je ziet hem als een broer of zus. De woorden van Abuna Jacob staan diep in ons hart gegrift. Als je echt wist wie je diende, zou je hen op je knieën dienen. Dat is het geheim. Wanneer je dient uit pure liefde, verandert de uitputting in vreugde. Het is een voorrecht om ons leven te wijden aan het zijn van de handen en het hart van God voor degenen die het meest lijden in dit land.
0: Zuster Clotilde draagt de mooie naam van de Bourgondische prinses die koningin werd door haar huwelijk met Clovis, de koning van de Franken, en hem tot bekering bracht, waardoor Frankrijk een katholiek land werd. Daarover gaat het volgende lied, De La France qui se lève, waarin ook Clotilde vernoemd wordt.

0: In de hele Beka-vallei in het zuiden van Libanon zijn tekenen van hoop, veerkracht en vernieuwing zichtbaar. In het hart van de vallei maakt de broederschap van Beit Maroun, een Maronitisch katholieke kloostergemeenschap die pas 5 jaar geleden werd opgericht, een opmerkelijke groei door. De 23 monniken, van wie de meesten tussen de 20 en 30 jaar oud zijn, hebben hun klooster en kerk volledig met eigen handen gebouwd, met minimale hulp van buitenaf. Eén van hen is broeder Christophe en kerkgenoot kon met hem spreken. We hadden het over het vinden van betekenis in het leven te midden van conflicten. Hoe zou u vrede in deze context definiëren?
1: Ja, wij staan voor vrede. We willen natuurlijk vrede. Maar ware vrede begint wanneer we de ware betekenis ervan beginnen te zien. We moeten mensen laten zien dat er veel meer is in het bestaan dan alleen overleven wat ze nu meemaken. Christus is daadwerkelijk opgestaan en wij zijn de levende, ademende getuigen van deze opstanding.
0: Vertel ons over de gezinnen die u begeleidt. Het zij door gebed of door het pastorale werk dat u in de dorpen doet. Hoe transformeren ze? Hoe ontwikkelen ze zich rond wat er gebeurt?
1: Onze missie met de gezinnen draagt veel vruchten. Veel gezinnen komen naar ons met het gevoel dat absoluut niemand naar hen luistert. En dat is het allereerste wat we bieden, een luisterend oor. Maar het gaat niet alleen om luisteren, het gaat om de liefde die we ze geven. Alle mensen en problemen waarmee we worden geconfronteerd, worden van onze kant met liefde beantwoord. Mensen willen wanhopig liefde ervaren. En deze liefde kent veel verschillende vormen. Soms is het simpelweg luisteren naar diegenen die gehoord moeten worden. Soms is dat het bieden van begeleiding aan diegenen die richting zoeken. We werken ook intensief.

0: van het verzoenen van families of broers die al jaren niet meer met elkaar hebben gesproken, en bouwen we bruggen tussen hen. Onze rol is om mensen die een geïsoleerd leven leiden en door angst worden verteerd te helpen deel uit te maken van een grotere gemeenschap die echt van hen houdt. Alles wat we doen is geworteld in liefde.
1: Dit is het programma Kerk in Nood.
2: Om ons te helpen de omvang van uw werk te begrijpen, hoe groot is het gebied dat u bestrijkt en wat heeft u nodig om deze missie te ondersteunen?
0: Onze missie is voornamelijk gevestigd in de BK-vallei, specifiek in Noord-BK, in het bisdom Baalbek Deir el-Ahmar. Alleen al deze eparchie bestaat bijna 25% van het hele Libanon. De pastorale verantwoordelijkheid is dus enorm. Om een echte missie uit te voeren, vooral omdat we een nieuw opgerichte monastieke orde zijn, moeten we op meerdere fronten tegelijkertijd werken. Ten eerste het bouwen van ons klooster, zodat we een fatsoenlijk dak boven ons hoofd hebben. Een fatsoenlijke plek hebben om te bidden, te studeren en ons dagelijks werk te doen. Ten tweede de academische en theologische vorming die de broeders aan de universiteit ontvangen. Uiteindelijk dient dit alles één doel. We bouwen geen structuur alleen voor onszelf. Het is om naar de mensen te gaan. Om de woorden van Christus te brengen, volgens de leer van de kerk, moeten we eerst goed gevormd zijn. We hebben een plek nodig waar we al intens hebben gebeden over wat we gaan prediken. We bidden wat we gaan prediken. En dan gaan we naar de mensen. Daarom gaan we naar de universiteit om een juiste katholieke opleiding te ontvangen. Ieder die voor ons bijdraagt, of het nu een klein steentje, water, kleding of het aanbieden van het betalen van de universiteitskosten en de ziekenkostenverzekering is, die neemt direct deel aan de gehele missie van Beit Maroen. Wanneer we de vruchten zien, zijn het niet alleen de monniken die de missie vervullen. Het is iedereen die eraan bijgedragen heeft. Als de vaders bijvoorbeeld de biecht horen van iemand die al 60 jaar niet heeft gebiecht, is het niet alleen de priester die dat heeft laten gebeuren. Het is iedereen die aan deze missie heeft bijgedragen, die het mogelijk maakte en verlossing bracht aan die ziel. Het is door geloof en vrijgevigheid van onze weldoeners dat we deze missie kunnen voortzetten en voltooien.
2: Het is duidelijk dat je de tanks of vliegtuigen niet kunt stoppen. Als je de oorlog niet kunt stoppen, wat kun je dan voor het volk doen?
0: Ja, dat is waar. Veel mensen komen naar ons toe doodsbang voor de oorlog. En we weten dat we het conflict om ons heen niet kunnen stoppen. We kunnen nooit veranderen wat er buiten gebeurt. Maar we kunnen wel veranderen wat er binnen gebeurt. Als we met mensen praten, beloven we niet dat de oorlog buiten morgen zal stoppen. Maar we beloven dat er vandaag vrede in hun hart kan heersen. En het gaat niet om onze eigen woorden of slimme citaten. Wij leveren Christus aan hen over en Hij is de vredesvorst. Hij schenkt hen een innerlijke rust zo diep dat wat er ook om hen heen gebeurt, het hen van binnenuit niet zal vernietigen. Het is niet de oppervlakkige vrede die de wereld biedt. Zoals Jezus zei, mijn vrede laat ik bij u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld geeft, geef ik aan u. Het is net als Jezus' leerlingen in de boot. Het schip schudde hevig in de storm. De storm woedde en alles om hen heen was een totale ramp. Maar zodra Christus het schip betrad, werd alles rustig. Hij begon met eerst de angst in hun harten te kalmeren. Voordat hij de storm buiten kalmeerde, kalmeerde hij de paniek in hen. En zodra hun harten vrede hadden, verloor de externe storm zijn macht over hen.
2: Tot slot, broeder, u noemde het bekijken van de aanvallen vanaf de heuvel. Kunt u ons precies vertellen waar de bommen vielen en hoe die ervaring was?
0: Ja, tijdens zware bombardementen stelde onze positie op de heuvel ons in staat alles wat er in de vallei gebeurde te zien. Enkele bommen vielen direct in de vallei en troffen bepaalde pakhuizen waar raketten en wapens werden opgeslagen. De secundaire explosies waren enorm en we konden de vlammen duidelijk zien. Op een gegeven moment werd er een raket heel dicht bij ons gelanceerd die vlak langs ons gebied vloog en een andere sector raakte. Het geluid was oorverdovend. Het was in het begin behoorlijk beangstigend voor de gemeenschap. Maar gelukkig is niemand in onze omgeving gewond geraakt.
2: Wie muziek zoekt over Libanon, kan niet om Fayrouz heen, wellicht de bekendste Libanese zangeres. Ten tijde van de burgeroorlog nam ze het lied Li Beirut op, een schreeuw om vrede. Liebe

0: tot slot van deze zomeruitzending zouden we u graag nog deze boodschap willen meegeven van de uitvoerende president van Kerk in Nood, mevrouw Regina Lynch, zoals die verscheen in ons tijdschrift Echo der Liefde. Als u zelf ook het blad wil ontvangen, neem dan gerust contact op met het Nationale Secretariaat van Kerk in Nood in de Abdij van Park te Heverlee. Dat kan via telefoonnummer 016 39 50 50 of u kan ook een mailtje sturen naar info@kerkinnood.be. U kunt natuurlijk ook even bij ons binnenlopen. Onze abdijsite met het museum Parkum, de hoevenwinkel, de natuur- en de abdijvijvers en de brasserie met historische watermolen zijn echt een bezoekje waard deze zomer.
1: Goede vrienden, u, onze weldoeners, zijn wij oneindig dankbaar. U ondersteunt immers niet alleen de vervolgde en lijdende kerk door uw gebed en uw gulle giften, maar legt bovendien getuigenis af van een groot vertrouwen in God in een snel veranderende wereld, waarin wij met zoveel uitdagingen geconfronteerd worden. Sommigen van u wonen in traditioneel christelijke landen, die tegenwoordig echter steeds meer geseculariseerd raken. We zouden ons kunnen afvragen hoe dit zal eindigen. Ik verheug mij er echter over te kunnen meedelen dat wij bij Kerk in Nood vaststellen hoeveel jonge mensen in de oorsprongslanden van onze schenkers werkelijk geïnteresseerd zijn om meer te weten te komen over het geloof. Ze willen naar de getuigenissen van onze broeders en zusters in de leidende kerk luisteren en ze worden erdoor geraakt. Sommigen van hen maken nu deel uit van onze gemeenschap van weldoeners en anderen zijn vrijwilliger geworden, die helpen om onze missie uit te dragen. Als u dus een van deze jonge weldoeners van Kerk in Nood zou ontmoeten, moedig hem of haar dan aan om trouw zijn of haar geloofsweg te blijven volgen en de wens te koesteren om solidariteit te betonen met die christenen die de hoogste prijs betalen, omdat ze het aandurven om hun geloof levend te houden.
0: Heer, toon ons uw Vader. Dat zingen de jongeren van de Emmanuel-gemeenschap. Daar gaan we naar luisteren. Tot volgende maand.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vorige uitzending zijn we gestart met een overzicht van alle officiële hymnes van de Wereldjongerendagen sinds de start, dat was 1987, tot op de dag van vandaag. We hebben afgesloten vorige uitzending met de officiële hymne van de Wereldjongerendagen in Manila, dat was in het jaar 1995, en we hebben nog kunnen luisteren naar de officiële hymne van toen, Tell the World of His Love. Vertel de wereld van zijn liefde. En dat brengt ons bij het jaar 1997. De Wereldjongerendagen vonden dan plaats in Parijs van 19 tot 24 augustus. De heilige paus Johannes Paulus II koos voor een vers uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 1, vers 38 en 39. Meester, waar woont gij? Kom en zie. Meer dan 1.200.000 deelnemers voor deze Wereldjongerendagen in Parijs in 1997. Misschien zijn er enkele luisteraars onder jullie die zich dat nog herinnerden. Misschien was u zelf aanwezig, misschien uw kinderen. Wie weet, het waren in ieder geval ook weer mooie Wereldjongerendagen. De officiële hymne voor deze Wereldjongerendagen droeg de titel Maître et Seigneur, Meester en Heer. Ik stel voor dat we luisteren naar deze hymne.

En u hoorde Maître Seigneur, de officiële hymne voor de Wereldjongerendagen in 1997 in Parijs. En toen, beste luisteraars, het jaar 2000. Toen gingen de Wereldjongerendagen door van 15 tot 20 augustus in Rome. Paus Johannes Paulus II koos als vers voor het thema van deze Wereldjongerendagen opnieuw uit het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 1, vers 14. Het woord is mens geworden. Meer dan 2 miljoen deelnemers waren in die maand augustus van het jaar 2000 aanwezig in Rome. En zij zongen, beste luisteraars, u zelf misschien toen ook, met volle borst mee, de prachtige hymne Emmanuel. Laten we daar ook naar luisteren.

dat blijft toch een van de mooiste hymnes, ook al zijn ze allemaal fantastisch. Maar Emmanuel, de officiële hymne voor de Wereldjongerendagen in Rome van het jaar 2000, is toch prachtig. Maar de hymne van de volgende Wereldjongerendagen is ook even fantastisch. Dat vond plaats in het jaar 2002. Daarvoor kwamen enorm veel katholieke jongeren samen in Toronto. Dat vond plaats van 23 tot 28 juli. Paus Johannes Paulus II, dat waren zijn laatste Wereldjongerendagen, beste luisteraars, had toen een vers genomen uit het Evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 5, vers 13 en 14. Gij zijt het zout der aarde, het licht der wereld. In totaal 800.000 deelnemers, beste luisteraars, en de hymne droeg ongeveer dezelfde titel. Licht van de wereld, lumière du monde.

Lumière du monde, celle de la terre. De officiële hymne van de Wereldjongerendagen in Toronto in het jaar 2002. De laatste Wereldjongerendagen dus voor de heilige paus Johannes Paulus II. En dat wil zeggen dat de Wereldjongerendagen die daarop volgden, dat was in 2005, werden geleid door paus Benedictus de 16e. Ze vonden plaats van 16 tot 21 augustus 2005 in Keulen. Paus Benedictus de 16e koos een vers uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 2, vers 2. Wij zijn gekomen om hem te aanbidden. Er waren meer dan 1 miljoen deelnemers in Keulen voor die Wereldjongerendagen, de eerste Wereldjongerendagen voor paus Benedictus de 16e. De officiële hymne voor die Wereldjongerendagen, wel, die had een Latijnse titel met een Latijns refrein. Venimus adorare eum. Wij zijn gekomen om hem te aanbidden.

En in 2008 vonden de Wereldjongeren plaats aan de andere kant van de wereld in Sydney, Australië. Van 15 tot 20 juli vloog paus Benedictus XVI naar daar en samen met meer dan 500.000 jongeren hielden zij die Wereldjongerendagen. Het thema van 2008 kwam uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 1, vers 8. Gij zult kracht ontvangen. En de hymne, beste luisteraars, wel, die had een beetje dezelfde titel. Receive the power. Ontvang de kracht. Laten we naar deze hymne voor die Wereldjongerendagen in Sydney 2008 beluisteren.

En in 2011, beste luisteraars, waren de Wereldjongerendagen wat dichter bij huis. Van 16 tot 21 augustus kwamen meer dan 2 miljoen jongeren samen in Madrid, Spanje. Paus Benedictus XVI koos voor een vers uit de brief aan de christenen van Colosse, hoofdstuk 2, vers 7. Geborteld en opgebouwd in Christus. Dat was het thema van de Wereldjongerendagen 2011 in Madrid. De hymne, beste luisteraars, droeg de titel Firmes en la fe, standvastig in het geloof.

En met deze hymne, beste luisteraars, sluiten we deze uitzending. Deze muzikale terugblik op de Wereldjongerendagen sinds de start af. In een volgende uitzending overlopen we nog de verschillende Wereldjongerendagen die plaats hebben gevonden in 2013, 2016, 2019, 2023 en blikken we vooruit naar die van 2027. Tot volgende week.

En zo is het 3 uur geworden, dierbare luisteraars van Radio Maria. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het is het uur waarop water en bloed uit de zijde van Jezus zal sijpelen. Het bloed dat over ons heen komt, zijn kostbaar bloed om ons te reinigen van de zonde en te redden van de dood. Om de poorten van de hemel wagenwijd open te zetten en toe te staan dat de mens terug kan binnentreden in het eeuwige leven met God. Hij is onze verlosser, hij is onze heiland, hij die betaalt de kostprijs voor ons heil, voor onze verlossing. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid bidden wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid, in het bijzonder voor al uw intenties, die we op deze wijze aan de Heer willen toevertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Welkom in het programma Boekad. We lezen in het boek van Tessa Afshar de roman Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 21. Wacht op de Heer, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Zo staat in Psalm 27, vers 14. Waar het gereedschap dat nodig was voor het werk van Priscilla en Aquila, priemen, naalden, messen, gatenprikkers, scharen, stempels, draden en koorden, weinig ruimte innam, was het leder zelf niet zo makkelijk netjes op te bergen, waardoor de werkplaats er na een paar uur ploeteren voluit zag en krap aanvoelde. Caroline keek naar de hoogte van de ruimte en besefte dat ze met een paar eenvoudige aanpassingen een ordelijkere omgeving voor haar nieuwe vriendin kon creëren. Ze tekende het vertrek met daarin een reeks planken die zich hoog langs alle muren uitstrekten. Ze waren te smal om de lichtinval te verstoren, maar voegden welkome extra opbergruimte toe. Ze ontwierp ook een brede snijtafel voor het midden van de ruimte, met een kist eronder, evenals een lade waarin ze de kleinere werktuigen konden bewaren. Ze was bezig een lange bank met een intrekbare kruk te tekenen toen Ferox blafte en ze de stemmen van Theo en Taharka bij de deur hoorde. Ze stond op om de mannen te begroeten, maar zodra ze Theo's gezichtsuitdrukking zag, verflauwde haar glimlach. Is het niet goed gegaan bij de termen? Ze zijn gek als ze je zeep afgeslagen hebben, zei ze. Ja, bij de baden ging het goed. Theo wreef over zijn nek. Taharka en ik waren er zelfs vroeg mee klaar. We waren dicht bij de buurt die Pomponia noemde en besloten een kijkje te gaan nemen. Een vuist draaide om in Karilinis borst. Jullie konden het huis niet vinden? We hebben het huis gevonden, maar daar woont ze niet. Er woont niemand die verband houdt met de familie Vitrivius. De huidige bewoners hebben geen idee waar ze naartoe zijn verhuisd. Kennelijk hebben ze er ook niet lang gewoond. Geen van de buren kon ons helpen. Maar een oude man zei dat ze Rome hebben verlaten. Het spijt me, Caroline. Het spoor is doodgelopen. Plotseling leek het koud in het warme atrium. Bedankt voor het proberen, Theo, zei ze. En ze sloeg haar armen strak over elkaar. Geef het nog niet op. We hebben senator Pudens nog. Caroline beet op haar lip om te voorkomen dat die trilde. Ze probeerde te glimlachen, maar faalde. Probeerde dapper te kijken, maar dat lukte ook niet. Caroline, Theo stak een hand uit die haar schouder niet helemaal raakte. We zijn nog niet klaar. Stel dat dit betekent dat God nee zegt. Stel dat ik hier nooit had moeten komen. Ze deed een stap naar achteren en nog een. Ik heb altijd geweten dat God niet wil dat ik mijn vader vind. Met een grote stap overbrugde Theo de afstand tussen hen. Dit keer stak hij beide handen uit en greep haar schouders vast. Hij trok haar naar voren tot ze neus aan neus stonden. Tot ze slechts hoefde te fluisteren om elkaar te verstaan. Haar hart sloeg een slag over. Theo boog zijn hoofd een fractie. Ze voelde de warmte van zijn adem op haar wang. Yeshua is niet tegen je, Caroline, zei hij. Geef niet op, niet voordat God zijn wil duidelijk maakt. Ze perste haar ogen dicht.
Wilde God haar inderdaad haar vader ontzeggen? Of maakte de angst voor die mogelijkheid dat ze overhaaste conclusies trok bij elke hindernis die ze tegenkwam? Hoe dan ook, het deed niet ter zake. Ze zou niets achterhouden voor Jezus, niet meer. Ze keek Theo aan. Een wijs man vertelde me dat de Heer altijd met me zal zijn, altijd, met of zonder Vitruvia, met of zonder mijn vader. Hij is bij me. Ik zal niet opgeven, Theo. Maar ik zal ook niet tegen de Heer ingaan. Ik zal wachten tot hij mij de weg toont. De grijze ogen werden warm en er blonken goedkeurende blikken. Ze voelde een keten losser worden, een gewicht wegvallen. Ze voelde een kooi openbreken en glimlachte. Alsof hij werd aangetrokken door een onweerstaanbare kracht, boog Theo zijn hoofd nog een fractie verder, totdat het dat van haar bijna raakte. Maar voordat dat gebeurde, haalde hij diep adem en stapte weg. Na de avondmaaltijd liet Carilinee haar tekeningen voor de werkplaats aan Priscilla zien. Dit is niet moeilijk uit te voeren, zei ze. Het verdubbelt jullie opslagcapaciteit en helpt de werkplaats de hele dag ordelijk te houden, zelfs wanneer er veel lederen nodig is voor grote bestellingen. Priscilla bestudeerde de ontwerpen met belangstelling. Hoe heb je dat bedacht? Ik heb nog nooit een opslagplaats gezien die zo onder de tafel is gebouwd. Praktisch maar aantrekkelijk. Ik moet je plannen aan Aquila laten zien. In de winter, als we het niet zo druk hebben, zal hij tijd hebben om ze te bouwen. Fijn dat je aan ons gedacht hebt, liefde. Dank je wel. Ze keek naar de dikke rol met tekeningen. Heb je er dan nog meer? Sommige zijn van mij en sommige van mijn moeder. Priscilla stond op om alle ontwerpen te zien. Ze was niet bekend met bouwkundige concepten, maar zowel ontvankelijk als geïnteresseerd. Een combinatie die haar gezelschap tot een waar genoegen maakte. Carilinee liet een luxueus domus zien dat ontworpen was door haar moeder. Dat is een van mijn lievelingstekeningen van haar, zei ze. Haar moeder was erin geslaagd de domus, een huis dat ontworpen was voor stedenwijken, het huiselijk welkom van een landgoed te geven. Priscilla zei niets. Lange tijd bestudeerde ze de domus met een merkwaardige intensiteit. Ik heb dit gezien, zei ze. Deze domus? Carilinee trok een wenkbrauw op. Het is een origineel ontwerp van mijn moeder, geen kopie van een bestaand huis. Het is nog nooit gebouwd. Toch heb ik hem gezien. Ik kan me alleen niet herinneren waar. Ze liet een vinger over het kenmerkende ontwerp van de kantelen glijden. Ik heb die kapitelen gezien, die kolonnade, zelfs de kleur van die gevel. Ze stond op. Laten we het Aquila vragen. Nieuwsgierig liep Carilinee achter Priscilla aan. Waarschijnlijk had Priscilla een villa gezien die op het ontwerp van haar moeder leek. Toch wilde ze graag een bouwwerk zien dat leek op wat haar moeder had willen bouwen. Ze vonden Aquila in de werkplaats waar hij de rommel van die dag opruimde. Lieveling, heb jij deze domus gezien? Vroeg Priscilla terwijl ze de tekening voor hem op tafel uitspreidde. Wat is dat? Een bouwkundige tekening? Carilinee knikte. Ja, werk van mijn moeder. Aquila trok de lamp dichterbij en boog zich over de afbeelding. Dit ziet er merkwaardig bekend uit. Dat zei ik ook, riep zijn vrouw uit. Waar hebben we het gezien? Laat me nadenken.
Aquila trok de omtrek van de zuilengang na. Ik heb het. Hij ging rechtop zitten. Wat? Zeiden Caroline en Priscilla tegelijk. Het is de domus waar we langskomen als we naar het huis van senator Pudens gaan. Dat huis op de hoek van hun weg in de Esquilijn. Ik wist dat ik het eerder had gezien. Precies hetzelfde huis, niet waar, schat? Aquila knikte. Ik ben geen bouwkundige, maar naar mijn beste weten is het hetzelfde huis. Maar hoe is dat mogelijk? Mijn moeder heeft dit huis 25 jaar geleden ontworpen en ze is niet lang daarna gestorven. Wie kan dan het gebouwd hebben? Wil je dat echt weten? Vroeg Priscilla met een grijns. Theo had de ochtend vrij. Toen hij hoorde van het mysterie van de domus, bood hij aan met Caroline mee te gaan naar de Esquilijnheuvel, zodat ze het bouwwerk zelf kon zien. Priscilla wierp zich op om hun de weg te wijzen. Zonder vragen pakte Taharka zijn mantel en vormde hun achtergoede. Het was geen zinloos gebaar. Na 2 ernstige pogingen tot moord op Caroline hoefde Theo hem niet te vertellen dat ze haar elke keer als ze het huis uitging moesten beschermen. Theo wierp blikken om zich heen, alert op elke schaduw, terwijl ze langs de bogen van Aqua Claudia liepen, het aquaduct dat nog niet lang geleden voltooid was door keizer Claudius. De stadswijken van Rome met hun hoge flatgebouwen, de wankele insulae die 4 en 5 verdiepingen de lucht inrezen en buitengewone openbare gebouwen maakten plaats voor de heuvels van de buitenwijken waar de rijken woonden. Op een hoek perceel prijkte op verhoogde grond achterlangs travertijnmuren een elegante hele domus met marmeren lambrisering. Als op een afgesproken teken kwamen ze allemaal tot stilstand en keken. Het was onmiskenbaar hetzelfde bouwwerk als Caroline's moeder getekend had. Een klein geluidje ontsnapte aan Caroline's lippen. Zonder nadenken pakte Theo haar hand en ze klemde zich aan hem vast. Nou, waar wachten we op? Vroeg Priscilla. Iemand moet onze aanwezigheid aankondigen. Theo naderde het dubbele hek en keek naar de klopper. 2 dolfijnen van brons die tot een cirkel waren gevormd. Precies datzelfde ontwerp had hij in een hoek van Gemina's tekening gezien. Daardoor voelde het vreemd om die koude, solide massa aan te raken, om de scherpe roffel van metaal op hout te horen. Met z'n vieren werden ze door een zacht sprekende slaaf binnengelaten in het atrium en gevraagd te wachten. De kleine vijver in het midden van het vertrek, de met gordijnen afgedekte openingen naar kleine vertrekken aan weerszijden, zelfs de plaats van de zuilen waren een exacte replica van Gemina's tekeningen, zo besefte Theo ook. Kort daarna kwam er een lange man van middelbare leeftijd aanlopen door de gang, waarachter het peristyle lag, de voormalige binnenplaats die het hart vormde van het meer afgezonderde deel van het huis. Zijn toga viel in perfecte plooien over zijn schouder. Kan ik jullie helpen? Vroeg hij. Als antwoord stapte Caroline naar voren. Zonder een woord gaf ze hem de tekeningen van haar moeder. De man wierp een nieuwsgierige blik op haar, waarna hij de rol opende. Hij fronste zijn voorhoofd toen hij de afbeeldingen zag en de aantekeningen las. Vervolgens trok alle kleur weg uit zijn magere gezicht. Waar heb je dat gevonden? Het zijn de tekeningen van mijn moeder. Dat is haar handschrift, haar tekening, haar ontwerp.
Wie was je moeder? Vroeg hij schor. Haar naam was Gemina, dochter van Quintus Blandinus Geminus. Hun gastheer staarde Carilinae lang en zwijgend aan. Je kunt beter binnenkomen. Zijn uitnodiging verraste Theo. De binnenste gedeelte van een domus bevatte de intiemere vertrekken van het huis, gereserveerd voor goede vrienden en familie. Vreemden werden gewoonlijk ontvangen in het atrium waar ze bleven staan. Aangezien ze niet eens wisten hoe hun gastheer heette, konden ze niet van hem verwachten dat hij hen welkom heette in het privégedeelte van zijn huis. Hij ging hun voor naar de eetzaal, een vierkant vertrek dat door een schuifdeur in verbinding stond met de tuin. Muurschilderingen van landschappen gaven de ruimte een vrolijk aspect. De complexe mozaïek op de vloer, gemodelleerd naar de oceaan, deed de ruimte groter lijken dan die was. Verfrissingen voor onze gasten, zei hun gastheer tegen de vriendelijke slaaf die de deur voor hen had geopend, waarna hij hen uitnodigde om plaats te nemen op de comfortabele banken die tegen drie muren waren gezet. Vergeef me mijn onbeleefdheid, zei Theo. Ik ben Theodotus uit Korinthe. Mag ik informeren naar uw naam? Ziet u, we kwamen hier alleen omdat we het huis herkenden van Gemina's tekeningen. Maar we verkeren in onwetendheid ten aanzien van uw identiteit. Hun gastheer lachte. Deze dag wordt steeds merkwaardiger. Hij stak ter begroeting een hand uit naar Theo. Ik ben Aulus Galerius Sergius. Zijn greep was stevig en warm. Hij keerde zich naar Carilinae. En jij bent? Ik ben Carilinae Gemina. Galerius schudde verwonderd zijn hoofd. Carilinae Gemina? Het is een genoegen kennis met je te maken. Ik heb je moeder gekend. Carilinae, die nog maar net was gaan zitten, sprong op. O ja? Zeker. Je moeder was de liefste vriendin van mijn echtgenote. Uw echtgenote? Het was alsof ze niet kon slikken. Bent u getrouwd met Vitruvia? Hoe weet je dat? Zei Galerius. Hoewel ze heen gegaan is, vrees ik. De lucht verdween uit Theo's borst. Gecondoleerd, fluisterde Carilinae. Wat? Nee. Ik bedoelde niet dat ze heen gegaan is naar het hiernamaals. Ze is alleen een dagje weg om haar vader te bezoeken. Daarom is ze hier niet, in eigen persoon, om je te begroeten. Carilinae bracht een trillende hand naar haar mond. Alles in Theo wilde opspringen en haar vasthouden, haar troosten. Knarsetandend hield hij zich afzijdig. Hij dwong zich om haar worsteling gade te slaan en er niets aan te doen. Het was niet aan hem. Die gedachte brandde als zuur in zijn ingewanden. Ik had nog nooit van Vitruvia gehoord tot ik de brieven van mijn moeder vond, zei Carilinae met bevende stem. Ik vond ze verstopt in een geheim vak in deze tekeningen. Galerius schudde zijn hoofd. En wij hebben nooit van jou geweten. We hebben nooit gehoord dat Gemina een kind ter wereld heeft gebracht voordat ze stierf. Anders hadden we je al lang opgezocht.

Juweel van de Nijl, hoofdstuk 22. Soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer. Zo zegt het boek Spreuken in hoofdstuk 18, vers 24b. Als druppels kwikzilver verspreidde Karilinis gedachten zich en rolde buiten haar greep. Ze waren op zoek gegaan naar haar moeders domus en hadden Vitruvia gevonden. Haar gedachten schoten alle kanten op en ze vond het moeilijk om alles wat er gebeurde te volgen. Haar eigen leven werd voor haar ogen met één laag tegelijkertijd afgespeld. Zo gezeten in het sierlijke bouwwerk dat haar moeder ontworpen had, omringd door de vormen, proporties en kleuren die zij had bedacht, keek Karilinee lange tijd verbijsterd voor zich uit. Een driedimensionale wereld had haar moeders platte tekening vervangen en tot leven gebracht. Ze stak haar hand uit en raakte de deur aan die naar de tuin leidde. Het voelde alsof ze een stukje aanraakte van de moeder die ze nooit had gekend. Galerius schonk robijnrode wijn in een glazen bokaal en bood haar die aan nadat hij er een royale plens water had aan toegevoegd. Drink eens, kind, dan kom je een beetje bij. Karilinee nam de pokaal aan en nam een slokje. Tegen de tijd dat Galerius de andere had bediend, had ze haar op hol geslagen gedachten weer in de hand. Ik kan niet wachten tot ik Vitruvia over je kan vertellen, zei Galerius met een grijns. Ik zal haar misschien weer bij moeten brengen als ze flauw valt. Ze zal stom verbaasd zijn als ik haar vertel dat Gemina een dochter heeft. Ik stond ook perplex toen ik te weten kwam dat mijn moeder een geheime vriendin had. Een vriendin die de kleindochter is van de grote architect Vitruvius. Hoe kon deze domus gebouwd worden? Ik dacht dat ik de originele plannen had. Galerius stond op. Wacht hier. Toen hij terugkwam, had hij een grote papyrusrol onder zijn armen. De bundel bevatte drie afzonderlijke rollen die dezelfde tekeningen bevatten als die zij bezat, maar die nog gedetailleerder waren. In de hoek stond een zwierige aantekening. Een lang leven gewenst, lieve Vitruvia, en veel geluk tot het einde van je jaren. Ze heeft deze aan mijn vrouw gestuurd als geschenk voor haar 25e verjaardag. Het exemplaar dat ik heb, moet ze als ruw concept hebben gebruikt. Galerius knikte. We hebben deze tekeningen jarenlang bewaard. Vitruvius zei altijd dat ze die domus wilde bouwen ter nagedachtenis aan Gemina. We vonden het ontwerp allebei prachtig. Een paar jaar geleden konden we dit stuk grond kopen en eindelijk Vitruvius' droom werkelijkheid laten worden. Mijn moeder zou stellig verheugd zijn over wat u hebt bereikt. Galerius stond op. Wil je de rest van het huis zien? Hij ging voor door de domus, te beginnen met zijn tablinum, een comfortabel en fris vertrek met ongewoon hoge plafonds, waarin Galerius' massieve bureau de belangrijkste plaats innam. Zijn tablinum was een schuifdeur verbonden met de tuin. Ze gingen naar buiten en kwamen bij een gedeeltelijk overdekt pad met smalle marmeren zuilen en paneelwerk, wat de buitenruimte beschut deed aanvoelen. Het geluid van sijpelend water gaf hen het gevoel dat de stadswijken van Rome 1000 kilometer ver weg waren. Zoals gebruikelijk was de keuken achter in de tuin weggestopt. Onverwacht was de slimme halve muur bedekt met een klimplant met aromatische bloemen die de ingang van de keuken volkomen aan het zicht onttrok. Op een soortgelijke manier had haar moeder hoekjes gecreëerd voor de huishoudelijke bedienden en slaven, die discreet verborgen werden achter deuren en panelen. In de tegenoverliggende hoek van de tuin
waren een klein privébad en privaat gebouwd. Boven bevonden zich diverse mooie kamers en praktische opslagruimte aan een lange gang. Elke kamer was doordacht ontworpen en vertoonde de drie voornaamste kenmerken van Vitruvius: gebruiksvriendelijkheid, schoonheid en stevigheid. Dit was een huis dat de tand destijds zonder twijfel eeuwenlang zou doorstaan. Een domus om generatie na generatie na te laten aan je kinderen en je kindskinderen. Je moeder was een begaafde architecte, zei Galerius, terwijl Carilinae zijn huis bewonderde. In alles hier is haar hand te zien. Nadat hij hen mee teruggenomen had naar de eetkamer, vroeg Carilinae: wanneer hebt u voor het laatst van mijn moeder gehoord? Galerius dacht na. Gemina heeft mijn vrouw een laatste brief geschreven vanuit Caesarea, waarin ze ons vertelde van het ongeluk van je ouders. Op dat moment hoopte ze nog de Cushitische koningin op andere gedachten te kunnen brengen. Ze hoopte herenigd te worden met je vader. Ze moet nog niet van jou hebben geweten, want ze vertelde niets over haar zwangerschap. Carilinae klemde haar handen ineen. Mijn ouders zijn nooit herenigd. Ze is gestorven zonder mijn vader weer te zien. Dat hebben we begrepen. Toen we daarna niets van haar hoorden, werden we ongerust. Ik heb tijdelijk een man in dienst genomen om nieuws over haar te vinden. Hij schikte de plooien van zijn toga. Tegen die tijd was ze er niet meer. Zo'n tragisch verlies. Vitruvia is maandenlang ontroostbaar geweest. Carilinae boog zich met grote ogen naar voren. Kende Vitruvio mijn vader? Nee, ze hebben elkaar nooit ontmoet. Maar kende ze zijn naam? Galerius fronste zijn wenkbrauwen. Zijn naam? Hij poseerde even. Kind, weet je dan niet wie je vader is? Tot een paar weken geleden dacht ik dat mijn vader dood was. Wie heeft je dan grootgebracht? Mijn tante. Ah ja, Blandina was het toch? We hebben haar maar één keer ontmoet. Ze was getrouwd toen we je moeder ontmoetten en woonde in Caesarea. Een lieve vrouw. Je moeder hield veel van haar. Heeft ze je verteld dat je vader was gestorven? Nee, mijn grootouders hebben ons allebei dat verhaal verteld. Grootvader was woedend vanwege mijn moeders besluit om weg te lopen. Ik veronderstel dat hij op die manier de rekening wilde vereffenen met de man die mijn moeder, zo zei hij, kapot gemaakt had. Ze imiteerde de hooghartige stem van haar grootvader en Galerius lachte. Je hebt geen echte band met Quintus Blandinus, begrijp ik. Carilinae streek de rok van haar tunica glad over haar benen. Jarenlang hebben mijn grootouders niets van me willen weten. Pas na mijn 10e verjaardag hebben ze me eindelijk laten komen. Toen moest je er onderhand wel naar verlangen om hen te ontmoeten. Ik was eerder nieuwsgierig dan dat ik er naar verlangde. Ik had een Cushitische vriend die mijn grootvader kende. Ze vertelde hem over Natemahar. Hij is me dierbaarder dan mijn grootvader ooit zou kunnen zijn. We hebben elkaar geadopteerd, zo zou je kunnen zeggen. Toen mijn grootvader me ontbood, vroeg ik Natemahar, die destijds in Caesarea op bezoek was, wat voor iemand mijn grootvader was. Carilinae herinnerde zich het gesprek. Natemahar had zwijgend nagedacht voordat hij had gezegd: ik ken hem niet goed, maar hij is heel streng. Streng in de zin dat hij veel regels heeft, had ze gevraagd. Ja, dat en nog meer. Hoezo meer?
Je weet dat jij soms iets zegt waardoor ik moet bulderen van het lachen en dat ik dan aan je vlecht trek en je bij de hand noemt. Ja, je grootvader zou er waarschijnlijk aanstoot aan nemen en je zonder eten naar bed sturen. Dat klinkt niet aardig. Nou ja, misschien is hij tegen jou anders dan in het paleis. Maar dat bleek niet het geval. Karoline was in haar kindertijd vele malen zonder eten naar bed gegaan. Karoline zette de herinnering van zich af en zei: toen ik hen eindelijk ontmoette, vertelden mijn grootouders dat mijn vader was gestorven. En ze verboden me ooit over hem te spreken. Toen ze vertelde hoe ze per ongeluk het geheim van haar grootvader had ontdekt, floot Galerius zacht. Gemina zei altijd dat je grootvader het niet kon verdragen om te worden tegengesproken. Het klinkt mij ronduit vreed in de oren om je al die jaren je vader te onthouden en erover te liegen. Voorzichtig zette Karoline haar bokaal op de tafel. Heeft mijn moeder u ooit de naam van mijn vader verteld? Niet aan mij. Maar misschien heeft ze die aan Vitruvia onthuld in een van haar brieven. Karoline deed haar best om haar teleurstelling te verbergen. Dat ze dit huis en Galerius en Vitruvia op wonderlijke wijze had gevonden, was al een geschenk van God. Als zijn plan niet verder reikte, zou ze tevreden zijn. Jullie moeten morgen terugkomen, zei Galerius. Jullie allemaal. Kom bij ons eten. Dan is Vitruvia er weer en zal ze staan popelen om kennis met je te maken. Theo huurde een overdekt rijtuig en Karoline zat veilig tussen Taharka aan de ene kant en Theo aan de andere, die haar eigen persoonlijke menselijke schild vormde, terwijl ze op weg waren naar de Esquilijnheuvel. Karoline vermoedde dat het rijtuig niet zozeer voor het gemak was, als wel om haar 's avonds, als de duisternis een wapen kon worden, in de handen van een getrainde krijger extra bescherming te bieden. Zodra ze bij de domus uit het schommelende rijtuig stapte, werd ze enthousiast ontvangen door haar gastvrouw. Vitruvia had brede heupen en een platte borst, precies zoals ze in haar brief had beweerd. Ze was een elegante vrouw van middelbare leeftijd met een dure blonde pruik en een stralende lach. Haar hazelnoodbruine ogen waren al nat van tranen voordat Karoline een voet over de drempel had gezet. Ze sloeg haar armen om Karoline heen en wiegde haar zoals een moeder die lang afwezig is geweest dat doet. Hun tranen veranderden in lachen toen Vitruvius' pruik opzij zakte als gevolg van de ietwat onstuimige omhelzing. Ze bracht een hand omhoog om de sierlijke krullen op hun plek te duwen. Bij Jupiters bolle ogen, en ik had hem nog wel opgezet om een goede eerste indruk te maken. Ik kan me geen betere indruk voorstellen, lieve Vitruvia, zei Karoline. Het was warm geworden in Rome. Daarom had Vitruvia voor de maaltijd aan tafel en banken in de tuin laten zetten. Anders dan Priscillius' binnenplaats met zijn overvloed van kruiden en bloemen in potten, was Vitruvius' tuin groot en keurig met een ondiepe vierkante vijver met een fontein in de vorm van een dolfijn die fris water spuwde. Toen Karoline zich tegenover Theo op de bank uitstrekte, ving ze zijn blik en zwaaide. Als Theo er niet was geweest, zou zij hier niet zijn. In Rome, in dit huis. Ze zou dit geschenk niet hebben gekregen. Ze probeerde hem met haar blik uit te drukken hoe dankbaar ze was. Een trage glimlach welfde zijn lippen tot een halve maan. Een ogenblik voelde zijn ogen warmer dan de bries
En daar werd ze zo zeer door afgeleid dat ze geen acht sloeg op Galerius en Vitruvia en alle vragen die op het puntje van haar tong lagen.

We lezen in het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Vitruvio stond op om een van de slaven aanwijzingen te geven toen hij de eerste gang opdiende en Carilinee was weer bij de les. Ze hadden vanavond maar met z'n drieën kunnen komen omdat Priscilla en Aquila een huisbijeenkomst hadden. Ter ere van Gemina heb ik vanavond al haar lievelingskostjes besteld, zei Vitruvia. De eerste gang is kruidensalade, geserveerd met varkensvlees, gerookt met mirte. Gemina vond dit een heerlijk gerecht. Ik ken het niet. Tante Blandina gaf de voorkeur aan eenvoudiger voedsel. Carilinee proefde een hap. Er smolt zojuist iets in mijn mond, misschien mijn tong. Ik zou de hele schaal in mijn eentje leeg kunnen eten, bekende Vitruvia. Maar je moeder had een ijzeren zelfbeheersing. Ze was lang en slank, net als jij. Een schoonheid, heel mooi. Hoe heb je haar ontmoet? Vroeg Carilinee. Ik heb haar ontmoet in Fanum, waar het beroemdste bouwwerk van mijn grootvader staat. Ik was gekomen om grootvaders basilica te zien, zoals iedereen die naar Fanum reist. En daar was ze. Had je de basilica nog nooit eerder gezien? Vroeg Carilinee verbaasd. Vitruvio veegde haar mondhoeken af met een delicate linnen servet. Nee, toen pas. Mijn vader was geen groot fan van architectuur. Voordat mijn grootvader een gevierd architect werd, was hij militair en diende hij als officier van de artillerie. Mijn vader leek daarin op hem. Hij ging in het leger en diende vele gelukkige jaren, maar hij had geen belangstelling voor architectuur of techniek en hij had nooit zin om Fanum te bezoeken. Ik werd echter met een loodlijn in mijn hand geboren. Ik heb mijn grootvader nooit ontmoet. Hij was al lang gestorven toen ik geboren werd. Maar op de een of andere manier heb ik zijn passie voor gebouwen geërfd. Carilinee grinnikte. Dat kan ik begrijpen. Vitruvia nam haar schattend op. Mijn vader kon dat niet begrijpen. Hij kon nooit bevatten waarom ik meetkunde en ontwerpen wilde leren. Ik moest de boeken van mijn grootvader stiekem mee naar bed nemen en in het geheim lezen. Pas toen ik met mijn lieve Galerius trouwde en hij werd overgeplaatst naar Fanum, kon ik mijn grootvaders sprongstuk de basilica bezoeken. Stel je mijn verrassing voor toen ik daar een tenger, spichtig meisje met houtblonde haren en ronde ogen alleen op de overdekte kolonnade zag lopen. En haar de omtrek van de zuilen zag meten als ze dacht dat niemand keek. Carilinee lachte. Ze zag haar moeder bijna voor zich, zoals Vitruvia haar beschreef. Wat deed je? Ja, ik vroeg natuurlijk of ik haar leren reep mocht lenen om mijn eigen metingen uit te voeren. Samen onderzochten we de driezijdige gebinten, de kapitelen en de vloertegels. We bespraken het dak, de fundering en mijn grootvaders besluit om de basilica van noord naar zuid te situeren. We glipten stiekem de omheinde zuilengang op, de bovenverdieping binnen die niet open is voor het publiek, omdat hij gereserveerd is voor zakelijk gebruik. Ik zal nooit vergeten dat een man in een toga met een rood hoofd tegen ons bulderde dat we hier niets te zoeken hadden. Je moeder richtte zich op als een keizerin. We hebben hier wel degelijk iets te zoeken, meneer. Als studenten bouwkunde kunnen we op geen betere plaats zijn. Toen stak ze de man met grote waardigheid het ene eind van haar lepenreep toe en vroeg hem haar te helpen de hoogte van de zuilen te meten. Carilinee proestte het uit. Wat deed hij? Hij deed wat ze vroeg en dat deden de meeste mensen. Vitruvia bette haar ogen met haar servet. Je moeder was verscheidene jaren jonger dan ik, maar het deed er weinig toe.
Die middag begon een levenslange vriendschap. Zoals wij elkaar begrepen en zo verknocht als wij waren, dat is zeldzaam, kind. Ik hoop dat je iemand zult vinden die je hart vult zoals Gemina het mijne vulde. Niemand, geen enkele vriendschap heeft haar ooit kunnen vervangen. Caroline dacht aan Mariamne en Hermione, aan hun liefdevolle aanvaarding, hun trouw, hun standvastigheid. Ik heb zulke vriendinnen, zei ze. Dan lacht het gelukje toe. God heeft me gezegend. Ik mag dan geen moeder of vader hebben, maar wel het gezelschap van de allerbeste vriendinnen. Caroline vroeg zich af of de sterke band tussen Vitruvia en haar moeder in één middag was gesmeed. Is dat de enige keer dat je mijn moeder hebt gezien? Die dag in de basilica? Gelukkig niet. Destijds was Gemina's vader in Fanum gestationeerd. 5 maanden lang waren we onafscheidelijk. We sjouwden door de straten van Fanum, bekeken de boog van Augustus en bespraken de door mijn grootvader ontworpen ingenieuze tactische muren. We droomden ervan eens onze eigen basilica te bouwen en waren uren bezig met het ontwerpen van een stad vol gebouwen. We gilden om grappen die alleen wij begrepen, lazen de boeken van mijn grootvader, probeerden tuinieren uit. Vitruvia boog zich naar haar man toe om zijn wang te strelen. Galerius ging met ons mee als zijn werk het toeliet. Soms als hij even weg kon klippen, nam hij ons mee om te picknicken op het strand van de Adriatische Zee. Galerius glimlachte. Het was een verrukkelijke tijd. Toen je grootvader ontdekte dat Gemina en ik architectuur bestudeerden, verbood hij ons elkaar nog langer te ontmoeten. Hij dacht dat ik een slechte invloed op haar had, denk ik. Daarna moesten we elkaar stiekem ontmoeten en konden we niet meer zo vaak samen zijn. Dat verklaart waarom mijn moeder het nodig vond om je brieven te verstoppen. Vitruvia knikte. Toen werd je grootvader naar Kush gestuurd en Galerius werd teruggeplaatst naar Rome. De laatste keer dat ik Gemina zag, reed ze in een rijtuig over de Via Flamina op weg naar Puteoli, waar een schip met de bestemming Kush op haar wachtte. We hadden afgesproken contact te houden. Een vriend van Galerius bracht onze brieven over en weer. Maar daarna hebben we elkaar nooit meer gezien. Ze stak een beringde hand uit en streelde Caroline's wang. Je hebt haar glimlach. Haar lach, weet je wel, en dezelfde ogen, hoewel de kleur anders is. Ze klapte haar handen tegen elkaar en bracht haar vingertoppen naar haar lippen. En ze heeft je Caroline genoemd. Caroline trok een wenkbrauw op. Waarom heeft ze mij een Griekse naam gegeven? Geen Latijnse ter ere van mijn grootvader of een Kushitische ter herinnering aan mijn vader, maar Grieks. Weet je dat niet? Ik heb er tante Blandina een paar keer naar gevraagd, maar ze barstte altijd in tranen uit en gaf nooit antwoord. Ah, dat begrijp ik wel. Je tante heeft vroeger een baby gehad, zie je? Mijn tante? Caroline was geschokt. Ja, heel vroeg in haar huwelijk, een klein meisje. Haar enige kind. Ze kwam te vroeg en bleef niet in leven. Je tante noemde haar Caroline, ter ere van de moeder van haar echtgenoot. Caroline Blandina. Je moeder zei altijd dat ze, als ze een dochtertje kreeg, haar Caroline zou noemen. Als troost voor haar zus. En kijk, daar ben je. Caroline boog haar hoofd. Hoeveel geheimen had haar familie begraven? Hoeveel pijn lag er verborgen in haar afkomst? Arme tante Blandina. Had ze aan haar verloren baby gedacht elke keer als ze de naam van haar nichtje riep?
was de naam waarvan haar moeder had gehoopt dat hij haar zus zou troosten, in plaats daarvan een voortdurende doorn in Blandina's vlees geworden? Over namen gesproken. Carilene boog zich gespannen naar voren. Heeft mijn moeder je ooit de naam van mijn vader bekendgemaakt, Vitruvia? Vitruvia wapperde met haar vingers. Galerius vertelde me over je situatie, kind. Ik was sprakeloos. Dat gebeurt niet vaak, kan ik je vertellen. Galerius keek zijn vrouw glimlachend aan. Mijn vrouw kan altijd wel iets bedenken om te zeggen. Ik ben de halve nacht opgebleven in een poging hem me te herinneren. Vitruvia schudde haar hoofd. Het spijt me, Carilene. Je moeder heeft me zijn naam geschreven in een brief. Eén keer maar. Het was een kenmerkende naam. Kouchitis, veronderstel ik. Ze gooide haar handen omhoog. En nu kan ik me hem niet meer herinneren. Sinds vanochtend vroeg heb ik de halve huishouding van de ene opslagruimte naar de andere gesleept op zoek naar Gemina's brieven. Toen we een paar jaar geleden zijn verhuisd, ben ik ze uit het oog verloren. Ik weet wel dat ze hier ergens zijn. Ik zou haar brieven nooit weggooien, maar ik kan ze niet vinden. Carilene blies uit. Weer een muur. Weer een doodlopende weg. Herinner je je iets over hem? Hoe hebben ze elkaar ontmoet? Hoe zijn ze verliefd geworden? Ze hoopte dat een schijnbaar onbelangrijk detail haar nog naar hem kon toeleiden. De gesprekken verstomden toen twee slaven de eerste gang afruimden en het hoofdgerecht opdienden. Rauwe oesters gepresenteerd op halve schelpen, op een bedje van sneeuw uit de bergen, geroosterde lamscarbonaatjes met peperkorrels, een eierschotel en aspergepudding. Carilene keek naar de anderen om te zien hoe ze hun oesters met het puntige handvat van hun lepel uit de schelp haalden. Ze stopte een hap van iets in haar mond en proefde niets. Vitruvia slikte een oester door en zuchtte tevreden. Waar waren we? O ja, hoe je ouders verliefd werden. Het was een fantastische romance. Gemina was kort voordat ze je vader tegenkwam aan iemand anders beloofd. Je grootvader was onvermurfbaar wat betreft de verbintenis en Gemina had ermee ingestemd. Kennelijk had de vader van de jonge man beloofd je grootvaders carrière vooruit te helpen. Ik maakte me zorgen om Gemina. Ik begreep niet hoe ze gelukkig kon zijn met zo'n regeling. De jonge man in kwestie, ik kan me zijn echte naam natuurlijk niet meer herinneren, maar ik dacht altijd aan hem als Varro. Carilene lachte. Varro betekende stomkop. Die Varro was nogal bazig en eiste dat Gemina het lezen en het tekenen opgaf. Alles waar ze van hield en van genoot. Ze haalde haar schouders op. Jonge mannen kunnen zulke lomperds zijn. Theo schraapte zijn keel. Vitruvia wuifde naar hem. Jij niet, jongen. Jij bent te aardig om ooit in die categorie te vallen. Ze zette haar afglijdende pruik recht.

0: Hij had geen idee wat zijn dochters nodig hadden. Ik vreesde dat hij voor Gemina weer zo'n beroerde toestand had gecreëerd. En toen greep de koningin in.
1: De koningin?
0: Caroline spitste haar oren. Zij is toch diegene die de Kushieten Kandake noemen? De Kandake was er verantwoordelijk voor dat je ouders elkaar ontmoeten.
1: Oh, niet met opzet, maar inderdaad.
0: Ze had een grote ceremonie georganiseerd waarvoor Quintus Blandinus en zijn familie ook waren uitgenodigd. Je vader was de zoon van de beste vriendin van de Kandake en was die avond ook aanwezig. Ze bereidde hem voor op een of andere officiële positie. Wat was het ook alweer, even denken? Het had iets met cijfers of geld, geloof ik.
1: Een schatbewaarder? Piepte Caroline.
0: Ja, dat was het. Hij werd voorbereid om als schatbewaarder te dienen.
1: Sissen was haar vader.

U luisterde naar hoofdstuk 22 uit de roman Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar. En u kan deze aflevering opnieuw beluisteren via de website van Radio Maria, radiomaria.be. U gaat daarvoor naar het programma Boekhoud.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is tijd geworden op deze zondagavond, zondag 26 juli, om samen het avondgebed van de kerk te bidden, de Vespers. We zijn vandaag de 17e zondag door het jaar. De hymne kan u vinden op pagina 698. De psalmen vanaf pagina 788. En de korte schriftlezing vanaf pagina 791. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

De Heer reikt hem uit Sion, de scepter van zijn macht. En hij zal koning zijn in eeuwigheid. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toorn. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer reikt hem uit Sion, de scepter van zijn macht, en hij zal koning zijn in eeuwigheid. Alleluia. De aarde beeft voor het aanschijn des Heren. Alleluia. Toen Israël uit Egypte vertrok, Jacob het brabbelende volk ontvluchtte. Toen koos hij in Juda zijn heiligdom, werd Israël zijn domein. De zee zag hem komen en sloeg op de vlucht, en steigerend week de Jordaan. De bergen sprongen als rammen op, als lammeren dansten de heuvels. Wat is het toch, zee, dat u vluchten doet? Jordaan, waarom wijkt ge terug? Gij bergen, wat springt ge als rammen op? Gij heuvels, als lammeren. De aarde beeft voor het aanschijn des Heren. Zij siddert voor Jacobs God. Die rotsige grond tot een waterpoel maakt en harde steen tot een bron. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De aarde beeft voor het aanschijn des Heren. Alleluia. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia. Alleluia, looft onze God al zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia. Alleluia, de Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia, laat ons blij zijn en juichen, hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Uit de tweede brief aan de christenen van Korinthe. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting. Hij troost ons in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden, dankzij de troost die wij van God ontvangen.
Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen, in de koepel des hemels. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. Ieder die onderwezen is in het Koninkrijk der Hemelen, is als een huisvader die uit zijn schat oud en nieuw tevoorschijn haalt.

Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft hij het in.

Ieder die onderwezen is in het Koninkrijk der Hemelen, is als een huisvader die uit zijn schat oud en nieuw tevoorschijn haalt. Laat ons vol vertrouwen tot de Vader bidden en hem zeggen: Heer, laat komen uw rijk. God, die goed zijt voor allen, laat uw kerk eenheid brengen onder alle mensen. Maak haar voor alle volken tot teken van het heil. Heer, laat komen uw rijk. Bevestig de paus en alle bisschoppen in het geloof. Schenk hun eensgezindheid, liefde en vrede. Heer, laat komen uw rijk. Maak alle christenen tot trouwe volgelingen van uw Zoon. Laat hun leven getuigen van de komst van uw rijk. Heer, laat komen uw rijk. Geef vrede aan de hele wereld. Laat overal recht en gerechtigheid heersen. Heer, laat komen uw rijk. Schenk aan de doden de verrijzenis tot eeuwig leven, die gij ons beloofd hebt in Christus Jezus. Heer, laat komen uw rijk. En bidden we dan samen.

Laat ons bidden. God, niets is heilig zonder u. Buiten u bestaan geen vaste waarden. Maar al wie op u hoopt, staat sterk en veilig. Omring ons met de rijkdom van uw barmhartigheid. Geef zin en richting aan ons leven. Dat wij al het goede weten te gebruiken en ons hechten aan wat blijft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

omarmd heeft, wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. U hoort het, een beetje een bijzonder begin van deze nieuwe pelgrimstocht. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat ik net ben wakker geworden. U hoorde het al aan de morgenstimmung. U moet het zich voorstellen, de zon is langzamerhand naar de hemel aan het klimmen en iedereen klaar aan het maken om een nieuwe dag te ontvangen uit de handen van God. En niet in het minst op deze plaats waar we ons vandaag bevinden, ergens in West-Vlaanderen. Als ik u zeg dat ik mij op een locatie bevind waar de enige andere officiële studio van Radio Maria zich bevindt. Als ik zeg dat ik onder het dak van een klooster heb geslapen. En als ik u zeg dat hier zeer gastvrije zusters wonen, dan kan u misschien al raden dat ik mij in Kortemark bevind. Bij de Zusters van Liefde. Zij waren zo vriendelijk om een overnachting aan te bieden, om vroeg genoeg uit de veren te zijn om u iets te mogen vertellen over deze mooie gemeenschap hier in West-Vlaanderen. En ook om in gesprek te kunnen gaan, onder meer met de generale overste van de congregatie, moeder Goddelieve Vlamink, en ook in gesprek te kunnen gaan met zuster Catharina, een van de jonge vrouwen die hun eeuwige professie hier hebben uitgesproken. Niet zo heel lang geleden. Ja, ik spreek een beetje met gedempte stem. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat ik hier de aanpalende kamers, de mensen die daar slapen, niet wil wakker maken. We gaan ons langzamerhand klaarmaken. Ik nodig u zeker uit om dat ook samen met ons te doen. En we gaan even richting de tuin. Om daar, ja, zeg maar, dat de morgendauw te mogen ervaren. Het begin van deze nieuwe dag die ons door God is geschonken. En dan vertel ik u graag een klein beetje meer over de plaats Kortemark, waar u het kan terugvinden. En van daaruit gaan we dan naar de kapel. Want dat is het werkelijke hart van deze gemeenschap. Namelijk onze Heer Jezus Christus, de Eucharistie en het gebed. En daar gaan we zo meteen zeker meer over horen. Kom, we gaan onze schoenen aantrekken en gaan even richting de tuin om iets meer te weten te komen over deze mooie plaats hier in West-Vlaanderen.

Ja, dierbare luisteraars, zoals u al kon horen, ik sta momenteel in de prachtige tuin van de Zusters van Liefde te Kortemark. De zon is langzamerhand aan het opkomen en spoort ons aan om aan onze dag te beginnen, om onze weg aan te vatten. En vandaag gaan we dat in het bijzonder kunnen doen met een prachtig zwart stalen ros. Een zwarte elektrische fiets die we zullen kunnen gebruiken om onze tocht vandaag te ondernemen. Dankzij Lucas, een van de jongeren die hier op het internaat verblijft en die onmiddellijk bereid was om zijn fiets voor de pelgrim ter beschikking te stellen. Het is zo dat we dus in Kortemark zijn. Nu, als we Kortemark moeten situeren, ten noordoosten kan u Ichtegem terugvinden en ten oosten dan Torhout, ten zuidoosten Gids, onderdeel van Hooglede, ten zuiden aan Hooglede zelf, ten westen dan aan Handsame en ten noordwesten aan het gehucht Edewalle. Wel, we bevinden ons ook niet zo heel ver van Roeselare, Moorsleden onder andere en Dadizelen. Niet zo heel ver, er liggen toch wel heel wat kilometers voor ons, ongeveer een 30 kilometer zullen we vandaag afleggen. Bedoeling is dus om van hieruit naar Roeselare te gaan, daar enkele zaken te bezoeken. En van daaruit gaan we naar Moorsleden om het leven van pater Lievens te leren kennen. En dat alles met onze intenties die we meenemen naar de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizelen. Misschien is het interessant, alvorens we onze tocht aanzetten, en we gaan dat zo meteen doen, na afspraak met onder meer moeder Goddelieve. Zij is de overste van het klooster hier. Ik heb zo meteen met haar een afspraak om haar enkele vragen te mogen stellen. Maar om toch een beetje informatie te geven over Kortemark zelf en ook de geschiedenis van deze plaats. We doen dat om als het ware een opbouw te hebben om zo iets te kunnen vertellen over de geschiedenis van de stichting van de Zusters van Liefde hier. En om die ook wat geschiedkundig te kunnen plaatsen. Als we kijken naar wat aardrijkskundige informatie, dan zien we dat de bodemgronden hier uiteenlopen van zandig tot zandlemig, als ook kleigronden in de vallei van de Spanjaardsbeek, de Krekelbeek. U moet zich eigenlijk een zacht glooiend landschap voorstellen dat door een beekstelsel gekleurd wordt. Ideaal fietsgebied dus, met voornamelijk akkerland en ten zuidoosten de voormalige bosgronden van het Leenbos. Om de oudste sporen van menselijke bewoning in deze streek terug te vinden, moeten we teruggaan naar een bijzondere vondst in de Koutermolenstraat in het jaar 1992. Daar vindt op dat moment een noodonderzoek plaats, archeologisch, ten gevolge van een verkaveling om de grafheuvels uit de bronstijd en een nederzetting uit de latere ijzertijd te bestuderen. Men vindt er onder meer een onafgewerkte mesolithische spits terug, die vermoedelijk te dateren valt in het midden van het Neolithicum. De grachten van beide grafheuvels waren deels gevuld met materiaal dat men kan dateren in de vroege Latijnse periode. Dat doet men aan de hand dus van vooral aardewerk en keramiek, waarbij bepaalde kenmerken van het aardewerk onderzocht wordt om dat in een bepaalde periode te kunnen plaatsen. Nu, het feit dat men die dingen daar heeft teruggevonden in die gracht, wel, dat wijst op een nabijgelegen nederzetting uit de tweede helft van de 5e eeuw voor Christus. Maar die kon men niet verder lokaliseren, maar zou zich dus in de buurt moeten bevinden en dus ergens onder de grond nog verborgen zijn. Vaak worden die bevindingen en archeologische onderzoekingen per toeval gedaan en wie weet zullen deze in de toekomst nog naar boven komen. Kijken we naar de periode van de vroege middeleeuwen,
dan zijn daar verschillende zeedoorbraken hier in West-Vlaanderen. En de handzame vallei wordt op die manier onderhevig aan eb en vloed. En via het zoute water overspoelt bij vloed de lage moerassige vallei van de Krekelbeek, de Spanjaardsbeek, tot Kortemark. En die wordt daardoor omgezet in slikken- en schorrengebied. Zowel de landbouwgronden als het gros van de bewoning situeren zich om evidente redenen vooral op de hogere, drogere gronden langsheen de vallei. In de loop van de middeleeuwen worden deze gebundeld tot grote en intensief bewerkte akkercomplexen. Dat noemt men kouters. Een woord dat afgeleid is van het Latijnse woord cultura, te vertalen als het in cultuur gebrachte. En aan de rand van die koutercomplexen ontstaan dan geleidelijk aan kleine gehuchten, vaak gegroepeerd rondom een centraal pleintje, wat men een dries noemt. En deze zijn dus doorgaans gesitueerd tussen landbouwgrond aan de ene zijde en natte weidegrond en hooilanden aan de andere zijde. Ook het ontstaan van het dorp Kortemark moet in deze evolutie gezien worden. De omgeving van Kortemark is van oudsher een gebied dat in handen is van de graven van Vlaanderen. Deze schenken de gronden aan hun getrouwen. En op deze wijze komt Kortemark in de handen van de heren van Oudenaarde. En we weten dat door onder meer een schenking van het altaar van Kortemark aan de abdij van Eename. In 870 is er sprake van Gerard van Kortemark, die graaf Boudewijn met de ijzeren arm, de eerste graaf van het graafschap Vlaanderen, vergezeld op de jacht. En volgens de literatuur is de Ypersgen heerberg van Brugge over Torhout, Kortemark en Staden naar Yper omstreeks 800-900 aangelegd in de opdracht van de graaf van Vlaanderen. Het is dus ook in deze periode dat we de eerste vermeldingen van Kortemark moeten situeren. Als we een kijkje nemen in het cartularium van de abdij van Eename, dan zien we daar in 1063 reeds de vermelding van onder meer de woorden merk, marca, ad, marcam terug. En in 1085 wordt het patroonschap van de kerk en de parochie van Kortemark en Handzame door bisschop Radbot van Doornik en Wayon opgedragen aan de abdij van Eename. Dit houdt dus in dat de abdij van Eename vanaf dat moment zowel kerkelijke als burgerlijke voogdij heeft. Bladeren we verder in dat cartularium, dan zien we in 1281 de vermelding van Kortemerk. En dat komt al heel dicht bij de huidige benaming natuurlijk. Het is een akte waar Arnulf van Oudenaarde Kortemerk verkocht aan de graaf van Vlaanderen, Gwijde van Dampierre. En dan zien we dus de inburgering van de naam Kortemerk, toen nog met twee C's geschreven, in 1305. 1438 zien we de vermelding Kortemark en in de Flandria Illustrata van kanunnik Sanderus, jawel, komt de vermelding Kortemarke terug. Voortaan maakt het als ambacht deel uit van het vorstelijk domein, namelijk van de heerlijkheid van het land van Wijnendalen. De naam zou net als alle markbenamingen trouwens van Frankische oorsprong zijn en wijzen op grensgebied of woud. Vanaf de middeleeuwen tot aan de Franse revolutie zal Kortemark toebehoren aan de kasselrij van het Brugse Vrije onder het graafschap Vlaanderen. Het bezit een eigen balieu, ondergeschikt aan de hoogbalieu van Wijnendalen. Op deze wijze wordt dus de juridische macht uitgeoefend. Verder bestaat het grondgebied uit verschillende heerlijkheden,
waaronder en de mensen die in de buurt wonen of de buurt een beetje kennen, die zullen dat zeker herkennen. Mark Hoven, Handsame, Perenboom en Edewallen, om er enkele te noemen. De buurt van Kortemark en het grondgebied wordt ook getekend door alle soorten molens eigenlijk. En in 1294 wordt dan ook aan de IJzermonding bij Nieuwpoort de sluis naar Nieuwendamme gebouwd. En daardoor kunnen veel drassige gronden ingepolderd worden. De toenmalige watermolens en getijdenmolens vallen stil en men schakelt over naar windmolens. Overigens, vandaag de dag vindt men er nog steeds terug hier in de buurt. We springen een 300 jaar vooruit. In 1559 wordt de parochie Kortemark onder het bisdom Brugge geplaatst en niet langer onder het bisdom Doornik. In de tweede helft van de 16e eeuw leidt Kortemark schade ten gevolge van de godsdienst troebelen. De Sint-Bartholomeuskerk wordt tweemaal geplunderd en gedeeltelijk verwoest. Deze wordt na de beeldenstorm in 1566 opnieuw opgebouwd en in 1571, zo leren we uit de archieven, worden 5 altaren gewijd. Het zou echter niet lang duren, want 9 jaar later wordt de kerk opnieuw verwoest door de geuzen. In 1609 zal de laatste vertegenwoordiger van het geslacht van Kleef, namelijk Jan Willem, de hertog van Gulik, overlijden. En dat geeft aanleiding tot de Gulikse successieoorlog. De heerlijkheid van Wijnendale, waar Kortemark toe behoort, wordt dan in 1625 geschonken aan Wolfgang Willem, de hertog van Neuberg, de palsgraaf van de Rijn, hertog van Beieren, prins van Neuberg. De Vrede van Utrecht in 1713 zal een einde maken aan de oorlogen die de ganse 17e eeuw hebben bepaald. De zuidelijke Nederlanden worden het bezit van Karel VI van Oostenrijk. U weet wel, Habsburg. En zullen in de 18e eeuw een periode van economische voorspoed kennen. Door het verdrag van Lunéville van 9 februari 1801 zullen de palsgraven de onteigening van het ambacht Kortemark en de goederen van het land van Wijnendale aanvaarden. Weliswaar tegen uitwisseling van gelijkwaardige gronden gelegen aan de Rijn. En vanaf dat moment wordt het ook mogelijk voor de inwoners van dit grondgebied om gronden, gebouwen, molens enzovoort te kunnen kopen en voor eigen rekening te werken. Er komt een pauselijke bul op 29 november 1801 die nieuwe bisdommen inricht. U hoorde het. Kortemark verhuisde van het bisdom Doornik naar het bisdom Brugge, maar dat bisdom wordt afgeschaft. Zodoende komt Kortemark onder de jurisdictie van het bisdom Gent. Dat zou duren tot 1834, want zodoende komt het opnieuw onder het nieuw opgerichte bisdom Brugge. En het is ook eigenlijk in deze periode dat we de geschiedenis van de stichting van Kortemark moeten situeren. De stichting van de Zusters van Liefde. In 1820 zijn er in Kortemark 3 private, betalende scholen voor rijke kinderen. Maar in 1824 zal pastoor Mulle een armenschool oprichten in een in dat jaar op kerkgronden gebouwd huis in de Handsame Straat. Enkele jonge vrouwen geven er les aan jongens en meisjes tot 14 jaar. Het gaat hier niet over een kloosterstichting, althans niet officieel, want dat is verboden tot circa 1830. Maar dat trucje werd al toegepast door een van de grote voorbeelden die de zusters daar hebben aangenomen, namelijk de heilige Vincentius Apaulo. En daar zullen we zo meteen meer over horen.
voor de geschiedenis te vertellen van onze zusters hier in Kortemark, verhuis ik even naar de kapel, waar we de Heer zullen groeten en waar we u wat verder informatie nog geven over de stichting Al Hier, alvorens wij ons naar de spreekkamer zullen begeven om in gesprek te gaan met Moeder Godelieve, de overste van de Zusters van Liefde te Kortemark.

En natuurlijk herkent u de zang van de Zusters van Liefde te Kortemark, want wij zijn iedere maandag en donderdag met hen biddend verbonden door de vespers te kunnen uitzenden vanuit deze kapel, waar ik ondertussen plaats heb genomen, even neergeknield bij het tabernakel. Onze lieve Heer begroet hier en dus plaatsgenomen in de kapel waar niet enkel de vespers, maar ook de Eucharistie wordt uitgezonden op zondag. En zo mogen we ons dus verschillende momenten verbonden weten met de zustergemeenschap hier via Radio Maria. Velen van u zullen dat ongetwijfeld ook doen. De ideale plaats om een klein beetje een schets te geven van hoe de congregatie eigenlijk is ontstaan. Vergeef mij als bepaalde details niet helemaal worden uitgewerkt. Dat is ook niet mogelijk om dat te doen in één aflevering. Maar ik wil u toch een idee geven, dierbare pelgrims, waar we hier zijn en hoe dat de stichting eigenlijk tot stand gekomen is. Het is namelijk zo dat in 1833, we bevinden ons dus in de periode rond de stichting van België, zal ene Pieter Maximiliaan de Vlo bij testament zijn bezittingen aan den Dis schenken. En dat was de naam die werd gegeven aan het gemeentelijk armenbestuur van Kortemark. Ten einde er een armenhuis

broer en de zusters van de heilige Vincentius. Het was het initiatief van pastoor Lampe die de moeilijke onderhandelingen met het armenbestuur zou leiden, waardoor uiteindelijk door de bisschop van Brugge werd toegestaan dat een nieuwe congregatie werd opgericht, onder leiding van moeder Benedicta. Zouden de zusters van liefde van Kortemark aanvangen met hun goede werken in het armenhuis, evenals daarbuiten. Het zien van de zusters, die al biddend met de rozenkrans in de handen richting de kerk gingen om de heilige mis bij te wonen, inspireert al snel de hele streek. Op 8 december 1854 zal paus Pius IX het dogma van de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria afkondigen. De aanzet voor de pastoor om een nieuwe kapel te bouwen aan de armenschool. Nog steeds afhankelijk van het bewind van den Dis, was het de zusters niet toegestaan om novicen te aanvaarden of postulanten. De eerste fase van het religieuze leven, om te zien of eventueel iemand roeping zou hebben om zich aan te sluiten. En dat had te maken met het feit dat de zusters waren vastgelegd op 5 qua aantal. Ondanks de roepingen die zich begonnen te ontwikkelen in de nabijheid van de goede werken van de zusters geworteld in Jezus Christus. En het was duidelijk, een eigen huis was nodig. De noden waren simpelweg te veel om met 5 zusters aan te pakken. En de vragen van potentiële novicen toonden de wil van de Heer. Dus hoe reageren zusters op zulke wenken van hierboven? Tijd voor extra biddende inspanning. Een noveen tot de heilige Jozef werd ingezet om een stuk grond tegenover de armenschool te bekomen, want het geld daartoe ontbrak. Een bedrukte moederoverste wou haar gedachten even verzetten en liep daarbij een zeer net geklede jongeling tegen het lijf die haar vroeg: maar moeder, waarom zijt gij zo bekommerd? En de zuster vertrouwt de vreemdeling haar zorgen toe. Het voelde zo vertrouwd. Waarop de jongeling een buidel met muntstukken tevoorschijn haalde. Zou dit u kunnen helpen? Waarop hij rustig verder wandelde, zonder om te kijken. Verbaasd opende moeder overste de buidel en vond daarin het exacte bedrag wat nodig was om de grond aan te kopen. En deze grote genade van de heilige Jozef is mede de reden waarom de zusters een grote devotie voor deze heilige hebben. We vinden ook zijn beeld terug in de tuin, nog steeds hier bij de zusters vandaag. En al snel zou de goedkeuring van Monseigneur Malou komen, de bisschop van Brugge, waardoor de zusters onder een eigen leefregel hun religieuze leven zouden kunnen leiden. De grond was er. Nu de middelen om te bouwen. Een volgende zorg misschien? Wel, deze zal snel geledigd worden dankzij een grote weldoener en even snel verrees er een nieuw gebouw, het hospitaal. Al snel zullen de postulanten zich beginnen aanmelden en de aangroei van de zusters vroeg om nieuwe organisatie. En dat gebeurde onder leiding van moeder Benedicta en daar zouden zich een stroom van behoeftigen beginnen aandienen. De streek wordt namelijk geteisterd door tyfus, cholera, pokken en andere zeer besmettelijke en dodelijke ziektes. Niemand is verplicht om te gaan, zegt moeder. Maar in koor antwoorden de zusters: het is onze heilige plicht. Wij willen niets liever dan te mogen helpen. Het zijn misschien woorden, dierbare luisteraars, uit het verleden, maar ze weerklinken nog altijd tussen de muren hier van het klooster. Het is nog altijd dezelfde verlangen dat de zusters hebben om te helpen, die hen iedere dag hier hun kloosterleven, hun religieus leven doet beleven in het actieve apostolaat dat ze op de schouders hebben genomen en dat steeds hebben gedaan, zo wijst ons de geschiedenis. Steeds de woorden van de heilige Vincentius a Paolo in gedachten. Het omgaan met de zieke vergt niet alleen geduld, maar ook hartelijkheid. Het is dus aan de Heer
dat u dienstbaar bent

als u een zieke verzorgt. En moeder voegt er nog aan toe: werken buiten het klooster is meestal fysiek lastig, soms gevaarlijk, ook op moreel vlak. De verlokkingen van de buitenwereld kunnen een roeping zwaar op de proef stellen. Handel met tact, heb geduld met soms lastige patiënten, maar laat u niet tot de dienstmeid maken. De zusters die voor dit belangrijke werk aangesteld worden, dienen zich nog meer dan gewoonlijk te richten op de woorden van de heilige Vincentius. Aldus moeder Benedicta. In 1863 raakt de situatie langzamerhand onder controle, maar volgt er een zware klap voor de congregatie. Hun dierbare pastoor Lampe, stichter en weldoener, overlijdt. Elders woedde de ziekte echter verder. De zwarte pokken bijvoorbeeld maakten tal van slachtoffers, en de zusters die putten zichzelf tot het uiterste uit om de doden te kisten en te begraven, vaak met gevaar voor eigen leven. Velen van hen zouden sterven, hun leven geven en op hun sterfbed hun eeuwige professie afleggen. Dit gegeven leven, hun vergoten bloed, maakte de grond echter zeer vruchtbaar. Zo zal op een bepaald moment in 1860 de Dadizelen door bemiddeling van eerwaardige heer Gervaussant het eerste bijhuis van het moederklooster kunnen gesticht worden. En wel op vraag van een prins, de Montmorency-Luxembourg, en zijn echtgenoten. Die zullen in alles voorzien om voor hun 15-tal ouderen zorg te kunnen dragen. En dat is het begin van de opdracht van wie later de tweede algemene overste zal worden, zuster Louise, en medestichtster zuster Elisabeth in Dadizelen. In de jaren daarna zou het apostolaatswerk zich enkel uitbreiden en dit veelal op plaatsen waar de zusters dus pandemieën hielpen bestrijden, met opeenvolgende stichtingen te Aardrijke, Hoogstade, Watoe, Geduwe, Zwevenzele, Westkapelle, Nieuwpoort, Handsame, Ieper en tot slot Poperingen. De grote inzet van de zusters ging ook de koning niet ongemerkt voorbij. Maar liefst 3 van hen zullen geëerd worden met de riddergraad van de Leopoldsorde. En dat is de hoogste koninklijke orde van ons land, dierbare pelgrims. Maar ze bleven er zelf eigenlijk zeer nederig en nuchter onder. We tekenen het op uit de mond van diegene die de medaille mochten aanvaarden, zuster Rufina. Deze wereldlijke eretekens mogen de aandacht niet afleiden van de kern van onze roeping, nederige naastenliefde. Ondertussen ontvingen de zusters ook de vraag van enkele oudere vrouwen of het niet mogelijk zou zijn om een kamer te huren om hun oude dag bij de zusters te kunnen doorbrengen. En zodoende werden de eerste, wat men noemt, tafelliersters ontvangen, die op deze wijze de grote materiële noden van de congregatie konden helpen ledigen. Het is dan ook in 1892 dat aan de voorzijde een nieuwe vleugel werd bijgebouwd. En dat is ook het gebouw dat men vandaag ziet als men de Hospitaalstraat inrijdt. Na de voltooiing van deze werken zou de algemene overste, moeder Benedicta, te komen overlijden. Moeder Louise wordt dus benoemd tot tweede algemene overste en er wordt door het bisdom een directeur benoemd. Dat had te maken met de besturing van de congregatie, want deze was te veel eisend geworden voor de lokale pastoor en dus om het te vergemakkelijken werd een directeur aangesteld. En dokter Van de Wege zal gevraagd worden om de zusters op te leiden in de verpleegkunde, om de verzorging van de zieken nog beter te kunnen volbrengen en professioneler. Er kwam ook een nieuwe kapel, het hart van het huis, toegewijd aan de heilige Johannes Bergmans. Op 7 oktober 1846 zullen de zusters een
opdracht aanvaarden om een nieuw oud-mannenhuis te stichten te Herceau. En in 1904 volgt daar de eerste professie in de nieuwe kapel van Kortemark. In 1911 zal moeder Louise overlijden en moeder Helena wordt zo de derde algemene overste. Zij zal de congregatie leiden in de jaren van de Eerste Wereldoorlog. De invasie zorgde ervoor dat de congregatie versnipperde, want de zusters dienden te vluchten. Vanuit Nieuwpoort naar Engeland en Frankrijk in 1914 na verschillende beschietingen. En ook vanuit Ieper vlucht men naar Frankrijk. In 1916 worden de zusters van Handsame uitgedreven. Zij vluchten naar Kortemark. En in 1917 zullen alle zusters van Kortemark en de inwoners op hun beurt naar Eeklo vluchten. En van Zwevenzele naar Den Hille. En van Dadizele naar Londerzeel. Van Geduwe naar Lennek. En de prachtige nieuwe kapel werd een stal voor de paarden van de Duitse soldaten. De kapel en het klooster worden uiteindelijk zwaar beschadigd na bombardement. Op 18 maart 1917 overlijdt moeder Helena. En op 11 november volgt natuurlijk wapenstilstand. Alle zusters maken zich onmiddellijk klaar om hier terug te keren. En in maart van het volgend jaar wordt eerwaarde heer Kallewaard aangesteld door de bisschop als nieuwe directeur en wordt moeder Ida de nieuwe overste. U moet het zich voorstellen, op dat moment krijgt ze zomaar even de verantwoordelijkheid over 14 huizen. Naast de eerder genoemde waren Louwe, Vichten en Houthem erbij gekomen en de zusters van Geduwe waren dan nog in ballingschap. Eerwaarde heer Kallewaard is gezonden door den hemel. Met zijn visie, zijn innerlijke vuur, zijn gedrevenheid komen er niet alleen prachtige glas- en loodramen in de kapel, maar worden de gebouwen, de Handsame bijvoorbeeld, voor 6 jaar lang verhuurd aan de Commissie van de Openbare Onderstand. U weet wel, de voorloper van het OCMW, de Ieper. Dat bracht geld in het laadje. En de ouderen konden er zo een voorlopig onderkomen vinden en van zodra zij naar Handsame konden verhuizen, werden de gebouwen omgevormd tot een modern blok waar alleenstaanden of echtparen een gelukkige oude dag zouden kunnen beleven. Eerwaarde heer Kallewaard die kon namelijk een beetje vooruitkijken en die had ook al heel snel door dat het idee van zo'n oud mannekeshuis dat niet zou blijven bestaan. En dus dacht hij aan nieuwe formules, nieuwe mogelijkheden om mensen te kunnen helpen. In het oud-militair ziekenhuis van Houthem doet dokter Henri Brutsaert beroep op de zusters om de teringleiders te verzorgen. Dat zou ervoor zorgen dat zij in 1930 verhuizen naar het Kasteel de Louvie te Proven. Prachtige omgeving met plaats voor 150 patiënten. Die niet enkel daar lichamelijk worden verzorgd, maar, en dat is een constante in de geschiedenis van de congregatie, er is ook altijd aandacht voor het spirituele, voor de ziel, voor de relatie met God. De tijd kent mooie jaren van rustige vooruitgang, vele roepingen ook, en de vrucht van een verdiept, godsdienstig, eucharistisch leven. Tot 1940. Wereldoorlog 2 breekt uit. Eerwaarde heer Kallewaard die was ondertussen ergens anders benoemd, vanaf 1933, zullen ze eerwaarde heer Van Overschelde kennen als directeur.
Dus we bevinden ons in die situatie waarin de Tweede Wereldoorlog zich aan het ontwikkelen is. De Duitsers die naderen snel, de communiteit is klaar om te vluchten. Ze hadden al hun les zeker geleerd, jammer genoeg, uit de Eerste Wereldoorlog. Maar de parochiepriester van Kortemark, die zal moederoverste bemoedigen om toch te blijven. Voor het zielenheil van de parochie. Waardoor werkelijk tal van levens zullen worden gered. In de Tweede Wereldoorlog kunnen de zusters zelfs het meeste van hun apostolaat verder zetten. Uitgezonderd de Westkapelle. Op 7 september 1944 zal Kortemark door de geallieerden worden bevrijd. Op 23 en 24 juni 1945 komen alle zusters naar het moederklooster ter gelegenheid van 50 jaar professie en 25 jaar algemeen overste van moeder Ida. Een diamanten jubileum van 3 zusters en een gouden jubileum van 9 anderen. Het leverde prachtige beelden op. Eerwaarde heer van Overschelde die gaat op rust in Dadizele. En eerwaarde heer van Overbeke wordt directeur in Kortemark. Moeder Ida wordt opgevolgd in 1945 door moeder Christina. En een jaar later beginnen de zusters op vraag van monseigneur Lamirois bij een zoektocht van de gouverneur van West-Vlaanderen en het ministerie van Justitie om een instelling te zoeken om onopvoedbare, abnormale kinderen op te nemen. Ja, beste medepelgrims, het is een oneerbiedige term, maar in die tijd werd nu eenmaal dit soort benaming gebruikt. Moeilijk te handelen kinderen. En van ouderenzorg en zieken dus naar kinderen. Dat was een serieuze vraag waar de zusters toch even moesten over nadenken en nog veel belangrijker moesten over bidden. Maar hun antwoord was duidelijk. Net zoals Maria, ja.

Op 16 oktober 1946 zullen de eerste kinderen, meisjes, met een handicap aankomen. 3 jaar later volgt moeder Rosa, moeder Christina op en zal het rusthuis van Westkapelle opnieuw worden opgebouwd. In 1953 wordt de kledij van de zusters voor een eerste keer gemoderniseerd. Ja, we bevinden ons langzamerhand in de periode van het Tweede Vaticaans Concilie natuurlijk. En eerwaarde heer Vijs, pastoor te Kortemark, wordt benoemd tot directeur van het klooster. En dit omwille van het feit dat eerwaarde heer van Overbeke in 1955 werd benoemd in Bekegem. Moeder Goddelieve, niet degene natuurlijk die we vandaag kennen, maar zij zal moeder Rosa opvolgen als algemene overste. En dat is een periode waarin de auto zijn introductie doet. De aankoop was dan ook een noodzaak. Geen tijd om bij de pakken te blijven neerzitten. Onder moeder Goddelieve komt, ondanks dat er eigenlijk geen middelen voor waren, de beslissing om chronisch zieke bejaarden een plaats te geven in Herceau. En in vele plaatsen gaat men met de armste mogelijkheden toch aan de slag. Dat is een constante in alle stichtingen van de congregatie. Langzaam maar zeker wordt de zorg voor kinderen in een soort van gezinnetjes mogelijk in het kindertehuis in Kortemark, en groeien de kinderen er in een onbezorgde sfeer op. En dat is vandaag de dag nog altijd, als we dat hier merken ook, als we de zusters bezig zien met de kinderen, vrolijkheid, liefdevolle aandacht vanuit Jezus. En voor Jezus doen wonderen. Dat horen we straks nog als we met zuster Catharina in gesprek gaan. De oprichting van een school voor verzorgsters om zwaar gehandicapten en chronisch zieke bejaarden te helpen verzorgen. De uitbreiding van het hoofdklooster met een noviciaatsvleugel, waar toentertijd trouwens onze zendmast van Radio Maria nog heeft opgestaan. Zorgen voor grote dynamiek. Op 31 maart 1972 komt de toelating tot het bouwen van een verpleegtehuis te Kortemark voor 60 chronisch zieken. Het begin van het verpleegtehuis Godsvelde, die door het aanvaarden van het verzorgen van demente bejaarden een capaciteitsuitbreiding krijgt van in totaal 120 bedden. In 1977 dan wordt uiteindelijk besloten om Herceau, omdat het ja, door een verschuiving was overgegaan naar het bisdom van Doornik, over te laten aan de Waalse bisdommen. Er gebeuren ook tal van grote en kleine verbouwingswerken tussen 78 en 82 aan het hoofdklooster. Trouwens, als u eens een stil weekend volgt of u komt hier eens op bezoek en heeft de mogelijkheid om even de tuin in te gaan, dan kan u daar een klein kapelletje vinden en daarop staat een torentje. Het dak eigenlijk van dat kapelletje, wel, dat is nog een overblijfsel van de oude vleugel. En we kunnen het dus vandaag de dag nog altijd bewonderen. Het is een herinnering aan de rijke geschiedenis van de zusters die de huidige zusters vooraf zijn gegaan. Op 16 december 1982 zal moeder Marie-Christine moeder Goddelieve opvolgen en worden de constituties vernieuwd op vraag van het concilie. In 1990... zal eerwaarde heer Jonkheren benoemd worden tot de nieuwe directeur. En om dan even te kijken naar de situatie tot vandaag, wordt moeder Goddelieve Vlaming, die we zo dadelijk zullen spreken, waar we zo meteen een afspraak mee hebben, in december 1999 overste. En in 2019 komt eerwaarde heer Jonkheren te overlijden. De toenmalige aalmoezenier van Godsvelde, die zal uiteindelijk terechtkomen in Kortemark en doet eigenlijk een beetje dienst zoals de directeurs die hem vooraf gegaan zijn. En dat is natuurlijk eerwaarde heer Daniel de Witte, die u ook kent van de catechese en die u ook hoort natuurlijk op zondag wanneer hij de heilige mis celebreert.
En dat brengt ons een beetje in de situatie van vandaag. Moeder Goddelieve Vlaming is de overste van de zusters hier. En we gaan aan haar enkele vragen stellen. Ook over haar eigen geloof, over haar eigen weg naar het klooster en hoe een dag hier eruit ziet, wat de zusters zo allemaal doen achter die kloostermuren. Wel, we zijn hier voor het allerheiligste sacrament van het altaar in het tabernakel aanwezig. Het beeld van onze lieve vrouw. Laten wij samen een wees gegroet bidden voor het apostolaat van de zusters. En we nemen ook heel in het bijzonder hun intenties mee naar Dadizelen straks. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zo, dierbare luisteraars. Hier helemaal discreet op de achterbank in de kapel gaan we nu langzamerhand onze weg zoeken. Hier eventjes om het hoekje, zeg maar, in de gang. En daar gaan we gaan aankloppen bij moeder Goddelieve, om dan plaats te nemen in de spreekzaal om met haar in gesprek te gaan.

we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering die we mochten doorbrengen hier bij de Zusters van Liefde te Kortemark. Een volgende keer gaan wij verder met het interview met moeder Goddelieve, de overste van de congregatie en van de gemeenschap hier. Daarna, alvorens wij ons zwartstalen ros zullen nemen in de richting van Roesenaren, maken we ook nog kennis met zuster Catharina en de weg die ze heeft gevolgd om uiteindelijk hier bij de Zusters van Liefde in Kortemark terecht te komen. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor uw verblijf vandaag hier bij de Zusters van Liefde in Kortemark en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we naar het evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 9, versen 30 tot en met 37. Ze gingen daar weg en trokken door Galilea. Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, want hij was bezig met onderricht aan zijn leerlingen. Hij zei tegen hen: "De mensenzoon wordt uitgeleverd en valt in de handen van mensen. Ze zullen hem doden, en 3 dagen na zijn dood zal hij opstaan." Ze begrepen dat woord niet, maar ze durfden hem er ook niets over te vragen. Ze kwamen in Kafarnaum en thuis vroeg hij hun: "Waar hadden jullie onderweg dat meningsverschil over?" Maar ze zwegen, want ze hadden onderweg ruzie gehad over de vraag wie de grootste was. Hij ging zitten, riep de 12 en zei hun: "Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen zijn en de dienaar van allen." Hij haalde er een kind bij, zette het in hun midden, sloeg er zijn armen omheen en zei tegen hen: "Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft."

Het evangelie dat we hebben gelezen bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de aankondiging van Jezus dat hij wordt overgeleverd, dat hij ter dood zal gebracht worden en er staat geschreven in het evangelie door mensen. Het is misschien eigenlijk wel logisch dat dit gebeurt door mensen. Zeker wanneer Jezus zegt dat hij wordt overgeleverd. Hij valt dus in de handen van de mensen. Eigenlijk zouden we hier kunnen begrijpen dat Jezus wel degelijk zijn identiteit bevestigt. Hij is God die mens is geworden. En hij gaat volledig tot het zichzelf overgeven aan de mensen. Hij maakt zichzelf zo klein dat hij zelfs tot het laagste zal geraken. Hij zal beschouwd worden als de grootste misdadiger. En zoals de grootste misdadiger wordt hij aan het kruis genageld en zal sterven. Hij wordt veroordeeld tot de dood aan het kruis. God heeft ons zo lief gehad dat hij zijn enige zoon heeft geschonken om de wereld te redden. Jezus is God die mens is geworden en daalt af naar de laagste plaats. Hij is klein. En dan hebben we het tweede deel in het evangelie dat we hebben gelezen. En het tweede deel begint met een discussie onder de leerlingen. Wie is nu eigenlijk de grootste? We zien heel duidelijk, en dat is tot op de dag van vandaag zo bij de mensen, dat er een vorm van hiërarchie is. En die hiërarchie is niet altijd slecht, omdat ze soms kan helpen om structuur te brengen in het leven tussen de mensen onderling. Maar bij Jezus geldt ergens ook wel een hiërarchie, maar hij draait het om. De grootste wordt niet bediend, maar wordt dienaar. De hoogste in hiërarchie is net dienaar geworden. Jezus maakt van elke verantwoordelijkheid die men zou krijgen in het leven hier op aarde, een dienst. Een dienst die sommige mensen met veel plezier kunnen doen. Geen probleem. Maar wel degelijk ten dienste van de ander. De leerlingen lijken het in het evangelie niet volledig te begrijpen en Jezus neemt een voorbeeld. Hij plaatst een kind in het midden en hij zegt dat degene die wordt zoals een kind, dat de grootste is. Velen van ons kunnen dit nu beschouwen als wij moeten kinderlijk worden. Maar er staat wel een detail in het evangelie die we niet mogen vergeten. En dat detail, wel, Jezus zegt dat wanneer er staat: wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Jezus stelt zichzelf als voorbeeld van een kind. En we hebben het net gezegd, hij heeft het zelfs zo aangekondigd. Hij wordt gegeven in de handen van mensen, hij die God is. Jezus Christus, waarlijk God en waarlijk mens. Hij wordt klein. Hij neemt aan wat er hem gezegd wordt. Hij neemt aan wat er hem gedaan wordt. Jezus Christus is het voorbeeld van het kind. Hij zou in het midden moeten gestaan hebben. Maar dat hadden de leerlingen waarschijnlijk niet begrepen, dus neemt hij werkelijk een kind. Maar het detail zit hem ook in het feit wie een kind ontvangt in mijn naam. Het gaat er dus over om een daad van geloof te stellen. Want wat is het specifieke van het kind die wordt ontvangen in naam van Jezus Christus? Dat is dat men daar al een daad van geloof stelt, zoals een kind gelooft wat goede ouders hem zeggen en voordoen. Een kind neemt gemakkelijk iets aan. En zo moet een gelovige ook het woord van God gemakkelijk durven aannemen. Wie is zoals een kind? Wel, die zal de grootste zijn. En Jezus nodigt ons dus uit vandaag
om vooral hem op te nemen. Een kind in mijn naam. En in die naam van God, daar zit het detail, maar een belangrijk detail. We zouden zo kunnen terugkeren naar het allereerste gebed van Abraham in het Oude Testament. Daar lezen we in het boek Genesis, hoofdstuk 12, vers 8. Vandaar trok Abraham verder naar het gebergte ten oosten van Bethel, sloeg zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ali in het oosten. Hij richtte een altaar op voor de Heer en riep de naam van de Heer aan. Het eerste gebed van Abraham is het aanroepen van de naam van de Heer. Die naam, goddelijke naam, is belangrijk. Want het zet ons te midden van de aanwezigheid van God. En laat dat net het gebed zijn. Zich begeven op een bewuste manier in de aanwezigheid van God. En dus het kind opnemen waar Jezus naar verwijst, in mijn naam, wil wel degelijk zeggen in de aanwezigheid van God. Door naar God te kijken en God op te nemen en van hem te aanvaarden wat hij heeft geopenbaard. God aanvaarden, God erkennen, God beminnen. En dat is hetgeen dat een kind gemakkelijk kan doen en dat is het voorbeeld dat wij ontvangen van Jezus vandaag. We kunnen ook nog eens lezen bij de profeet Jesaja, hoofdstuk 50, vers 10. Wie van u vreest de Heer? Luistert naar de stem van zijn dienstknecht. Laat degene die rondwaart in de duisternis, zonder een straal van licht, vertrouwen op de naam van de Heer en steunen op zijn God. Wij worden uitgenodigd reeds door de profeet Jesaja om te luisteren naar de dienstknecht van de Heer. En dat is natuurlijk Jezus, die dienaar is geworden van een ieder van ons. En die ons vandaag voorstelt om te leven zoals een kind in de aanwezigheid van God. En dat laatste is het belangrijkste. Omdat we zo het geloof kunnen aannemen dat vaak tegenover het mysterie staat. Maar het mysterie mogen we niet wegdrukken, we moeten het net omarmen. Het mysterie moeten we behouden in het geloof. En natuurlijk gaat het geloof antwoorden bieden op vragen die moeilijk liggen, waar er misschien geen antwoord op bestaat. Maar in het geloof bestaat het antwoord wel. En wij kunnen dat ontvangen zoals Jezus het voorbeeld heeft gegeven van een kind. En zoals Jezus het zelf heeft beleefd door zichzelf over te geven in de handen van mensen, door naar de laagste plaats te gaan. Laten we die uitnodiging vandaag werkelijk in ons opnemen. Door te leven als kinderen van God, met het geloof in de hand, op weg, samen met Jezus. En dit hebben we kunnen ontdekken in deze mooie tekst van de evangelist Marcus, hoofdstuk 9, versen 30 tot en met 37. En we lezen deze tekst nogmaals. Ze gingen daar weg en trokken door Galilea. Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, want hij was bezig met onderricht aan zijn leerlingen. Hij zei tegen hen: de mensenzoon wordt uitgeleverd en valt in de handen van mensen. Ze zullen hem doden en 3 dagen na zijn dood zal hij opstaan. Ze begrepen dat woord niet, maar ze durfden hem er ook niets over te vragen. Ze kwamen in Kafarnaum. Thuis vroeg hij hun: waar hadden jullie onderweg dat meningsverschil over? Maar ze zwegen, want ze hadden onderweg ruzie gehad over de vraag wie de grootste was. Hij ging zitten, riep de 12 en zei hun: als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen zijn en de dienaar van allen. Hij haalde er een kind bij
zette het in hun midden, sloeg er zijn armen omheen en zei tegen hen: wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft.

Beste luisteraars van Radio Maria, ik lees nu een brief over de zalige Pauline Jaricot. Een geestelijke brief vanuit de abdij Saint-Joseph de Clerval in Flavigny-sur-Ozerain in Frankrijk. Dierbare vriend van de abdij Saint-Joseph de Clerval. Lente 1805. Vlak na de Franse revolutie maakt paus Pius VII halt in Lyon. Op terugweg naar Rome, nadat hij in Parijs Napoleon tot keizer heeft gekroond. Antoine Jaricot, zijde handelaar, maakt van de gelegenheid gebruik met zijn gezin de paus voorbij te zien komen om een bijzondere zegen af te smeken. Pius VII legt zijn handen op het hoofd van de kleine Pauline Jaricot. Gezegend door de plaatsvervanger van Christus zal het kind zich heel vroeg onderscheiden door haar liefde voor Jezus en haar toegewijdheid aan de ongelukkigen. Pauline Jaricot wordt op 22 juli 1799 in Lyon geboren. Haar ouders, Antoine Jaricot en Jeanne Latier, zijn overtuigde christenen. Zes kinderen vormen reeds de kroon op dit gezin, wanneer Pauline ter wereld komt. Op 10-jarige leeftijd gaat het kind naar het pensionaat. Ik had het ongeluk, zal ze later erkennen, vriendschap te sluiten met een meisje dat nog de onbevangenheid, nog de eenvoud van haar leeftijd bezat. Maar alles wist van de berekende kunstgrepen van de behaagzucht. Ze vertelde me van alle harten die ze meende te hebben veroverd. Terwijl ze aanvankelijk is geschrokken en verward, voelt Pauline weldra de behoefte ontstaan en groeien om ook te behagen en te worden bemind. Gelukkig wordt zij, wanneer de dag van de eerste communie naderbij komt, van haar twijfelachtig vriendinnetje gescheiden. Jezus Christus zegeviert dan in mijn hart, schrijft ze. En toen was ze besloten dat ik hem weldra zou ontvangen en ik dacht er alleen nog aan hem een verblijfplaats te bereiden die hem niet al te onwaardig zou zijn. Na een lang gewetensonderzoek doet ze een goede biecht en ontvangt vervolgens de heilige communie met een buitengewoon grote vreugde. Dezelfde dag wordt ze gesterkt met het sacrament van het vormsel. Het wereldse lokt haar echter nog steeds. Ze stelt elegante kleding op prijs en luistert met genoegen naar vleierij. Op een dag valt Pauline van een trapje. Dat heeft een vreemde ziekte ten gevolge. Ze loopt als iemand die dronken is, ziet er verwilderd uit en verliest volledig haar spraakvermogen. Haar moeder, die dag en nacht bij haar waakt, wordt zelf ernstig ziek en sterft vervolgens, ver van Pauline, op 26 november 1814, met offergave van haar leven aan God voor haar dochter. Deze dood wordt voor haar tamelijk lang verzwegen, omdat ze weer beter zou worden. Wanneer ze weer aan de beterhand is, hervindt Pauline haar verlangen om te behagen. Te midden van de meisjes van haar milieu is ze zichtbaar het elegantste. En toch is ze niet gelukkig. Mijn hart gevoelde een hevige dorst die niets kon lessen, omdat mijn arme hart, dat nog altijd de slaaf van een schepsel was, slechts een oneindige leegte aantrof in een vergankelijke genegenheid en ongehoorde gekweldheid in de weerstand tegen de roep van God. De illusie van de ijdelheid. Op een van de laatste zondagen in de vastentijd van 1816 preekt een zeer deugdzame priester, de eerwaarde Jean Wendel Wurtz, kapelaan in de Saint-Nizier-parochie in Lyon, en Pauline, gekleed in haar mooie lentejurk, is naar hem komen luisteren. De woorden die de predikant spreekt over de gevaren en de illusies van het wereldse ijdele, van de wereldse ijdelheid, raken het meisje diep in het hart. Ze herkent zichzelf in de hele preek. Wanneer de mis is afgelopen, begeeft ze zich naar de sacristie en neemt de man Gods in vertrouwen. Na een volledige biecht is de stralende en van tranen overlopende boetelinge radicaal veranderd. Ze kleedt zich in een zeer gewone paarse jurk en draagt een witte muts op het hoofd. Maar ze schrijft: ik vond het zo verschrikkelijk om met mijn gewoontes van
luxe en elegantie te breken, dat ik de eerste maanden na mijn inkeer gruwelijk leed, wanneer ik me in mijn belachelijke mantelpakje in het openbaar vertoonde. Ik vermeed het naar de leuke jurken van mijn vriendinnen te kijken, want die dingen oefenden op mij nog zo'n grote aantrekkingskracht uit, dat ik de ijdelheid nooit te boven zou zijn gekomen als ik daarin wat minder streng voor mezelf zou zijn geweest. Wanneer de ziel van Pauline Jaricot is gezuiverd, hoort ze duidelijk de roepstem van een volmaakter leven. En vol overgave wijst ze haar dagen aan gebed en penitentie. Zij bezoekt de armen en de zieken, van wie ze de afstotendste zweren verbindt, met grote fijngevoeligheid. Voor werkloze meisjes zet ze een werkplaats op voor de vervaardiging van kunstbloemen. En in de kerstnacht gaat Pauline in de kapel van Fourvière voor het altaar van de Zwarte Maagd zitten en biedt God haar leven aan met de gelofte van eeuwige maagdelijkheid. Nu ze talloze hemelse genaden ontvangt en een hoog niveau van contemplatie en van intimiteit met God bereikt, hoort ze de roep van God om zich dienstbaar te maken voor de naasten. In het contact met Christus via de heilige Eucharistie wordt haar een diep inzicht in het mysterie van de Verlosser geschonken. En dat wenst ze door te geven aan de andere zielen. Er vormt zich inderdaad om haar persoon een groep vrome meisjes, arbeidsters of huispersoneel, die haar verlangen delen eerherstel te bieden aan het onbekende en het verachte hart van Jezus. De verbreiding van het geloof. Door de verwoestingen van de revolutie zijn binnen de missiecongregaties de bronnen opgedroogd en heeft men geen nieuwe leden kunnen werven. Wanneer ze de bulletins van de Mission étrangère leest, is Pauline aangedaan door de situatie en begint hier en daar aalmoezen in te zamelen voor de missies. Ze bidt en denkt na en krijgt vervolgens in de herfst van 1819 de ingeving een liefdewerk op te zetten, ter ondersteuning van de mission. Op een avond toen ik bij Gods hulp, dat wil zeggen de gewenste opzet zocht, werd me daar een helder beeld van gegeven en begreep ik hoe gemakkelijk het zou zijn voor iedereen in mijn naaste omgeving om 10 personen te vinden die iedere week een stuiver zouden geven voor de verbreiding van het geloof. Tegelijkertijd zag ik dat het goed zou zijn onder de bekwaamsten van de aangesloten personen hen uit te kiezen die het meest vertrouwen wekten om van de hoofden van ieder tiental het resultaat van de collecte onder de aangesloten personen in ontvangst te nemen en ook dat het gepast zou zijn een hoofd te bieden die de collectes van de 10 hoofden van de 100 tallen bijeen moest brengen, om het geheel aan de gemeenschappelijke centrum over te maken. Toen ze de eerwaarde Hurts raadpleegde, zei deze: Pauline, jij bent te dom om deze opzet zelf te hebben bedacht. Die komt natuurlijk van God. Ik geef je dan ook niet alleen toestemming, maar raad je ook dringend aan tot uitvoering over te gaan. En ondanks haar heel wat verzet en onbegrip breidt het werk van de geloofsverbreiding zich bliksemsnel uit in Frankrijk en vervolgens in de hele wereld en verleent op die manier een aanzienlijke steun aan de mission, de missies. Er komt een raad van beheer tot stand. Een reden voor Pauline om zich terug te trekken. Ik liet aan wie maar wilde de eer deze goddelijke stichting, die door de hemel was geïnspireerd, te beheren. In haar gebed zegt ze dank aan God. Gij hebt uw blik laten vallen op het allerkleinste op deze aarde, om er het werktuig van uw voorzienigheid van te maken en om uw aanbiddelijke naam te verheerlijken, opdat geen vlees zich voor u zou kunnen verheerlijken. De intense ijver van Pauline ten gunste van de mission is regelrecht evangelisch geïnspireerd. Alvorens de hemel op te stijgen heeft de Heer Jezus zijn discipelen uitgezonden met de woorden: gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.
Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, lezen we bij Marcus en Matthäus. Deze zendingsopdracht openbaart ons de goedheid van God, die wil dat de mensen de waarheid leren kennen en worden gered, confirator Timotheus. Het heil is inderdaad gelegen in de waarheid. Zij die aan de beweging van de geest gehoor geven, bevinden zich reeds op de weg van het heil. Maar de kerk, waaraan deze waarheid is toevertrouwd, moet aan hun verlangen tegemoet komen om hun die te brengen. Opdat zij in een universeel heilsplan gelooft, moet zij missionair zijn. Verklaring Dominus Jezus 22, Congregatie van de Geloofsleer, op 6 augustus 2000.

Waarom een missie? En toch, zo constateert de paus, vragen sommigen zich tegenwoordig af, is de missie onder de niet-christenen nog wel actueel? Sluit de eerbied voor het geweten en de vrijheid niet elk voornemen om te bekeren uit? Kan men niet in onverschillig welk godsdienst het heil vinden? Als wij teruggaan tot de oorsprong van de kerk, dan vinden we de duidelijke bevestiging dat Christus de enige redder van allen is, de enige die God kan openbaren en naar God kan voeren. Geen andere naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden, lezen we in de Handelingen. Deze uitspraak die gericht is tot het Sanhedrin heeft een universele waarde. Daarvoor allen, Joden en heiligen, het heil alleen van Jezus Christus kan komen. Deze definitieve zelfopenbaring van God in Jezus Christus is het fundamentele motief waarom de kerk krachtens haar natuur missionair is. Ze moet het evangelie verkondigen. Dit is de volheid van de waarheid die God ons over zichzelf heeft doen kennen. En Christus is de enige middelaar tussen God en de mensen, lees je bij Timotheus. De mensen kunnen dus allen door Christus in gemeenschap met God treden, onder de werking van de Heilige Geest. Verre van een obstakel te zijn voor de opgang naar God, is deze enige en universele bemiddeling van Christus de weg die God zelf vastgesteld heeft. Johannes Paulus II in de encycliek Redemptoris Missio van 7 december 1990. Op de vraag waarom een missie, antwoordt de Heilige Vader dat in Christus en alleen in Hem wij worden bevrijd van iedere vervreemding en verdwaling of afdwaling van de slavernij, van de macht en van zonde en dood. Christus is waarlijk onze vrede, Efeziërs hoofdstuk 2. De liefde van Christus laat ons geen rust, tweede brief aan de Korintiërs 5, en geeft zin en vreugde aan ons leven. Paulien heeft samen met de heiligen van alle tijden ingezien hoe noodzakelijk de missie wel is. Het door haar opgerichte werk gaat tot op de dag van vandaag nog altijd door. De geloofsverbreiding komt 900 diocesen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oceanië te hulp. Door ieder diocese een gewone jaarlijkse subsidie en al naar behoefte buitengewone subsidies te verlenen. En dat geld komt van collectes en giften uit de hele wereld bijeengebracht te Rome. Tussen 1822 en 1826 is Paulien door ziekte en door behoefte aan een grotere intimiteit met de Heer gedwongen zich in de stilte terug te trekken. De goddelijke en heldere ingevingen die zij dan krijgt, zetten haar opnieuw eraan toe in actie te komen. Ze wil graag de devotie verbreiden tot de heilige Rozenkrans, waaraan ze zo is gehecht. Wanneer ze vaststelt dat maar weinig mensen tijd genoeg hebben om hem in zijn geheel te bidden, krijgt ze de ingeving om onder 15 mensen te verdelen die slechts een tientje per dag zouden hoeven te bidden, onder het overdenken van 1 van de 5 mysteries. Ik had de indruk dat het uur was gekomen, zo zal ze later schrijven, het plan dat reeds lang bestond uit te voeren. Een manier die voor iedereen toegankelijk moest zijn en die het mogelijk moest maken zich met het gebed te verenigen en die niemand, dankzij de unieke en kortstondige beoefening daarvan, zou afschrikken. Deze manier zou het gebruik dagelijks te mediteren over de mysteriën van leven en dood van Jezus Christus, al was het maar enige minuten, voor vele gelovigen vergemakkelijken. En zo werd in 1826 de levende Rozenkrans opgericht. Met de hulp van een jezuïet voegt Paulien aan dit werk de distributie van religieuze artikelen en goede boeken ter opwekking en behoud van het geloof toe. Door het gebed en de verbreiding van de goede leer zal de levende Rozenkrans bijdragen aan talloze bekeringen. Noden waarnemen. Ten einde de meisjes die zich om haar hebben vergaard een levenskader te bieden, sticht Paulien het Instituut voor de Dochters van Maria, dat zich wijdt aan de verzorging van zieken in een klein huis dat ze Nazareth noemt, op de heuvel van Fourvière.
En vervolgens koopt ze een nabijgelegen domein, Lorette genaamd, dat de officiële titel en zetel van de levende rozenkrans wordt. In april 1834 is Pauline ernstig ziek en wil ze zozeer dat ze het heilige oliesel ontvangt. Ze gaat niettemin naar Italië en aangemoedigd door paus Gregorius XVI smeekt ze de heilige Philomena om genezing en verkrijgt die ook. De heilige vader is vervuld van bewondering en vreugde wanneer hij het nieuws van het wonder verneemt en ontvangt haar in het Vaticaan. In Lyon in 1836 constateert Pauline dat Lorette een ontmoetingsplaats wordt en een plek van geestelijk leven dat steeds drukker wordt en waar de gasten met eerbied en hartelijkheid worden ontvangen. Onder hen bevinden zich de heilige Pierre-Julien Aymard, de heilige Jean-Marie Vianney, de heilige Thérèse Coudert, de heilige Claudine Thévenin. Trouw op haar post luistert Pauline, bemoedigd opent haar hart en haar beurs. Op een dag in 1842 brengt een jong meisje, Françoise Dubois, haar een brief van de pastoor van Ars. Mejuffrouw Jaricot, ik stuur u een ziel door die de goede God natuurlijk voor hem gemaakt heeft en voor u. De heilige maagd heeft haar tot nu toe behoed voor ieder kwaad. Doet u dat op uw beurt en leer haar Jezus en Maria meer te beminnen. Françoise wordt later de vertrouwelinge van Pauline tot aan haar dood. En reeds lang heeft Pauline onder de arbeiders de noden gezien die het gevolg zijn van de industriële revolutie. De situatie van arbeiders in de zijde-industrie in Lyon is tragisch. Sommigen zijn met hun gezinnen in krappe logementen gepropt, in de kost bij de chef van de werkplaats waar ze in dienst zijn en verdienen een bespottelijk salaris voor 16 uur werk per dag. Pauline schrijft: de ellende verzwakt langzaam, maar zeker de moed en de deugdzaamheid van de arbeider. Rijke mensen hebben te midden van hun overvloed en zekerheid er geen vermoeden van wat vaders of moeders voelen als hun kinderen brood vragen wanneer er geen werk is, of wanneer ziekte het werk onmogelijk maakt. Brood, ja, maar daar moet voor gebedeld worden en niet iedereen bezit de kracht zover te komen. Ik denk met zekerheid te kunnen stellen dat we de arbeider eerst zijn menselijke waardigheid terug moeten geven door hem los te rukken uit de slavernij van onafgebroken werk. Zijn waardigheid van vader door hem te helpen de tedere bekoorlijkheden van het gezin terug te vinden. Zijn waardigheid van christen door hem samen met de vreugde van het huisgezin de troost en hoop van de godsdienst te verschaffen. Na een lang gebed besluit Pauline haar vermogen te gebruiken voor het oprichten van een nijverheidscentrum waar werk, dat met behoedzaamheid wordt georganiseerd en rechtvaardig beloond wordt, het voor Jezus mogelijk zal maken over de harten te regeren. Een gunstige gelegenheid die zich voordoet, grijpt ze aan om de grondslag te leggen van een onderneming die voor haar een ware kruisweg zal worden. Van 1841 tot aan haar dood, dat wil zeggen 20 jaar lang. Voor het opstarten van de fabriek vertrouwt Pauline aan mensen die haar zijn aanbevolen 700.000 goudfrancs toe. In het begin schijnt de onderneming bevredigend te functioneren en de aangeboden verslagen zijn optimistisch. Maar de zakenlieden in wie ze haar vertrouwen had gesteld ontvreemden kapitaal ten eigen bate. En ze schrijft: ik was zoals de man die uit Jeruzalem naar Jericho afdaalde, in de handen van dieven gevallen. Pauline verliest haar vermogen en geraakt diep in de schulden, op de hielen gezeten door de schuldeisers. In deze dramatische situatie geldt haar bezorgdheid op de eerste plaats de talrijke armen die haar kleine sommen geld hebben geleend voor de fabriek. Ze wil dat geld beslist teruggeven om het voorkomen dat de mensen in ellende geraken, en met dat doel voor ogen besluit ze te gaan bedelen. Deze affaire heeft

Inderdaad gaan alle deuren dicht voor haar, die er zoveel voor anderen heeft geopend, en bij ieder nieuw te verduren leed herhaalt zij: Mijn God, vergeef het hun en overlaat hen met zegeningen, zoveel als ze mij overstelpen met smart. En de heilige pastoor van Ars zal op een dag van zijn spreekgestoelte uitroepen: Broeders, ik ken iemand die goed kruisen weet te aanvaarden, zelfs de zwaarste kruisen, en die ze met grote liefde draagt. Die persoon, broeders, is mejuffrouw Jaricot uit Lyon.

Het ware geluk. In 1852 wordt Pauline Charicot geadviseerd op het terrein van Lorette een kortere toegangsweg aan te leggen naar het heiligdom van Fourvières, middels betaling van een recht van doorgang. De aldus verkregen inkomsten zouden haar in staat stellen haar schulden af te lossen. Maar jammer genoeg legt een concurrerende buurvrouw in 1856 een tweede weg aan die, in weerwil van ieder eigendomsrecht, dwars over het domein van Pauline loopt. Ondanks een gerechtelijke beslissing ter harer gunste, ziet Pauline ervan af enige actie tegen haar buurvrouw te ondernemen. Zo zal ze de smart kennen te sterven zonder al haar schulden te hebben kunnen aflossen. Daarbij bestaat de fabriek niet meer. Die is verkocht ten gunste van een van de schuldeisers. Het lijkt er dus wel op dat Pauline schipbreuk heeft geleden. Maar in werkelijkheid heeft ze door haar lijden zo te aanvaarden andere gelijksoortige werken die na haar worden ondernomen vruchtbaar gemaakt. Binnen de kerk heeft ze als een van de eersten haar stem verheven tegen de kwalijke gevolgen van de industriële revolutie. En op die manier de encycliek Rerum Novarum uit 1891 van Paus Leo XIII over de rechten van de arbeiders op een rechtvaardig salaris en behoorlijke arbeidsomstandigheden voorbereid. De kerk wordt tegenwoordig geconfronteerd met nieuwe situaties, maar blijft de plichten van gerechtigheid en solidariteit benadrukken. Op 4 november 2000 heeft Paus Johannes Paulus II tijdens een jubileum in Rome tegenover politieke verantwoordelijken gezegd: met het verschijnsel van de globalisering van de markten neigen de rijke ontwikkelde landen ernaar de eigen economische situatie nog meer te verbeteren, terwijl de arme landen de neiging vertonen in steeds neteligere vormen van armoede te verzinken. De geest van solidariteit in de wereld moet worden vergroot om het egoïsme van mensen en volken te overwinnen. De christenen die zich tot het politieke leven door God geroepen voelen, hebben de taak de wetten van de ongebreidelde vrije markt te onderwerpen aan de wetten van recht en

solidariteit. Het is het enige middel om onze wereld van een vreedzame toekomst te verzekeren. De oorzaken van conflicten en oorlogen moeten in de wortel worden vernietigd. Vrede is de vrucht van gerechtigheid. Na 35 jaar met rust te hebben gelaten, verergert de hartaandoening van Pauline. De bedienares Gods kwijnt maanden achtereen en ontvangt opnieuw het heilige oliesel op de avond van de eerste zondag van de Advent 1861. 9 januari daarop volgend, lang voor het ochtendgloren, hoort men haar mompelen, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. Maria, Maria, ja, ja, fiat. En tenslotte, Moeder Maria, ik ben geheel de uwe. En dat zijn haar laatste woorden. Om 5 uur in de ochtend blaast Pauline met een glimlach op de lippen haar laatste adem uit. En treedt heel jong, heel mooi en stralend het ware leven, het eeuwig leven binnen. Op 25 februari 1963 heeft de heilige paus Johannes de 23e haar deugden officieel als heldhaftig erkend, hetgeen haar de titel van eerbiedwaardige verleende en ondertussen is ze ook zalig verklaard. 6 jaar voor haar dood had Pauline een geestelijk testament opgesteld waarin men kan lezen: mijn enige schat is het kruis. Door me aan u over te geven, Heer, werk ik aan mijn ware geluk. Ik neem bezit van mijn enige ware goed. Wat doet het er dus toe, o allerliefste en allerdierbaarste wil van mijn God, dat u de aardse goederen, reputatie, eer en gezondheid van mij afnam. Dat u mij deed afdalen via de vernedering tot in de diepste put en afgrond. Ik aanvaard uw kelk. Ik erken dat ik hem volkomen onwaardig ben, maar alweer van u verwacht ik steun, omvorming, vereniging en volvoering van het offer voor uw meerdere glorie en het heil van mijn broeders. Van 17 tot 19 september 1999 hebben in Lyon en in Parijs vieringen plaatsgevonden ter ere van de 200ste geboortedag van Pauline Jaricot. Bij die gelegenheid heeft paus Johannes Paulus II aan de aartsbisschop van Lyon een brief gericht waarin hij het lof brengt aan Pauline Jaricot. Door haar geloof, haar vertrouwen, haar zielskracht, haar liefde, gedurige aanvaarding van alle kruisen, liet Pauline zich zien als ware leerling van Christus. Door speciale aandacht te besteden aan deze vrouw, die zich reeds zo vroeg onderscheidde door haar ongehoorde ondernemingslust, moet de liefde tot de Eucharistie, het gebedsleven en de missionaire activiteit van de gehele kerk, wier uiteindelijk doel is zich met de Verlosser te verenigen, hem bekend te maken en alle mensen naar hem toe te trekken, wel bijzonder worden gestimuleerd. Door bij Pauline in de leer te gaan, moet de kerk zich aangemoedigd voelen om haar geloof dat zich openstelt voor de liefde tot de naasten te versterken en om haar missionaire traditie voor te zetten in een grote verscheidenheid aan vormen. Mogen de heilige Jozef, beschermheer van de kerk, voor ons de genade verkrijgen dat we de voorbeelden van deze zalige Pauline navolgen en ons onvermoeibaar inzetten voor het werk ten gunste van het heil der zielen. Dom Antoine Marie, een mooie brief, een geestelijke brief vanuit de abdij Saint-Joseph de Clerval in Flavigny-sur-Ozerain. Beste luisteraars van Radio Maria, bedankt voor het luisteren.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in Klassiekuur. Vandaag nemen we u mee tijdens deze uitzending op een tocht in de natuur. De natuur die voor vele componisten de leidraad is, als inspiratie tot vele muzikale scheppingen. En Ludwig van Beethoven bijt de spits af. Hij, de hoogklassicus met Vlaamse, Mechelse roots. Zijn zesde symfonie was al in Klassiekuur een ode aan de natuur, namelijk de pastorale. Maar nu kiezen we voor een lied van Ludwig van Beethoven, voor vierstemmig gemengd koor uit zes liederen, opus 48, nummer 4, die Ehre Gottes aus der Natur. Gods glorie uit de natuur wordt gezongen door het radiokoor van Berlijn onder leiding van Dietrich Knotte.

Met de prelude uit de Appalachian Spring steken we de grote plas over naar de USA en meer bepaald het Amerikaanse Appalachengebergte. Arend Copland, die leefde van 1900 tot 1990, is de auteur van dit symfonisch werk dat aan een gedicht van Hart Crane is ontleend. Martha Graham schreef er een ballet op. Appalachian Spring verhaalt een jong landbouwersechtpaar dat net een farmhouse heeft gebouwd in Pennsylvania en de buurman ontmoet. Een beeld uit de Amerikaanse pionierstijd. De prelude beschrijft de ochtend. Het zachte, waterige licht van de ochtendschemering brengt een ogenblik van bezinning. In deze sfeer begint het ballet. Appalachian Spring, gedempte strijkersakkoorden en zachtlokkende klarinetten, fluiten, trompetten en horens roepen het glinsterend nieuw daglicht op in de groen beboste Amerikaanse Appalachen.

20e eeuwse expressionistische Russische componist Igor Stravinsky, bekend door zijn Sacre du Printemps, is de ontvoogder van het ritme en hij die het ritme evenwaardig maakte aan melodie en samenklank. Hij leidt ons Noorwegen binnen met een intrada uit zijn kamermuziekwerk Four Norwegian Moods. Ricardo Chailly brengt ons met het Cleveland Orchestra in deze Scandinavische bossen, tussen watervallen, fjorden, wouden en meren, op een zonnige zomerdag in Noorwegen, waar het heel lang licht is natuurlijk. En met dit minder bekende muziekje van Igor Stravinsky leren we het hoge noorden eens anders kennen, in een vrolijk karakter.

Van Noorwegen steken we de zee over naar de Schotse Hebrideneilanden om een heel speciale grot te bezoeken, de Fingalsgrot, geschilderd door Felix Mendelssohn. Deze vroegromantische componist schilderde niet alleen met noten, maar ook met pen en penseel, echte schilderijen en met hele mooie natuurbeelden. Mendelssohn leefde van 1809 tot 1847. In deze populaire concertouverture De Hebriden met Fingalsheulen schetst Mendelssohn een beeld van de sterke branding rond de grot van Fingal op het eiland Staffa, voor de Schotse kust. De componist bezocht deze grot. Een feerieke, korte frase van de strijkers brengt de samenhang in dit groots muziekportret. De onberekenbare zee klinkt door in de wisselingen van de sfeer. Na een vredig thema worden strijkers en houtblazers onstuimig. In een stormachtig samenspel gaan wind en golven rond de grot tekeer. Een trom verklankt een vloedgolf. De Fingalsgrot is 20 meter breed en 60 meter diep. Zeshoekige stenen zuilen duiken hier uit de zee op. De grot waarin de zee de muziek maakt. De echo en de klankkast wordt ons gebracht door het Leipzig Gewandhaus Orchestra.

we blijven nog even in het noorden, waar het noorderlicht ons boeit. De Finse toondichter Jean Sibelius neemt ons mee naar Karelië, aan de oostgrens van Finland met Rusland gelegen. Met dichte bossen en weidse velden en glinsterende meren is Karelië een betoverende streek in Noord-Europa. Weet dat Jean Sibelius, de romanticus, met zijn jonge vrouw Aino Jerneveld daar op huwelijksreis ging om er onder andere volop te genieten van volksmuziek. Evenals Grieg liet hij zich graag door eigen volksliederen en dansen inspireren. Sibelius leefde van 1865 tot 1957. Sir Alexander Gibson dirigeert nu het Royal Philharmonic Orchestra in de Alla Marcia in Marstempo uit opus 11, de Karelia-suite van Jean Sibelius, de stichter van de Finse Nationale School.

In The Land of the Mountain and the Flood van Hamish McCann laten de natuurkrachten zich van hun meest sfeervolle kant zien. In dit Land van de Bergen en de Vloed geeft de weinig bekende toondichter Hamish McCann, die leefde van 1868 tot 1916, een krachtig beeld van zijn geliefde Schotse hooglanden. Ruige bergen, beklemmende heide en moeraslandschap, de dichte mist en regen en de ijzige, wildbruisende beken hoog in de bergen. McCann baande de weg voor de Schotse muziek, geïnspireerd door oude ballades en liederen uit Schotland. Alexander Gibson leidt het Koninklijk Schots Nationaal Orkest en voert ons door de Schotse hooglanden.

AT Corsica brengt ons na ons lange verblijf in de noordelijke natuur naar het zuiden, namelijk het eiland Corsica, in de Middellandse Zee wat boven het Italiaanse Sardinië ligt. Corsica behoort tot Frankrijk. Het heeft wel een eigen taal, het Corsicaans, een eigen cultuur en dus ook een eigen muziekcultuur. Imo Vrini, de Corsicaanse groep, treedt ook regelmatig op in België met hun specifieke zangstijl. En dat is genieten. Een aanrader als u de kans hebt om hen live mee te maken. Corsica is toeristisch zeker meer dan de moeite waard om te bezoeken. Zee, gebergte, bossen, stranden, dit eiland biedt het allemaal. En ook de Ronde van Frankrijk is hier in 2013 gestart, wat prachtige beelden opleverde. Bij de muziek van AT Corsica kunnen we ook heerlijke landschappen van een bijna ongerepte natuur oproepen. Als u er zelf niet heen kunt, kan je toch via de muziek

genieten en zeker een aanrader als u de kans hebt om het live eens mee te maken. Maar naar het Europese vasteland nu. Het binnenland en meer bepaald naar Oostenrijk, waar in de hoofdstad Wenen de Donau op ons bezoek ligt te wachten. De Wiener Volksoper, met aan het hoofd Peter Falk, verwelkomt ons muzikaal in deze muziekhoofdstad van Europa. Wenen met zijn drie belangrijke muzikale scholen, zijn twee opera's, openluchtconcerten in Schönbrunn, monumenten van Strauss en Schrammel, het Wiener Muziekverein dat ons telkens op een nieuwjaarsconcert vergast met wereldwijde uitstraling, met een Stephansdom die vele orgelconcerten aanbiedt, met een stadhuis dat op het Brussels model is nagebouwd. Je raakt er niet op uitgekeken. Vele Vlaamse kunstschatten wachten op uw bezoek in het Museum van de Schatkamer en het Kunsthistorisch Museum. Maar we schepen u in een boot die ons op die schöne blauwe Donau voert in een walsende 3/4 maat. Johann Strauss Jr. schildert ons in zijn wals opus 314 deze majestatische rivier die ons van Oostenrijk heel diep door Oost-Europa leidt.

Ja, andere componisten die ons verfrissing brachten aan de rivier waren Peter Benoit aan de Schelde en Bedrich Smetana aan de Moldau. Maar weer ontmoeten we nu Felix Mendelssohn. Deze keer in zijn eigen Duitse omgeving, zijn Heimat. In Duitsland zijn er nog echte wouden. Denk maar aan bijvoorbeeld het Zwarte Woud, het Thüringerwald enzovoort. Je kan er letterlijk op adem komen. Mendelssohn schreef 6 liederen im Freien zu singen. Voor in open licht dus. Uit dit opus 59 zingt het Riaats Kamerkoor onder leiding van Hans-Christoph Rademann het 3e lied in bosrijke omgeving Abschied vom Walde. Afscheid van het woud, een parel voor 4-stemmig gemengd koor van Mendelssohn.

van de Duitse bossen naar de Spaanse tuinen. Het is in klassiekeur, maar een knip. Leuk om zo op reis te gaan, niet? Met nachten in de tuinen van Spanje brengt Manuel de Falla ons in zuiderse temperaturen en in een impressionistische sfeer. De Falla werd geboren in 1876 in het Andalusische Cadiz en overleed in Argentinië in 1946. Toen hij als pacifist gevlucht was voor de Spaanse burgeroorlog. Toen hij in Parijs studeerde, heeft hij 7 jaar lang vooral Debussy en Ravel bestudeerd. Hij schiep wel een eigen Spaans impressionisme. Dit werk is voor piano en orkest geschreven. We horen het eerste deel, En la Generalife. Het romantische toneel van dit stuk, Nachten in de tuinen van Spanje, vormen de tuinen van een zomerverblijf bij de stad Granada. Fonteinen verspreiden een magisch verschijnsel in het zilveren maanlicht. De piano brengt een vuurwerk van klanken. En na een stilte volgt een kleurrijke flamenco met wisselspel tussen piano, horens, strijkers en hobo. De Spaanse tuinen in Granada hebben veel Moorse invloeden. We gaan nu luisteren naar dit betoverende muziekwerk van de Falla.

Beste luisteraars, jammer genoeg is onze muzikale reis door de natuur ten einde. Klassiekuur sluit haar deuren op de tonen van een pianowerkje vol Engelse humor van Percy Grainger, namelijk Country Gardens, waarmee we de Britse weelderige plattelandstuinen bezoeken. Beste luisteraars van Radio Maria, tot volgende keer in Klassiekuur. Dank voor uw aandacht en laat ook u zich inspireren door Gods natuur, op welke manier dan ook. Tot hoors!

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting te completen op deze zondagavond. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1203. En de korte schriftlezing die vindt u daarop volgend op bladzijde 1204. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En laten wij dan allen bij het besluit van deze dag terugblikken op de uren die voorbij gegaan zijn. Laten we de Heer danken voor alles wat wij hebben mogen ontvangen op deze dag waar wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus hebben gevierd. Laten we ook erkennen dat we zwakke mensen zijn en vergeving nodig hebben voor onze zonden. Belijden wij. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan. U roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer van de Minderbroeders Conventuelen. We leren dus het leven van Maximiliaan Kolbe, de heilige Maximiliaan Kolbe, beter kennen en waren ondertussen aangekomen op het moment dat hij eigenlijk in Rome verblijft en waarbij hij de ridderschappen der onbevlekte zou stichten. We spreken over het jaar 1917. Dat in Rome, nog niet zo heel lang geleden hoofdstad van Italië geworden, de vrijmetselarij triomfeerde en er de baas speelde, is heus geen geheim. Een buitenlander die als pelgrim in Rome kwam, in het middelpunt van het christendom, waar de plaatsbekleder van Christus woonde, zag zich geplaatst voor onbeschrijfelijke tegenstellingen en was getuige van de meest duivelse propaganda tegen het katholicisme en de godsdienst. Wie kent niet het uitbundige onthaal dat de vuilspuiter en godslasteraar Émile Zola door het stadsbestuur van Rome in november 1918 ten deel viel? En zo zijn er ook uit de jongere geschiedenis van de Italiaanse hoofdstad honderden feiten welke blijk geven van haat tegen God en de kerk. Men hoeft slechts te denken aan de hardnekkige oppositie van de kant van de regering tegen de bedevaartskerk van Maria te Pompei, die uitgevoerd werd door de dienaar Gods Don Bartolo Longo. Konden de godslasterlijke aanvallen tegen de paus vanaf Pius de IX tot Benedictus de XV onopgemerkt blijven? Wat te zeggen van de weerzinwekkende feesten in 1917... bij de 200ste verjaardag van de terechtstelling van Jordaan Bruno, toen een optocht met godslasterlijke afbeeldingen op touw werd gezet. Zo was er bijvoorbeeld een afbeelding van een overwinnende Satan met de verslagen aartsengel Michael aan zijn voeten, en droeg men afschuwelijke leuzen mee als Satan zal heersen over het Vaticaan, de paus zal zijn dienaar worden. Had men zelfs niet het bouwde en onbeschaamde plan ten uitvoer gebracht de hoofdzetel van de vrijmetselarij op te richten vlak tegenover het pauselijk paleis? Er was voor frater Maximiliaan waarachtig geen geschiedkundige of wijsgerige kennis van de vrijmetselarij en haar meest duistere bronnen nodig om de diepste oorzaak van al deze dingen te zien. Met scherp inzicht doorzag hij deze beweging als een politiek monster met duizenden klauwen, dat geleidelijk de regeringen der verschillende staten naar zich toetrok. Hij begreep dat de internationale loge niet enkel een inrichting was welke aan haar leden door het opklimmen in hogere functies gelegenheid gaf om vooruit te komen in het openbaar leven, nog een toevallig ontstane beweging, geboren uit politieke noodzakelijkheid van een historisch tijdperk, ook niet de weldoende inrichting tot wederzijdse steunverlening aan de broeders, maar wel de onbuigzame, sluipende, slopende sekte wier hoofdprogramma haat en vervolging tegen Christus en zijn kerk voorschreef. Opeens was hem alles duidelijk. In de historische samenhang en de aaneenschakeling der feiten uit het verleden zag hij de strijd tussen God en de Satan, welke zich vertakt tot in de verre dagen van de scheppingsgeschiedenis tot aan de vloek van het paradijs. Duidelijk zag hij nu de voorspelling van het boek der schepping. God sprak tot de slang: ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw, tussen uw geslacht en het hare. Zij zal u de schedel verpletteren en gij zult haar heel belagen. In deze voorspelling van de strijd tussen het geslacht van de vrouwen van genaden en het geslacht van de slang, waarin de duivel schuilt, zag de jonge godgeleerde, zoals er reeds vroeger de kerkvaders het deden, de verdeling der wereld in twee kampen: zonen van het licht
en kinderen der duisternis. De stad Gods en de stad van Satan, de kerk en de antikerk. En in de vrijmetselarij herkende hij de voortdurende incarnatie der helse krachten, welke onverpoosd de kerk aanvallen, niet tegenstaande het krachtig verweer van de kinderen van het licht, die de rechten van God over het gevallen en verloste mensdom verdedigen. Voor hem rees Maria, de paradijsvrouw, schoon als de zon en helder als de maan, als een visioen van de paradijsbelofte. Maria, die uit kracht van haar onbevlekte ontvangenis werd aangeduid als de overwinnares van Satan. Haar begroette hij als de triomferende banierdraagster die de nieuwe schare apostelen immer naar de eindzegepraal voert. In deze periode, en in heel zijn verder leven, valt er niet aan te twijfelen dat de geest van frater Maximiliaan grote invloed ondergaan heeft door de opvoeding die hij ontvangen heeft in de Serafijnse orde, die eeuwenlang een felle verdedigster was van het dogma der onbevlekte ontvangenis. Wij mogen echter ook niet verheimelijken dat het was alsof diezelfde Serafijnse orde bij de dogmaverklaring van 8 december 1854 ook de wapens neerlegde voor de troon van paus Pius IX. In werkelijkheid scheen de Franciscaanse traditie voortaan enkel nog geschiedenis te zijn, niettegenstaande de grote vereering en grootsere plechtigheden ter ere van de onbevlekte. Het lag blijkbaar in de plannen van Gods voorzienigheid dat frater Maximiliaan een nieuw elan zou geven aan de Serafijnse orde en tegelijk aan andere mensen en instituten. Later, toen zijn plannen zich gingen verwezenlijken, schreef hij: 7 eeuwen lang hebben wij gevochten voor de dogmaverklaring van de onbevlekte ontvangenis. Deze strijd werd gewonnen en bekroond met de verschijningen te Lourdes. En nu begint het tweede deel van de geschiedenis. Dit zaad van de waarheid zaaien in de zielen, ervoor zorgen dat het ontkiemt en vruchten van heiligheid voortbrengt, en dat in alle mensen die nu bestaan en die nog zullen bestaan tot het einde der wereld. Het eerste deel van de geschiedenis, namelijk die 7 eeuwen, was maar een voorbereiding en goedkeuring van het plan. Nu is het nodig dat wij overgaan tot de uitvoering, de dogmatische waarheid beleven, de onbevlekte bekendmaken aan alle mensen, haar geven aan al de mensen met alle weldoende gevolgen van dien. Maar laten we terugkeren naar het begin. Frater Maximiliaan begon geleidelijk zijn gedachten en gevoelens mee te delen aan enkelen van zijn medestudenten. En zo ontstond langzaamaan een duidelijk beeld van zijn plan. Er moest een ritterschap der onbevlekte komen. Een godvruchtige vereniging van leden die niet alleen zouden bidden, maar ook vechten. Er werden enkele bijeenkomsten gehouden op het college om het doel en het wezen van deze Militia Immaculatae nog nader te bepalen. Die Militia Immaculatae is dus de Latijnse naam van het ridderschap van de onbevlekte. Het hoofddoel moest in elk geval zijn een dam opwerpen tegen de voortschrijdende goddeloosheid en tegen alle duistere krachten welke de kerk bestreden. Was het geen bedroevend schouwspel te zien dat in Italië toen heviger werd gestreden tegen de kerk dan tegen de vijanden van het oorlogvoerende vader?

Hij bad en vroeg zijn gezellen, aan wie hij zijn plan had meegedeeld, om zonder ophouden te bidden. Hij gaf hun een eerste schets van zijn plannen. Ziet, om vruchtbaar werk te kunnen verrichten, moeten de leden zich aansluiten in een godvruchtige vereniging, een soort heilige kruistocht, en ten strijde trekken onder de banier en de bescherming der onbevlekte. Pater Pignalberi vertelt dat de naam van de Ridderschap der Onbevlekte op een van deze vergaderingen gekozen werd. Pater Maximiliaan sprak hen toe met al het vuur van zijn ziel. De strofen van het bekende Lourdeslied werden gezongen en dan was het alsof zijn apostelziel in lichterlaaien stond, als hij ons overtuigde dat niet alleen Polen, maar heel Europa, China, Japan en heel de wereld deze beweging nodig had. Wij weten heel goed dat onze lieve vrouw ons eigenlijk niet nodig heeft, maar als zij zich nu wil gewaardigen ons als werktuig te gebruiken om haar glorie te verbreiden, dan moeten wij, juist omdat zij zo'n arme mensenkinderen uitkiest tot verwezenlijking van haar doel, ons geheel aan haar geven en alle geoorloofde middelen gebruiken. Woord en daad, voorbeeld en vooral de pers. Wie zal ooit kunnen zeggen hoeveel deze jonge apostel gebeden heeft om licht en sterkte, om altijd nieuwe en betere vormen te vinden tot heel zijn plan klaar lag.

De aangehaalde getuigenissen van pater Pignalberi en frater Glowinski, twee van de 7 eerste leden van de Militia Immaculate, laten ons frater Maximiliaan, nog geen priester, reeds zien als een vurige apostel van de ridderschap der onbevlekte ontvangenis te midden van zijn confraters. In een korte samenvatting stellen zij een goed vast programma voor dat gedurende de eerste 10 maanden vervolmaakt wordt. Het is een karaktertrek van heilige zielen dat ze gedwee en vol ijver de inspraken volgen van de genade. Een gedachte, een woord, een wenk kan soms voor hen een hel licht werpen op hun levensweg en hen een klaar beeld geven van wat hun te doen staat. Dan laait hun ijver durvend op en maakt hen bereid tot bijna vermetele daden, omdat zij in deze wenken de stem van God erkennen. Zo gebeurde het in de vroege morgen van 20 januari 1917. Zoals altijd waren de studenten met de professoren in de kapel voor het koorgebed en de meditatie. Pater Rector las iets voor naar aanleiding van het feest van die dag, een overwinning van de onbevlekte. Na een kleine pauze hield hij, welbespraakt als hij was, met warme woorden en diepe gedachten nog een korte toespraak. Het was die dag, 75 jaar geleden, dat de onbevlekte maagd in de kerk van Sint Andreas de la Frate aan een ongelovige Jood verscheen, Alphonse Ratisbon, die toevallig een wonderdadige medaille bij zich droeg. In zijn toespraak had de rector het over de grote invloed van die medaille op de bekering van Ratisbon. Toen, ineens, was alles duidelijk voor frater Maximiliaan. Het plan waarmee hij al maandenlang bezig was, stond klaar voor zijn ogen. Voor zijn geest stond stralend de onbevlekte, zoals zij op 27 november 1830 aan de heilige Catharina Labouret moest zijn verschenen. De ridderschap der onbevlekte kwam tot stand en het wapenschild der leden zou geen andere zijn dan deze wonderdadige medaille. Van dat ogenblik af, getuigt pater Paul, sprak hij over niets anders meer dan over de macht van de onbevlekte om de dwaling te bestrijden en de bekering der afgedwaalden te bewerken. Zijn gezicht straalde van vreugde als hij het had over de macht van de onbevlekte bij de bekering van Ratisbon, en dan voegde hij er glimlachend aan toe: nu moeten wij bidden, omdat de heilige maagd alle ketterijen en vooral de vrijmetselarij neerslaat. Van januari tot de grote vakantie van datzelfde jaar kwam hij dikwijls op dat onderwerp terug. Met de andere studenten brachten wij onze vakantie door op de Vigna Antoniana. Frater Maximiliaan ging echter naar Amelia, waar Monsignor Berti bisschop was en die hem tot subdiaken wijde. Toen hij zich weer bij ons voegde, zei hij meerdere malen: een bisschop van ons heeft mij gezegd dat onze lieve vrouw grote dingen zal doen door middel van een medebroeder. Zij zal de religieuze geest in velen van onze orde en van anderen vernieuwen. Ja, zij zal ook de christelijke geest doen ontwaken bij de gelovigen van veel landen. Ik, die hem al lang kende en hem voor een heilige hield, was overtuigd dat hij de man was die het instrument van onze lieve vrouw zou worden en dat de bisschop Monseigneur Berti was. Onder de wandelingen die wij alleen maakten in de omgeving van de Vigna, omdat wij alle twee een beetje ziek waren, spraken wij steeds over hetzelfde onderwerp. Tot hier pater Joseph Paul. We moeten eraan toevoegen dat vanaf die tijd de mooie en stemmige kerk van de heilige Andreas della Frate aan de straat Capolecase het meest geliefde heiligdom werd voor frater Maximiliaan, waar hij dikwijls heen ging en waar hij, zoals wij reeds zagen, ook de eerste heilige mis deed na zijn priesterwijding. Een gevolg van die meditatie van 20 januari 1917 was dat het plan van de stichting van de ridderschap der onbevlekte toen eigenlijk ontworpen was
en klaar voor de uitvoering. Wat nu nog volgde was slechts een voorbereiding op de kerkrechtelijke instelling en de goedkeuring van het kerkelijk gezag. Dat wij nu zo rijk zijn aan getuigen van de stichting van dit grootse mariale apostolaat, komt omdat frater Maximiliaan vanaf het begin zijn stoutmoedig plan toevertrouwde aan 6 van zijn vertrouwelingen, gekozen uit de beste van zijn medestudenten, zodat deze 6 zich medestichters zouden kunnen noemen. In werkelijkheid waren zij de eerste ridders der onbevlekte en ook de vurigste voorvechters van de Medici Immaculati. Over dit zestal zou heel veel te vertellen zijn, maar we zullen ons beperken tot enkele gegevens. Het waren pater Jozef Pal, een Roemeen. Hij stierf als provinciaal van zijn provincie op 21 juni 1947 aan tyfus, in het plaatselijk ziekenhuis opgelopen toen hij er de talloze zieken hielp verplegen. Pater Quiricus Pinalberi van de Romeinse provincie, nog in leven. Frater Antonius Glowinski, eveneens Roemeen, zeer jong gestorven in Assisi op 18 oktober 1918. Aan een bekeerde Jood en zeer bekend muzikus, Emilio Norsa, vertelde hij van zijn engelbewaarder te weten op welke dag hij zou sterven. De dood kwam op de voorspelde dag. Frater Antonius Manzi, een in Londen geboren Italiaan van de Napolitaanse provincie. Hij stierf op 31 oktober 1918 onder het zingen van een Marialied. Frater Hieronymus Biasi van de Paduaanse provincie, gestorven in geur van heiligheid op 20 juni 1929. Pater Henricus Granata, eveneens van de Napolitaanse provincie, stierf op 24 januari 1964 te Rome. Blij, opgeruimd karakter, deed veel voor de ridderschap van de onbevlekte. Deze 6 knielden samen met frater Maximiliaan Kolbe op de avond van 16 oktober 1917 voor het altaar van de onbevlekte ontvangenis in de kapel van het Internationaal College en wijden zich toe aan Maria. Zo werd officieel de ridderschap der onbevlekte gesticht. Het is misschien goed deze plechtigheid, die doet denken aan de investituur van de middeleeuwse ridders, met de woorden weer te geven van pater Jozef Pal, de enige priester die erbij was. Op de avond van de 16 oktober 1917... vigilie van het feest van de heilige Margaretha Maria Alacoque, riep frater Maximiliaan ons samen op zijn kamer, die naast de kamer van de rector lag. Van een klein stukje papier las hij ons het door hemzelf opgestelde programma voor van de ridderschap. Hij vroeg daarna onze instemming. Nadat wij alles hadden goedgekeurd, vroeg hij ons te ondertekenen. Omdat ik de oudste was en reeds priester, tekende ik het eerst. Ik meen dat frater Maximiliaan het laatste tekende. Ik weet niet of dat stukje papier in het archief van de hoofdzetel van de ridderschap van de onbevlekte nog te vinden is. Het zou interessant zijn, want dan ziet men dat hij zich niet bekommerde om uiterlijke dingen. Hij gebruikte een 1/8 gedeelte van een folio vel papier om zo'n geweldig apostolaatswerk op te richten. Van zijn kamer zijn wij toen naar de kapel gegaan en zonder dat anderen het wisten, heb ik de medailles gezegend en ze de eerste ridders opgelegd, ook mijzelf en frater Maximiliaan. Daarna zijn we stilletjes naar onze cellen teruggekeerd. Dit gebeurde allemaal in het diepste geheim. De enige die het ook wist was pater rector, maar die was er niet bij tegenwoordig. De fundamenten van de ridderschap van de onbevlekte waren gelegd. Na de avond van de 16e oktober viel een grote stilte over de ridderschap. Frater Maximiliaan, waarvan wij nog zullen zien dat hij verteerd werd door het verlangen geen tijd te verliezen en zonder pauze te werken voor de glorie van de onbevlekte,
moest geduldig elke aandrang om voorgoed te beginnen onderdrukken, in afwachting van de goedkeuring van de oversten. Men krijgt de indruk dat deze de stichting alleen maar zagen als een goed voornemen om de heilige maagd vuriger te vereren, dat enkel tot uiting zou komen in het interne leven van het college, zonder te denken aan het geweldige apostolaat onder alle mensen, zoals Maximiliaan bedoelde. Zinspelend op die periode zal pater Maximiliaan later dan ook schrijven: die bijeenkomst van 16 oktober was de eerste en de laatste van die tijd. Er volgde een heel jaar vol met moeilijkheden, waardoor men zelfs niet durfde te spreken over deze zaak, niet eens met degenen die op de hoogte waren van de stichting. Buiten de moeilijkheden die voortkwamen uit de toen heersende Spaanse griep en andere, welke veroorzaakt werden door de oorlog, waardoor veel studenten onder de wapenen geroepen werden, waaronder ook pater Pignalberi, doen de woorden van pater Maximiliaan dat men zelfs niet durfde te spreken, denken, zo niet aan een verbod van de oversten, dan toch tenminste aan beslissingen waardoor de zaak op de lange baan geschoven werd. Maar in oktober 1918, na de dood van frater Glowinski en frater Mansi, twee van de eerste zeven ridders, kwam er schot in de zaak. Pater Maximiliaan schrijft: ik geloof dat deze twee confraters hard gewerkt hebben in de hemel voor de ridderschap van de onbevlekte. Want na hun dood verdwenen alle moeilijkheden. Zijne heiligheid, de paus, zond door middel van monseigneur Jacquet, titulair aartsbisschop van Salamina en professor in de kerkelijke geschiedenis aan de theologische faculteit van het Serafijns College, zijn zegen en aanmoediging, en eindelijk begon het aantal leden te groeien. Het is duidelijk dat de aartsbisschop, akkoord met de rector, pater Inudi, door zijn heiligheid de paus Benedictus XV persoonlijk in te lichten, hem de zegen over de stichting te vragen, de bedoeling had elk getalm te doorbreken en de ridderschap de mogelijkheid te geven uit de stilte van de collegemuren naar buiten te treden. Men kon weliswaar nog niet spreken van een officiële goedkeuring, maar dit troostende gebaar van de paus en van degenen die erachter stonden had toch tot gevolg dat vele studenten van het college zich aansloten. Er zouden nog 3 jaren voorbij gaan voordat de ridderschap de definitieve kerkelijke goedkeuring ontving. Deze werd verkregen op 2 januari 1922 door een decreet van kardinaal Basilius Pompili, vicaris-generaal van zijn heiligheid in Rome. Aldus werd de ridderschap kerkrechtelijk een pia unio, of godvruchtige vereniging. Zij kon daardoor naar buiten treden en iedere gelovige die maar wilde als lid inschrijven. Pater Maximiliaan, die intussen weer in Polen was, zond hele lijsten naar het bestuur van de ridderschap in Rome. Later verhief paus Pius XI op 23 april 1927 de zetel van het internationaal college tot pia unio primaria, tot hoofdzetel. Dat wilde zeggen dat men ook elders een afdeling kon oprichten die met de hoofdzetel verbonden werd. En zo groeide langzaam maar zeker de ridderschap der onbevlekte. Toen pater Maximiliaan in 1941 stierf, was de ridderschap zo uitgegroeid dat het bestuur, dat hoofdzakelijk bestond uit studenten en praktisch ieder jaar veranderd moest worden wegens vertrek van de afgestudeerden, het werk niet meer aankon. Men nam toen zijn toevlucht tot het algemeen bestuur van de orde. Enkele maanden later werden de nieuwe statuten kerkrechtelijk goedgekeurd op 24 maart 1942 en kon de ridderschap haar zilveren bestaansfeest vieren. Vele kardinalen en bisschoppen zonden hun gelukwensen. Ook paus Pius XII zond met zijn felicitatiebrief de apostolische zegen.

Zoals wij weten uit het verslag van pater Jozef Pal, schreef frater Maximiliaan het eerste statuut op een klein stukje papier. Hij gebruikte daarvoor een achtste gedeelte van een foliovel om zo'n geweldig apostolaatswerk op te richten. Maar het stukje papier werd niet in het archief van de ridderschap teruggevonden. Toen pater Ricciardi als postulator van de orde voor de zaligverklaring van pater Maximiliaan eens bij pater Pignalberi op bezoek was, kwam het gesprek op het feit dat men nergens in het archief van de ridderschap het oorspronkelijk statuut kon vinden. Glunderend kwam pater Pignalberi toen met het gezochte document voor de dag. Wat een verrassing! Hij had dit samen met een briefkaart bewaard als een soort van reliquie van de hem zo dierbare medebroeder. We geven hier een letterlijke vertaling van dit eerste statuut, zoals frater Maximiliaan het geschreven heeft. Het tegenwoordige statuut bestaat uit 5 hoofdstukken met het geheel 24 artikelen, maar is fundamenteel hetzelfde als het eerste dat nu volgt. Ridderschap der Onbevlekte. Zij zal uw kop verpletteren, staat er in het boek Genesis. Gij hebt alleen alle ketterijen in de hele wereld overwonnen, afkomstig uit het officie van onze lieve vrouw. 1. Doel. Het nastreven van de bekering der zondaars, ketters, scheurmakers, joden enzovoort en vooral van de vrijmetselaars. En de heiliging van allen onder de bescherming en door middel van de heilige onbevlekte maagd Maria. 2. Voorwaarden. Totale gave van zichzelf aan de heilige onbevlekte maagd Maria als werktuig in haar onbevlekte handen. Ten tweede, het dragen van de wonderdadige medaille. 3. Middelen. Ten eerste, zo mogelijk dagelijks het schietgebed bidden tot de onbevlekte. O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen en voor allen die niet tot u komen en in het bijzonder voor de vrijmetselaars. Ten tweede, elk wettig middel volgens de mogelijkheid van staat, omstandigheden en gelegenheden, dit wordt aanbevolen en overgelaten aan de ijver en de voorzichtigheid van ieder lid afzonderlijk, en vooral het dragen van de wonderdadige medaille. Dit is alles. Eenvoudiger kon het niet. Dit is de hele grondwet van de ridderschap der onbevlekten, doordacht en zakelijk. Hoogstwaarschijnlijk heeft frater Maximiliaan in 1917 niet kunnen dromen van de overweldigende vlucht van zijn ridderschap. Later heeft hij er veel van gezien, maar ook ervaren dat bij de liefde het lijden hoort. Wij zagen reeds dat pater Pignalberi ook een briefkaart van zijn vriend zorgvuldig bewaarde. Deze werd geschreven op 27 november 1918. Op die briefkaart herhaalt hij het statuut van de ridderschap zoals wij dit boven vertaalden. Maar dan volgt deze categorische bevestiging. Onze onbevlekte koningin heeft zich gewaardigd na een jaar afwachten in twijfels en onzekerheden van onze kant het reglement van haar ridders vast te stellen. Om te voorkomen dat zijn vriend begrijpelijkerwijze onthutst raakte bij het lezen van deze boude uitspraak, voegde hij er onmiddellijk aan toe: u zult mij misschien vragen, of niet, waar ik van weet dat juist onze liefste koningin dit zo wil. Waar ik het van weet? Door het veiligste middel waarmee men de wil van God kan kennen en bij gevolg de wil van onze koningin en tederste moeder. Door de gehoorzaamheid in foro interno. En dit is genoeg. Niet alleen dit, maar ik weet uit diezelfde bron ook dat onze ridderschap zich moet verbreiden. We moeten eerlijk bekennen dat bij het lezen van deze briefkaart de woorden van pater Maximiliaan ons ook zeer verbaasd hebben. Want wat bedoelt hij met dat beroep op de gehoorzaamheid in foro interno? Het gaat dan immers over de gehoorzaamheid aan de biechtvader
of geestelijke leidsman in de biecht. Hij bedoelt niet het verlof van de oversten, dat reeds uitdrukkelijk door de rector, pater Injudi, gegeven was bij de stichting zelf in 1917. Hier had pater Pignalberi weet van. Ook kan hij niet de definitieve goedkeuring door het kerkelijk gezag bedoeld hebben. Deze werd immers pas in 1922 verleend, zoals we al gezien hebben. Men moet dan wel denken dat te midden van de onzekerheden en twijfels pater Maximiliaan raad en hulp gevraagd heeft, zoals iedere rechtgeaarde ziel om hulp zal vragen, aan een biechtvader om zodoende Gods wil te leren kennen. Dit lijkt wel de meest voor de hand liggende verklaring die wij aan zijn woorden in foro interno kunnen geven. En toch, krachtens wat en met welk argument, kon de biechtvader, die op de hoogte was van de remmende houding der oversten, overigens begrijpelijk, categorisch bevestigen dat de ridderschap en haar reglement geheel in overeenstemming was met de wil van God en dus ook van de onbevlekte. Tenzij andere en meer nauwkeurige gegevens aanwezig waren die de biechtvader in de biechtstoel vernomen had, lijkt ons dat hij nooit een oordeel dat zo bevorderlijk was voor de ontwikkeling van de ridderschap had kunnen geven op het moment dat zij zo omstreden werd. Daarom geloven wij niet te ver van de waarheid te zijn als wij aannemen dat pater Maximiliaan gedurende het jaar van beproeving, dus vanaf 16 oktober 1917 tot 27 november 1918, en al eerder begenadigd met het visioen van de twee kransen, in datzelfde jaar een nieuw buitengewoon teken ontvangen heeft. De nieuwe tussenkomst van de onbevlekte, misschien in de vorm van een aanmoediging en aansporing om door te gaan op de ingeslagen weg, heeft hij dan voorzichtig aan de biechtvader bekendgemaakt en werd door deze bekrachtigd. Volgen wij deze veronderstelling, dan wordt ook het onderscheid duidelijk dat pater Maximiliaan suggereert tussen het forum internum en het ontvangen verlof in foro externo. Ook de bevestiging dat de ridderschap zich moet verbreiden, zoals hij schrijft aan zijn vriend, wordt dan begrijpelijker. Er zijn drie redenen waarop onze veronderstelling zou kunnen steunen. De eerste is een brief van september aan zijn moeder. De dag van september is niet aangegeven. Deze brief is dus 2 maanden eerder geschreven dan de bovenvermelde briefkaart. In de brief aan zijn moeder vertelt hij over zijn priesterwijding die op 28 april van datzelfde jaar plaatsvond. Als hij klaar is met de beschrijving van dit gebeuren, schrijft hij dat hij zijn priesterwijding als een gave van Maria erkent en voegt daaraan toe: hoe vaak in het leven heb ik, vooral in de moeilijkste momenten, de bijzondere hulp ervaren van de onbevlekte. Wij geloven niet dat de priesterwijding een moeilijk moment is voor een priesterkandidaat, maar eerder een gelukkig eindpunt van voorbereiding en studie. Maar wat zijn dan die moeilijkste momenten waarover hij aan zijn moeder schrijft? Zouden het niet juist de moeilijkheden zijn die hij omwille van de ridderschap moest doormaken? En in dat geval is de bijzondere hulp van de onbevlekte te plaatsen. De tweede reden is het feit dat pater Maximiliaan die briefkaart schrijft aan pater Pignalberi als de intiemste vriend en medestichter van de ridderschap, waaraan hij dingen vertelde die hij aan niemand anders kwijt wilde en die hij iedere keer dat hij in Italië kwam weer opzocht. De derde reden is het slot van zijn redenering: en dit is genoeg. Het is overduidelijk dat er voor een apostolaatswerk in de schoot van onze moeder, de Heilige Kerk, met andere woorden, als het gaat om een nieuwe instelling in die kerk, de goedkeuring van een biechtvader niet voldoende is. Vandaar dat deze zinsnede een andere betekenis moet hebben. Later zullen wij deze woorden nog eens tegenkomen wanneer hij kort voor zijn dood aan zijn beste Poolse vrienden, de ridders, die het apostolaat van de ridderschap moesten voortzetten, enkele bijzondere dingen zegt. Dan zal: dit is genoeg, betekenen: wees nu niet onbescheiden,
vraagt mij niet meer te zeggen, ik heb al te veel gezegd. Overigens weten wij dat andere stichters dezelfde woorden gebruikten als ze het hadden over het eenmaal begonnen werk. Het werk moet zich verbreiden, Sint Franciscus tegenover zijn orde. De heilige Jozef Cottolengo tegenover zijn klein huis van de voorzienigheid. De heilige Don Bosco ten aanzien van de uitbreiding van de Salesiaanse sociëteit. Misschien kunnen vandaag alleen reeds de 3 miljoen leden van de ridderschap, verspreid over de hele wereld en vol zorg bezig met verschillende soorten van apostolaatswerk, in naam en ter ere van de hemelse koningin de ware betekenis van deze woorden geven. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen. We zien dus wat meer hoe dat die stichting van de Ridderschap der Onbevlekte tot stand is gekomen. En volgende keer gaan we verder in het levensverhaal van pater Maximiliaan Kolbe en leren we meer over deze stichting en het verdere verloop ervan. Wij danken u van ganser harte voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw kan bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 329 en wij lezen Handelingen hoofdstuk 8, Romeinen hoofdstukken 13 en 14 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 15 tot en met 17. Hiervoor gebruiken wij de Widdieport-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, vandaag lezen wij in het boek Handelingen over de bekering van Samaria en over de bekering van de Ethiopische eunuch. Wij lezen ook verder in de brief aan de Romeinen en natuurlijk ook nog enkele verzen uit het boek Spreuken. We gaan, beste luisteraars, eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 8. Saulus was het eens met de moord op Stefanus. Op die dag brak er een hevige vervolging uit tegen de gemeente in Jeruzalem. Met uitzondering van de apostelen raakten allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria. Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een grote dodenklacht om hem. Saulus wilde de gemeente vernietigen. Hij drong de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen naar buiten en liet ze gevangen zetten. Filippus verkondigt de goede boodschap in Samaria. Toen zij zo verspreid waren geraakt, trokken ze rond en verkondigden de goede boodschap. Zo kwam Filippus in de stad Samaria en predikte hun de Messias. Als ze hem hoorden spreken en de tekenen zagen die hij verrichtte, was iedereen in de ban van Filippus' woorden. Want velen van hen die onreine geesten hadden, onder luid geschreeuw gingen ze eruit, en vele verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in die stad. Al eerder had een zekere Simon in die stad magie bedreven en de bevolking van Samaria versteld laten staan. Hij zei van zichzelf dat hij een groot man was. En iedereen van groot tot klein was op zijn hand. Ze zeiden, dit is nu de grote kracht van God. Ze waren op zijn hand omdat ze telkens weer versteld stonden van zijn magische kunsten. Maar toen ze Filippus gingen geloven, die hun de goede boodschap bracht van Gods koningschap en de naam van Jezus Christus, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen. Ook Simon zelf kwam tot geloof en bleef na zijn doop voortdurend bij Filippus. Hij stond versteld van de tekenen en machtige daden die hij zag gebeuren. Petrus en Johannes in Samaria. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Zij gingen daarheen en baden voor hen dat ze de Heilige Geest mochten ontvangen, want die was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Daarop legden ze hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Toen Simon zag dat de geest geschonken werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan en zei, verleen ook mij die macht, dat iedereen die ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem, naar de verdoemenis met je geld, als je denkt Gods geschenk met geld te kunnen kopen. Je hebt geen aandeel in deze zaak, want je bent niet oprecht tegenover God. Breek dus met je slechtheid en bid de Heer of Hij je wil vergeven dat je dit hebt bedacht. Want ik zie dat je vervallen bent tot een bitter kwaad en verstrikt bent in ongerechtigheid. Daarop zei Simon, bidden jullie voor mij tot de Heer, dat mij niets mag overkomen van wat je hebt gezegd. Toen zij zo van de Heer hadden getuigd en zijn woord hadden gepredikt, keerden ze terug naar Jeruzalem en verkondigden nog in veel Samaritaanse dorpen de goede boodschap. Filippus en de Ethiopische eunuch. Een engel van de Heer sprak tot Filippus, ga op reis in zuidelijke richting, naar de weg die van Jeruzalem naar Gaza loopt. Dat is de woestijnweg. En hij ging op reis. Nu was er net een Ethiopier op de terugreis van een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Het was een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië,
belast met het beheer van haar schatkamer. Hij zat in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naast die wagen lopen. Filippus liep er snel naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei tegen hem: begrijpt u eigenlijk wel wat u leest? Daarop zei hij: hoe zou ik dat kunnen als niemand mij wegwijs maakt? En hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij aan het lezen was. Als een schaap werd hij ter slachting geleid. En als een lam dat stom is voor zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. In zijn vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn afkomst beschrijven? Want van de aarde wordt zijn leven weggenomen. De eunuch richtte zich tot Filippus: mijn vraag is over wie de profeet dit zegt, over zichzelf of over iemand anders? Daarop begon Filippus te spreken en bracht hem met dit schriftgedeelte als uitgangspunt de goede boodschap van Jezus. Toen ze hun weg vervolgden, kwamen ze bij water. De eunuch zei: kijk, water, wat is er tegen dat ik gedoopt word? Hij liet de wagen stilhouden en beiden gingen ze het water in, Filippus en de eunuch, en hij doopte hem. Toen ze uit het water kwamen, nam de geest van de Heer Filippus ineens weg. De eunuch zag hem niet meer. Hij vervolgde zijn weg met vreugde. Filippus bevond zich in Azotus. Hij trok rond en verkondigde in alle steden de goede boodschap, tot in Caesarea toe. Romeinen hoofdstuk 13. Houding tegenover de overheid. Ieder mens moet zich schikken naar de gezagdragers die boven hem staan. Want alle gezag komt van God. Ook het bestaande gezag is door God ingesteld. Wie zich dus tegen het gezag verzet, verzet zich tegen Gods verordening. En wie dit doet, roept een vonnis over zich af. Voor de overheid hoef je niet bang te zijn bij een goede daad, maar wel bij een slechte. Wilt u zonder vrees voor het gezag leven? Doe dan het goede, en het gezag zal u prijzen. Want de overheid staat in dienst van God voor uw welzijn. Doet u echter het kwade, dan moet u vrezen. Zij draagt het zwaard niet voor niets. Zij staat in dienst van God om aan de boosdoener zijn verdiende straf te geven. Daarom is het nodig dat u zich naar haar schikt. Niet alleen uit vrees voor straf, maar ook ter wille van een goed geweten. Om dezelfde reden betaalt u ook belasting. De beambten staan in dienst van God en wijden daaraan al hun aandacht. Geef ieder wat hem toekomt, belasting en tol aan wie u belasting en tol verschuldigd bent. Ontzag en eerbied aan wie ontzag en eerbied toekomen. De liefde vervult de wet. Zorg dat u niemand iets schuldig bent. Laat uw enige schuld de onderlinge liefde blijven. Wie anderen lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden: geen echtbreuk plegen, niet doden, niet stelen, niet begeren. En alle andere kan men samenvatten in dit ene woord: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de gehele wet. Waakzaam zijn. U weet trouwens hoe laat het is. U weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. Nu is onze redding dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan.
Laten wij ons dus ontdoen van de werken van de duisternis en ons toerusten met de wapens van het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag, en ons onthouden van zwelgpartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en vertroetel uw lichaam niet. Er mogen geen begeerten worden opgewekt. Hoofdstuk 14. Verdraagzaam zijn. Aanvaard ieder die zwak is in het geloof, zonder zijn opvattingen te betwisten. De een is ervan overtuigd dat hij alles mag eten, terwijl een zwakke alleen maar plantaardig voedsel eet. Wie vlees eet, moet iemand die dat niet doet, niet minachten. En wie geen vlees eet, moet iemand die dat wel doet, niet veroordelen. God zelf heeft die ander immers als de zijne aanvaard. Wie ben jij dat je jezelf een oordeel aanmatigt over de knecht van een ander? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn Heer aan. Hij zal trouwens staande blijven, want zijn Heer is bij machte hem staande te houden. De een maakt onderscheid tussen de dagen, voor de ander zijn ze alle gelijk. Gun ieder zijn eigen overtuiging. Wie aan een bepaalde dag waarde hecht, doet het om de Heer. En wie eet, eet ter ere van de Heer, want hij dankt God. Wie iets niet eet, laat het ter ere van de Heer, en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf alleen, en niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer, en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer. Of wij leven of sterven, hem behoren wij toe. Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden, om Heer te zijn over doden en levenden. Met welk recht veroordeel jij je broeder? En jij, waarom kleineer jij je broeder? Wij zullen allemaal verschijnen voor de rechterstoel van God. Want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en ieder tong zal God bejubelen. Zo zal dan ieder van ons tegenover God rekenschap moeten afleggen van zichzelf. Geen aanstoot geven. Laten wij dus voortaan elkaar niet veroordelen. Neem u liever voor uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Ik weet, ik ben ervan overtuigd door mijn verbondenheid met onze Heer Jezus, dat niets onrein is uit zichzelf. Iets is alleen onrein voor hem die het als zodanig beschouwt. Maar als jij je broeder grieft door een bepaalde spijs te gebruiken, handel je niet meer volgens de liefde. Stort met je eten niet iemand in het verderf voor wie Christus is gestorven. Bezorg je goede zaak geen slechte naam. Het koninkrijk van God is geen kwestie van spijs en drank, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Wie op deze wijze Christus dient, is God welgevallig en geacht bij de mensen. Laten wij dus nastreven wat de vrede en de opbouw van onze gemeenschap bevordert. Breek Gods werk niet af ter wille van voedsel. Zeker, alles is rein. Maar het wordt slecht wanneer men door zijn eten aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te gebruiken, geen wijn of wat ook, wanneer je broeder daardoor geërgerd wordt. Behoud intussen je eigen overtuiging ten overstaan van God. Gelukkig is hij die zich bij zijn beslissing niets heeft te verwijten. Maar wie twijfelt en toch eet,
is al veroordeeld, omdat hij niet volgens zijn geloofsovertuiging handelt. Alles wat niet steunt op die overtuiging is zondig. Spreuken, hoofdstuk 27, versen 15 tot en met 17. Een druppend lek op een dag met hevige regen en een twistzieke vrouw lijken op elkaar. Wie haar opsluit, sluit wind op, en zijn rechterhand grijpt in de olie. IJzer wordt met ijzer gescherpt. Zo wordt een mens gescherpt door zijn medemens.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 329. En we hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 8, Romeinen hoofdstukken 13 en 14 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 15 tot en met 17. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Thomas van Aquino. Zoekt u geduld? De hoogste vorm van geduld vindt u op het kruis. Twee redenen maken het geduld tot een grote deugd. Ofwel ondergaat iemand geduldig groot onrecht, of hij duldt dingen die hij zou kunnen ontwijken, maar die hij niet ontwijkt. Maar Christus heeft aan het kruis veel geleden en met veel geduld. Want als hij gescholden werd, schold hij niet terug. 1 Petrusbrief, hoofdstuk 2, vers 23. Als een schaap werd hij ter slachtbank geleid en hij opende zijn mond niet. Handelingen hoofdstuk 8 vers 32 volgens Jesaja hoofdstuk 53 vers 7. Groot is dus het geduld van Christus aan het kruis. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 329 van ons leesjaar af. Morgen zijn wij dag 330. En dan is het tijd voor Handelingen hoofdstuk 9, Romeinen hoofdstukken 15 en 16 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 18 tot en met 20. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 330.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan nu de rozenkrans bidden. We bidden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel te midden van de leraren. Jezus antwoordde: waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon,

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 28. De Farizeeën en Sadduceeën kwamen naar hem toe om hem op de proef te stellen, en ze vroegen hem om hun een teken uit de hemel te laten zien. Daarop gaf hij hun ten antwoord: "S'avonds zegt u, het wordt goed weer, want de hemel is vuurrood. En 's morgens, vandaag komt er storm, want de hemel is donkerrood. De verschijnselen van de hemel weet u te beoordelen, maar met de tekenen der tijden kunt u dat niet. Een verdorven en overspelige generatie verlangt een teken, maar geen ander teken zal haar gegeven worden dan het teken van Jona." Hij liet hen staan en ging weg. De leerlingen gingen naar de overkant, maar ze hadden vergeten brood mee te nemen. Jezus zei: "Kijk uit en pas op voor de zuurdeesem van de Farizeeën en Sadduceeën." Ze zeiden onder elkaar: "We hebben geen brood meegenomen." Toen Jezus dat merkte, zei hij: "Waarom, kleingelovigen, praten jullie er met elkaar over dat je geen brood hebt? Besef je het nog niet? En herinneren jullie je niet de 5 broden voor de 5000 en hoeveel korven je hebt opgehaald? En de 7 broden voor de 4000 en hoeveel manden je hebt opgehaald? Hoe is het mogelijk? Beseffen jullie niet dat ik niet over brood praatte met jullie? Maar pas wel op voor de zuurdeesem van de Farizeeën en Sadduceeën." Toen begrepen ze dat hij niet bedoelde dat ze moesten oppassen voor de zuurdeesem in het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en Sadduceeën. Jezus kwam in de streek van Caesarea van Filippus en vroeg zijn leerlingen: "Wie is de mensenzoon volgens de mensen?" Ze zeiden: "Volgens sommigen Johannes de Doper, volgens anderen Elia, volgens weer anderen Jeremia of een van de profeten." Hij zei hun: "En jullie, wie ben ik volgens jullie?" Simon Petrus antwoordde hem: "U bent de Messias, de Zoon van de levende God." Jezus gaf hem ten antwoord: "Gelukkig ben jij, Simon Barjona. Niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld, maar mijn Vader in de hemel. Ik zeg jou, jij bent Petrus. Op die steenrots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn." Toen verbood hij de leerlingen om iemand te zeggen dat hij de Messias was. Vanaf toen begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel moest lijden van de oudsten, hoge priesters en schriftgeleerden, dat hij ter dood gebracht zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Petrus nam hem apart en begon hem de les te lezen. "God beware u, Heer, dat mag u niet overkomen." Maar hij van zijn kant zei tegen Petrus: "Weg daar, achter mij, Satan, je bent een struikelblok voor mij, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen." Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: "Als iemand achter mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en me volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege mij, zal het vinden. Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint, maar zichzelf schade toebrengt? Of wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf? Want de mensenzoon zal komen, bekleed met de heerlijkheid van zijn Vader, samen met zijn engelen, en dan zal hij iedereen loon naar werken geven. Ik verzeker jullie, er zijn er hier die de dood niet zullen proeven voordat ze gezien hebben dat de Mensenzoon als koning komt.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 27. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar hij met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht ging stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia in gesprek met hem. Petrus zei daarop tegen Jezus: "Heer, het is maar goed dat we hier zijn. Als u wilt, zal ik hier drie hutten maken, voor u één en voor Mozes één en voor Elia één." Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte en opeens klonk er een stem uit die wolk: "Dit is mijn geliefde zoon in wie ik vreugde vind. Luister naar hem." Toen de leerlingen dat hoorden, wierpen ze zich op de grond en werden ze vreselijk bang. Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: "Sta op en wees niet bang." Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand meer dan Jezus alleen. Terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: "Vertel niemand van dit visioen voordat de mensenzoon uit de doden is opgewekt." De leerlingen stelden hem de vraag: "Waarom zeggen de schriftgeleerden eigenlijk dat Elia eerst moet komen?" Hij antwoordde: "Elia komt en zal alles herstellen. Maar ik zeg jullie, Elia is al gekomen en ze hebben hem niet herkend. Ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten lijden." Toen begrepen de leerlingen dat hij hun sprak over Johannes de Doper. Toen ze bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op de knieën viel en zei: "Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij lijdt aan toevallen en is er slecht aan toe. Want dikwijls valt hij in het vuur of in het water. Ik heb hem naar uw leerlingen gebracht, maar die konden hem niet genezen." "Ongelovig en tegendraadslag mensen," zei Jezus. "Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem hier bij me." Jezus bestrafte hem en de demon ging uit hem weg. En de jongen was vanaf dat uur genezen. Toen vroegen de leerlingen Jezus onder vier ogen: "Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?" Hij zei hun: "Omdat jullie vertrouwen zo klein is. Want ik verzeker jullie, als je vertrouwen hebt zo groot als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen die berg: 'Ga van hier naar daar,' en hij gaat. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn." Terwijl ze bij elkaar waren in Galilea, zei Jezus tegen hen: "De mensenzoon zal overgeleverd worden en in de handen van mensen vallen, die hem zullen doden, en op de derde dag zal hij tot leven worden gewekt." Ze werden buitengewoon verdrietig. Toen ze in Kafarnaum waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting op Petrus af en zeiden: "Betaalt uw meester de tempelbelasting niet?" Hij zei: "Ja, zeker." Toen Petrus thuisgekomen was, was Jezus hem voor met de vraag: "Wat vind je, Simon? Van wie heffen de koningen van de aarde tol of belasting? Van hun kinderen of van vreemden?" Toen hij zei: "Van vreemden," zei Jezus tegen hem: "In dat geval zijn de kinderen vrijgesteld. Maar om te voorkomen dat wij hun aanstoot geven, ga naar het meer. Werp je hengel uit en grijp de eerste vis die je bovenhaalt. En als je zijn bek opendoet, zul je een stater vinden. Betaal daarmee voor mij en voor jou."

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 35. In die tijd kwamen de leerlingen bij Jezus en zeiden: "Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk der hemelen?" Hij riep een kind, zette het in hun midden en zei: "Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als kinderen, kom je het koninkrijk der hemelen niet eens binnen. Wie zich dus klein maakt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En wie één zo'n kind bij zich ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Maar wie één van deze kleine die op mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in volle zee gegooid worden. Wee de wereld die zo vaak mensen ten val brengt. Want al zijn valstrikken onvermijdelijk, wee de mens die een ander ten val brengt. Als je hand of je voet je ten val brengt, hak hem dan af en gooi hem weg. Je kunt beter verminkt of kreupel het leven ingaan dan met twee handen of voeten in het eeuwige vuur gegooid worden. Als je oog je ten val brengt, ruk het dan uit en gooi het weg. Je kunt beter met één oog het leven ingaan dan met twee ogen in het helle vuur gegooid worden. Pas op dat je niet op één van deze kleine neerkijkt, want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel zien voortdurend het gelaat van mijn Vader in de hemel. Wat denken jullie hiervan? Als iemand 100 schapen heeft en één daarvan dwaalt af, zal hij dan niet de 99 anderen in de bergen achterlaten en het verdwaalde schaap gaan zoeken? Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij, dat verzeker ik jullie, zich daarover meer verheugen dan over de 99 die niet afgedwaald waren. Zo wil jullie Vader in de hemel niet dat één van deze kleine verloren gaat. Als je broeder je iets misdaan heeft, moet je hem dat onder vier ogen zeggen. Als hij naar je luistert, heb je je broeder gewonnen. Maar als hij niet naar je luistert, neem dan nog één of twee getuigen mee, opdat elke verklaring door twee of drie getuigen wordt bevestigd. Maar als hij naar hen niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente. Als hij zelfs naar de gemeente niet luistert, beschouw hem dan als een heide en een tollenaar. Ik verzeker jullie, wat jullie op aarde binden, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ook verzeker ik jullie, als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde, om het even wat, dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel. Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden. Toen kwam Petrus bij hem en zei: Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij mij iets misdoet? Tot 7 keer toe? Jezus zei hem: Niet tot 7 keer toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7 keer toe. In dit opzicht gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een koning die met zijn dienaren afrekening wilde houden. Toen hij begonnen was met afrekenen, werd er iemand bij hem gebracht die een schuld had van 10.000 talenten. Omdat hij niet kon betalen, gaf de Heer het bevel om hem met vrouw en kinderen en alles wat hij had te verkopen, zodat hij zou kunnen betalen. Daarop viel de dienaar voor hem neer en vroeg: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg met die dienaar te doen en liet hem vrij en hij schold hem het geleende geld kwijt. Toen die dienaar buiten kwam, trof hij een van zijn mededienaren, die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal me wat je schuldig bent. Daarop viel zijn mededienaar voor hem neer en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal je betalen. Dat wilde hij niet, integendeel. Hij liet hem zelfs gevangen zetten tot hij het verschuldigde bedrag betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, waren ze buitengewoon ontstemd en gingen alles wat er gebeurd was aan hun heer vertellen. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei: Jij slechte dienaar, ik heb je heel die schuld kwijtgescholden toen je mij daarom smeekte. Had juist jij geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?
En zijn heer werd zo kwaad dat hij hem overleverde aan de beulen, totdat hij heel zijn schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal ook mijn hemelse vader met jullie doen, als niet ieder van jullie zijn broeder van ganser harte vergeeft.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 30. Toen Jezus deze woorden beëindigd had, vertrok hij uit Galilea en ging naar het gebied van Judea aan de overkant van de Jordaan. Veel mensen volgden hem en hij genas hen. Er kwamen fariseeën op hem af om hem op de proef te stellen. Ze zeiden: "Is het een man geoorloofd zijn vrouw te verstoten om een willekeurige reden?" Hij gaf ten antwoord: "Hebt u niet gelezen dat de Schepper hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En dat hij gezegd heeft: daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Ze zijn dus niet meer twee, maar één. Dus wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden." Ze zeiden hem: "Waarom heeft Mozes dan bevolen haar te verstoten door haar een scheidingsakte te geven?" Hij zei hun: "Omdat u verstokt van hart bent, heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten, maar dat was niet zo vanaf het begin. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot, behalve in het geval van ontucht, en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk." Zijn leerlingen zeiden hem: "Als het zo is tussen man en vrouw, is het beter om niet te trouwen." Maar hij zei: "Niet allen begrijpen dat woord, alleen zij aan wie het gegeven is. Want er zijn eunuken die zo uit de moederschoot geboren zijn, en er zijn eunuken die door de mensen zo gemaakt zijn, en er zijn eunuken die zichzelf zo gemaakt hebben omwille van het koninkrijk der hemelen. Wie dat kan, moet het begrijpen." Toen bracht men kinderen bij hem met de bedoeling dat hij hun de handen zou opleggen en voor hen zou bidden. Maar de leerlingen wezen hen terecht. Jezus zei: "Laat die kinderen en verhinder niet dat ze bij me komen, want van zulke kinderen is het koninkrijk der hemelen." Hij legde hun de handen op, daarna vertrok hij. Toen kwam er iemand naar hem toe die zei: "Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te krijgen?" Maar hij zei: "Waarom stelt u mij die vraag over het goede? Eén is er goed. Als u het leven wilt binnengaan, houd u dan aan de geboden." "Welke?" vroeg hij. Jezus zei daarop: "Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen. Uw vader en uw moeder eren en uw naaste beminnen als uzelf." De jonge man antwoordde hem: "Aan dat alles heb ik me gehouden. Wat ontbreekt mij nog?" Jezus zei: "Als u onverdeeld goed wilt zijn, ga dan uw bezit verkopen en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen." Toen de jonge man dat woord hoorde, ging hij verdrietig weg, want hij had veel bezittingen. Tegen zijn leerlingen zei Jezus: "Ik verzeker jullie, voor een rijke is het moeilijk het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Nog eens zeg ik jullie, een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God." Toen de leerlingen dat hoorden, schrokken ze vreselijk en zeiden: "Wie kan er dan nog gered worden?" Jezus keek hen aan en zei: "Bij de mensen kan dat niet, maar bij God kan alles." Daarop zei Petrus: "Kijk, we hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Wat zullen wij dan krijgen?" Jezus zei hun: "Ik verzeker jullie, bij de wedergeboorte, wanneer de Mensenzoon op de troon van zijn heerlijkheid zetelt, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn op 12 tronen zetelen, om te oordelen over de 12 stammen van Israël. Ieder die zijn huizen, broers, zusters, vader, moeder, kinderen of landerijen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het 100-voud daarvan krijgen en deel hebben aan het eeuwig leven. Vaak zullen de eerste de laatste zijn en de laatste de eerste."

Het Evangelie volgens Matteüs. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 34. Want met het Koninkrijk der Hemelen gaat het als met een landeigenaar die 's morgens heel vroeg erop uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij werd het met de arbeiders eens over een denari per dag en stuurde hen naar zijn wijngaard. Toen hij rond het derde uur erop uitging, zag hij nog andere mensen zonder werk op het marktplein staan. Hij zei tegen hen: "Ga ook naar mijn wijngaard en ik zal betalen wat billijk is." En ze gingen. Rond het zesde en het negende uur ging hij weer en deed precies zo. Toen hij rond het elfde uur erop uitging, zag hij nog andere mensen staan en hij zei tegen hen: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?" Ze antwoordden hem: "Omdat niemand ons gehuurd heeft." Waarop hij tegen hen zei: "Ga ook naar mijn wijngaard." Toen het avond was geworden, zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn opzichter: "Roep de arbeiders en betaal hun het loon uit, de laatste het eerst." De arbeiders van het elfde uur kregen ieder een denari. De eerste verwachtte toen dat ze meer zouden krijgen, maar ook zij kregen ieder een denari. Ze namen hem aan, maar mopperden tegen de landeigenaar: "Die laatste daar hebben 1 uur gewerkt en u stelt hen gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte gedragen hebben." Maar hij gaf hen ten antwoord: "Vriend, ik doe je geen onrecht. We waren het toch eens geworden voor een denari? Pak je geld maar aan en ga. Ik wil die laatste evenveel geven als jou. Of mag ik niet met het mijne doen wat ik wil? Of ben jij jaloers omdat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste." Toen Jezus verder trok naar Jeruzalem, nam hij de 12 leerlingen apart en onderweg zei hij tegen hen: "Kijk, we gaan op naar Jeruzalem. En de mensenzoon zal overgeleverd worden aan de hoge priesters en schriftgeleerden, en ze zullen hem ter dood veroordelen. Ze zullen hem overleveren aan de heidenen om hem te bespotten, hem te geeselen en te kruisigen, en op de derde dag zal hij tot leven gewekt worden." Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus bij hem, samen met haar zonen. Ze viel voor hem op de knieën om hem iets te vragen. Hij zei tegen haar: "Wat wil je?" Ze antwoordde: "Zeg dat deze 2 zonen van mij een plaats krijgen in uw koninkrijk, 1 rechts en 1 links van u." Maar Jezus antwoordde: "Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal drinken?" Ze zeiden hem: "Ja, dat kunnen we." Hij zei hun: "Mijn beker zullen jullie drinken, maar rechts en links van mij zitten. Het is niet aan mij om dat te vergeven. Dat wordt aan diegene gegeven voor wie dat door mijn vader is weggelegd." Toen de 10 anderen dat hoorden, ergerden ze zich aan de 2 broers. Maar Jezus riep hen bij zich en zei: "Jullie weten dat de leiders van de volken heerschappij voeren over hen en de grote mannen hun gezag laten gelden. Zo moet het onder jullie niet zijn. Integendeel, wie groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn. En wie onder jullie de eerste wil zijn, moet jullie slaaf zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losgeld voor velen." Toen ze uit Jericho weggingen, volgden veel mensen hem. En kijk, 2 blinden die langs de weg zaten, hoorden dat Jezus voorbij ging en ze schreeuwden en riepen: "Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons." De mensen snauwden hun toe dat ze hun mond moesten houden. Maar ze schreeuwden nog harder: "Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons." Jezus bleef staan, riep hen en zei: "Wat wilt u dat ik voor u doe?" Ze zeiden hem: "Heer, dat onze ogen opengaan." Jezus kreeg met hen te doen en raakte hun ogen aan. En meteen konden ze weer zien en volgden ze hem.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 46. Ze naderden Jeruzalem en kwamen in Betfage op de Olijfberg. Daar stuurde Jezus twee leerlingen erop uit met de opdracht: ga naar het dorp daar vlak voor je. Jullie zullen er meteen een ezelin vinden die vastgebonden staat en een veulen bij zich heeft. Maak ze los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets zegt, zeg dan: de Heer heeft ze nodig, maar hij stuurt ze meteen terug. Dit is gebeurd opdat vervuld zou worden wat bij monden van de profeet gezegd is: zeg tegen de dochter Sion: zie, uw koning komt naar u toe, zachtmoedig en zittend op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen en deden wat Jezus hen opgedragen had. Ze brachten de ezelin en het veulen, legden er kleren overheen en hij ging erop zitten. Zeer veel mensen spreidden hun kleren uit op de weg, anderen sneden takken van de bomen en legden die op de weg. Zowel de menigte die voor hem uitging als die welke hem volgde, schreeuwde: Hosanna, de zoon van David, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel. Toen hij Jeruzalem binnengetrokken was, kwam de hele stad in beweging en ze vroegen: wie is dat? De mensen zeiden: dat is de profeet, Jezus van Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel binnen, joeg alle mensen weg die daar kochten en verkochten en gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers om. Hij zei hun: er staat geschreven: mijn huis zal een huis van gebed heten, maar u maakt er een rovershol van. In de tempel kwamen blinden en kreupelen bij hem en hij genas ze. Maar toen de hoge priesters en schriftgeleerden de opzienbarende dingen zagen die hij deed en de kinderen die in de tempel stonden te roepen: Hosanna, de zoon van David, wonden ze zich op en vroegen: hoort u wat zij daar zeggen? Jezus zei: ja, maar hebt u nooit gelezen: uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een lofzang bereid? Hij liet hen staan, ging de stad uit naar Betanië en overnachtte daar. 'S morgens vroeg, toen hij weer naar de stad ging, kreeg hij honger. Hij zag één enkele vijgenboom langs de weg staan en ging erheen. En hij vond er niets dan blad aan. Hij zei tegen de boom: laat er nooit meer vrucht uit jou voortkomen. De vijgenboom verdorde onmiddellijk. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verwonderd: hoe kan die vijgenboom onmiddellijk verdorren? Jezus gaf hun ten antwoord: ik verzeker jullie, als je maar vertrouwen hebt en niet twijfelt, zul je niet alleen kunnen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, maar ook als jullie tot deze berg hier zeggen: verhef je en stort je in zee, zal het gebeuren. Alles wat jullie in vol vertrouwen biddend vragen, zullen jullie ontvangen. Hij ging de tempel binnen en tijdens zijn onderricht kwamen de hoge priesters en oudsten van het volk naar hem toe en zeiden: met welke bevoegdheid doet u dit en wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Jezus gaf hun als antwoord: ik zal u ook één vraag stellen en als u daarop antwoordt, zal ik u ook zeggen met welke bevoegdheid ik dit doe. Waar kwam de doop van Johannes vandaan? Van de hemel of van de mensen? Ze overlegden met elkaar en zeiden: als we antwoorden van de hemel, dan zal hij tegen ons zeggen: waarom hebt u hem dan geen geloof geschonken? Maar als we zeggen van de mensen, dan hebben we de menigte te vrezen, want allemaal houden ze Johannes voor een profeet. Ze gaven Jezus als antwoord: we weten het niet. Toen zei hij tegen hen: dan zeg ik u ook niet met welke bevoegdheid ik dit doe. Maar wat denkt u hiervan? Iemand had twee zonen en hij ging naar de eerste en zei: jongen, ga vandaag in de wijngaard werken. Hij antwoordde: nee, ik wil niet. Later bedacht hij zich en ging toch. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Die antwoordde: goed, heer. Maar hij ging niet. Wie van de twee heeft de wil van de vader gedaan?
Ze zeiden de eerste. Jezus zei hun, ik verzeker u, tollenaars en hoeren gaan u voor naar het koninkrijk van God. Toen Johannes naar u toe kwam op de weg van de gerechtigheid, hebt u hem geen geloof geschonken. De tollenaars en de hoeren hebben hem wel geloof geschonken, maar u hebt zich ook later, toen u dat zag, niet bedacht en hem geen geloof geschonken. Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette hem met een omheining af, groef er een perskuil in en bouwde er een wachttoren. Hij verpachtte hem aan wijnbouwers en vertrok naar het buitenland. Maar toen de tijd van de vruchten gekomen was, stuurde hij zijn slaven naar de wijnbouwers om de vruchten in ontvangst te nemen. De wijnbouwers grepen zijn slaven vast, de een gaven ze een pak slaag, een ander doodde ze, een derde stenigde ze. Hij stuurde toen andere slaven, meer dan de eerste keer, en ze deden met hen hetzelfde. Later stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte, mijn zoon zullen ze ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze tegen elkaar, dat is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfdeel in bezit nemen. Ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Welnu, wanneer de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan met die wijnbouwers doen? Ze gaven hem ten antwoord, hij zal die ellendelingen een ellendige dood bezorgen en de wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers geven, die vruchten aan hem afdragen wanneer het er de tijd voor is. Jezus zei tegen hen, hebt u nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is de hoeksteen geworden. De Heer heeft dit gedaan. Het is een wonder in onze ogen. Daarom zeg ik u, het koninkrijk van God zal u ontnomen worden en gegeven worden aan een volk dat de vruchten van het koninkrijk voortbrengt. Wie over deze steen valt, valt te pletter. En als hij op je valt, word je vermorseld. Toen de hoge priesters en fariseeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak. Ze zochten naar een gelegenheid om hem te grijpen, maar waren bang voor de mensen, omdat die hem voor een profeet hielden. Cry.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 22, verzen 1 tot en met 46. Opnieuw sprak Jezus tot hen in gelijkenissen. Met het Koninkrijk der Hemelen gaat het als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn slaven om de gasten te roepen die voor de bruiloft genodigd waren, maar ze wilden niet komen. Hij stuurde weer andere slaven met de opdracht: zeg tegen de genodigden, kijk, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en het mestvee zijn geslacht en alles staat gereed. Kom naar de bruiloft. Maar ze trokken zich er niets van aan en gingen hun eigen weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen grepen zijn slaven vast, mishandelden en vermoorden hen. De koning werd woedend. Hij stuurde zijn soldaten, liet die moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen zei hij tegen zijn slaven: het bruiloftsmaal is klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen en nodig iedereen die je maar tegenkomt uit voor de bruiloft. Die slaven gingen naar de wegen en brachten iedereen mee die ze tegenkwamen, slechte en goede, en de bruiloftzaal liep vol met gasten. Maar toen de koning binnenkwam en de gasten zag, merkte hij iemand op die geen bruiloftskleding aanhad. Hij zei tegen hem: vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleding? Hij wist niets te zeggen. Toen zei de koning tegen de dienaren: bind hem aan handen en voeten en werp hem in de uiterste duisternis. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Immers, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen. Toen gingen de fariseeën weg en maakten plannen om hem in zijn redenering te verstrikken. Ze stuurden hun leerlingen op hem af, samen met de Herodianen. Die zeiden: meester, we weten dat u een waarheidslievend man bent en naar waarheid onderricht geeft over de weg van God en u door niemand laat beïnvloeden, want u ziet geen mens naar de ogen. Zeg ons dan wat u hiervan vindt. Mag men belasting betalen aan de keizer of niet? Maar Jezus, die hun kwalijke opzet doorzag, zei: waarom stelt u me op de proef, huichelaars? Laat mij eens een belastingmunt zien. Ze gaven hem een denarii. Hij zei hun: van wie is die afbeelding en het opschrift? Ze zeiden hem: van de keizer. Daarop zei hij tegen hen: geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Toen ze dat hoorden, stonden ze verbaasd. Ze lieten hem met rust en gingen weg. Op die dag kwamen er Sadduceeën naar hem toe, die ontkennen dat er een opstanding is. Ze legden hem de volgende vraag voor: meester, Mozes heeft gezegd, als iemand sterft zonder kinderen, zal zijn broer zijn vrouw trouwen en voor zijn broer nakomelingen verwekken. Nu waren er bij ons 7 broers. De eerste trouwde en stierf. En omdat hij geen nakomelingen had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer.

Zo ging het ook met de tweede en met de derde tot de zevende toe. Het laatst van allen stierf de vrouw. Van wie van de zeven zal ze bij de opstanding de vrouw zijn? Want allemaal hebben ze haar als vrouw gehad. Jezus gaf hun ten antwoord: u zit op een dwaalspoor, omdat u de schriften niet kent en evenmin de macht van God. Want bij de opstanding huwt men niet en wordt men niet uitgehuwelijkt, maar is men als engelen in de hemel. En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet het woord gelezen dat door God tot u gesproken is? Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Toen de menigte dat hoorde, waren ze geestdriftig over zijn onderricht. Toen de fariseeën hoorden dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar en een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem op de proef te stellen: meester, wat is het grootste gebod in de wet? Jezus zei hem: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangen heel de wet en de profeten. Terwijl de fariseeën bij elkaar waren, vroeg Jezus hen: wat denkt u van de Messias? Van wie is hij de zoon? Ze zeiden hem: van David. Hij zei: hoe kan David, geïnspireerd door de geest, hem dan Heer noemen, als hij zegt: de Heer heeft gezegd tot mijn Heer: ga zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden aan uw voeten heb gelegd. Als David hem Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Niemand kon hem daarop een antwoord geven, en niemand durfde hem van die dag af nog iets te vragen.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 39. Toen zei Jezus tegen de menigte en zijn leerlingen: op de stoel van Mozes hebben de schriftgeleerden en de fariseeën plaatsgenomen. Doe en onderhoud daarom alles wat ze u zeggen, maar handel niet naar hun daden. Zelf doen ze niet wat ze zeggen. Ze bundelen zware en ondraaglijke lasten en leggen die de mensen op de schouders, maar willen er zelf geen vinger naar uitsteken. Alles wat ze doen, doen ze om door de mensen gezien te worden, want ze maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot. Ze zijn uit op de ereplaats bij de maaltijden en de voornaamste zetels in de synagogen, en willen op de markt graag gegroet en door de mensen rabbi genoemd worden. Maar laat u zich geen rabbi noemen, want één is uw meester en u bent allemaal broeders. Noem ook niemand van u op aarde vader, want één is uw vader die in de hemel. Laat u ook geen leraar noemen, want één is uw leraar, de Messias. De grootste van u zal uw dienaar zijn. Wie zich verheft, zal vernederd worden, en wie zich vernedert, zal verheven worden. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. U sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, want u gaat er zelf niet binnen en u verhindert de mensen die erin willen om binnen te gaan. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. Zee en land doorkruist u om één bekeerling te maken, en als hij het geworden is, maakt u er een hellekind van, tweemaal zo erg als u. Wee u, blinde leiders, die zeggen: als iemand zweert bij de tempel, is dat niets, maar als hij zweert bij het goud van de tempel, is hij gebonden. Dwazen en blinden, wat is groter, het goud of de tempel die het goud heiligt? En als iemand zweert bij het altaar, is dat niets, maar als iemand zweert bij de gave erop, is hij gebonden. Blinden, wat is groter, de gave of het altaar dat de gave heiligt? Wie dus zweert bij het altaar, zweert daarbij en bij alles wat erop ligt. Wie zweert bij de tempel, zweert daarbij en bij hem die erin woont. En wie zweert bij de hemel, zweert bij de troon van God en bij hem die erop zetelt. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. U draagt een tiende af van munt, anijs en komijn, maar wat het zwaarst weegt in de wet, verwaarloost u. Recht, barmhartigheid en trouw. Het ene moet u doen, maar het andere niet laten. Blinde leiders die de mug uitzeven en de kameel doorslikken. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. U maakt de beker en de schotel van buiten schoon, maar van binnen zitten ze nog vol roofzucht en gulzigheid. Blinde fariseer, maak eerst de beker van binnen schoon, dan wordt ook de buitenkant schoon. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. U lijkt op wit gekalkte graven, die er van buiten wel mooi uitzien, maar van binnen vol liggen met doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo ziet ook u er van buiten oprecht uit voor de mensen, maar van binnen bent u vol schijnheiligheid en onrecht. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen, u bouwt graftekens voor de profeten en versiert de grafstenen van de rechtvaardigen. En u zegt: als wij geleefd hadden in de tijd van onze vaderen, zouden we niet medeplichtig geweest zijn aan de moorden op de profeten. Zo getuigt u zelf dat u zonen bent van profetenmoordenaars. Maak de maat van uw vaderen maar vol. Slangen, addergebroed, hoe kunt u ontkomen aan de veroordeling tot de hel? Kijk, daarom stuur ik profeten en wijzen en schriftgeleerden naar u. U zult sommige van hen doden en kruisigen. U zult anderen geeselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad, opdat op u neerkomt al het rechtvaardige bloed dat op aarde vergoten is, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die u vermoord hebt tussen de tempel en het altaar.
Ik verzeker u, dit zal allemaal op deze generatie neerkomen. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en diegene stenigt die tot haar gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen niet onder mijn hoede willen nemen, zoals een kip haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild. Kijk, uw huis blijft onbewoond achter. Want ik zeg u, vanaf nu zult u me niet meer zien tot het moment waarop u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 51. Jezus verliet de tempel en ging weg. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en wezen hem op de gebouwen van de tempel. Daarop zei hij tegen hen: "Zien jullie dit alles? Ik verzeker jullie, er zal hier geen steen op de andere blijven, alles wordt neergehaald." Toen hij op de Olijfberg zat, kwamen zijn leerlingen hem vragen, ze waren onder elkaar: "Zeg ons wanneer dat zal gebeuren en wat het teken is van uw komst en van de volleinding van de wereld." Jezus gaf hun ten antwoord: "Kijk uit dat niemand jullie op een dwaalspoor brengt. Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen: 'Ik ben de Messias,' en zoveel mensen op een dwaalspoor brengen. Jullie zullen horen over oorlogen en oorlogsgeruchten. Let op en laat je niet bang maken, want dit moet gebeuren, maar is het einde nog niet. Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere, en er zullen op verscheidene plaatsen hongersnoden en aardbevingen zijn. Dat is allemaal het begin van de weeën. Dan zullen ze jullie prijsgeven aan onderdrukking en jullie vermoorden, en je zult gehaat zijn bij alle volkeren vanwege mijn naam. Dan zullen velen ten val gebracht worden, elkaar uitleveren en haten. Er zullen veel valse profeten opstaan die veel mensen op een dwaalspoor brengen. Met het toenemen van het onrecht zal de liefde van velen verkoelen. Maar wie tot het einde volhardt, zal gered worden. Deze goede boodschap van het koninkrijk zal verkondigd worden in heel de wereld als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. Wanneer je de huiveringwekkende gruwel waarover gesproken is bij monden van de profeet Daniël op de heilige plaats ziet staan, let op, lezer, dan moeten de inwoners van Judea de bergen invluchten. Wie op het dak is, moet niet naar beneden komen om nog dingen uit zijn huis te halen. En wie op het land is, moet niet teruggaan om zijn jas te halen. Wee de vrouwen die dan zwanger zijn of een kind aan de borst hebben in die dagen. Bid dat jullie vlucht niet plaatsvindt in de winter of op Sabbat. Want het zal dan een grote verschrikking zijn, zoals er vanaf het begin van de wereld tot nu toe nog niet geweest is en er ook niet meer zal komen. Als die dagen niet ingekort zouden worden, zou niemand gered worden. Omwille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Als iemand dan tegen jullie zegt: 'Kijk, hier is de Messias,' of 'Daar,' vertrouw het niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan. En ze zullen grote tekenen en wonderen laten zien om, als het mogelijk zou zijn, zelfs de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen. Kijk, ik heb het jullie van tevoren gezegd. Als ze jullie dan zeggen: 'Kijk, hij is in de woestijn,' trek er niet op uit. 'Kijk, hij is ergens binnenskamers,' vertrouw het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en tot in het westen zichtbaar is, zo zal het zijn met de komst van de Mensenzoon. Waar het kadaver ligt, daar verzamelen zich de gieren. Meteen na die dagen van verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen, de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen en alle stammen op aarde zullen jammeren en ze zullen de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met veel macht en heerlijkheid. Dan zal hij zijn engelen uitzenden onder luid trompetgeschal en ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere. Leer van het beeld van de vijgenboom. Als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen, dan weten jullie dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat allemaal ziet, dat het dan vlak voor de deur staat. Ik verzeker jullie, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit allemaal gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden gaan niet voorbij. Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand. De engelen in de hemel niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Want zoals in de dagen van de zondvloed de mensen aten en dronken, huwden en uithuwelijkten, tot de dag waarop Noach de ark binnenging en ze van niets wisten totdat het zondvloed kwam en hen allemaal wegrukte, zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon. Dan zullen er twee op het land zijn. De een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn. De een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Wees dus waakzaam, want je weet niet op welke dag jullie Heer komt. Want je weet, als de Heer des huizes geweten had in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan was hij wakker geweest en had hij het inbreken in zijn huis wel verhinderd. Daarom moeten juist jullie voorbereid zijn, omdat de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die de Heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd eten te geven? Gelukkig is de slaaf die de Heer daarmee bezig vindt bij zijn komst. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen. Maar als die slechte slaaf bij zichzelf zegt, mijn Heer blijft nog wel een tijd weg en hij begint zijn medeslaven te mishandelen en hij eet en drinkt met dronkaards, dan zal de Heer van die slaaf komen op een dag waarop deze hem niet verwacht, op een uur dat hij niet kent, en hij zal hem onthoofden en hem het lot laten delen van de schijnheilige. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.

Het Evangelie volgens Matteüs. Hoofdstuk 25, verzen 1 tot en met 46. Dan zal het met het Koninkrijk der Hemelen gaan als met 10 meisjes, die met hun lampen op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dom en 5 verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen met zich mee, maar geen olie. Maar de verstandigen namen ook olie mee in kruiken, niet alleen lampen. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in. Midden in de nacht klonk er geroep. Daar is de bruidegom, ga hem tegemoet. Toen stonden alle meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstandigen, geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstandigen gaven ten antwoord, nee, er mocht dus niet genoeg zijn voor ons en voor jullie. Ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf. Toen ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom en de meisjes die klaar stonden gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft en de deur ging dicht. Later kwamen ook de andere meisjes en riepen, Heer, Heer, doe open voor ons. Maar hij antwoordde, ik verzeker jullie, ik ken jullie niet. Wees dus waakzaam, want je kent dag nog uur. Het is als met iemand die naar het buitenland ging. Hij riep zijn slaven bij zich en vertrouwde hun zijn bezit toe. Aan de een gaf hij 5 talenten, aan een ander 2 en aan een derde 1, overeenkomstig ieders bekwaamheid. En hij vertrok naar het buitenland. Degene die de 5 talenten gekregen had, ging er meteen mee handelen en verdiende er nog 5 bij. Zo verdiende ook die er 2 gekregen had, er nog 2 bij. Maar die er 1 gekregen had, ging een gat in de grond graven en stopte daar het geld van zijn heer in. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. Degene die de 5 talenten gekregen had, kwam naar voren met nog 5 talenten en zei, 5 talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog 5 talenten bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, uitstekend, goede en trouwe slaaf. In het kleine ben je betrouwbaar geweest. Over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer. Ook degene die de 2 talenten gekregen had, kwam naar voren en zei, 2 talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog 2 bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, uitstekend, goede en trouwe slaaf. In het kleine ben je betrouwbaar geweest. Over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer. Ook degene die het 1 talent had gekregen, kwam naar voren en zei, Heer, ik heb u leren kennen als een streng man. U oogst waar u niet hebt gezaaid en u haalt binnen waar u niet hebt uitgestrooid. Uit angst heb ik uw talent in de grond gestopt. Kijk, hier hebt u uw eigendom terug. Maar zijn heer antwoordde hem, slechte lamlendige slaaf, je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid. Je had dus mijn geld op de bank moeten zetten. Dan had ik het bij mijn komst met rente teruggekregen. Neem hem daarom het talent af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want aan ieder die heeft zal gegeven worden en wel overvloedig. Maar aan degene die niet heeft zal zelfs nog ontnomen worden wat die heeft. Werp die nutteloze slaaf in de uiterste duisternis. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Wanneer de mensenzoon komt, bekleed met zijn heerlijkheid en rondom hem alle engelen, dan zal hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Alle volkeren zullen voor hem bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij aan zijn rechterhand opstellen, de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen, kom, gezegende van mijn vader, neem het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt. Want ik had honger en jullie hebben me te eten gegeven. Ik had dorst en jullie hebben me te drinken gegeven. Ik was vreemdeling
en jullie hebben me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben me gekleed. Ik was ziek en jullie hebben naar me omgezien. Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar me toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien en u te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en u opgenomen, of naakt en hebben we u gekleed? Wanneer hebben we u ziek of in de gevangenis gezien en zijn we naar u toegekomen? De koning zal hun antwoorden: Ik verzeker jullie, alles wat je voor een van deze minste broeders van mij hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. Dan zal hij zich ook richten tot hen die aan zijn linkerhand staan, en tegen hen zal hij zeggen: Ga weg van mij, vervloekte, naar het eeuwige vuur dat aangelegd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie hebben me niet te eten gegeven. Ik had dorst en jullie hebben me niet te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en jullie hebben me niet opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben me niet gekleed. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie hebben niet naar me omgezien. Dan zullen ook zij antwoorden: Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben we u niet geholpen? Dan zal hij hun antwoorden: Ik verzeker jullie, alles wat je niet voor een van deze minsten hebt gedaan, heb je ook niet voor mij gedaan. Zij zullen naar de eeuwige straf gaan, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven.

Het Evangelie volgens Matteüs. Hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 75. Toen Jezus al deze woorden beëindigd had, zei hij tegen zijn leerlingen: zoals jullie weten is het over 2 dagen Pasen en dan wordt de Mensenzoon overgeleverd om gekruisigd te worden. Toen kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk bij elkaar in het paleis van de hoge priester, die Caiaphas heette. Ze maakten plannen om Jezus met een list in handen te krijgen en ter dood te brengen. Ze zeiden: niet op het feest, er moet onder het volk geen opschudding ontstaan. Toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam een vrouw naar hem toe met een albasten flesje kostbare balsem en goot dat over zijn hoofd leeg terwijl hij aan tafel was. Toen zijn leerlingen dat zagen, zeiden ze verontwaardigd: waar is die verspilling goed voor? Want dat had voor veel geld verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. Jezus merkte het en zei: wat maken jullie het die vrouw lastig? Ze heeft namelijk een goed werk gedaan aan mij, want de armen heb je altijd bij je, maar mij hebben jullie niet altijd. Want toen ze die balsem over mijn lichaam goot, deed ze dat met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld deze goede boodschap verkondigd wordt, daar zal ook ter herinnering aan haar verteld worden wat ze gedaan heeft. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de hoge priesters en zei: wat wilt u me geven als ik hem aan u overlever? Ze telden 30 zilverstukken voor hem uit. Vanaf toen zocht hij een gunstig moment om hem over te leveren. Op de eerste dag van het feest van de ongedecemde broden kwamen de leerlingen Jezus vragen: waar wilt u dat wij het paasmaal voor u voorbereiden? Hij zei: ga naar de stad, naar die en die, en zeg hem: de meester laat weten, mijn tijd is nabij. Bij u wil ik met mijn leerlingen het paasmaal houden. De leerlingen deden wat Jezus hun opgedragen had en ze maakten het paasmaal klaar. Toen de avond gevallen was, was hij met de 12 aan tafel. Tijdens de maaltijd zei hij: ik verzeker jullie, één van jullie zal mij overleveren. Buitengewoon bedroefd als ze waren, begonnen ze hem één voor één te vragen: ik ben het toch niet, Heer? Hij gaf hun ten antwoord: wie met mij zijn hand in de schaal doopt, die zal mij overleveren. De Mensenzoon gaat wel heen zoals over hem geschreven staat, maar wee die mens door wie de Mensenzoon overgeleverd wordt. Het zou beter zijn voor die mens als hij niet geboren was. Judas, die hem wilde overleveren, reageerde: ik ben het toch niet, Rabbi? Hij zei tegen hem: jij hebt het gezegd. Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood, sprak de zegenbede uit, brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neem en eet, dit is mijn lichaam. Ook nam hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die met de woorden: drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van deze vrucht van de wijnstok tot de dag waarop ik met jullie de nieuwe oogst zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Na het zingen van de psalmen gingen ze de stad uit naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tegen hen: deze nacht nog zullen jullie allemaal ten val komen vanwege mij, want er staat geschreven: ik zal de herder treffen en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar na mijn opwekking zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus reageerde daarop en zei: al komen ze allemaal ten val vanwege u, ik zal nooit ten val komen. Jezus zei hem: ik verzeker je, in deze nacht, nog voordat de haan kraait, zul je me 3 keer verloochenen. Petrus zei hem: ook al moet ik samen met u sterven, ik zal u niet verloochenen. In deze trant spraken alle leerlingen. Toen ging Jezus met hen naar een plek die Gethsemane genoemd wordt, en hij zei tegen zijn leerlingen: ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden.
Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedrukt en onrustig te worden. Toen zei hij tegen hen: "Ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier en blijf wakker met mij." Hij ging een eindje verder, wierp zich voorover en bad: "Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt." Hij ging terug naar de leerlingen en vond hen in slaap. En hij zei tegen Petrus: "Konden jullie dan niet 1 uur wakker blijven met mij? Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak." En weer, voor de tweede maal, ging hij bidden: "Mijn vader, als het niet mogelijk is dat deze beker voorbij gaat zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden." Toen hij terugkwam, vond hij hen wederom in slaap, want hun ogen waren zwaar. Hij liet hen achter en ging opnieuw bidden, voor de derde keer, met weer dezelfde woorden. Toen kwam hij naar de leerlingen en zei tegen hen: "Slaap nu maar rustig verder. Nu is het uur nabij dat de Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij overlevert, komt eraan." Hij was nog niet uitgesproken of Judas kwam eraan, 1 van de 12, en hij had een grote bende bij zich met zwaarden en knuppels, gestuurd door de hoge priesters en oudsten van het volk. Hij die hem overleverde, had een teken met hen afgesproken: "Degene die ik zal kussen, die is het. Grijp hem." Hij ging recht op Jezus af en zei: "Gegroet, Rabbi," en kuste hem. Jezus zei tegen hem: "Vriend, ben je daarvoor hier?" Toen kwamen ze dichterbij, grepen Jezus en overmeesterden hem. En kijk, 1 van de volgelingen van Jezus greep naar zijn zwaard en trok het, sloeg in op de knecht van de hoge priester en hakte hem zijn oor af. Toen zei Jezus tegen hem: "Steek je zwaard weer op zijn plaats, want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denk je dat ik mijn vader niet te hulp kan roepen? Dan zal hij me dadelijk bijstaan met meer dan 12 legioenen engelen. Hoe zullen dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo moet gebeuren?" Op dat ogenblik zei Jezus tegen de bende: "Alsof ik een bandiet ben, zo bent u met zwaarden en stokken op me afgekomen om mij in handen te krijgen. Dag in, dag uit zat ik in de tempel onderricht te geven en u hebt me niet opgepakt. Maar dit alles is gebeurd opdat de geschriften van de profeten vervuld zouden worden." Toen lieten de leerlingen hem allemaal in de steek en vluchtten weg. Maar zij die Jezus gegrepen hadden, brachten hem naar de hoge priester Caiaphas, waar de schriftgeleerden en de oudsten bij elkaar gekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot de binnenplaats van het paleis van de hoge priester, en eenmaal binnen ging hij bij de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. De hoge priesters en heel het Sanhedrin zochten valse getuigenissen tegen Jezus om hem ter dood te kunnen brengen. Maar ze vonden niets, hoewel er veel valse getuigen naar voren traden. Ten slotte kwamen er 2 naar voren die verklaarden: "Die man heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in 3 dagen opbouwen." De hoge priester ging staan en zei tegen hem: "U antwoordt niets. Wat brengen ze wel niet tegen u in?" Maar Jezus bleef zwijgen. De hoge priester zei tegen hem: "Ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Messias bent, de Zoon van God." Jezus zei tegen hem: "U hebt het gezegd. Maar ik zeg u, vanaf nu zult u de Mensenzoon zien, gezeten aan de rechterhand van de macht en komend op de wolken van de hemel." Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei: "Hij heeft God gelasterd. Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt nu toch de godslastering gehoord? Wat vindt u?" Ze gaven ten antwoord: "Hij verdiende doodstraf." Toen spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem.
Anderen sloegen hem met een stok en zeiden: profeteer nu eens voor ons, Messias. Wie was het die je heeft geslagen? Petrus zat buiten op de binnenplaats. Er kwam een slavin naar hem toe die zei: jij was ook bij die Jezus van Galilea. Maar hij ontkende het waar iedereen bij was. Ik weet niet waar je het over hebt. Hij ging naar het portaal en een andere slavin zag hem daar en ze zei tegen wie daar stonden: die man daar was bij Jezus de Nazareër. Opnieuw ontkende hij onder ede: ik ken die man niet. Na een tijdje kwamen de omstanders dichterbij en zeiden tegen Petrus: inderdaad, jij hoort ook bij hen. Trouwens, jouw spraak verraadt je. Toen begon hij te vloeken en te zweren: ik ken die man niet. En meteen kraaide er een haan. Petrus herinnerde zich wat Jezus gezegd had: voordat de haan kraait, zul je me 3 keer verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bittere tranen.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 66. 'S Morgens vroeg namen alle hoge priesters en oudsten van het volk het besluit om Jezus te doden. Ze boeiden hem, voerden hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de gouverneur. Toen Judas, die hem overleverde, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij spijt en bracht hij de 30 zilverstukken terug naar de hoge priesters en oudsten met de woorden: "Ik heb een misdaad begaan door onschuldig bloed over te leveren." Maar ze zeiden: "Wat gaat ons dat aan? Dat moet u zelf maar zien." En hij gooide de zilverstukken in de tempel en ging zich ophangen. De hoge priesters namen de zilverstukken en zeiden: "We mogen ze niet bij de offergave doen, omdat het bloedgeld is." Ze besloten er het land van de pottenbakker van te kopen om er de vreemdelingen te begraven. Daarom wordt dat land bloedakker genoemd tot op de dag van vandaag. Toen werd het woord vervuld dat bij monden van de profeet Jeremia gesproken is. En ze namen de 30 zilverstukken, de fraaie prijs waarop de zonen van Israël hem geschat hadden, en ze gaven die voor het land van de pottenbakker, zoals de Heer mij had opgedragen. Jezus werd voor de gouverneur geleid. De gouverneur stelde hem de vraag: "Bent u de koning van de Joden?" Jezus zei: "U zegt het zelf." Op de beschuldigingen die door de hoge priesters en oudsten tegen hem ingebracht werden, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem: "Hoort u niet waar ze u allemaal van beschuldigen?" Hij gaf hem nergens antwoord op, zodat de gouverneur zeer verbaasd stond. Het was de gewoonte van de gouverneur om bij een feest één gevangene vrij te laten, en wel degene die het volk wilde. Ze hadden toen een beruchte gevangene, die Jezus Barabbas heette. Omdat ze nu toch bij elkaar waren, zei Pilatus hun: "Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die Messias genoemd wordt?" Want hij wist dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Terwijl hij rechtszitting hield, stuurde zijn vrouw hem het bericht: "Laat je niet in met die rechtvaardige man, want ik heb vandaag in een droom veel om hem moeten verduren." De hoge priesters en oudsten haalden de menigte over om Barabbas te vragen en Jezus te laten doden. De gouverneur vroeg hun opnieuw: "Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?" "Barabbas," zeiden ze. Pilatus zei tegen hen: "Wat moet ik dan met Jezus doen, die Messias genoemd wordt?" Ze riepen allemaal: "Kruisig hem." Maar hij zei: "Wat voor kwaad heeft hij dan eigenlijk gedaan?" Ze schreeuwden nog harder: "Kruisig hem." Toen Pilatus zag dat het niets hielp, maar dat de onrust steeds groter werd, nam hij water en waste zijn handen voor de ogen van het volk. Hij zei: "Ik ben onschuldig aan dit bloed. U moet zelf maar zien." Heel het volk riep als antwoord: "Zijn bloed op ons en onze kinderen." Toen liet hij Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geeselen en leverde hij over om gekruisigd te worden. Toen namen de soldaten van de gouverneur Jezus mee naar het pretorium en haalden er heel de cohort bij. Ze trokken hem zijn kleren uit en hingen hem een rode mantel om. Ze vlochten een krans van doorns, zetten die op zijn hoofd, gaven hem een rietstok in de rechterhand, vielen voor hem op de knieën en dreven de spot met hem door te zeggen: "Gegroet, koning van de Joden." En ze spuwden hem in het gezicht, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. Toen ze zo de spot met hem gedreven hadden, namen ze hem de mantel af en deden hem zijn eigen kleren weer aan. Ze leidden hem weg om hem te kruisigen. Toen ze de stad uitgingen, kwamen ze een man uit Cyrene tegen die Simon heette. Hem dwongen ze zijn kruis te dragen. Ze kwamen bij een plaats die Golgotha heet, wat schetelveld betekent. En daar gaven ze hem een mengsel te drinken van wijn en gal. Toen hij geproefd had, wilde hij niet drinken. Ze kruisigden hem en verdobbelden zijn kleren. Daar hielden ze zitten de wacht bij hem.
Boven zijn hoofd hadden ze geschreven waaraan hij schuldig bevonden was. Dit is de koning van de Joden. Tegelijk met hem werden er twee bandieten gekruisigd, één rechts en één links van hem. De voorbijgangers lasterden hem en zeiden hoofdschuddend: "Jij, die de

een god. Op dezelfde manier maakten ook de bandieten die samen met hem gekruisigd waren beledigende opmerkingen tegen hem. Vanaf het zesde uur viel er duisternis over het hele land tot aan het negende uur. Rond het negende uur riep Jezus met luide stem uit: Eli, Eli, lema, sabachthani. Dat betekent: mijn God, mijn God, waarom hebt u mij in de steek gelaten? Sommigen die daar stonden hoorden dat en zeiden: hij roept Elia. Meteen rende een van hen weg om een spons te halen, doopte die in wijn, stak hem op een rietstok en wilde hem te drinken geven. Maar de anderen zeiden: niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden. Maar Jezus schreeuwde opnieuw luidkeels en gaf de geest. Op dat ogenblik scheurde het voorhangsel in de tempel van boven tot beneden in tweeën. De aarde beefde, de rotsen spleten uit elkaar. De graven gingen open en de lichamen van veel heiligen die ontslapen waren, werden tot leven gewekt. Toen Jezus zelf tot leven was gewekt, kwamen ze uit de graven en gingen ze naar de heilige stad waar ze aan velen verschenen. Toen de centurio en zijn mannen, die bij Jezus de wacht hielden, de aardbeving zagen en wat er allemaal gebeurde, werden ze vreselijk bang. Ze zeiden: werkelijk, hij was de Zoon van God. Op een afstand stonden daar ook veel vrouwen te kijken. Ze waren Jezus gevolgd uit Galilea en hadden hem onderhouden. Daar waren ook Maria van Magdala bij, Maria, de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder van de zonen van Zebedeus. Toen het avond geworden was, kwam een rijk man uit Arimathea, die Jozef heette. Ook hij was leerling van Jezus geworden. Hij vervoegde zich bij Pilatus om het lichaam van Jezus te vragen. Pilatus gaf toen het bevel om het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots had laten uithouwen. Hij rolde een grote steen voor de ingang van het graf en ging weg. Maria van Magdala en de andere Maria waren daar tegenover het graf gaan zitten. De volgende dag, dat wil zeggen na de voorbereidingsdag, gingen de hoge priesters en de fariseeën samen naar Pilatus en zeiden: Heer, wij moesten eraan denken dat die misleider tijdens zijn leven gezegd heeft: na drie dagen zal ik tot leven gewekt worden. Geef dus het bevel om het graf te beveiligen tot de derde dag. Want anders komen zijn leerlingen hem stelen en zeggen ze tegen het volk: hij is opgewekt uit de doden. Die laatste misleiding zou erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tegen hen: u krijgt een wacht. Ga veiligheidsmaatregelen treffen zoals u nodig acht. Ze gingen weg en na de steen verzegeld te hebben, beveiligden ze het graf met de wacht.